0: 28.000 euro.
1: Weet jij al wat het is?
2: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
1: Het Q-Music nieuws. 3 uur.
3: Goedenacht. Er zijn steeds minder wilde dieren. In 50 jaar tijd zijn de populaties afgenomen met bijna 3/4, onder meer door klimaatverandering. Maar het Wereld Natuurfonds ziet ook lichtpuntjes. Zo was er eerst geen enkele otter meer in ons land, maar door maatregelen die we hebben genomen lopen er nu weer honderden rond. In Spanje is de vrouw van 87 overleden die het gezicht werd van de Spaanse wooncrisis. Ze moest vorige maand in Madrid na 70 jaar haar huis uit, omdat ze na een fikse verhoging de huur niet meer kon betalen. Haar uithuiszetting zorgde in Spanje voor massale protesten tegen de woningnood en de hoge huurprijzen. In het Limburgse Landgraaf komt een tijdelijke asielopvang op het terrein waar elk jaar Pinkpop wordt gehouden. Het kabinet had erom gevraagd. De komende 1,5 jaar kunnen er maximaal 300 asielzoekers terecht, maar in de zomer moeten ze ergens anders naartoe. Dan is het terrein nodig voor festivals. En wie straks een echte kerstboom in huis haalt, moet daar meer voor betalen dan vorig jaar, schrijft de Telegraaf. De populairste boom is de Noordman, die vooral in Denemarken groeit, en daar is de oogst aan de magere kant. Dat gaan we merken aan de prijs. Tuincentra denken dat een kerstboom 10-20% duurder wordt. Het weer? Vannacht regen en het koelt af naar een graad of 11. Overdag een afwisseling van zon, wolken en buien en het wordt 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: geluid van Q-Music is nu waard
1: 28.000 euro.
0: Weet jij al wat het is?
2: Meld je nu aan in de Q-app en speel straks mee.
0: Q. Het Q-Music nieuws. 4 uur.
3: Goedemorgen. Als een van de eerste regio's kan het Rotterdamse havengebied van het stikstofslot. Volgens de Telegraaf liggen er miljoenen van het kabinet klaar om in de duinen rond de haven de natuur te herstellen. Op die manier zouden bedrijven daar eindelijk weer natuurvergunningen kunnen krijgen om uit te breiden. Burgemeester Halsema walgt ervan dat demonstranten gisteravond in Amsterdam de gewapende beweging Hamas hebben bejubeld. 3 jaar na de terreuraanval op Israël stonden pro-Palestijnse betogers bij het monument op de Dam met een vlag waarop stond "We support Hamas". Uiteindelijk maakte de politie een eind aan de demonstratie. Er zijn zorgen in Brussel over de groeiende schuld van de Europese Unie. De financiële toezichthouder denkt dat die volgend jaar oploopt tot 1000 miljard. Dat komt onder andere door leningen uit de coronatijd. De oplopende schulden zouden ook te maken hebben met steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. En voor wielrenner Dylan van Baarle zit het seizoen erop. Hij heeft zijn pols gebroken. Tijdens een training in Tiel was hij betrokken bij een aanrijding met een auto en kwam ten val. Hij moet aan zijn pols worden geopereerd. Van Baarle won in zijn carrière onder meer Parijs-Roubaix en dwars door Vlaanderen. Het weer? Vannacht regen en het koelt af naar een graad of 11. Overdag een afwisseling van zon, wolken en buien. En het wordt 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: 28.000 euro.
1: Weet jij al wat het is?
2: Meld je nu aan in de Q-app en speel straks mee.
1: Q. Het Q-Music nieuws. 5 uur.
3: Goedemorgen. Amerika heeft voor het eerst weer de doodstraf uitgevoerd sinds de mislukte executie van Christa Pike. Vannacht kreeg een veroordeelde moordenaar in Texas een dodelijke injectie. Vorige week bleef Pike in de staat Tennessee na 2 injecties leven. Ze werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en is nu weer bij bewustzijn. Het gaat nog altijd niet goed met wilde dieren. In de afgelopen 50 jaar is bijna 3/4 van alle populaties verdwenen, zegt het Wereld Natuurfonds. Veel wilde dieren zijn hun leefgebied verloren door bomenkap, vervuiling en klimaatverandering. Toch is er ook nog goed nieuws, zo neemt het aantal wilde tijgers weer toe. Russische hackers hebben volgens BNR gestolen data op het dark web gezet van Shell en Philips. Het zou niet gaan om gevoelige persoonsgegevens. De cyberaanval werd afgelopen zomer al gemeld. De hackersbende eiste losgeld, maar nu de gestolen gegevens zijn gepubliceerd, lijkt het erop dat er niks is betaald. En wie straks een echte kerstboom in huis haalt, moet daar meer voor betalen dan vorig jaar, schrijft de Telegraaf. De populairste boom is de Noordman, die vooral in Denemarken groeit, en daar is de oogst aan de magere kant. Dat gaan we merken aan de prijs. Tuincentra denken dat de kerstboom 10-20% duurder wordt. Het weer? Regen en het is een graad of 11. Overdag een afwisseling van zon, wolken en buien en het wordt dan 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Kelly Clarkson, Q Music. Since you've been gone. Inderdaad, Since You've Been Gone. Since you've been gone. En dit is Wilma.
1: Hey, Lucky.
0: Ja.
1: Heb je er weer een beetje zin in vandaag?
0: Ja, zeker, zeker, zeker.
1: Hey, heb je al een kopje koffie op?
0: Nee, nog helemaal niet. Ik ga het nog even halen.

0: Hey, Lucky.
1: Hey.
0: Heb je er weer een beetje zin in vandaag?
1: Ja.
0: Hey, heb je al een kopje koffie op?
1: Ja, dat vroeg je net ook al.
0: Heb je al papier in de printer gedaan?
1: Ja, ook.
0: En hebben we nog leuke onderwerpen vandaag?
1: Oei.
0: Nou, ik ben weer van de partij. Succes, topper.
1: Dankjewel, Wilma. Nou, dat komt wel goed met die leuke onderwerpen, denk ik. Michel.
2: Hey, Lucky. Goedemorgen.
1: Morgen.
2: Happy, happy. Bijna vrijdag. Happy, happy. Bijna vrijdag.
1: Ja.
2: Hey, fijne donderdagvaartje. Yo, yo.
1: Yo, yo.
3: Luc van de redactie. Aanwezig.
1: Zo, dat is wel inderdaad een heerlijke gedachte. Bijna happy Friday. Een hele goede morgen. Donderdagochtend 5:30 geweest. De ochtend op Q-Music die is begonnen. En Marcel is er ook bij.
4: Hey Luc, goedemorgen. Ouwe trekkend. Ja, we zijn er weer bij vandaag. Rit richting Brabant. Ja, het mooie Brabant. Ik zou zeggen, pak er een bak koffie bij en maak er een mooie uitzending van. En als chauffeurs onder elkaar, gas op die lolly. Maar wel tussen de lijnen houden, jongens.
1: Oh ja, ja jongens.
4: Rotten.
1: Hou hem tussen de lijnen allemaal en gas op die lolly. Ja, een bakje koffie heb ik er zeker bij gepakt. Maar mocht je denken, wat is die jongen deze ochtend een beetje aan het zuigen? Ik heb ook een enorme glazen thee erbij gepakt. En ook strepsels. Ik weet niet wat er is gebeurd. Maar het hangt in de lucht of zo. Ik ben wakker geworden en mijn stem klonk echt als een soort van houtschors. Gewoon van een boom, alsof die er van een boom aftrekt. Dus mocht je af en toe wat in mijn mond horen, dan is het ook nog even een keelsnoepje. Ik zie Kiki me heel goor aankijken nu. Goedemorgen Kiki, leuk dat je er bent. Goedemorgen.
5: Hallo, goedemorgen.
1: Zometeen Michael Jackson, Thriller op Q Music. Na Tempest City, self-aware. Sorry Kiki.

0: Lach als je bed uit met Michael Jackson, Thriller op Q Music. Waarvan ik even benieuwd ben bij jou. Hoe zit het met je? Hoe associeer jij? Zou jij kans maken op 2.500 euro... als we bijvoorbeeld vandaag met jou 4 op een rij zouden spelen? Even een klein beetje testen. Wat is jouw allereerste associatie bij het woord tante? Kom maar even door via de app van Q Music. En dat die app werkt, dat bewijst onder andere Torsten. Torsten, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Luc. Vanuit een druilerigbroek op Langerijk onderweg naar Permanent.
0: Oei.
1: Om weer lekker op de bus te rijden vandaag.
0: Oh ja.
1: Wees een hele fijne dag. Straks natuurlijk weer veel succes met Hey Mattie.
0: Dankjewel.
1: Maak er wat leuks van. Later.
0: Later, Torsten. Mitchell, goedemorgen.
2: Hey, Luc, goedemorgen op deze natte donderdagochtend. En zoals een wijsman ooit zei, ben blij dat het regent. Want als je niet blij bent, dan regent het ook. Fijne dag nog.

0: Oom. Tante is oom. Mijn eerste associatie met tante is oom. Ik zou oom zeggen. Goedemorgen, Luc. Ik zou oom zeggen. Tante is oom. Oom is het enige antwoord wat binnenkwam op mijn vraag aan jou. Wat is jouw allereerste associatie bij het woord tante? Waarom vraag ik dat nou? Nou, hierop. Iedere ochtend maak jij kans op 2.500 euro. Het is heel simpel, je krijgt van ons 4 woorden. En daarbij willen we graag jouw eerste associatie. Heb je nou de 4zelfde associaties als Mattie, Annemarie of als ik? Nou ja, dan win je dus 2.500 euro. Klein voorbeeldje, Julian die speelde samen met Mattie. En dit waren hun 4 woorden. Luister even goed mee. Wat zijn jouw associaties bij de volgende woorden? Tante. Gember. Donder. En Nederland. Hey, Mattie, het eerste woord wat ik aan Julian heb gegeven is tante.
1: Oom.
0: Ja, het was al een beetje voorspeld in de app. Dit is een hele korte editie geworden.
1: Huh?
0: Ja. Julian, wat zei jij bij tante?
2: Ik zei zus.
1: Ja, dat is ook een familielid. Maar ja, deze kan ik niet helemaal volgen.
2: Nee, ja.
0: Ja.
1: Nee, sorry. Ja, sorry.
0: Ja, soms heb je toch zo'n dag. Ja. De associatie is dan ineens zus bij tante.
1: Oké. Okay.
0: Wat had je gezegd, Mattie, bij gember?
1: Thee.
2: Ja.
0: Donder.
1: Bliksem.
2: Oh.
0: En het laatste woord is Nederland.
1: Klompen.
0: Godzijdank. Nee, het was Amsterdam geweest. Ja.
3: Dat was, vind ik echt de categorie tantezus.
2: Nou, dan was een zus nog niet zo heel gek, toch?
0: Vandaag om 8:30 een nieuwe ronde, nieuwe kans op 2.500 euro met 4 op een rij. Zometeen Amy Winehouse na Direct.

0: Smith en Mark Ronson, Valerie op Q Music. Luister even goed, ik wil even je mening. Wat denk jij van deze openingszin?
1: Hey meisje, mag ik in je riftbekken sedimenteren?
0: Hey meisje, mag ik in je riftbekken sedimenteren?
1: Hey meisje, mag ik in je riftbekken sedimenteren?
0: Nou, dit is een openingszin bedoeld voor een geoloog. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Maar er zijn nog veel meer openingszinnen die passen. Misschien wel bij jouw beroepsgroep. Daar gaan we het straks even over hebben na 6 uur. Hey meisje, het laatste nieuws komt aan. Ik bedoel, zometeen Annemarie met het laatste nieuws.

0: waard 28.000 euro.
1: Weet jij al wat het is?
2: Meld je nu aan in de Q-app en speel straks mee.
0: Goedemorgen, 6 uur. Het nieuws van Q-Music krijg je van... Annemarie.
3: Ja, goedemorgen. Er is ophef over een pro-Palestina-demonstratie in Amsterdam gisteravond. 3 jaar na de terreuraanval van Hamas op Israël stonden pro-Palestijnse betogers bij het monument op de Dam. En te zien was hoe sommigen openlijk Hamas steunen. Zo was er een vlag met daarop We Support Hamas. En NOS-verslaggever vroeg waarom.
4: Hamas is wel de organisatie die 1200 Israëli's in de dood heeft gejaagd.
5: Ja, dat klopt. Maar politieke organisaties doen soms verschrikkelijke dingen. Dat zien we overal in de wereld.
3: Burgemeester Halsema van Amsterdam walgt van de uitingen en noemt het verschrikkelijk en chockerend. Uiteindelijk heeft de politie een eind gemaakt aan de demonstratie. Het lijkt gisteravond rustig te zijn gebleven in het Drentse Hogeveen. Dat meldt de regionale omroep. De avonden ervoor was er veel overlast door jongeren op fatbikes. Die intimideerden voorbijgangers en gooiden met zwaar vuurwerk. Hogeveen heeft nu maatregelen genomen. Zo mag de politie in het centrum preventief fouilleren. En het terrein in Landgraaf, waar het festival Pinkpop ieder jaar wordt gehouden, verandert in een tijdelijke noodopvang. Het kabinet had erom gevraagd. De komende 1,5 jaar kunnen er maximaal 300 asielzoekers terecht. Niet in de zomer, dan wordt het terrein dus gebruikt voor festivals zoals Pinkpop. En Lionel Messi is na zijn laatste interland voor Argentinië gisternacht overladen met reacties op social media. En ook zijn rivaal heeft van zich laten horen, Cristiano Ronaldo. Die schreef op Insta dat hij veel respect heeft voor alles wat Messi met Argentinië heeft bereikt. Ook veel andere bekenden uit de voetbalwereld hebben gereageerd. Het weer dan. Vandaag is het wisselend bewolkt met een paar buien ook. Vanmiddag dan wel weer kans op een zonnetje. Het wordt een stuk kouder dan de afgelopen dagen, een graad of 15.
0: Een hele goede morgen, het Q-Music verkeer met 1 file die er bovenuit springt. Dat is op de A15, Ridderkerk richting Oostvoorne. Daar sta je 3 kilometer in de file tussen de havens 5500, 5700 en de havens 6200, 7000. De Alprit is daar afgesloten, je vertraging is daar een kwartier.
2: Q-Music. Luc van de redactie.
0: Ik neem even een theetje en dan gaan we het daarna hebben over openingszinnen die passen bij jouw beroep.

0: Nee, het was niet de astronaut. Het was gewoon het origineel. The Chainsmokers and Coldplay, Something Just Like This. Hele goedemorgen, Luc van de redactie hier. Welkom, de ochtend op Q-Music is begonnen. Ik vertelde dat ik een enorm slechte openingszin had gestuurd naar een aardrijkskundedocent op de dating-app Bumble. En daar werd ik eigenlijk gewoon vierkant finaal door vooruit gelachen. Ik had daar ook allemaal termen in gebruikt als tektonische platen en briklanden en pleistocene. Ik dacht, ik maak een beetje indruk door iets over aardrijkskunde dan te zeggen. Ik kreeg daar uiteindelijk nul reactie op. Dat hele Bumble-gesprek is bij die ene openingszin gebleven. En toen dacht ik, wat is dan een betere openingszin? Wat zou dan een betere openingszin kunnen zijn? Eentje die naar jouw beroep refereert. Nou, met die vraag onder onze armen gingen we de uitzending in. Er kwam een hoop op binnen. Even een kort rondje.
1: Ja, deze openingszin kun je dus sturen naar een geoloog.
2: Hé, meisje, mag ik in je riftbekken sedimenteren?
1: Dat klinkt ook een beetje ranzig. Aan jou was de vraag, maak een openingszin voor iemand uit jouw beroepsgroep en dan gaan wij raden om welk beroep het gaat. Eens even kijken, een rondje maken. Tony!
3: Hey, goedemorgen.
1: Wat zou jouw openingszin zijn?
3: Ik maak me wel vuil aan jou.
1: Ik maak me wel vuil aan jou. Iemand, een vuilnis?
4: Ja, stadsreiniging.
1: Een stadsreiniging.
0: Ja, dus wil jij nog een schoonmaker?
1: Een schoonmaker. Schoonmaker vind ik ook goed. Ik ga mee voor schoonmaker. Naar wie stuur je dit, Tony?
3: Annemarie, gelijk, stadsreiniging.
1: Stadsreiniging? Ja, heel goed, heel goed. Dankjewel, Tony. Hallo, Willemijn.
5: Hi, goedemorgen.
1: Hi, goedemorgen. Het gaat erom welk beroep jij hebt, voor de duidelijkheid.
5: Ja, kan ik bij jou komen blijven plakken?
1: Ben jij behangen?
5: Nee, nee.
0: Oh, ben je dan misschien een soort van knutseljuf?
5: Nee, ook niet.
4: Even, kun je bij me blijven plakken? Plakken, plakken,
1: kun je
4: plakken.
1: Bij me blijven plakken? Plakken, je komt iets plakken.
0: Posters? Artistiek.
4: Ja, ben je...
1: Poster hangen.
0: Ja, vind je,
5: nee,
0: ja, vind...
5: nee, ook niet.
4: Wacht even. Ben je overblijf, juf?
5: Nee, nee.
1: Wij weten het niet.
0: Plakken?
5: Ik pak autoreclames en gevelreclames en...
1: Wat een goeie, ja. Heel leuk. Dankjewel, Willemijn. Sharon, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Mag ik een bommetje bij je maken?
1: Mag ik een bommetje bij je maken? Jij bent zwemjuffrouw.
6: Yes.
1: Ja, helemaal goed. Ja, helemaal goed. Reinder.
7: Mattie, goedemorgen.
1: Nee, goedemorgen, jongen. Je bent de laatste. Welke openingszin kun je naar jou sturen?
7: Ja, dat heb ik toch wel heel erg met bij mijn beroep eigenlijk van jouw bosje. Die wil ik echt wel van dichtbij bekijken. En even een beetje bijknippen.
4: Ja, jezus.
1: Ja, jij bent hovenier.
7: Ja.
1: Ja, tuurlijk, ja. Gelukkig in de liefde momenteel, Reinder.
7: Ja, gelukkig samen met mijn vriendin. Ja. Dus dat,

0: Genesis op Q Music. Jesus, He Knows Me. Of het al een goed teken is altijd maar de vraag. Als je je weet, als je je kent. Maar goed, dat is allemaal iets voor later, denk ik. Of we deze hele grote vraag nu gaan beantwoorden.
1: Nou, ik vind geen sterk verhaal wat je begint. Dus laten we het laten zitten.
0: Oké. Okay. Goedemorgen, Mattie.
1: Hey, Lucie.
0: Hoe staat de redactie?
1: Nou, hartstikke goed. Jij hebt last van je stem.
0: Ja.
1: De herfst slaat bij iedereen toe, want je weet het. Roel bij ons op de redactie, die zit natuurlijk... die pakt elke ochtend zijn fiets.
0: Mm-hmm.
1: Nou, de eerste regenbui van het jaar is op zijn pet gevallen.
0: Oh nee!
2: Ongelooflijk nat geregen meteen. Ja. Echt verschrikkelijk. Mijn schoenen zijn alweer nat, mijn sokken zijn nat. Kijk, daar ligt mijn regenbroek te drogen, uit te dampen.
1: Ja. Ach. Kijk, wij hebben hier altijd last. Of tenminste, tussen aanhalingstekens last. Het is het meest vervelend voor Roel zelf natuurlijk. Maar hij legt dan hier alles te drogen, zeg maar. Dus over computers hangen regenbroeken. Even kijken, over de bingomolen van Domien Anton hangt zijn jassie. Ja, alles ligt hier, zeg maar, over die redactie verspreid te drogen.
2: Ja, sorry jongens, maar ik moet ook weer terug, hè. Dus ik moet ook weer een beetje droog zijn.
0: Maar waarom hang je dan hier? Ik bedoel, het pand heeft 6 verdiepingen.
2: Ja, waar moet ik het dan hangen? Bij de Donald Duck?
0: Aan de voorkant bij de Donald Duck. Gewoon in de kleedkamers van een sportschooltje wat we hier hebben.
1: Ja, ja. Als je denkt bij de Donald Duck. Inderdaad, de Donald Duck zit hier ook gehuisvest. Letterlijk op de 6e etage wordt de Donald Duck getekend.
0: Ja.
1: Goed, dat voor een andere keer. Hey, vandaag wordt de televisiering uitgereikt. Dat is een prijs natuurlijk voor het beste tv-programma. Nou, dat weten we inmiddels allemaal. Annemarie, wie zijn er genomineerd eigenlijk?
3: Voor beste programma, dat is Kassa. Dat is natuurlijk dat programma dat dreigt te verdwijnen. Bondgenoten van Jan Versteeg. En Woeste Grond, dat is die serie op de NPO.
1: Wie mag er van jou winnen?
3: Ik ben van alle drie geen fan. Sorry, ik heb precies nul voorkeur. Ik denk dat Kassa gaat winnen, want die hebben een enorme achterban. En jij?
1: Ik denk dat Bondgenoten wint. Omdat die fans van Bondgenoten zijn zo diehard. Die zitten ook veel online. En volgens mij, ja, ik zit niet zo in de Bondgenoten, in het Bondgenoten-circuit. Maar als je daarin zit, dan ben je wel echt fan, volgens mij.
3: Ja, ik snap ook helemaal niks van.
1: Ik begrijp er geen reet van.
3: Ik snap er helemaal niks van.
1: Scouting op steroïden. Ik snap er helemaal niks van.
3: Nee, joh.
1: Af en toe breekt Jan Verstegen in dat huis. En denk ik, zit hij daar ook op gesloten? Maar dan gaat hij toch weer weg.
3: En dat gaan uitleggen in 3 zinnen, vind ik echt een genie.
0: Maar er is wel een andere categorie die wel interessanter is, toch?
1: Ja, zeker, want onze lieve vriend Bram Krikke is genomineerd in de categorie talent.
0: Ja.
1: Opmerkelijk verhaal daaraan is wel dat hij dat 6 jaar geleden ook was. Toen is het Martien Meiland geworden. Maar hij is opnieuw genomineerd. Nou, hartstikke goed. Samen met Daan Alverink. Dat is die online persoonlijkheid. En die je hier ook in het blok hebt gezien. Denk ik.
3: Ja, hij is toch van de Belgische versie van...
0: Ja, van de slimste mensen.
3: Kijken zonder kopen.
0: Oh, dat ook, ja.
1: En kijken zonder kopen. Nou goed, dat Daan ook. Alverink en Frank van Leeuwen. Dat is die jongen van WNL. Die zie je ook wel eens bij Vandaag in Sight aan tafel. Maar we moeten deze ochtend even bellen met Bram Krikke. Morgenochtend zit hij natuurlijk hier in de studio. Ik zei, jongen, veel plezier morgenavond.
0: Ja.
1: Als in, nou, succes. Vanavond de grote uitreiking. En toen stuurde hij terug, dankjewel, maar ik ben er niet. En toen dacht ik, Oké, je bent genomineerd voor echt wel een chique prijs. En hij is er dus niet vanavond. Ik heb alleen nog niet gevraagd, waar ben je dan wel? Dus dat wil ik even gaan checken bij hem. Hij is vanaf een uurtje of 7:30 bereikbaar.
0: Gaan we hem bellen.
1: Ja.
4: De Q Music Alarmschijf.
5: Hey, wij zijn Suzanne en Freek.
6: En deze week is onze track Pijnstiller de Q Music Alarmschijf. Q

0: prachtige alarmschijf van deze week. Suzanne en Freek en Pijnstiller. De hele ochtend kun je natuurlijk al je appjes sturen via de app van Q Music. En dan is het leuk als die beginnen met...
1: Hey, Mattie!
0: En nou, ik heb even gekeken wat er allemaal zo binnenkomt op een ochtend.
2: Hey, Mattie! Zou Max Verstappen niet hetzelfde doen?
3: Hey, Mattie! Kun je even iets van M&M draaien voor mij? Het is vandaag mijn 35e verjaardag en ik heb even zin in een beetje pit.
4: Hey, Mattie! Waarom laat je niet in een studio jezelf in een drag queen veranderen?
1: Hey, Mattie! Wanneer gaan we een keer een pils samen drinken?
0: Nou, dat zijn allemaal echt hele goede vragen. En ik heb op al die vragen ook antwoord. Als je die stelt via de FAQ Music, spreek vooral wat in. Zelf heb ik ook even een vraagje. Hey, Mattie.
5: Ja, Luc.
0: Heb je ook zo zin in Hutspot?
6: BTW-deadline? Geen stress. eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
7: eBoekhouden.nl. Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
6: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
8: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
9: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
6: Nieuw, Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
10: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
11: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
12: Wen hem eraan.
13: Het is gewoon alsof ik mezelf niet ben. Ik heb een bloedheet. Ik kan opeens totaal flippen.
14: Ouder worden komt vanzelf.
15: Dat kan eigenlijk maar één ding betekenen.
14: Eraan wennen is een ander verhaal.
15: Je bent in de overgang.
14: Naar de bestseller van Maaike Meijer.
15: Ik ga als een phoenix herrijzen.
14: Wen hem eraan. Nu in de bioscoop.
11: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
16: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
17: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis, want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
18: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
19: Die wil ik.
20: Hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
19: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
18: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Plezier start hier.
17: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
6: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor €1,79. Campina yoghurt en kwark 1 plus 1 gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor €3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
21: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
22: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
6: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
23: Vraag je
24: wat?
23: Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
25: Langer mee doen is goedkoper.
23: Zeker, kwaliteit rendeert.
26: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blaklader.
27: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
6: Voor de makers.
28: Praxis.
29: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
30: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
0: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
1: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
2: Wow!
1: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
3: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: De jackpot van

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48+ kaas 1+1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Een hele goede morgen. Het Q-Music verkeer met 1 file van 25 minuten of langer. Op de A16, Breda richting Rotterdam, tussen Klaverpolder en Dordrecht Centrum is een ongeval gebeurd. 9 kilometer file en je vertraging een half uur.

0: jij had een eerste date op een plek.
1: En wij zijn in een bad gaan zitten en verdwenen onder het zon. En daar hebben wij elkaar leren kennen. Daar zijn we kennis gaan maken.
0: Nou ja, zeg.
1: Jillian, gewoon.
0: Jullie gaan er maar in.
2: Padel is een sport voor mensen die niet kunnen tennissen en te lui zijn voor squash.
0: Mats?
3: Ja, het is een beetje hoe je er naar kijkt, hè? Maar in principe klopt het wel. Ja, ja.
0: Een blik witte monster met twee shotjes espresso erin. Glas er bijna op. Hoi, mams.
4: Dat is niet gezond, hoor. Niet meer doen. En Luc ook niet.
1: Ja.
4: Ik kan beter in bad gaan zitten.
0: Goedemorgen. Vandaag is de omslag. Vandaag is de overgang. We gaan van de zomer naar de herfst. We kunnen onze herfsthol gaan bouwen. Sowieso, als je naar het weer kijkt, ja, het is wisselend bewolkt, maar we zitten echt flink wat buien bij. Vanmiddag dan heel voorzichtig klein zonnetje, om ons niet helemaal in een schok te laten zijn. Ook een stuk kouder dan de afgelopen dagen, een graad of 15. En vooral de komende dagen, het herstelt zich niet meer. Dus we gaan echt, head first gaan we de herfst in. Het is wel leuk, Annemarie, want vandaag staat er dan in het nieuws de vraag vooraan. Waarom hebben we zin in de Hollandse winterse kost?
5: Ja, waarom hebben we zin in de Hollandse pot inderdaad, zodra het een beetje kouder dreigt te worden? Nou, daar is een heel artikel aangeweid in het AD deze ochtend.
0: Hoe komt het toch dat we meteen zin hebben in die winterse kost op het moment dat het weer omslaat?
5: Nou, een consumptiesocioloog die vertelt ons daar meer over. Die zegt eigenlijk, ja, het weer heeft er in principe niet zo heel veel mee te maken. Het is meer toch ook de omgeving die verandert op een bepaald punt in het jaar. Je ziet in de supermarkten meer wintergroenten prominent in het schap liggen. Je krijgt nieuwe recepten aangeboden die de winterse kost opnieuw aanprijzen. Je ziet de menukaarten in cafés en restaurants die veranderen. Je kunt er een stamppotje bestellen. De boeren komen met worst. Het seizoensgebonden comfortfood is gewoon meer, ja, in your face. Het is marketing voor een groot deel.
0: Het is toch interessant hoe weinig wij eigenlijk eigen mening hebben. Ik bedoel, je hangt een sneeuwvlokje op en je zet het op een
1: menukaart. Worden allemaal gemanipuleerd.
0: Ik bedoel, ja, als het er niet had gehangen, hadden we dan geen trek gehad, kun je je afvragen, zeg maar.
1: Heb jij er al trek in?
0: Ik heb er absoluut geen trek in.
1: Oh.
0: Nog. Brald, goedemorgen.
6: Hey, goedemorgen.
0: Brald, goedemorgen. Hey, goedemorgen, jongen. Je hebt gisteren een hutspot gegeten.
6: Yes, ik heb gisteren nog hutspot gezeten.
0: Zo, lekker zeg. Voor de eerste keer dit jaar?
6: Ja, toevallig wel.
0: Oké. En hoe kwam het dat je er zo'n trek in had?
6: Nou, dat is eigenlijk niet echt een tijd of weet ik voor wat. Maar ik kwam vorige week in de winkel en de aardappelen waren in aanbieding. Ik denk, aardappelen in aanbieding. Ik denk, worteltjes erbij. Oh, lekker. Ik denk, ik maak gewoon lekker hutspot.
5: Oeh. Ja. En had je er ook nog een stukje vlees bij of iets?
6: Ja, Unox was natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk. Unox was, inderdaad. Ja. Hey, mag ik heel even domme vraag stellen, Brand? Maar wat is hutspot nou precies?
6: Hutspot is gestampte aardappels met wortels en uitjes.
0: Ja.
6: En daar hoort natuurlijk een lekker stukje worst bij en een paar spekjes.
0: Of stel ik een hele domme vraag hier?
5: Nee, ja, sommige mensen weten niet. Bepaalde mensen weten niet het verschil tussen hutspot en stampot natuurlijk. Maar eigenlijk is de hutspot dan een soort van de stampot. Dat is de brede categorie. Dus daar kun je ook de boerenkool bij bedenken. Je kunt eigenlijk alle groenten in de blender gooien. En dan heb je een soort van stampot.
1: Welke is er dan groen?
5: Welke is er groen? Nou, boerenkool.
1: Boerenkool! Heb je ook nog zuurkool en heb je ook nog andijvie. Ja.
0: Nou, kortom jongens, de herfst is...
6: Je hebt ook nog stamppot met appeltjes heb je ook nog.
5: Oeh, dat is echt moeders recept.
6: Ja, dat is wel echt iets Gronings hoor, maar dat is wel dat is wel lekker op zich.
5: Is
6: maar...
5: dat niet hete bliksem?
6: Ja, die ja, hete bliksem.
0: Nou, we hebben nu echt 36 recepten gehad in 2,5 minuut. Jongens, geniet van de herfst. Brald, voorzichtig onderweg, jongen, want het kan nog wel regenachtig zijn onderweg.
6: Ja, dat klopt inderdaad. Het is een beetje druppelig.
0: Fijne dag, hè?
6: Yes, hey, dankjewel. Hetzelfde.
0: Hoi. Ondertussen zie ik een appje binnenkomen van Marcel Benink.
7: Hey, Mattie. Hoe was je kartavond gisteravond?
0: Hoe was mijn kartavond gisteravond? Let op wat ik nu ga zeggen. Gisteravond zat ik verkleed als kabouter in een kart. Ik vertel je er alles over na Ella Langley.

0: Q-Music, Katy Perry. Gisteravond toch een bijzondere avond gehad. Ik heb meegedaan aan de Kabouter Cup. Dat is een...
1: ja, sorry, ik blijf erom lachen.
0: Nee, ik snap het.
1: Het is heel leuk.
0: Dat is een kartwedstrijd georganiseerd door Rob Campus. Die is bekend van televisie. Bijvoorbeeld De Reunie heeft hij lang gepresenteerd. Tegenwoordig zit hij bij Viaplay. Formule 1 presenteert hij daar. En hij heeft een hele mooie stichting. Daarbij rijdt hij zieke kinderen rond in echte raceauto's op echte circuits. En om ze even een dagje hun ziekte te laten vergeten. Het is een hele mooie stichting. Hij is er heel gepassioneerd over. En gisteren werd daar geld voor opgehaald tijdens de Kabouter Cup. Op een kartbaan in Delft. En je kon je daar dan als bedrijf inschrijven. Daar moest je voor betalen. Zo doneer je aan de stichting. En dan kon je ook meeracen. Nou, daarbovenop waren verschillende bekende Nederlanders uitgenodigd. Waaronder ik. Want ik ken Rob via Play.
1: Ja, daar zit je wel eens.
0: Ja. Verder was daar de influencer, groot influencer, Dutch Performante.
1: Oh ja, ik weet wie het is.
0: Ja, ja. En die heeft echt honderdduizenden volgers. Echt een enorme influencer.
1: Een aardige gozer.
0: Wel. Hele aardige, energieke gozer. Die kaart ook heel vaak. Ben van den Burg, het cybermannetje voor de kijkers van Vandaag in Sight en de Oranje Zomer. En Tony Starr van O.O. Gerso. Vond ik ook leuk.
1: Geinig.
0: Om een keer in het echt te zien. Ja, dat is toch een beetje jeugdherinnering.
2: Oh ja, die is ook nog actief.
0: Ja, nou, leuk. Kortom, een bonte verzameling van BN'ers. Het enige is, je moest verkleed als kabouter. En Rob, ja, ik kom daar aan, jongens. En iedereen, nou, het leek wel een soort Mario Kart. Want er waren kabouters, maar er waren ook prinsessen. En sommige mensen hadden een paddenstoel op hun hoofd. En iedereen was zo ongelooflijk goed aangekleed. En ik was mega underdressed. Want Rob had gewoon tegen mij gezegd, joh, trek iets van een houthakkersblouse aan, de rest regel ik.
1: Oh.
0: Dus ik ga naar Rob. Ik zeg, Rob, je moet me echt wat spullen geven. Want ik ben nu een vis op het droge. Iedereen is verkleed, behalve ik. En toen zei Rob, kom maar even mee. Ik heb nog wat dingen op zolder gevonden.
1: Oei.
0: Huh? Oké. Okay. Nou, toen ging ik achterlangs naar een hokje. Daar vond ik de verkleedkist van Rob Campus zelf. En uiteindelijk liep ik erbij als een Irish leprechaun. En dat is eigenlijk een soort kabouterachtig figuur uit de Ierse folklore. En ik stak een beetje af bij de rest, kunnen we wel zeggen. Ik was een beetje underdressed.
2: Jij hebt een foto in de groepsapp ook nog even gestuurd. Waarbij jij, nou, je keek niet per se heel gelukkig. Je had een soort van, ja, koksmuts op of zo.
0: Ja, de Irish leprechaun.
2: Ja, precies. Ja, ja. Ik dacht, nou, waar is deze man dan terechtgekomen?
0: Maar goed, allemaal voor het goede doel. Oh, hartstikke leuk. Ja, we zijn in die kaart gestapt en ik moest kwalificeren. Want ik zat in team Viaplay. En aan mij de grote taak om dat team voor de hoofdrace een beetje op een goede plaats te positioneren.
1: De druk.
0: De druk. Ja. Want 's avonds, als die echte race zou zijn, dan lag ik al op één oor. Ik had gezegd, ik doe alleen de kwalificatie.
1: Ah, ja.
0: Nou jongens, daar ging ik. Binnen 10 meter stond ik achterstevoren.
1: Nee.
0: Ja, en stond mijn neusje van de kart de verkeerde kant op. Ik heb Rob ook nog even een appje gestuurd. Van Rob, volgens mij heb ik niet hele goede rondes gereden. Want ik mocht meerdere rondjes rijden. Maar de rest van de rondjes ging ook niet echt heel erg goed. Ik kreeg de slag niet te pakken, zeg maar. Dus ik heb Rob gisteravond nog even geappt van, joh, laat even weten waar het team is geëindigd. Ik heb niks teruggehoord.
1: Oh.
0: Dus ik denk
1: dat hij je verwijderd heeft als vriend.
0: Ja, ik denk niet dat we eerste zijn geworden met team Viaplay. Maar dat komt echt door mijn slechte kwalificatierondes. Want ja, nogmaals, ik stond achterstevoren in.
1: Ja, over een banaantje heen gegaan.
0: In ronde 1, ja, ja, ja.
1: Ach. Maar word je dan, denk je, volgend jaar weer uitgenodigd om een kabouterpak aan te trekken en weer te gaan racen? Of laten ze je nu links liggen?
0: Nou ja, ik denk dat als ik flink betaal, dat ik wel weer word uitgenodigd.
1: Oh, zo werkt dat.
0: Ik wil het portemonnee trekken. Overigens, ik heb vandaag ook weer iets bijzonders meegemaakt op vier wielen. En dat is pas 7:15. Ik zal je even laten horen wat voor bijzonders ik heb meegemaakt, nu al.
3: Goedemorgen.
4: Hallo.
3: Koninklijke Marseille. Heeft u voor even draaibijs?
2: Nee.
1: Oh.
0: Ja, was vanmorgen om 4:15. Ik vertel je er zo meteen alles over. Naar Goja.

0: Q-Music. Tot zover. Elke ochtend rond 4:30 vertrek ik uit het prachtige Rotterdam. En dan rijd ik een uurtje naar de studio hier in Amsterdam. Land ik hier rond 5:30. Mensen vragen zich altijd af, Mattie, is dat niet ver rijden? Nou, ik moet eerlijk zeggen, op sommige dagen kan het een beetje tegenvallen. Maar over het algemeen vind ik het echt heerlijk. Die grote koplampen voor je op een lege snelweg. Eigenlijk de snelwegen zoals ze ooit bedoeld zijn. Dan luister ik een beetje naar talkshows van de avond ervoor. Overdenk een beetje het leven. En, ja, nogmaals ben ik hier rond 5:30 en dan beginnen de voorbereidingen van dit programma. Vanmorgen reed Kiki mee. Mijn vriendin die werkt hier ook. Dat is overigens vaker niet zo dan wel. Maar vandaag kwam het dan even zo uit dat dat kon. En dan zitten we samen een beetje te mijmeren over het leven.
1: Oh, god.
0: Ja, maar dat is heel lekker hoor.
1: Zo 's ochtends dus 5:30.
0: Ja, dat is heerlijk. Dan lekker zo'n rustige snelweg. En dan wordt er een beetje gebabbeld. En dan word je zo samen een beetje wakker.
1: En waar ging het vanochtend over?
0: Goh, waar is het over gegaan? Nou, eigenlijk al vrij snel dat Kiki zei... Volgens mij zit de politie naast ons. Ik weet nou nog steeds niet, want ze waren namelijk in Burger.
2: Ja, dat klopt.
0: Waar herkende jij dat nou? Want jij zei het meteen.
2: Ja, ik herkende het omdat ze al een beetje naast ons bleven rijden. En toen keek één gast, was iets aan het uitzoeken op zijn telefoon. En die ander die keek zo erg naar binnen. Die keek mij recht aan dat ik dacht, ja, dit is politie.
0: Ah. Heb je echt een neus voor. Nou, hoe dan ook. Inderdaad, de volgende stap was de grote mooie rode letters op de achterkant van die auto... volgen politie.
3: Bonnie en Clyde moesten stoppen.
0: Ja, en dus de eerste afslag vanaf de A10 Amsterdam. En ja, ik deed mijn raampje natuurlijk open. En daar kwamen ze.
4: Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
4: Hallo.
5: Koninklijke Marechaussee. Heeft u voor even draaibijs?
0: De Koninklijke Marechaussee.
3: Zo, hallo.
0: Namelijk net langs Schiphol was ik gepasseerd.
1: En wie neemt dit dan op?
0: Dit was Kiki.
1: Ja, ik ben heel scherp.
0: Ja, dit neemt Kiki op, ja. Wat denken jullie dat er scheelde? Laten we daar eens even mee beginnen. Lucky, wat denk je dat er scheelde? Waarom werd ik staande gehouden door de Koninklijke Marechaussee?
3: Ik denk een kapotte achterlicht of zo, zoiets lulligs. Gewoon dat je lampje hebt wat niet werkt.
0: Ah, oké. Zonder dat je het doorhebt?
3: Ja.
0: Oké. Annemarie, wat denk jij? Waarom ben ik staande gehouden door de Marechaussee?
1: Te hard rijden, toch?
0: Te hard rijden?
1: Ja?
0: Zat je mij zo in?
1: Nou, weet ik dat je een paar kilometers erboven zat. Het is rustig, ze hebben niks te doen.
0: Oké. Ik zie Walter nog appen. Had je je kaboutermuts nog op? Ja, ik had gisteren natuurlijk de kaboutercup. Je hoort het zo meteen.
6: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet... als je persoonlijke situatie verandert... En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan, pas het zelf aan.
7: En als je huur verandert?
6: Pas het zelf aan.
8: En als je gaat samenwonen?
6: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
9: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
10: Daar heb je Huub. Van Hubo.
11: Hoi.
10: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
9: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
10: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van 100 euro. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf 1000 euro. Hubo helpt.
12: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, vandaag is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
13: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg je ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
14: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten... die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
15: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited-abonnement... vanaf 20 euro per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
4: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
7: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normale lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
11: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
16: De zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
17: doei doei
16: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
11: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
16: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
18: Wow deals bij Ethos. Zoals Oral-B, IO5, Leopard elektrische tandenborstel en Gillette Venus scheersystemen 60% korting. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
19: Mooi van Ethos.
20: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
21: Het is vandaag Nationale Groente- en Fruitdag tijdens de Week van Ons Eten.
22: Ben je ook zo gek op groente en fruit?
21: Ontdek in heel Nederland waar je eten vandaan komt. Tot en met 10 oktober, de Week van Ons Eten.
23: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer Mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
22: Ben je ook zo gek op groente en fruit?
21: Nationale Groente- en Fruitdag.
24: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
25: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
26: Het geluid.
27: Het geluid van Q-Music is nu waard
0: €28.000. Het klinkt nog steeds zo.
28: Weet jij al wat het is?
29: Meld je nu aan in de Q-app en speel straks mee.
0: Goedemorgen, 1 voor 7, het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
1: Goedemorgen. In Amsterdam is gisteravond een pro-Palestijnse demonstratie beëindigd. 3 jaar na de terreuraanval van Hamas op Israël stonden pro-Palestijnse betogers op het monument op de Dam.
30: Wij staan hier om stil te staan bij 3 jaar genocide. Er worden nog iedere dag mensen vermoord.
1: En er waren ook demonstranten die openlijk Hamas steunden. Zo was er een spandoek met erop de tekst We support Hamas. Burgemeester Halsema noemt het walgelijk en chockerend. Uiteindelijk maakte de politie dus een eind aan de demonstratie. Het lijkt gisteravond rustig te zijn gebleven in het Drentse Hogeveen, meldt de regionale omroep. De avonden ervoor was er veel overlast daar door jongeren, met name op fatbikes. Die intimideerden voorbijgangers en gooiden met zwaar vuurwerk. Deze jongen lijkt het de normaalste zaak van de wereld te vinden.
31: Dat is mooi toch?
32: Hey, jij vindt het mooi, maar mensen voelen zich onveilig.
31: Ja, dan moet je niet in Hogeveen wonen. Hogeveen de gekste.
1: Dat was door bij de NOS. Hogeveen heeft nu maatregelen genomen. Zo mag de politie in het centrum preventief fouilleren. Er zijn steeds minder wilde dieren. In 50 jaar tijd zijn populaties wereldwijd afgenomen met bijna 3/4. Dat zegt het Wereld Natuurfonds. Komt bijvoorbeeld door klimaatverandering. Veel diersoorten zijn hun leefgebied kwijtgeraakt door het kappen van bomen, vervuiling en klimaatverandering dus. Toch zijn er volgens het WNF ook lichtpuntjes. Zo stijgt het aantal tijgers en is bij ons de otter terug van weg geweest. En meerdere webwinkels in ons land gaan de strijd aan met nep-webshops. Dat schrijft het Financiële Dagblad. Er zijn steeds meer van dat soort nep-webwinkels. Je bestelt er iets, maar je pakketje komt nooit aan. En door AI zien die sites er ook erg realistisch uit. Nou, echte webwinkels gaan nu met een speciale speurdienst op zoek naar die nep-shops, zodat ze snel offline kunnen worden gehaald. En de politie is daar blij mee. Het weer dan. Vandaag is het wisselend bewolkt met een paar buien ook. Vanmiddag kans op een klein zonnetje. Het wordt ook een stuk kouder dan de afgelopen dagen. Graadje op 15.
0: Goedemorgen, het Q-Music verkeer met 1 file van 3/4 of langer. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Hintalm en Kerkdriel staat een defect voertuig. 8 kilometer file en je vertraging is een uur.
2: Dus ik mijn raampje open doen vanmorgen om 4:15.
3: Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
3: Hallo.
5: Koninklijke Marché.
6: Q-Music. Hey, Mattie.
2: Ja, waarom hield hij me staande?
8: Ik denk dat die Manager C wil weten wat het geluid is.
2: Oh, dat had inderdaad gekund.

0: Becky G, Becky Music en Sorry Papi. Ja, waarom ben ik vanochtend om 4:15 staande gehouden door de koninklijke marechaussee? Eens even denken, want mensen hebben wel een ideetje.
1: Dat zal waarschijnlijk onnodig linksrijden zijn geweest.
2: Waarschijnlijk gewoon iets dat je automatische lampen hebt, waarbij de achterlichten dus niet aan zijn gegaan en de voorlampen wel aanstonden.
3: Hey Mattie, goedemorgen. Ik denk dat de marechaussee jullie gewoon herkende en jullie aan de kant zette, rijbewijs vroegen om het zeker te weten en vervolgens gewoon met jullie op de foto wilden. Dat denk ik.
0: Ja, het was dus vanochtend om 4:15. Overigens, vandaag reed mijn vriendin Kiki toevallig mee naar werk. Dat is vaker niet zo dan wel zo, maar vandaag wel. Zij zei meteen, ja, volgens mij redt haar politie. Ik weet ook niet hoeveel zij ervaring heeft met politie herkennen, maar...
4: Ja, wat zegt dat eigenlijk?
0: Verleden mijn vriendin met zich meedraagt, maar goed, hoe dan ook. Laten we eens even luisteren hoe het verder ging.
5: Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
5: Hallo.
6: Koninklijke Marseille. Heeft u wel even draaibijs?
5: Nee, dat heb ik niet bij me.
6: Niet bij u?
5: Nee, dat is natuurlijk al overtreding 1.
0: Ja, sorry, hier wil ik meteen... Ik ga de opname even stilzetten. Dit is natuurlijk superdom voor mij. Ik heb nooit mijn rijbewijs bij me.
7: Het zit ook niet in je portemonnee.
0: Ja, het zit wel in mijn portemonnee, maar ik betaal tegenwoordig alles met mijn telefoon. En ik ken mezelf, als ik mijn portemonnee meeneem naar plekken, die raakt onherroepelijk kwijt. Ik raak alles kwijt. Ja. Dus uit een soort van safety, ja, bewaar ik alles op één plek. Zit dat rijbewijs in die portemonnee en die ligt thuis. Nou, superdom. We luisteren verder.
6: En u hoeft niet te antwoorden, maar overtreding 2?
5: Te hard gereden.
6: Ook dat?
5: Ja, klopt.
6: Laat vertrokken van huis?
5: Ja, en ook gewoon rustig op de weg. Ja, ik ga niet liggen. Ik rij elke dag zo hard. Ja, sorry, ja. Ik ga eerlijk zijn,
6: wel
5: beetje.
6: Wel eerlijk. Dat kan ik waarderen.
5: Ja.
6: Nee, je valt ons op. Wij komen van Schiphol af. Wij rijden parallel. Ja, dan zien we een BMW die voorbij komt. Ja. Kijk je de aandacht. Dus dan gaan we even achter je aan. We doen een meting. Op de teller hebben we 138. Gaan nog wel wat correcties vanaf.
5: Ja.
6: Zitten we uiteindelijk op 128 overschrijding.
5: Ja.
0: Ja, 128 overschrijding, je mag er 100.
4: Oh, ik dacht dat je hier 120 mocht. Oh.
0: Nee, je mag hier, je mag hier 100.
4: Oh.
0: En dan, ja, sorry, dan rij ik gewoon veel te hard. Kijk, de situatie is daar 's morgens om 4:15. Er is geen hond op de weg. En het is een lange rit. Ik ga echt domme excuses geven. Ik hoor het mezelf zeggen. Ja. En toch is het dan verleidelijk om het gaspedaal in te trappen.
4: Natuurlijk.
7: Maar jij zegt ook nog tegen hem... Ja, ik ga eerlijk met je zijn. Ik rij iedere dag zo hard.
0: Ja, omdat ik denk van... Ja, ik kan wel een of ander lulverhaal ophangen. Want hij zegt zelf nog... Ja, beter laat van huis vertrokken. Nee, ik ben perfect op tijd vertrokken. Sterker nog, ik ben wat eerder vertrokken van huis vandaag toevallig. Want ik was voor de wekker wakker. Dus ik had alles behalve haast.
4: Ik vind het wel een opvallende weg die je inslaat. Je doet alsof hij een quizmaster is. Je gaat al die vragen proberen goed te beantwoorden. Dat was overtreding 1, meneer. En overtreding 2 misschien. En wat...
0: Ja. Dus, ik reed 28 kilometer per uur te hard. En ik had geen rijbewijs bij me.
7: Ja.
0: Ja.
7: Wat
0: kost dat? Willen jullie nog een gokje wagen? Wat kost dat als je daarmee gepakt wordt?
7: €250.
0: Jij gaat voor €250. Ja. Euro.
4: €320.
0: €320. Dat is allebei niet goed. Oh.

0: Miley Cyrus, Back in Music en Bass Persuade. Ja, je hoorde dus net hoe ik staande werd gehouden door de koninklijke marechaussee vanmorgen om 5:15. De reden dat ze me aanhielden was dat ik flink te hard reed. Na correctie bleef er nog 28 km per uur te hard over. Ik reed dus 128 volgens hun snelheidsmeting, waar ik 100 mag. En ik had geen rijbewijs bij me. Ja, superdom. Echt superstom. Ik ben wel eerlijk geweest naar die agent. Maar ja, ik doe dit eigenlijk elke dag. Ik rijd elke dag te hard. En ik wil even toch nog even benadrukken, dat is superstom. Want als je iets gebeurt, jongens, dan staat die snelheid waarvan je nu denkt, het kan wel, opeens in een ander daglicht. Ik weet het, ik ben me daar terdege van bewust, maar toch een lege snelheid, lege snelweg voor je. Ja, dat doet iets. En dan traf je het gaspedaal in, 5:15. Nogmaals, superstom en hartstikke goed dat ze me aanhouden. Luc, wat heeft me dat gekost?
1: Wat heeft je dat gekost? Ik dacht €320.
0: €320, oké. Wat zijn de andere gokjes?
1: Sandra de Roo die zegt, ik ga toch wel richting de €500. Maria Kamp zegt, hey Mattie, ik doe een gokje met €675. En dan is er nog Jelle, die heeft een soort gelijks meegemaakt. Hey Mattie, ik was zelf €400 kwijt voor 30 km per uur te had, plus mijn rijbewijs. Die ook niet bij had. Ja, dat zijn een beetje de gokjes gegaan. Echt hoog de €100 in.
0: Wat denk jij, Annemarie?
2: Ja, ik zat op 250, maar het is echt veel te naïef. Het zit veel hoger.
0: Laten we even gaan luisteren.
3: Op de teller hebben we 138. Gaan nog wel wat correcties vanaf.
0: Ja.
3: Zitten we uiteindelijk op 128 overschrijding.
0: Ja.
3: Ik vind hem niet heel schokkend, maar zoiets maak ik wel van praatje.
0: Ja, ja, snap ik.
3: Dus bij deze, let er even op.
0: Doe ik.
3: Voor het rijbewijs ook zoiets, ik zie het door de vingers.
2: Dat is heel lief, ja.
0: Dat is heel sympathiek.
3: Houd even rekening mee, want het is zonde als je dat bij elkaar gaat optellen, wordt het een dure ochtendje.
0: Ja.
3: Voordat je überhaupt begint.
0: Ja, snap ik.
3: Ja?
0: Ja, helemaal goed.
3: Rij rustig verder en dan goede werkdag.
0: Dankjewel, hè.
2: Tot ziens. Dankjewel, werkzaamheid.
1: Hé, heb je nou helemaal
0: een waarschuwing gekregen?
2: Ach, heb je al herkend.
0: Ja, dat is dus niet zo.
2: Nee?
0: Nee, omdat ik heb daar inmiddels een radar voor ontwikkeld, Annemarie.
2: Ja?
0: Ik weet wanneer mensen mij herkennen. En dit was

0: In dit geval echt niet zo. Het was echt niet zo. En kijk, even, ik verdien hier een bekeuring. Hè. Ik vind het echt, nogmaals, heel goed dat hij me staande houdt. Want ik rijd 28 km per uur te hard. Aan de andere kant wil ik dit toch ook even laten horen... omdat Nederlanders heel snel zo zijn van... ach, alles wat verband houdt met het politieapparaat... dat vindt het heerlijk om mensen op de bon te slingeren. En die zien nooit wat door de vingers... en die maakt het niet uit wat precies de situatie was... Ja, dan denk ik toch fijn dat dit soort gasten ook bestaan. Nog even los van het feit dat het nu in mijn voordeel uitpakt. Want dit soort jongens heb je dus ook. En het heeft me er wel even bewust van gemaakt. Ik reed veel te hard, inderdaad.
1: Ja, maar ik ga niet naar opkijken... als er binnenkort iemand van de Koninklijke Marechaussee het geluid maakt.
0: Ik wil het ook nog even hebben over de auto van mijn lieve vriend Bram Krikker. Ik dacht dat die auto vanavond naar Amsterdam zou rijden... voor de uitreiking van de televisiering-gala. Bram is namelijk genomineerd in de categorie Televisiering Talent Award. Samen met Daan Alverink en Frank van Leeuwen. Ik stuurde Bram een appje. Joh, heel veel succes bij de uitreiking. En ik zie je vrijdag. Waarop hij zegt, dankjewel vriend, ik zie je vrijdag. Maar ik ben niet bij de uitreiking. Huh? Dan ben je genomineerd van zo'n chique prijs. En Bram Krikker zit dan vanavond niet in de zaal. Ik heb nog niet gevraagd waarom dit niet is. We bellen hem even over een half uurtje. En dit is Leanne Rimes.

0: Leanne Rimes, Back in Music en Can't Fight the Moonlight. Ja, vanochtend ben ik dus echt onder een mega boete uitgekomen. Dankzij een hele vriendelijke gast van de Koninklijke Marechaussee. Die zei, en je hebt je rijbewijs niet bij je, en je rijdt 28 kilometer per uur te hard. Let daar even op. Maar voor nu doen we het af met een waarschuwing. Ik ben natuurlijk fout. En ik ben gewoon een enorme, enorme mazzelpik. Ja. Dat ik daar onderuit kom. Ja. Claudia, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Hallo. Onder een boete uitkomen heb jij veel ervaring mee en niet één keer.
1: Nee, ruim 5 keer.
0: Nou, je moet echt even uitleggen hoe je dat doet.
1: Nou ja, eigenlijk toch ook een beetje mijn vrouwelijke charmes in de strijd.
0: En hoe ziet dat eruit dan, Claudia?
1: Nou, toch wel een beetje onschuldig doen. Echt kijken van, oh, deed ik wat fout. En dan gewoon toch heel erg meewerken. Van ja, oh sorry, had ik het misschien niet moeten doen. En dan kijk je toch zo aan en ik ben verpleegkundig in de wijk. En dat haal ik er ook wat bij, dat helpt.
2: Oh, wat slim.
1: Ja.
0: Mag ik heel even terug nog naar het begin? Want jij wordt dus ook zo vaak aangehouden dat je al 5 keer onder een boete bent uitgekomen. Hoe ga jij over de weg, Claudia? Want we hebben voor wegpiraat aan de telefoon.
1: Nou, het is ook eigenlijk 3 keer gewoon op de fiets. Maar je mag natuurlijk niet met je telefoon op de fiets fietsen. En ik heb dat dus 3 keer gehad. Omdat ik dan tijdens mijn werk combineer met tijd. En dan denk ik, dan bel ik gelijk wat ik moet doen. Want dan heb ik dat allemaal gelijk in 1 keer goed geregeld.
0: Juist.
1: En dat mag natuurlijk niet. Dus ik ben 1 keer ook echt geblokkeerd door een busje. Dat ik dacht, oeh, ik kan niet verder. Dat was in de coronatijd. Dus toen kon ik mooi de corona erbij pakken. Van ja, ik heb een cliënt met corona en bla bla bla. En toen zei hij, nou, rij maar door.
0: Kijk, ik moet wel zeggen, want jij zegt ja, ik noem dat ik verpleegster ben. Ik doe een beetje onschuldig. Ik kijk een beetje lief. Het is natuurlijk ook heel vaak zo dat vrouwen zeg maar het nadeel hebben van het feit dat ze vrouw zijn. Maar je kan het ook bij vlagen dus in de strijd gooien. Dat moet ook een keer gezegd.
1: Nou, dat dus. En dat zeg ik dus ook altijd. Ik zeg, want dat gedoe met mannen-vrouwen gelijkheid. Ik zeg, soms is het inderdaad gewoon handig om vrouw te zijn.
0: Ja,
1: dus
0: maar het is zo lekker dat een keer gezegd wordt.
1: Ja, maar het is gewoon zo.
2: Even een vraagje. Is de agent dan ook vaak een man of maakt het niet uit? Lukt het je bij mannen en vrouwen?
1: Nee, het zijn altijd mannen.
0: Ja? Ja. Ja, hey, maar Claudia, kijk, ik moet natuurlijk, we zitten op de radio. Ik moet natuurlijk wel even netjes zeggen, je moet echt even je eigen dag aanpassen, Claudia. Want het kan natuurlijk niet.
1: Nee.
0: Nee, nee. Ja, het is zo boeiend dat dit dus gebeurt. Het lijkt wel namelijk het begin van een hele slechte film, weet je wel. Want Claudia, ik zie jou dan ook, zeg maar, een beetje zo met opzet een beetje naïef uit je ogen kijken. En dat zo'n agent denkt, ach, meisje, weet je wel.
1: Ja, dat is echt. Zo, grote ogen en dan, ja, dat.
0: Ja, ik zie heel veel mensen in de app die zeggen, oh, ik word hier heel boos van, hou je gewoon aan de regels. Ja, jongens. Een keer als het,
1: we zijn mensen.
0: Ja, en als het een keer jouw kant uitvalt, het voordeel, dan reageren dezezelfde mensen heel anders.
3: En op de fiets ook.
1: Ja,
3: op de fiets ook.
1: Ja, wel elektrisch, dus hij gaat wel hard.
0: Nou,
1: dat
0: moet je
1: wel.
0: Dat verandert het verhaal. Ja. Claudia, dankjewel en voorzichtig onderweg, hè.
1: Ja, dankjewel. Doei.
0: Het is 6:30. Annemarie, wat horen we zo meteen in het nieuws?
2: Nou ja, toch maar eventjes de tip hoe je je leven, je gezondheid drastisch kan veranderen.
0: In een hele kleine aanpassing.
2: Een kleine aanpassing met veel gezondheidsvoordelen.
4: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
5: Morgen.
4: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
5: Echt waar, joh?
4: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
6: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 120 miljoen. Ja, 120 miljoen! Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. De business software voor jouw onderneming.
8: Makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Kijk op numbers.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
10: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
11: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
12: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
11: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
13: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
14: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
13: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Het eten is klaar, aan tafel.
16: Zo, dat ziet er lekker uit.
17: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
18: Het is vandaag Nationale Groente- en Fruitdag tijdens de Week van Ons Eten.
19: Ben je ook zo gek op groente en fruit?
18: Ontdek in heel Nederland waar je eten vandaan komt. Tot en met 10 oktober, de Week van Ons Eten.
20: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
19: Ben je ook zo gek op groente en fruit?
18: Nationale Groente- en Fruitdag.
21: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Met bijzonder veel voordeel op meer dan 500 nieuwe sieraden. Ideaal voor een mooi aandenken. Aan het ophangen van je eerste schilderijtje. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
22: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
23: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
24: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
25: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
23: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
26: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
27: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
28: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, €1. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
29: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel! Vandaag is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
30: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
31: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
32: Daardoor word ik snel geholpen.
31: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
33: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
0: Goedemorgen, het Q-Music verkeer met twee files van drie kwartier of langer. Te beginnen op de A15, Nijmegen richting Ridderkerk. Tussen brug over het Merwedekanaal en Hardingsveld-Giessendam is een ongeval gebeurd. De file is daar 9 kilometer, je vertraging 50 minuten. En de A58, Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum West en Bavel, ook daar is een ongeval gebeurd. De file duurt 10 kilometer en je vertraging een uur.
1: Het is grijs vandaag met kans op regen. Vanmiddag iets meer zon en het blijft wel fris, een graad of 15. Annemarie heeft het laatste nieuws.
2: Goedemorgen, gaat over Hoogeveen, Drenthe. Want dat was de laatste dagen nogal erg onrustig in die stad. Er was veel overlast van jongeren, met name op fatbikes. Die intimideerden voorbijgangers in het centrum van Hoogeveen. Gooiden zelfs met zwaar vuurwerk. Er waren ook 12-jarigen bij. Nou, het lijkt gisteravond rustig te zijn gebleven. Hoogeveen heeft ook maatregelen genomen. Zo mag de politie in het centrum preventief fouilleren. Ja, een glaasje cola, Fanta of Sprite. We weten dat we ze beter kunnen laten staan. Maar nu blijkt nog maar eens uit nieuw onderzoek: minder of helemaal geen frisdrank drinken is echt heel goed voor je gezondheid. Trouw schrijft erover. Het gaat dan om frisdrank met suiker, dus niet om de zero-varianten. Mensen die stoppen met het drinken van frisdrank met suiker hebben allerlei gezondheidsvoordelen. Zo heb je minder kans op diabetes of hart- en vaatziekten. Je valt er natuurlijk van af. Er hoopt minder vet op in je lever. Het is beter voor je gebit, voor je bloeddruk. Dus ja, eigenlijk met een kleine aanpassing, al is dat voor sommige mensen, zeggen ze ook, die ook wel eens verslaafd kunnen zijn natuurlijk aan frisdranken, wat lastiger. Maar stop ermee is het advies. Vooral jongeren ook drinken nog veel frisdrank met suiker. Jongeren tussen de 12 en de 16, gemiddeld zo'n 9 glazen per week. En de helft van hen drinkt zelfs 16 glazen per week.
1: Oh, veel hé. Ik dronk vroeger echt mega veel frisdrank. Maar sinds dat die zero-varianten op de markt zijn, ja, zie ik geen reden. Ik vind namelijk bij Fanta, bij cola, bij al dat soort frisdranken, ik merk amper het verschil, hoor. Kijk, wat ik wel doe, en durf bijna niet te zeggen, want mijn moeder zou zeggen:
3: gewoon niet doen, die rommel, dit is allemaal rotzooi, man.
1: Ja, ik drink elke dag wel één blikje Red Bull.
2: Ja.
1: Elke dag.
2: Ja, dat weten wij. Daar zijn we allemaal getuigen van. Zo ergens tussen 9 en 12 trek je een blikje open.
1: Ik trek een blikje open tussen 9 en 12.
2: En maar dat is dan niet de light variant?
1: Nee, dat is gewoon echt de real deal. Ja, maar ja, ik zit hier
0: om 15. Dat wel aan, toch?
1: Ja, die wekker gaat al 15 jaar om 4 uur. Ik moet het ergens op volhouden, weet je wel.
2: Ja, maar jij drinkt ook koffie. Dan moet je echt meer koffie gaan drinken.
1: Nou, er is nu een bakkie onderweg.
2: Even in een blikje Red Bull. Uiteindelijk, als je dat dus meer dan 300 per jaar drinkt, laten we er even van uitgaan, 300 blikjes.
1: 300 blikjes, ja, iedere dag één blikje.
2: Dan rond ik het ruim naar beneden af. 10 kilo suiker per jaar.
1: Ja, oké, maar zo kunnen we alles wel optellen bij elkaar, weet je wel.
2: Meer dan 2500 suikerklontjes in één jaar gaan erin.
1: Even kijken wat Frans...
4: Hey, Mattie. Die zero-variant, gadverdamme. Nou, ik proef heel zeker verschil. Wat een gore meuk.
1: Ja, maar daar kan je dan een beetje aan wennen, Frans. Tuurlijk. Maar ja, ik bedoel, het gaat over frisdrank. Ja.
2: Net, verminder het eventjes. Want het is zo'n enorm gezondheidswinst, levert het op.
1: Ja, oké.
2: Ja.
1: Maar wat vind ik dan nu?
2: Wat?
0: Ja, dat is makkelijk. Nee, maar jij mag wel vinden wat je vindt. Dat mag wel gewoon. En zo mag
1: ik weet niet wat ik vind.
2: Jij moet gewoon afkicken van die Red Bull. Dat is gewoon ongelooflijk slecht spul.
1: Nou, je lijkt mijn moeder wel.
3: Gewoon niet doen. Die rommel, dit is allemaal rotzooi, man.
1: Oké, nou, Annemarie zegt het ook. Ik ga erop. Ik ga erop letten. Is er nog ander nieuws?
2: Wat vind ik nou eigenlijk? Nou, er is ook nog nieuws over de twee voetbalgoats.
1: Rustig. Rustig.
2: Ja, Lionel Messi die heeft gisterdag natuurlijk zijn laatste interland gespeeld voor Argentinië. En hij heeft daar mega veel reacties op gekregen op social media. Toch wel heel één belangrijke. Zijn rivaal Cristiano Ronaldo, die heeft ook van zich laten horen. Die schreef op zijn Insta dat hij heel veel respect heeft voor alles wat Messi met Argentinië heeft bereikt.
1: Zo, dat is toch bijzonder.
0: Ik vind het heel bijzonder. Ik kan hier echt van genieten.
1: Alsof twee superhelden elkaar tegenkomen in hetzelfde universum.
0: Nou, dat is wel echt wat hier aan de hand is. Zelf, ja, ik ben 29 jaar. Als je een beetje rondom mijn leeftijd zit, dan waren deze twee gozers gewoon de eerste twee voetbalsupersterren van je leven. Daarvoor zat al een beetje Ronaldinho, Beckham. Daarna kwamen, nou, De sterren van nu, Mbappé, Harry Kane onder andere. En dat dan de ene superster de ander een berichtje stuurt. En wij mogen dat allemaal meelezen, deze entrenou. Dat, ja, dat vind ik dan zo gaaf.
1: Ja.
0: Dat die twee hebben even contact. Ze hebben het sowieso van elkaar gelezen. Er is daar contact geweest. En dat, ja, daar kan ik alleen maar van smullen. Dat is heerlijk.
1: Of is het ergens ook een beetje jammer dat die veten dan een soort van semi tot een einde komt?
0: Nee,
1: want het is ook lekker om een beetje te zeggen, ja, maar ik ben Messi, ik ben pro-Ronaldo.
0: Ik vind het nu bijvoorbeeld ook heel lekker. In de tenniswereld had je vroeger altijd Nadal tegen Federer.
1: Ja.
0: Ik vind het superleuk als die twee samen ergens opduiken. Ja, en een beetje lachen en elkaar op de schouders slaan. En zeggen, joh, wat hebben wij lekker lopen tennissen en gevochten vroeger. En nu zijn we dikke maatjes.
1: Dat is
0: heerlijk.
1: Ja. Andere vraag is onze eigen Bram Krikke de GOAT. Als het gaat om Televizier Talent Award. Vanavond is de grote uitreiking. En ik heb begrepen, Bram gaat niet.
0: Hè?
1: Zometeen even bellen met Bram.

0: Spin Doctors, Back Your Music en Two Princes. Ja, dus ik stuur mijn lieve vriend Bram Krikke een appje. Succes bij de uitreiking van de Televisiering Talent Award. Die is vanavond in Carré, Amsterdam. Er wordt natuurlijk eerst de televisiering uitgereikt. Daarvoor zijn genomineerd Woeste Grond, Kassa en Bondgenoten.
1: Ja, helemaal goed.
0: En Bram is dus genomineerd in de categorie Talent. Samen met Daan Alverink van Huizenruilers en online persoonlijkheid natuurlijk ook. En Frank van Leeuwen, die is van Goedemorgen, Goedenavond, Goedemiddag Nederland. En Brammetje is voor de tweede keer genomineerd. Namelijk 6 jaar geleden was hij ook genomineerd. Toen ging Martien Meiland er mee vandoor. Maar goed, misschien gaat het vanavond dan toch lukken. En nou is hij vanavond niet bij die uitreiking. En ik vind dat zo gek. Dat is dan toch een chique prijs, dan zou je toch zeggen.
2: Ja.
0: Wat heeft hij dan te doen? Kunnen we even Bram bellen, jongens? Even Bram krikken.
3: Hallo?
0: Lieve vriend.
3: Hey, Mat.
0: Hey, jongen.
3: Hoe is het?
0: Ja, met mij heel goed.
3: Ja?
0: Ik ga meteen even ter zake, Bram.
3: Oh.
0: Ja, ik ben zo verbaasd. Ik heb jou geappt. Succes bij de televisiering.
3: Ja.
0: En jij stuurt mij terug. Dank je wel. Maar ik ben er niet.
3: Nee, ik ben er niet. Ja, maar wat het is wat het is. Ja, jammer.
0: maar wat moet je doen, Bram?
3: Nou, ja, kijk, ik zit nu nog lekker thuis. Maar ik moet zo naar Duitsland. Dan heb ik een draaidag. Oh, trouwens, ondertussen worden de tegels even geleverd. Ik denk dat ik even een krabbeltje moet doen, Max.
0: Oh, oké, okay. Neem je tijd.
3: Wacht even, hoor. Wacht ik even. Een krabbel... Sorry, hallo.
4: Mag ik uw naam erin zetten?
3: Ja, dat is Bram Krikke. Zo. Ja, ondertussen ben ik op de radio. Q Music. Wilt u nog de groeten doen aan iemand?
4: Nee, dank je.
3: Nee? Oké.
4: Okay. Een krabbeltje maar een bolmaan vind ik ook goed.
3: Ja. Oh. Zo.
4: Mooi.
3: Hey, super. Ja, dank u wel. Fijne dag. Doeg.
0: Zijn dit de tegels voor in je tuin, Bram?
3: Dit zijn de tegels voor in mijn tuin.
0: Dat zijn aardig wat tegels dan.
3: Ja, zeker. Ja.
0: Hey,
3: maar goed, die zijn geleverd. Ja. En dan, ja, dan reis ik zo lekker naar Duitsland. En dan ga ik een lekker draaidagje.
0: Maar,
3: ja,
0: maar wacht even. Een draaidag in Duitsland, Bram. Wat moet je daar dan doen? Wat moet je daar dan opnemen?
3: Ja, nee, dat kan ik natuurlijk niet zeggen. Dat zien jullie later allemaal. Maar daar kan ik nu niet over uitweiden.
2: Maar waar in Duitsland dan? Waar moet je heen dan?
3: Nou, het is wel echt richting München. Het is wel echt ver.
0: Richting München?
3: Ja, ja, maar, richting.
0: Waar ga je een Duitse krimi opnemen? Wat ga je doen daar dan?
3: Ja, nee, ja, Mat, je weet toch hoe dat gaat in de wereld. Als ik dat had kunnen zeggen, had ik het verteld. Maar dat kan ik nu niet vertellen.
0: Oké.
3: Okay, maar goed, dus ik zit daar lekker te draaien. En helaas ben ik er dan niet bij vanavond.
0: Maar mag ik... Ja, Bram, ik ga ook eerlijk zijn. Kijk, jij hebt ook tegen mij gezegd... Ik vind het leuk dat ik genomineerd ben. Ik vind het een grote eer. Ik heb niet per se heel veel zin in die avond in Carré.
3: Nee, ik had inderdaad ook niet... Het komt er ook wel lekker uit, inderdaad. Ik had er ook niet heel veel zin in. Dat is niet echt iets voor mij.
0: Dat je een draaidag hebt in München, bedoel je?
3: Ja, ja, maar dat stond al. Hè. Ik wist natuurlijk niet dat ik genomineerd zou worden. Anders had ik zitten schuiven.
2: Het is echt 8 uur rijden, hè, München? Je moet wel echt vertrekken dan.
3: Ja, het is richting München. Het is niet in München. Maar ik kan er niet te veel over zeggen.
0: Nee,
3: ja.
0: Nee, precies. Oké. Okay.
2: Gelul.
0: Oké.
3: Okay. Gelul.
2: Gelul dit.
0: Maar, oké, okay, maar Bram, wie zit daar dan vanavond? Is er dan vanavond een lege stoel?
3: Nee, ik heb wel een waardig vervanger. Dus Daan Boom, die zit op mijn plek. Dat was nog wel even een ding, want ja, hij zit natuurlijk ook in het seizoen van de mol. Hij was de mol. Dus we hebben eerst wel even aan de vertrouwensband gewerkt... voordat ik hem daar neerzet natuurlijk.
0: Maar hij zit op jouw stoel vanavond?
3: Ja, hij zit vanavond op mijn stoel en hij neemt de honneurs waar.
0: Oké, okay. En als hij... Maar goed, als jij dan wint, dan moet hij het podium op ook.
3: Ja. Dus dan zit ik lekker in München en dan zie ik op mijn telefoontje dat Daan Boom naar boven
1: loopt.
3: Hey, maar, bijna München.
2: Maar en ben je dan morgen wel op tijd, want dat is 8 uur rijden, voor de ochtendshow?
3: Ja, uiteraard. Morgen ben ik er gewoon.
2: Okay. Maar vanavond zit je nog in München?
3: Vanavond zit ik in München, dus dat, ja.
0: Oké, okay. Ja, ik ben reuze benieuwd. Neemt Daan Robin ook mee, of niet?
3: Nee, die zit lekker thuis.
0: Ja, die zit lekker thuis. Oké, okay, goed.
3: Ja. Die zit lekker bij mij op de... Die zit...
0: Ja, nee, die zit in ieder geval thuis.
3: Die zit thuis.
0: Ja, precies.
3: En ik zit te draaien.
0: Oké. Okay. Bram, ik hoop heel erg dat je wint. Ik hoop heel erg dat we Daan daar vanavond op het podium zien staan.
2: Ja.
0: En nogmaals, toch even ter bevestiging, je bent er morgenochtend dus wel.
3: Morgen, ja, dat is geen enkel punt. Morgen ben ik er gewoon. Alleen vanavond helaas dus niet. Nee. Ja, jammer, helaas, jammer.
0: Hartstikke goed.
2: Nou,
3: lieve vriend. C'est la vie, hè?
0: Ja, c'est dat is vie. Ook zo, dat is c'est la vie.
2: Okay. Dat is Frans, jongens.
0: Ja, vriend, ik spreek jou morgen.
3: Ja, tot morgen.
0: Goed, hoi.
2: Wat een gelul.
0: Wat is Bram Krik? Wat is dit nou voor verhaal? Nou, goed.

0: Zed Mary Morris bij Q Music en The Middle. Het geluid is waard. Hoeveel is het geluid waard?
1: 28.000 euro.
0: 28.000 euro. Je hoort het binnen een paar minuten. En je hoort, ja, Annemarie is natuurlijk onze go-to als het gaat om tips waarmee je lekker vooruit kan in je vrije uurtjes. Annemarie heeft podcast-tips. Annemarie heeft serietips. En zometeen een boekentip. Ja. Ik zeg het zelf, Annemarie, want anders is het zo gek om van jezelf te zeggen. Maar jij staat in een boek. En jij doet daar heel persoonlijk je verhaal. En dat is ongelooflijk mooi, dus daar wil ik zo meteen even het licht op zetten.

0: in het dan oog.
1: Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
2: Vaarwel, zal die rinsregeling. Wat moet ik nu met mijn money?
3: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen je drama? Slecht plan. Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
4: Deze week in de bonus. AH Elsterappels in zak voor 1,79. Campina yoghurt en kwark 1 plus 1 gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
4: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
6: Elke seconde scherp zijn. Constant inschatten. Afwegen. Schakelen. Wil je weten of jij het in je hebt om te werken in de gevangenis? Kom op zaterdag 7 november naar het event One Day Inside in de Koepel in Haarlem. Dit is jouw kans om de wereld achter de muren van dichtbij te beleven. Meld je nu aan op werkenbijdji.nl/onedayinside. Er zit meer achter werken bij DJI.
7: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
8: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
7: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
9: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
10: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
11: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
12: Elektrisch rijden. Stil. Zuinig.
13: Hoi, Sam van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe elektrische auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken, daar is de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
14: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
15: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
17: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
18: Geen verzekeringsgedoe.
19: Ik ook niet.
18: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door. Direct door. Allianz Direct.
0: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
19: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei. Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
20: Dan ga je niet in te smeren.
19: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
21: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
19: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
22: Het geluid van Q-Music is nu waard €28.000. Weet jij al wat het is?
23: Meld je nu aan in de Q-app en speel straks mee.
24: Goedemorgen, 1 over 8. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
25: Goedemorgen, er komen steeds meer meldingen binnen over online pesten. Dit jaar waren het er al bijna 1000. Dat meldt Stichting Off Limits, die het allemaal bijhoudt. Wat opvalt is dat jongeren online steeds vaker worden gepest met filmpjes die zijn gemaakt door AI. De stichting legt uit bij Hart van Nederland.
26: Het kan bijvoorbeeld zijn dat iemand zo wordt bewerkt dat het lijkt alsof ze zoenen met elkaar. Of dat iemand aan het dansen is, dat iemand wordt uitgekleed. Het kan ook zijn dat ze andere vernederende opdrachten moeten doen. Of tenminste dat het lijkt alsof ze dat doen.
25: Experts maken zich zorgen. Pesten gaan namelijk de hele dag door. Eerst in de klas en daarna dus op het internet. Het gaat niet goed met de wilde dieren. In 50 jaar tijd zijn de populaties wereldwijd met bijna 3/4 afgenomen. Dat zegt het Wereld Natuurfonds. Veel diersoorten zijn hun leefgebied kwijtgeraakt door bijvoorbeeld het kappen van bomen, milieuvervuiling, klimaatverandering. Zo gaat het bijvoorbeeld niet goed met vissen, zegt het BNF bij de NOS.
27: Bijvoorbeeld in zoetwater zien we dat de achteruitgang heel groot is. Rivieren en meren staan bijvoorbeeld onder druk door vervuiling en dammen, waardoor veel zoetwatervissen niet vrij kunnen zwemmen. In de zee gaat het met haaien en roggen en gaat het sterk achteruit, vooral door visserij en bijvangst.
25: Toch zijn er ook lichtpuntjes. Zo stijgt het aantal tijgers en is bij ons de otter weer helemaal terug. De Amsterdamse burgemeester Halsema noemt acties van sommige pro-Palestina-demonstranten gisteravond op de Dam walgelijk en chockerend. 3 jaar na de terreuraanval van Hamas op Israël stonden pro-Palestijnse betogers bij het monument op de Dam. Er waren ook mensen bij die openlijk Hamas steunden. Zo was er een spandoek met daarop de tekst "We support Hamas". Uiteindelijk maakte de politie een eind aan de demonstratie. Opmerkelijk voetbalnieuws nog uit Duitsland. Want fans van profclub Bochum mogen tijdens thuiswedstrijden niet meer met z'n allen tegelijk springen op de tribune. Uit onderzoek blijkt dat al dat gespring zorgt voor flinke trillingen op de tribune. Nou, de constructie kan het prima hebben, maar andere fans zouden zich eraan storen. En daarom geldt er een springverbod. Als supporters het negeren, gaat de tribune helemaal dicht. Luid juichen bij een doelpunt mag nog wel. Het weer nog van Buienradar. Het is grijs, kans op regen ook. Vanmiddag dan ietsje meer zon, blijft wel fris, graad of 15.
24: Indra die hoorde dat ik vanochtend vertelde dat ik echt vol gas over de snelweg wilde. Dat wilde zij ook wel.
28: Maar ik ga niet heel veel harder dan 5 km/u. Ik sta al 1 uur in de file en ik heb nog 1,5 uur te gaan. Jippie.
29: Poeh, Indra. Nou, dan sta je misschien wel in een van die vele files. Het is druk op de weg, sterk als je in de file staat. Ik heb 2 files voor je van 1 uur of langer. Dat is op de A2 Maastricht-Noord richting Eindhoven. Tussen Nederweert en Leen. Daar staat 8 km file. Je vertraging daar 1 uur en 20 minuten. En op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Beekbergen en Schaarsbergen is een ongeval gebeurd. 6 km file met een vertraging van 1 uur en 5 minuten.
30: Music.
24: Ja, zometeen echt een prachtige boekentip van Annemarie. Moeten we het even hebben over het geluid. En eerst Bestel, dit is Pompeii.

0: Acme Music en Pompey. 8:08 op donderdag, de 8e van oktober. Goedemorgen, Luc.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Annemarie.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
3: Goedemorgen.
0: Ik heb een boekentip. En als je denkt, een boek, ik heb al een boek. Nou, maar dit is een heel mooi boek. Ik ben een beetje gekleurd, zeg ik er meteen eerlijk bij. Want onze eigen Annemarie staat erin. Annemarie, jij bent een van de hoofdstukken in een... ik heb het gelezen, een heel bijzonder boek. Wat ligt daar voor jou?
2: Ja, dit boek heet Gaan we het hier nu al over hebben? En dat is een boek geschreven door twee artsen. Odine en Merel. En het gaat over zwanger worden en vruchtbaarheid. Zij zijn twee fertiliteitsartsen, werken allebei in het ziekenhuis. En zij hebben dit boek geschreven om met name toch ook wel jonge mensen net even wat meer informatie te geven over hoe het zit als je zwanger wil worden. Want zij merkten gewoon heel erg vaak in hun praktijk dat zij stellen op bezoek krijgen die eigenlijk net wat informatie tekort komen of net te weinig weten over hoe het werkt als je zwanger wil worden, waar het in zit als het mogelijk niet lukt. 1 op de 6 stellen kampt op dit moment met vruchtbaarheidsproblemen of lukt het niet om zwanger te worden. Dat zien zij vaak gebeuren. Ze hadden zoiets van, we moeten hier meer informatie over gaan de wereld delen. Uitstorten eigenlijk. Ja. En delen op een luchtige toon, een begrijpelijke toon. Wanneer is de beste leeftijd om zwanger te worden bijvoorbeeld? Nou, wanneer moet je seks hebben? Misschien basale dingen van waar je denkt, nou, dat weet je toch wel. Maar ook ik heb het boek natuurlijk ook goed gelezen. Ik heb veel geleerd, kan ik je zeggen.
0: Jouw hoofdstuk begint als volgt. Annemarie wist al snel dat zij samen met haar vriendin een kinderwens had. Maar wat zijn de mogelijkheden als je op zoek moet naar een donor? Waar begin je met zo'n zoektocht en hoe pak je dat aan? Annemarie, daarna vertel je echt een ongelooflijk openhartig verhaal. Eigenlijk van A tot Z, het hele traject wat jullie hebben doorlopen. Wat kunnen we onder andere lezen in jouw stuk? Waar vertel je over?
2: Er worden dus meerdere mensen inderdaad geïnterviewd over hun weg naar zwanger worden. En met name ook bij mensen bij wie dat lastiger is geweest.

0: Nou, begonnen wij met het hele kindertraject.
1: Hoe oud was je?
0: Nou, toen ik er echt in begon, 37. Ik had mijn kind toen ik bijna 40 was. Op je 40-jarige leeftijd zwanger worden, ja, is gewoon best wel lastig, hè? Mm-hmm. 5% maar is je kans per maand dat het nog lukt. Ja. Die zeggen ook, wil je er zekerder van zijn, bijvoorbeeld, begin dan al in je 20 jaren. Terwijl heel veel mensen denken nu van, en ik ook, ik heb het nog leuk, ik wil carrière maken, ik heb geen huis, noem het dan maar op. We verschuiven die leeftijd natuurlijk, logisch.
1: Ook omdat je het idee hebt van, tegen de tijd dat ik het wil, dan is het even tussen aanhalingstekens zo gepiept.
0: Precies.
1: Want omdat het niet besproken wordt, denk je bij heel veel mensen zo van, nou, daarbij is het zo gelukt.
0: Ja,
1: want op het moment dat je struggelt, spreek je dat misschien ook niet hardop uit.
0: Nee, dat klopt. En dat is ook wat ik hierin zeg. Bespreek dat toch, want het heeft best wel impact ook op je leven als het niet lukt en als je allerlei trajecten ingaat. En dat is wat die artsen ook zeggen. Kijk, alles is maakbaar in deze wereld. Zwanger worden is dat gewoon niet.
1: Nee.
0: Maar je kunt wel rekening houden met een heel aantal dingen. En dat willen ze je meegeven. Zodat je er zeg maar op een overwogen manier toch daaraan begint. En dat je in ieder geval goed geïnformeerd bent.
1: Ja, ik vind het mooi, want jij schrijft ook in hetzelfde hoofdstuk. Daarbij dacht ik ook meer na over de toekomst. Wat als het niet lukt om zwanger te worden? Wie ben ik dan? Wat vind ik daarvan? Wat als ik niet zwanger raak, maar mijn vriendin wel? Het zijn moeilijke vragen, maar wel heel belangrijk om dat samen te bespreken. En je zegt, ook heeft het me geholpen om open te zijn op werk. Daardoor ervaarde ik heel veel steun en begrip. En dat is niet in iedere setting zo vanzelfsprekend, want soms voel je je niet veilig genoeg bij collega's, maar als het kan, zeg je, dan moet je het zeker doen.
0: Ja, omdat mensen niet altijd een idee hebben wat er speelt ook in je leven. En dit is het ding, zwanger worden, oké, dan kan het wel, blablabla. Maar het kan een veel grotere impact hebben. Het kan heel erg je leven ook toch beheersen op een of andere manier. Is ook goed dat collega's, hoeft niet iedereen, je hoeft geen mail naar de afdeling te sturen, maar dat een aantal mensen wel weten waar je mee zit in je hoofd.
1: Ja, ik zie Cindy appen. We hebben het traject bijna 2 jaar verborgen gehouden. Ik heb daar zoveel spijt van. Mm. Paula die zegt, goed dat jullie hier aandacht aan besteden. Ik ben begonnen op mijn 25ste, op mijn 33ste moeder geworden. 8 jaar later pas. Het is niet vanzelfsprekend. Frank die zegt, hey Mattie, 3 jaar bezig geweest met een fertiliteitstraject. Altijd openhartig geweest naar vrienden en familie. 2 weken geleden vader geworden van een prachtige dochter. Nou, dat is echt heel mooi. En er zijn natuurlijk heel veel mensen die vragen, die zetten net de radio aan. Hoe heet dit boek, Annemarie?
0: Gaan we het hier nu al over hebben?
1: Nou, echt een tippie. Want het is prachtig geschreven. En zeker als je leest hoe openhartig onze eigen Annemarie daarin is. Over tippies gesproken, heb ik er zo meteen ook nog één voor je. Die heeft alles te maken met

0: Stella Lefty, Back Your Music en Boston zijn slechts een paar mensen die weten hoe het is. Bijvoorbeeld Aniek uit Groningen, die weet precies hoe het is. Bertus uit Epe kan zich ook helemaal voorstellen hoe het is. Kirsten uit Veenendaal weet het ook precies. Die heeft het helemaal gevoeld. En misschien voel jij het binnenkort ook. Hoe is het om het geluid te raden? Op de radio, het geluid van Q-Music raden. Dat je een DJ aan de andere kant van de lijn hoort zeggen: het is goed. En wat doe je dan? Denk er eens even over na. Ga je gillen? Blijf je stil als je hoort dat je 28.000 euro wint? Echt ongelooflijk veel geld. Morgen komt er een tweede hint van de jury. Ik ben altijd gek op die hints, want vorige week zat Bram Krik aan een ontbijttafeltje aan een rivier met een speeddate die halverwege zei: je ziet er anders uit dan op de profielfoto, ik ben weg. Toen zat Bram Krik daar met die opgedrokken knietjes en een halfzacht eitje aan een ontbijttafeltje. Nou komt er morgen een tweede hint, die is om 7:55. Ja, ik hoop zo, Luc, dat die brief weer begint met: beste Bram, er staat een auto. Er staat een auto voor de studio. Of er staat een paardenkoets voor de studio.
1: Leuk.
0: Bijvoorbeeld.
1: Ja, dat Bram zich toch weer even in moet zetten, lichamelijk, fysiek, mentaal, voor het geluid.
0: Dat hij zich weer moet opofferen. Ja. We gaan het merken. Morgenochtend om 7:55 krijg je een tweede hint van het geluid van Q-Music. Misschien weet je het op dat moment wel zeker. Het antwoord wat je nu in je hoofd hebt. Wil je nu al meespelen? Meld je dan aan. Via de app spreek je misschien zo meteen om 9:30. En dit is David.

0: David Guetta en Sia bij Q Music. Titanium. 8:30, ja. Terwijl jij gewoon je leven leidt, zijn er allemaal mensen dingen aan het onderzoeken. En één keer in de zoveel tijd is een onderzoek klaar en dan hoor je dat en denk je, nou, wat fijn dat het weer is onderzocht. Het gaat vandaag over frisdranken. Annemarie, alle gevolgen van te veel frisdrank, maar vooral de voordelen van minder frisdrank drinken zijn op een rijtje gezet.
1: Ja, er is een nieuw onderzoek naar gedaan. En ja, de voordelen zijn enorm. Minder kans op diabetes, hartziekte. Je valt er enorm van af. Het is beter voor je gebit. Het is beter voor je bloeddruk. Nou, we kunnen het wel even doorgaan.
0: Enorme, enorme lijst. Mara, die hoorde dit vanochtend. En die stuurde een berichtje. Hey Mattie, ik luister met pijnlijke oren. Ik heb een Red Bull-verslaving. Ik drink gemiddeld 15 blikjes per dag. Zo meteen spreken wij Mara, maar ik weet nu al wat mijn moeder zou zeggen.
2: Gewoon niet doen. Die rommel, dit is allemaal rotzooi, man.
3: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
4: En als je huur verandert?
3: Pas het zelf aan.
5: En als je gaat samenwonen?
3: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
6: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
8: Is dit het?
9: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
7: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
10: De grootste energieslurpers in huis?
11: Wat kost al die kleding nou echt?
10: Wat heb je nog aan zonnestroom?
12: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
13: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
14: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
15: 20 inch wielen, automaat. Oh, deze is perfect.
16: Hi, Kim van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
17: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
14: Nu bij Dirk. Unox soep in blik. 800 milliliter, 2,49.
18: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
19: Yes! Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
18: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
19: Yes!
5: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
2: Vier op een rij wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
12: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je 1 miljoen, dan krijg je 1 miljoen. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Speelbewust 18+.
8: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien.
20: hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
21: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
22: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
23: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh, op naar
24: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
25: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
26: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
27: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
28: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
27: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
28: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
29: Een hele goede morgen. Het Q-Music verkeer met 2 enorm lange files op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Hintalmen en Kerkdriel staat 8 kilometer file met 1 uur en 1 kwartier vertraging. En de A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen Beekbergen en Schaarsbergen 11 kilometer file en daar ben je 2 uur langer onderweg.
0: Julian die speelde gisteren 4 op een rij en dat was echt een pijlsnelle ronde.
29: Mattie, het eerste woord wat ik aan Julian heb gegeven is tante.
0: Oom.
29: Ja, het was al een beetje voorspeld in de app. Dit is een hele korte editie geworden.
0: Julian zijn namelijk zus. Lijnen voor 4 op rij gaan open over een paar minuten. Het is vandaag grijs met kans op regen. Vanmiddag iets meer zon en het blijft wel fris en gaat op 15. Annemarie heeft het laatste nieuws.
1: Goedemorgen. Er komen steeds meer meldingen binnen over online pesten. Dit jaar waren het er al bijna 1000, meldt stichting Off Limits die het allemaal bijhoudt. Wat opvalt is dat jongeren online steeds vaak worden gepest met filmpjes die zijn gemaakt door AI. Jongeren zeggen bijvoorbeeld dat er dan beelden van hen worden gemaakt waarin ze gênante of vernederende dingen doen. Die beelden lijken echt, maar zijn dus nep. Er is wat meer bekend over Christa Pike, de Amerikaanse vrouw die vorige week de doodstraf zou krijgen. Dat ging toen helemaal mis, hè. Pike overleefde 2 dodelijke injecties. Ze werd daarna naar het ziekenhuis gebracht. Haar advocaten die zeggen nu dat ze van de artsen te horen kregen dat ze hersendood was en dat ze de beademing zou worden gestopt. Maar ja, een dag later, en dat was gisteren groot nieuws, werd ze ineens wakker en begon ze te praten. Ze heeft nu veel klachten en zou boos zijn, zegt een van haar advocaten.
30: She has wanted to know what's happened and she's asked about several people. I think she is angry and confused about everything right now.
1: De advocaten eisen nu een onderzoek naar wat er precies is misgegaan. Verhaal is dat er niet in, maar naast haar ader is geprikt. En we weten het eigenlijk allemaal wel. Een colaatje, glaasje Fanta, blikje Monster, het is allemaal niet gezond. En uit nieuw onderzoek blijkt nu dat minder of helemaal geen frisdrank drinken echt heel goed is voor je gezondheid. Stop er dus mee, is eigenlijk het advies. Het gaat dan om frisdrank met suiker, niet om de zero-varianten. Mensen die stoppen met het drinken van dat soort frisdrank, die hebben allerlei gezondheidsvoordelen, zo blijkt nu weer. Minder kans op diabetes of hart- en vaatziekten. Er hoopt minder vet op in je lever. Het is beter voor je gebit natuurlijk. Het is beter voor je bloeddruk. En je valt er ook nog eens vanaf.
0: Ik zei vanmorgen, misschien is er sprake van een lichte verslaving bij mij. Want ik drink namelijk elke dag 1 blikje Red Bull.
1: Ja.
0: 1 blikje. Toen heb jij nog uitgerekend, dat is op jaarbasis 10 kilo suiker.
1: Ja, stop ermee.
0: Stop ermee. En toen stuurde Mara een berichtje. Ik luister met pijnlijke oren, Mattie. Ik heb een Red Bull verslaving. Hey Mara, goedemorgen.
31: Goedemorgen.
0: Je vindt het een beetje spannend om op de radio je verhaal te doen. Maar ik ben zo benieuwd. Hoeveel blikjes Red Bull drink jij per dag?
31: 15.
0: 15 blikken Red Bull per dag. En dan hebben we het gewoon over de real deal. Dus niet over de suikervrije variant.
31: Nee, gewoon de echte Red Bull.
0: Hoeveel heb je er nu al op?
31: 2.
0: Oké. Okay. Hoe is deze verslaving ontstaan, Mara?
31: Uit gewoonte eigenlijk.
0: Mm.
31: Het was lekker, het gaf me rust. Mensen zouden denken, ja, rust. Hoe kan je ook rust krijgen van Red Bull? Maar,
0: dat was mijn volgende vraag, ja.
31: Ja, ja. Ja, het gaf me gewoon, ja, het gaf me rust. En ja, daardoor bleef ik steeds wat meer drinken en meer drinken. En ja, uiteindelijk werden dat in eerste instantie 24 blikjes per dag.
0: Wow, 24 blikken Red Bull elke dag?
31: Ja, elke dag.
0: Wat gebeurt er dan met je lichaam?
31: In eerste instantie, ja, mijn hart, die kon niet meer stoppen met rustig kloppen. Dat was echt, nou, de kalief is er niks bij.
0: Wow, en heel even, ondertussen bracht dat jou nog steeds rust?
31: Ja.
0: En dan zit je op 24 blikken Red Bull per dag, dat is, ja, ongelooflijk veel. Wat denk je dan niet, ik heb een probleem?
31: Ja, zeker. En daar heb ik ook aan gewerkt. Ik ben ook naar een afkliniek gegaan.
0: En dan zeg je, ik heb een Red Bull-verslaving.
31: Ja, ja.
0: Kennen ze dat daar?
31: Nee, zeker niet.
0: En hoe ziet zo'n traject eruit dan, Mara?
31: Nou, eigenlijk is het traject gewoon hetzelfde als voor een alcoholverslaving, een drugsverslaving. Je wordt gewoon hetzelfde behandeld.
0: Ja.
31: En ja, eigenlijk is het traject gewoon helemaal hetzelfde. Alleen ja, mijn middel was dan Red Bull.
0: Maar je zit inmiddels op 15 blikken per dag. Dus
31: ja,
0: je bent niet van je verslaving af. Want het is nog steeds krankzinnig veel. Kijk, ik bedoel, je hebt wel een stap voorwaarts gezet. Je komt van 24 af, maar je bent niet van je verslaving af.
31: Nee, klopt. Het is ook heel gevaarlijk om in één keer te stoppen met Red Bull. Want ik kan gewoon een hartstilstand krijgen.
1: Zo.
0: Wow. Hé, maar oké, dus als jij stopt met Red Bull, dan moet jouw lichaam krijgt er zo'n schok van. Dan kan je een hartstilstand krijgen?
31: Ja, stoppen met Red Bull is voor mij gewoon dodelijk.
0: Hé?
31: Ja.
1: Dat is ook wat de artsen eigenlijk of jouw begeleiders hebben gezegd.
31: Ja, klopt.
1: Oké.
0: En wat is nu dan het traject? Want je moet er wel vanaf. Ga je nu stapsgewijs? Ga je steeds minder drinken?
31: Ja, klopt. Ik moet eigenlijk steeds minder drinken. Alleen mijn lichaam heeft daar heel veel moeite mee.
0: Op dus, wat voor manier? Wat merk je dan?
31: Onrust.
0: Oké, dus hoe minder Red Bull, hoe meer onrust.
31: Ja, het werkt gewoon als een normale verslaving. Ja, het is in Nederland heel onbekend.
1: En jij zegt, het geeft mij meer rust. Zit daar niet dan een soort diepere laag nog in dat er ergens een probleem zit wat op te lossen, wat nog opgelost moet worden?
31: Ja, tuurlijk. Het gaat samen met een trauma.
0: Ja, ja. Hey, mag ik even twee hele domme vragen stellen?
31: Ja, tuurlijk.
0: 24 blikken per dag. Dat is €2 per blikje, reken ik maar even. Dat is meer dan €1.000 per maand.
31: Ja. Ja.
0: En kon je dat betalen?
31: Ja, zeker.
0: Maar wat, daar gaat een hoop geld om. En mijn volgende vraag is, ja, heel brutaal, Mara. Word je er heel dik van?
31: Nee, gelukkig niet.
0: Maar eet je wel nog ook?
31: Ja, ik eet wel gewoon.
0: Wow, oké.
3: Ja, je gaat ook heel hard rondrennen van al die energyblikken. Dan val je meteen weer af.
0: Ik vind het echt ongelooflijk. Oké, en wat is nu zeg maar op korte termijn de eerstvolgende stappen die je gaat nemen?
31: Ik heb binnenkort eerst een afspraak in het ziekenhuis voor een hartfilmpje.
0: Ja.
31: Om te kijken hoe het met mijn hart gaat. Uh-huh. En daar wordt dan een plan van campagne op gemaakt.
0: Oké.
1: Dus je bent wel in goede handen, om het zo te zeggen.
31: Ja, zeker, okay. Ja.
0: En zie je het ook allemaal zitten?
31: Jawel, ja, zeker wel. Het is echt, het slaat nergens op.
0: Nee, het slaat nergens op. Je houdt aan het einde van het jaar gewoon 15.000 over, zeg maar, als je hiermee stopt. Wauw, oké. Hé, Mara, ik vind het onwijs knap dat je dit op de radio wilde delen. Ik wens je onwijs veel succes met je traject. Ja, en voor iedereen die nu een paar blikjes Red Bull per dag drinkt, hou jezelf een beetje in de hand. Want het kan hier, je zit uiteindelijk gewoon natuurlijk in een soort betonnen klompen gevangen in Red Bull. Want je kan ook niet stoppen.
31: Nee.
0: Ik ga ook nog eens even nadenken over dat ene blikje per dag.
31: Ja, inderdaad.
0: Mara, laat even weten hoe het met je verder gaat. Dan spreken we elkaar misschien nog binnenkort.
31: Ja, is goed. Super,
0: doei,
31: dankjewel.
0: Hoi.
31: Fijne dag, doeg.
0: Nooit geweten dat dit effect kan hebben.
1: Ik vind het ook gewoon knap. Nou ja, dat bedoel ik niet lullig, maar 24 blikjes. Ongekend, joh.
0: Ja, ongelooflijk. Oké. Zometeen, nieuwe ronde 4 op een rij. Eens even kijken met wie we vandaag gaan spelen.
6: Luc.
0: Hey, Luc.
3: Yes.
0: Hij is er.

0: Martin Garrix, Becky Music en Told You So. We gaan vier op een rijen met Ad. Hey Ad!
1: Hey Mattie, dat moest ik zeggen, zeiden ze. Hey Mattie, goedemorgen.
0: Ja, onze redactie vraagt, dan wil je beginnen met hey Mattie. Vind ik heel lief, ja. Hey Ad, hoe gaat het?
1: Het gaat lekker, ik zit op de vrachtwagen, dus misschien hoor je wel een ruisje van de vrachtwagen, denk ik.
0: Ja, dat horen we wel een beetje. Hey, jij kijkt dan naar buiten en je ziet het daar een beetje onstuimig weer zijn. En er is vandaag ook een buitje en zo. En in jouw hoofd zit jij dan al in Ad.
1: Ja.
0: Turkije.
1: Ja.
0: Ja,
1: 28 graden.
0: Daar ga je zaterdag naartoe. En waar ga je dan zitten in Turkije, Ad?
1: In Kemer.
0: In, sorry?
1: Kemer.
0: Kemer, oké.
1: Plaatsje Kemer.
2: Okay. Kemer.
0: Dat kennen wij niet. Is dat een onontdekte parel, Ad?
1: Nee hoor, nee, die is vrij bekend.
0: Oh, oké. Okay. En Annemarie is het instemmend te knikken hier.
3: Ja, ligt in Antalya toch daar?
1: Ja.
0: Oh,
1: ja,
0: lekker.
1: Ja.
2: Oh, wat heerlijk. Jongen, kom je dan terug met een nieuw kapsel, Ad?
1: Nou, dat denk ik niet.
2: Oh, dat dan weer niet.
0: Nee. Kan je gewoon zeggen hier, Ad?
1: Het is al kortstaat van mezelf. Dus
0: het is ook
1: al
0: kortstaat. Ja, goed.
1: Ik heb nog steeds haren op 63-jarige leeftijd. Dus dat valt nog niet
0: tegen. Fantastisch, zeg. Hey, en is het lekker all-inclusive?
1: Ja.
0: Fantastisch. Ja. Oh, ik zo jaloers.
1: Ja, dat vind ik ook lang zat. 8 dagen all-inclusive, 8 dagen niks doen. Dat vind ik meer dan lang zat.
0: Ja, fantastisch. En daarna weer snel terug die vrachtwagen in.
1: Nou, ik moet nog 4 jaar en dan mag ik met pensioen. Dat is ook een heerlijk vooruitzicht.
0: Oh, dan kijken we daar naar uit, inderdaad, ja. Oké, okay, dus
3: dan eerst... Dan ga je de dag ook beginnen.
0: Ja, ja, nog 4 jaar.
3: Nog 4 jaar.
0: Ja. Ja, ja, oh, ja. Maar fantastisch, hebben we jou nog 4 jaar als luisteraar.
1: Zeker, langer.
0: Ja, langer, want daarna blijven we natuurlijk de radio aanhouden. Hé, Ad, lang verhaal kort, wij gaan 4 op een rijen.
1: Ja.
0: Wij zijn er hier klaar voor. Wij gaan Luc de studio uitsturen. En dan gaan we spelen. 4 op een rij. Je weet hoe het werkt. Je krijgt van mij 4 woorden. Ik hoor graag jouw eerste associatie daarbij. Geef Luc zo meteen 4 dezelfde associaties terug. Krijg je 2.500 euro, Ad. Daar gaan we. Je eerste woord is omhoog.
1: Omlaag.
0: Dorst.
1: Drinken.
0: Feest.
1: Verjaardag.
0: Ja. En je laatste woord is mais.
1: Mais. Lastig. Mais.
0: Ja, mais.
1: Mais. Zeg maar boer.
0: Boer. Oké, okay, schrijf op. Is de 2.500 euro waard? Dat antwoord krijg je over 3,5 minuut. Na Kien.

0: Keen met Key Music en Somewhere Only We Know. We spelen vier op een rij met Ad uit Berglicum in Noord-Brabant. Dit waren zijn vier woorden. Omhoog.
1: Omlaag.
0: Dorst.
1: Drinken.
0: Feest.
1: Verjaardag.
0: En je laatste woord is mais.
1: Zeg maar boel.
0: Omhoog, omlaag, dorst, drinken, feest, verjaardag en mais, boer. Ad, wat denk je ervan?
1: Ja, de laatste. Daar twijfel ik even over.
0: De laatste twijfel je over mais, ja. Ja, daar twijfelt de rest van Nederland ook over. Want er komt één woord binnen wat eigenlijk de rest van Nederland daar zegt.
1: Dat is popcorn. Zeker.
0: Dat is popcorn.
1: Ja, dat dacht ik al.
0: Aha. Oké. We gaan gewoon Luc terug de studio invragen. Want misschien heeft hij wel vier dezelfde associaties. En neem jij gewoon 2.500 euro mee naar Turkije. Dat zou fantastisch zijn. Laten we het hopen, inderdaad. Daar gaan we. Luc, het eerste woord is omhoog.
2: Omlaag.
0: Dorst.
2: Honger.
0: Nee.
2: Oh.
0: Nee.
2: Drinken?
0: Ja, natuurlijk, drinken.
2: Oh.
0: Ja, honger. Oké, dan.
2: Ja, alsof jij het altijd zo bij richt.
0: Wat had je gezegd bij feest?
2: Muziek.
0: Nee, had zij daar verjaardag. En laatste woord was geweest mais.
2: Groente. Geel. Tanden. Golf. Soms lekker, maar soms ook niet.
0: Nee, popcorn.
2: Oh,
0: ja, popcorn natuurlijk.
2: Nou, dat was het allemaal niet geworden, Ad.
0: Oh, slecht hondje, man. Slecht hondje. Nou, Ad, dankjewel voor het meedoen.
1: Nou, ik was blij dat ik er doorheen kwam, een keer.
0: Ja, ik vond het leuk om je te spreken. En heel veel plezier in Turkije, hè? Lekker op vakantie.
1: Heerlijk, dankjewel.
0: Oh, sorry, hij zei boer. Ja, hij zei, sorry, ik zit er helemaal niet op te letten. Hij zei boer, niet popcorn.
2: Hij zei bij mais, zei die boer.
0: Ja, excuus. Ja, dan was het al zo niet goed geweest.
2: Nee.
0: Nee.
2: Snap je het zelf eigenlijk nog, wat je hier zit te doen, Mattie? Of wat is dit mij wel de schuld te geven, ja, maar...
0: Sorry, ik zit niet op te letten. Ad, de groeten.
1: Ja.
0: Ja, hoi. Ja, oké. Ja, ik zat een beetje te surfen. Hey, ik draaide gisteren een liedje voor het eerst hier in de ochtend. Dat is een liedje van Jamie Miller. Ja, ik zou willen zeggen, het is de soundtrack van een zorgeloos, vrolijk begin van de dag. Het is ook een beetje het begin van een kerstige romcom. Ik werd er heel blij van. En dan is het altijd lekker om te merken dat jij dat gevoel met me deelt.
3: Hey, Mattie.
4: Jamie Miller met Baby Doll. Wat een heerlijk nummer is dit, zeg.
5: Hey, Mattie.
3: Hey, Mattie.
4: Beste liedje van het moment.

0: Jamie Miller bij Q Music. Wat een lekker liedje. Ik vind het helemaal een state of mind, dit. Baby Doll heet het. Het is echt, moet je je voorstellen dat je hoort dat je 28.000 euro wint. Oh, oh, oh, hey! De dag lacht je tegemoet. Het geluid hoor je binnen een paar minuten.
1: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Het is vandaag Nationale Groente- en Fruitdag tijdens de Week van Ons Eten.
3: Ben je ook zo gek op groente en fruit?
2: Ontdek in heel Nederland waar je eten vandaan komt. Tot en met 10 oktober, de Week van Ons Eten.
4: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
3: Ben je ook zo gek op groente en fruit?
2: Nationale Groente- en Fruitdag.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
6: Voor de makers.
7: Praxis.
8: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel. Vandaag is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
9: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus,
10: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Bakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
11: Balen zeg. Koffie?
10: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
12: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, heb je van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
13: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
14: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
13: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
15: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, for Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
17: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.

0: 20% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met e-boekhouden.nl. Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
2: Yes!
1: e-boekhouden.nl. Nu, 15 maanden gratis voor starters.
2: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
1: Yes!

0: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
1: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Iedereen ligt nog in zijn nest. Maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
3: Het geluid.
4: Het geluid van Q-Music is nu waard 28.000 euro.

0: 9, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
1: Goedemorgen. Veel onduidelijkheid na een grote politieactie in het Brabantse Geldrop, schrijven regionale media. Vanochtend vroeg viel een zwaar bewapend politieteam daar een bedrijfspand binnen. Daarna kwam een groot aantal rechercheurs onderzoek doen. Waarom het gebeurde is nog onbekend, net alsof er iemand is opgepakt. Het is een chaos bij de overheidsinstantie die ouders en ex-partners moet helpen als zij geen alimentatie krijgen, uit het onderzoek van RTL Nieuws. De werksfeer bij het bureau is verziekt en daardoor zitten veel medewerkers thuis. Gevolg daarvan is dat duizenden mensen langer moeten wachten voordat ze hun alimentatie krijgen. En veel mensen missen daardoor flink wat geld, zegt deze bewindvoerder.
2: Als jij €300 per maand al mist en dat duurt 2-3 maanden extra, ja, dan loopt dat zo op naar 1000 of €1500 wat je tekort komt.
1: De directeur van de instantie erkent dat de werkdruk bij het bureau hoog is. Volgens haar worden er stappen gezet om de situatie weer tot rust te brengen. En dik 1 miljoen mensen in ons land worden jaarlijks opgelicht door nep-webwinkels. Die lijken steeds echter door AI. En om ze nu sneller offline te kunnen halen, gaan grote Nederlandse webwinkels samenwerken met de politie. Financieel Dagblad schrijft erover. Er komt ook een speurdienst die de illegale nepsites dagelijks gaat opsporen. En de gouden televisiering wordt weer uitgereikt. Vanavond weten we welk televisieprogramma de prijs voor het beste programma van het jaar krijgt. Onder meer de reality-spelserie De Bondgenoten is genomineerd. Presentator van dat programma, Jan Versteeg, hoopt natuurlijk dat ze hem winnen, zegt hij bij Shownieuws.
3: Als je helemaal genomineerd bent, ja, dan wil je natuurlijk het liefst ook wel winnen. Voor de kandidaat is het natuurlijk ook geweldig, want die zijn onderdeel van iets wat nu ineens kans maakt op de gouden televisiering.
1: Verder maken ook de dramaserie Woeste Grond en het consumentenprogramma Kassa kans. Als Kassa wint, zou het extra speciaal zijn, want door de bezuinigingen dreigt dat programma te verdwijnen. Het weer nog van Buienradar. Echte herfstdag. Zon, wolken, vanmiddag kans op een klein zonnetje ook wel. Blijft fris, graad of 15.
4: Goedemorgen, het Q-music verkeer. Het is druk op de weg. Sterk als je in de file staat. 1 file, die duurt een uur of langer. Nou, dat is de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld. 11 kilometer file. En daar ben je een uur en 20 minuten langer onderweg.
5: Q-music. Hey, Mattie.
0: Hey. Suzanne en Freek hebben de alarmschijf deze week. Pijnstiller hoor je na Bieber, Rexha en Faithless. Dit is New Religion.

0: Bibi Rexha, Faithless, Becky Music en New Religion. 7 over 9, donderdag de 8e van oktober. Goedemorgen, Luc.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Annemarie.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
3: Goedemorgen.
0: Vanavond de uitreiking van de televizierring.
1: Het ziet altijd los als een leuk feestje uit. Helemaal deftig, op de rode loper, ja. Strak in pak, mooie ja. Jurk.
0: Ja.
1: Zal ik wel eens een keer heen willen? Ben jij er geweest?
0: Ik ben er geweest in 2021. Toen was Marie genomineerd in de categorie Beste Presentatrice. Ja, ik weet alleen nog dat ik toen zo ongelooflijk bang was dat ze naar mij toe ging om te vragen. En Mattie, wat vind jij ervan dat Marieke is genomineerd? Want er stond een fles champagne tussen ons in. Toen dacht ik, nou, dit wordt zo'n lange avond. Ik giet er even wat drank in. Die show duurde zo lang, eer dat ze zeg maar aan het einde van die avond zitten. Oh. Allemaal optredens. Ik dacht, ik ga hier gewoon lekker zitten pimpelen. Maar ja, ik zat natuurlijk vol aan. Dus iedere keer als die microfoon voorbij kwam, was ik bang dat ze zouden vragen. En gun je het Marieke een beetje? En dat ik dan mezelf bij elkaar moest rapen. Maar het is een beetje als je weet dat je zeg maar, ja, toch dronken bent.
1: Ja.
0: En dat je jezelf bij elkaar moet rapen om zuiver antwoord te geven. Dan kan je zo tegenop zien. Maar dat is gelukkig niet gebeurd.
1: Ik ben ook al de hele ochtend dronken. Echt mijn best.
0: Daar merk je niks van. Nee. Merk je niks van. Opmerkelijk verhaal. Bram Krikke, die hier morgenochtend weer zit, die is genomineerd in de categorie Televizier Talent. Samen met Frank van Leeuwen en Daan Alverink. Nu kreeg ik gisteren een appje van Bram dat hij er vanavond niet bij is. Dus hij zit niet in de zaal. Hij zit niet in Carré. Ik heb hem daar vanmorgen even over gesproken. Wat nou het verhaal daarachter is?
4: Nee, ik ben er niet. Ja, maar het is wat het is. Maar, ja, jammer.
0: Maar wat moet je doen, Bram?
4: Ik moet zo naar Duitsland. Dan heb ik een draaidag.
0: Maar wacht even. Een draaidag in Duitsland, Bram. Wat moet je daar dan doen? Wat moet je daar dan opnemen?
4: Ja, nee, dat kan ik natuurlijk niet zeggen. Dat zien jullie later allemaal. Maar daar kan ik nu niet over uitweiden.
1: Maar waar in Duitsland dan? Waar moet je heen dan?
4: Nou, het is wel echt richting München. Het is wel echt ver.
0: Richting München?
4: Ja, richting.
0: Maar ga je een Duitse krimi opnemen? Wat ga je doen daar dan?
4: Mat, je weet toch hoe dat gaat in de wereld? Als ik dat had kunnen zeggen, had ik het verteld. Maar dat kan ik nu niet vertellen.
1: Het is echt 8 uur rijden, hè, München? Je moet wel echt vertrekken
2: ja,
1: dan nu.
2: Als
1: je
2: ja,
4: het is richting. Het is richting München. Het is niet in München. Maar ik kan er niet te veel over zeggen.
0: Nee, precies. Oké.
1: Gelul.
0: Oké.
1: Gelul. Gelul dit.
0: Maar Bram, wie zit daar dan vanavond? Is er dan vanavond een lege stoel?
4: Nee, ik heb wel een waardig vervanger. Dus Daan Boom, die zit op mijn plek.
0: Neemt Daan Robin ook mee, of niet?
4: Nee, die zit lekker thuis.
0: Ja, die zit lekker thuis. Okay, goed.
4: Die zit lekker bij mij op de... Die zit...
0: Die zit in ieder geval thuis. Ja,
4: en
0: precies.
4: Ik zit te draaien.
0: Okay. Toch even ter bevestiging, je bent er morgenochtend dus wel...
4: Morgen, ja, dat is geen enkel punt. Morgen ben ik er gewoon. Alleen vanavond helaas dus niet. Ja, jammer. Helaas, jammer.
0: Oké, hartstikke goed. Zeer merkwaardig. Nou, morgenochtend in ieder geval hier in de studio Bram Krikke.

Imagine Dragons, Back in Music en Demons. Ja, sorry. Ik ben Suzanne en Freek vergeten te draaien. Ik heb zo meteen een pijnstiller voor je om dat op te lossen. Kijk eerst eens even om je heen. Zou daar een radiostudio passen, waar je nu bent? Kan thuis zijn, kan op je werk zijn. Want Domien en Anton willen graag het land in. Misschien wel naar jou toe. De middagshow die gooit de hele radiostudio in een vrachtwagentje en gaan een week lang door heel Nederland crossen om eens een keer bij jou te gaan kijken. Ja, Anton.

0: Misschien heb je de beelden wel gezien. Die zat laatst bij een luisteraar in bad. Daar wist die luisteraar overigens gewoon vanaf. Het is niet zo dat hij dat dan niet aankondigt. Dus dat was gewoon...
1: Het lijkt een trend te worden onder mensen bij Q-Music. Zomaar in bad stappen bij iedereen.
0: En daaruit is het idee geboren. Joh, laten we eens op de plekken langs gaan waar de luisteraars naar de middagshow luisteren. Nou, superleuk. Heb jij ruimte voor een radiostudio? Ja, denk aan 3 microfoons, 3 stoelen, 2 speakers. Neem niet zoveel heel ruimte in beslag, toch?
1: Nee, dat is echt wel wat te regelen. En heb je een beetje goede koffie in huis, dan komen Domien en Anton lekker langs. Vanaf, wat is dat, maandag 2 november gaan ze dat doen?
0: Ja, gooi een briefje in de bus bij de buren. Zo van, je kan een beetje overlast hebben vanmiddag tussen 4 en 7. Is wel zo netjes, want Domien die zet de speakers namelijk altijd heel erg hard.
1: Ja.
0: Maar zijn ze bij jou welkom? Meld je dan aan in de Q-Music app. Heb je misschien binnenkort Domien en Anton op visite?
2: De Q-Music alarmschijf.
3: Hey, wij zijn Suzanne en Freek.
2: En deze week is onze track Pijnstiller, de Q-Music alarmschijf.

0: Jan en Freek. Mijn Q-Music Alarm schrijft deze week pijnstiller. Hey Bas, goedemorgen.
1: Hey Matty, goedemorgen.
0: Hey Dylan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Heb jij een pijnstiller in de buurt? Stel dat het geluid, het antwoord dat jij gaat geven, niet goed is. Heb je iemand om. Ja, heb je een schouder om op te huilen daar bij in de buurt, Dylan?
2: Ah, daar heb ik geen schouder voor nodig, hoor.
0: Dan
2: neem ik
0: het
2: met genoegen.
0: Oh, oké. Okay. Oh. Kijk aan.
1: Ja, of gewoon die winst, hè. Kan ook.
0: Kan ook, hè.
2: Kan ook. Je weet het maar nooit, hè.
0: Precies. Het geluid.
1: 28.000 euro. Daar spelen we voor. Ja, wat denk jij dat het geluid is, Dylan?
2: Een videoband en een videorecorder stoppen van VHS uit de jaren 80.
0: Een videoband in een videorecorder stoppen. Echt zo'n VHS-band uit de jaren 80.
2: Ja, yes, dat klopt.
0: Helder.
3: Denk jij ook dat dit het goede antwoord is?
4: Doe mee met het spel in de Q-app en tik op ja.
5: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, vandaag is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
7: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
8: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
9: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
8: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
10: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
11: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
12: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft blokladder.
13: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
14: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
15: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
16: Wow!
15: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
17: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
18: Get ready for the OG.
19: All y'all bitches wanna look like me.
20: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
21: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. En voor elk type weer slaag je bij Jumbo Golf keer op keer. Aan het weer ligt het dus niet meer. Vanaf nu is het elke dag golfweer. Jumbo Golf weer.
22: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
23: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
22: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
24: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
0: Het is vandaag Nationale Groente- en Fruitdag tijdens de Week van Ons Eten.
1: Ben je ook zo gek op groente en fruit?
0: Ontdek in heel Nederland waar je eten vandaan komt. Tot en met 10 oktober, de Week van Ons Eten.
2: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
16: Citytrippen?
24: Drakentemmen in het Verre Oosten?
25: Of nee, juichen voor Oranje!
2: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
1: Ben je ook zo gek op groente en fruit?
0: Nationale Groente- en Fruitdag.
26: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
27: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
28: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
29: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
30: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
31: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
32: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeven jonge kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden.

0: 14 wordt het. Q-verkeer van Flitsmeister dan. Druk op de Nederlandse wegen. Nog 3 files langer dan een half uur. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Hintham en Zaltbommel kom je 39 minuten. A50 Os-Arnhem tussen Bankhoef en Valburg 40 minuten. En de A50 Zwolle-Arnhem tussen Apeldoorn-Noord en Hoenderlo. Defect voertuig daar. Dus je vertraging 35 minuten.
1: Het geluid.
2: Spelen wij met Dylan voor 28.000 euro. Dylan!
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Heb je al een appie gekregen dat je op de radio bent van een kennis of een vriend of dat nog niet?
3: Ja, van genoeg collega's en genoeg vrienden tussen.
2: Ja, mooi.
0: Ik ga zo horen dat je 28.000 euro wint.
2: Ik hoop het. Ik hoop het, Dylan. Want jouw antwoord is een videoband in een videorecorder stoppen. En dat is echt zo'n VHS-band uit de jaren 80.
3: Dat klopt inderdaad.
2: Oké. We gaan eens kijken.
0: Een videoband in een videorecorder stoppen. De jury. Laat ons weten, Dylan. Dat het helaas fout is.
3: Dylan. Dat is heel jammer, maar dat maakt niet uit. Naar de volgende.
2: Nee, die neem je gewoon op de neus. Ik heb het door, Dylan. Hartstikke goed. Het is wel zo dat, kijk, als mochten de vrienden van Dylan luisteren, je kan wel naar Dylan appen. Check even de foute antwoorden dan, maat, op qmusic.nl. Want Dylan, het is ook al 2 keer eerder gezegd.
0: Hey.
3: Oh, oké.
0: Okay. Ah, die neemt hij ook op de neus, hoor.
2: Neemt hij ook op de neus, man. Maakt toch niet uit.
3: Dylan is
2: toch...
3: Maar dat maakt niet uit.
2: Nee, maakt niet uit, man. Dylan is een vent, tuurlijk. Wij gaan nog 100 euro bij doen. Het geluid komt op een waarde van 28.100 euro.
1: Welkom to the one and only, the original.
4: Dit is
5: het Foute Uur.
0: Ja, de leukste inklok van de week doen we met een foto-inklok. Dus wat zie je nu? Sturen deze kant op via de Q-app. Misschien de neus van je collega.
1: Q-music is proud.

0: Zo je zweterige donderdagochtend met Genuine, you're the pony.
1: Dit is het Foute Uur.
0: In het Foute Uur, het is 7:07. Goedemorgen, Bas hier. En er wordt weer ingeklokt. Ja, donderdag, dus inklokken met foto's. Hè. Ik zie een hoop leuke fotootjes binnenkomen via de Kimmy's Gap. Emiel Hofstee, die zit op de zitmaaier. Die is aan het maaien bij een buitenzwembad. Ziet een fotootje. Er is nou geen weer meer voor, nee. Denise is onderweg. Die stuurt een foto van een mooie regenboog. Ik zie ook Anton stuurt een foto van zijn uitzicht. Dus een collega in de auto, die steekt zijn tong uit. Gezellig. Gwen is onderweg met een hele lading stroopwafels, zie ik. Tommy die stuurt een foto van een ladderlift. Dorothee die stuurt een hele frisse foto, ja, van een wc. Ook leuk, ja, dus aan het schoonmaken daar. En goedemorgen, William.
2: Goedemorgen.
0: Ja, jij stuurt een foto van bloembakken. Wat ben je aan het doen?
2: Ik ben overal bloembakken aan het ophalen.
0: Ophalen?
2: Het slechte weer komt eraan. Ja, het slechte weer komt eraan. Dus we gaan nu overal een bloembakken weer naar binnen halen.
0: Oh, maar dat zijn dan bloembakken die in winkelstraten staan en zo? Of,
2: Ja, die gaan we nu allemaal weghalen.
0: Oh, en wat moet je allemaal zijn dan?
2: Nou, ik ben nu 3 keer op en neer naar Roermond. Maar we komen eigenlijk overal wel door heel Nederland.
0: Ik wist niet dat die dan echt na het eind van de zomer allemaal weer opgehaald worden.
2: Ja, die gaan allemaal weg. En dan van het voorjaar komen ze allemaal weer terug. Dan gaan we ze allemaal weer neerzetten.
0: En dan ga je er kerstbomen voor in de plaats zetten nu? Of,
2: Nee, we hebben ook al winterbakken. Maar die worden niet zo heel veel neergezet meer.
0: Oh ja. Hey, en tot hoe laat ben je bezig?
2: Tot wanneer het klaar is. Dus dat zal vandaag al later die worden misschien.
0: Oh ja, slecht weer ook. Druk op de weg.
2: Ja.
0: Nou, omdat je bent ingeklokt, krijg je de Alright Stop Coffeetime Cup. Mooie meeneembeker voor onderweg.
2: Oh, super.
0: Komt van pas bij jou, je zit veel in de auto natuurlijk. Hè? En nog 100%. Één ding.
1: Fijne dag.
0: Een fijne dag.
2: Dat komt helemaal goed.
0: Goed zo, later William.
2: Dankjewel.

0: IQ.
1: Lekker, Bassie.
2: Oh, hij klinkt weer lekker.
0: Ja, het is het foutuur tussen 10:30 en 10:30 op Q Feest op je radio. En letterlijk in dit geval Pink, Get the Party Started, hoor je. Het volgende feestje is al gaande. Van de Benga Boys.

Boys. Zometeen, ja, een ethisch klassieker. De vraag is alleen welke. Ga je mee moeten horen in het foutuur met Rio of Culture Club? Het Karma Chameleon.

0: kan ik naar Duitsland.
1: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Altijd helder en onafhankelijk. Dat is een Veldzinkadvies.
3: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
4: En er is altijd een Veldzinkantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs. Bijvoorbeeld voor een hypotheekadvies. Voor een nieuw huis, een verbouwing. Helder en onafhankelijk.
2: Dat is een Veldzinkadvies.
5: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
4: Een helder, onafhankelijk hypotheekadvies. Ga voor jouw adviseur naar Veldzinken.nl.
6: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
7: Yes!
8: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
9: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
6: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
7: Yes!
10: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hé, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
11: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
12: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
13: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
14: Nu niet één, maar twee merkjeans voor €110. Tijdens de Denemarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center. De vriendelijke jeansspecialist.
15: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
16: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
14: Nu twee merkjeans voor €110. Tijdens de Denemarket bij Jeans Center.
17: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
18: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 4 dagen.
19: Big deals bij Keukenconcurrent.
18: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
20: Dus je hebt een ID Bus Cargo gekocht?
18: Ja.
20: En nu?
18: Domeinnamen kopen.
20: Voor je bedrijf?
18: Ja.
20: Welk bedrijf?
18: Ja, dat weet ik nog niet.
20: Welke domeinen dan?
18: Klus met Kees.nl, bloemen bij Kees.nl of Keeskomtkoken.nl.
20: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
18: Ja. €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
21: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
22: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar

0: Avondeals Bijbel.
1: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
0: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks Houseblend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Score alle avonddeals bij Bol.
2: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: De grootste energieslurpers in huis.
5: Wat kost al die kleding nou echt?
6: Wat heb je nog aan zonnestroom?
7: Wij zijn kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
2: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
8: Het is vandaag Nationale Groente- en Fruitdag tijdens de Week van Ons Eten.
9: Ben je ook zo gek op groente en fruit?
8: Ontdek in heel Nederland waar je eten vandaan komt. Tot en met 10 oktober, de Week van Ons Eten.
10: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
11: Download de app en start met Vint.
9: Ben je ook zo gek op groente en fruit?
8: Nationale Groente- en Fruitdag.
12: Soms zul je zeggen: mam, jij bent de beste. Voor degene die je altijd aanmoedigt, je dierbare en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
13: Het geluid.
14: Het geluid van Q-Music is nu waard 28.100 euro.

0: is 10 uur. Goedemorgen, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Danny Vos.
1: Ja, goedemorgen. Steeds meer jongeren durven te praten over hun mentale gezondheid. Dat blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag. 5 jaar geleden vond dik de helft van de jongeren dat nog lastig. En nu is het nog maar een derde. Deze expert vertelt waar jongeren zich dan zorgen over maken.
2: Prestatiedruk, zorgen over de toekomst, sociale druk, financiële druk, maar ook middelengebruik, suïcidale gedachten, eenzaamheid, depressies. Eigenlijk komt alles wat je maar kan bedenken, komt voorbij.
1: En bijna alle jongeren zeggen wel eens last te hebben van dus psychische problemen. Steeds meer huizen in ons land krijgen te maken met funderingsproblemen. Dat meldt de NOS. Komt doordat het vaker droog is. Daardoor ontstaan er vaker scheuren in muren. En ook deze bewoner herkent het en hij maakt zich zorgen.
3: Het probleem is dat je weet dat je een probleem hebt. Je weet niet hoe snel zich dat ontwikkelt. Je weet ook niet precies wat je eraan moet doen. En je weet niet of je het kunt betalen.
1: Ja, bouwbedrijven hebben er hun handen vol aan. Grote politieactie in Geldrop in Brabant. Zwaar bewapende agenten zijn daar vanmorgen een bedrijfspand binnengevallen. Er kwamen ook veel rechercheurs naartoe. Wat er nou aan de hand is, dat is niet bekend. Het gaat niet zo goed met de wilde dieren, zegt het Wereld Natuurfonds. In 50 jaar tijd zijn de populaties wereldwijd met bijna 3/4 afgenomen. Komt onder meer door klimaatverandering. En toch zijn er ook lichtpuntjes, want er komen ook dieren terug, zegt het WNF bij de NOS.
4: In ons eigen land, de otter. Die was in 1989 uit Nederland verdwenen en heeft onder andere door betere waterkwaliteit zijn comeback gemaakt.
1: Nou, ook zijn er wereldwijd meer tijgers. Het weer nog van Buienradar, een echte herfstdag. Zon, wolken, maar ook regen. Een graadje of 15.
0: Dan Q-verkeer van Flitsmeister. Drukke ochtendspits, ook vanwege dat herfstweer natuurlijk. 2 files nog langer dan 20 minuten. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en de Empelbrug kom je in 1/2 uur. En A16 Breda-Rotterdam tussen de Markbrug en Zevenbergse Hoek. 4 kilometer, 25 minuten. Controles op de A12 Utrecht-Maarn bij 74,1. De A16 Dordrecht-Breda bij 53,8. A27 Almere-Hilversum bij 112,3. En de laatste ook op de A27 Hilversum-Almere daarbij 115,0.
5: Bas van Nimwegen.
0: Yes, en gaan we zo meteen hakken op Tears Don't Lie van Marco. Of voor de scooter, How Much Is The Fish? Jij bepaalt het nu in de Q-app.
6: Q-Music is proud.

0: Blijft een mooi einde. Scooter in het foutuur en...
1: How much is the fish?
0: Yes. Zo, heb je al een beetje bewogen vandaag? Hoe lang zit je al achter je bureau? Schuif heel even de stoelen aan de kant. Ga even staan met je collega's. Ik heb zometeen een dansbattle in het foutuur. De vraag is alleen, op welke dans gaan we dansen? Wordt het de kabouterdans? Of liever de dromendans?

Goed hoor, zie ik. Annie Hagens die stuurt aan het werk met de beste combi koffie en het foutuur. Lekker. Peter en Alexander die zitten in verband met de regen in de schaftwagen, sturen ze lekker het foutuur aan. Nou, de schaftwagen is nu even zomer hoor. Luister maar.

Costa, Tequila, Anders Nielsen, hoor je bij Key Music. Zometeen sluiten we het foutuur natuurlijk nog even af. Yes, nog eentje. Alleen wordt dat Kylie Minogue met Can't Get You Out of My Head. Of ga je voor...

0: Ja, we gaan spelen voor 28.100 euro met Silke. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zo, ben je gespannen?
1: Ja, een beetje wel.
0: Gezonde spanning.
1: Ja, ga het gewoon proberen.
0: Zo is dat. Je mag jouw antwoord voorleggen aan de jury. Wat denk je dat het is?
1: Ik denk dat het is het ontgrendelen van een insteekketting uit een ringslot.
0: Oké, een insteekketting uit een ringslot. Je hebt er in ieder geval over nagedacht, hoor ik.
1: Ik heb er een aantal dagen op zitten broeden.
0: Dat goed. Het is zo'n ketting die je dan in het vaste slot op je fiets steekt.
1: Ja, ja.
2: Denk jij ook dat dit het goede antwoord is?
3: Doe mee met het spel in de Q-app en tik op ja.
0: En we horen zometeen het antwoord van de jury.
4: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
5: En als je huur verandert?
4: Pas het zelf aan.
6: En als je gaat samenwonen?
4: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
7: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
8: Makkelijke software voor facturatie, boekhouding.

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
2: Daar heb je Huub. Van Hubo.
3: Hoi.
2: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
4: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet kom naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
2: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van 100 euro. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf 1000 euro. Hubo helpt.
5: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
6: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
7: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde. Want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron. Steeds slimmere energie.
8: Is dit het?
9: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken... geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk. Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches wanna look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
1: Slecht plan.
0: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
2: Nu niet één, maar twee merkjeans voor 110 euro. Tijdens de Denimarket bij Jeanscenter. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeanscenter. De vriendelijke jeansspecialist.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
2: Nu twee merkjeans voor 110 euro tijdens de Denimarket bij Jeanscenter.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
5: Voor de makers.
6: Praxis.
7: Neus en heler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1+1 gratis en een gratis neus en heler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
8: Deze week in de bonus.

0: thuisbatterij.
1: Einde salderingsregeling.
2: Terugleveren kosten.
3: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
4: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
5: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
6: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
7: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
8: Het is 10:30, goedemorgen. Echte herfstdag vandaag met af en toe wat zon. Verder wolken en kans op regen, ongeveer 15 graden. Doordat herfst er ook een drukke ochtendspits. Zo hadden 2 files langer dan 20 minuten. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoogmade en Leidschendam is een ongeluk gebeurd. 27 minuten. En de A8 Zaandam-Amsterdam tussen Westzaan en Zaanstad-Oost. Ook daar een ongeluk, daar kom je in 33 minuten.
9: Het geluid.
8: Ja, spelen we met Silke voor 28.100 euro. Jij denkt dat het is het ontgrendelen van een insteekketting uit een ringslot.
10: Ja.
8: Kan je dit trouwens ook linken aan de hint die is gegeven, Silke?
10: Ik vond de Amstel was wel een belangrijk onderdeel.
8: Maar dat was de date van Bram natuurlijk, ja.
10: Ja, de date, daar was die. En zij is sieraden maken, dus het was een ketting. Dus nou, die insteekketting koppelt daaraan. Hij was wat te laat. Nou, misschien kom je te laat op een fiets.
8: Je hebt er een goede studie van gemaakt, hoor ik.
10: Ja.
8: Nou, ik hoop met je mee. We gaan het voorleggen aan de jury. Het ontgrendelen van een insteekketting uit een ringslot. De jury laat ons weten dat het niet goed is, Silke.
10: Jammer.
8: Ja, ondanks jouw goede studie komt jouw antwoord bij de foute antwoorden staan op keymusic.nl. Komt er ook weer 100 euro bij. Nieuwwaarde is 28.200 euro. En we sturen het thuisspel op van het geluid.
10: Oké, leuk. Dankjewel. Nou, ik ga nog even doorstuderen.
8: Heel goed. Fijne dag. Doeg.
10: Helft. Doei.
9: Bas van Nimwegen.
8: Eentje in het foutuur. Dit is

Affair. Wie weet hoor je de volgende man binnenkort nog wel in de Efteling of in Disneyland. Lucas van Lucas en Steve. Hij gaat Pardoes spelen. Nee, geitje, nee. Dit is wel vet. Naast de muziek als DJ met Steve natuurlijk, maakt hij dus sinds een tijdje ook muziek voor pretparken. Die muziek die dus te horen is bij de attracties. Zo heeft hij pas nog muziek gemaakt voor een stuntshow in Warner Bros. Movie World in Madrid. Moet je voor. Dus dan zie je allemaal stuntende auto's voorbij rijden, motors op de achterwiel rijden. Hoor je dit? Gemaakt dus door Lucas van Lucas en Steve. Cool toch? Dus iedere dag galmt zijn muziek daar gewoon door Movie World. Nou, nu een van zijn andere tracks met Steve op Q Music. Oh, sorry. Nee, geitje natuurlijk. Zit de rest van de dag weer in je hoofd? Ja. Niet mijn schuld. Lucas en Steve.

0: Blijf mooi, hè? I Would Stay, Chris Hipp, hoorde je bij Q. Zo, 30 jaar geleden, jongens, toen was het chaos in Nederland. Vooral in de winkelstraten, want winkels mochten toen langer open blijven. Ja, tot die tijd gingen winkels altijd om 6 uur dicht. Maar de politiek, die wilde ruimere openingstijden. Nou ja, daar was het winkelpersoneel het totaal niet mee eens. Dus die gingen de straten op.
1: De gemiddelde Nederlander die eet tussen 5 en 7, neem ik aan zo'n beetje. Dus Nederland is daar nog helemaal niet aan toe.
2: 6:30, ik vind het belachelijk. Ga maar lekker om 6 uur sluiten, 6:30.
0: Ja, hallo, 6:30, doe eens even normaal, joh. Ja, daar waren we druk mee in 1996. Ik weet niet hoe het bij jou is, maar bij mij is inmiddels de supermarkt iedere avond tot 10 uur open. Ook wel lekker, toch? Kun je nog snel even last minute iets halen? Ja, wat hoorde je op de radio als je na het winkelen je Opel Vectra instapte? Ik heb hier 3 liedjes uit de top 40 van toen. Aan jou de vraag, welke uit 1996 wil je zo meteen horen? Ga je voor de Fugees? Stonden op 6 met Ready or Not. Op 8 stond Mr. President. En Coco Jumbo. Keuze 2 vandaag. En deze was ik een beetje vergeten, maar... Op 16. Treintje Oosterhuis. En de zee, mooi hè. Nou, welke wil je horen? Stem maar op je favoriet, het kan heel simpel in de Q-app. Leuk als je dat even doet met de audio-appje. Liedje met de meeste stemmen ga ik zo draaien.

0: Music met Kensington en War. Het is bijna 11 uur. Het laatste nieuws zometeen met Danny.
1: Ja, zometeen veel nieuws over huizen. Het ene is voor heel veel mensen goed nieuws. Het andere is vooral heel erg vies.
0: Oké. Ben benieuwd. Ook de Top 40 Classic natuurlijk. Je kan nog heel even stemmen uit jou, op jouw favoriet uit 1996. En deze komt er ook aan. Self-Aware van Temper City. Zometeen.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Morgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: De mega-jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Even bollen met Select.
6: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
7: Ah, relaxed?
6: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
8: Deze is voor jou, supermoeder die race, rent, regelt, kids, deadlines en middagdipjes. Maar goed dat je een Kanzi-appel in je tas hebt. Uit Nederland. Kanzi. Power to go.
9: Kies voor Graan met je FBTO-woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO-woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
10: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
12: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
10: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi,
13: de basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
14: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
15: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
14: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis.
16: Is dit het?
17: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
18: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
19: Karelkrok, 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
20: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
21: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
22: Hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
21: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
20: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Dreamland. Plezier start hier.
19: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
23: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij Adel graag mee, stelde ik haar gerust.
24: Op
0: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
16: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normale lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is die ja van Jumbo.
24: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
25: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
26: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
27: Domino's. Nu bij Ben, dubbel dikke data.
28: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.

0: 11 uur geweest. Goedemorgen, het Q Music Nieuws van nu.nl. Krijg je van Danny Vos.
1: Ja, goedemorgen. De gekte op de huizenmarkt lijkt voorbij, blijkt uit de nieuwste cijfers. Op steeds meer plekken dalen de huizenprijzen en ook is er meer aanbod, onder meer doordat veel oude huurwoningen worden verkocht, zegt deze expert tegen de NOS.
2: Toch zien we dat beleggers, als een woning vrijkomt, toch heel erg veel kiezen voor verkoop. Dus dat blijft maar doorgaan. En dat is natuurlijk fijn voor kopers, want die hebben meer keuze. Maar het is een drama voor huurders, want er verdwijnt elke keer weer een huurwoning van de markt.
1: Ja, een huis kost nu gemiddeld 5 ton. Steeds meer jongeren durven te praten over hun mentale gezondheid, blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag. 5 jaar geleden vond dik de helft van de jongeren dat nog lastig. Nu is dat nog maar een derde. En volgens deze expert helpt praten altijd.
3: Blijf bij elkaar inchecken en heb het erover. Want dat kan al heel erg oplichtend zijn.
1: Ja, bijna alle jongeren zeggen wel eens last te hebben van dus psychische problemen. Dan naar Duitsland. Er is nog altijd geen spoor van het roofdier dat zou rondlopen in de buurt van het vliegveld van München. Gisteren werd er mogelijk een puma gezien. En waar die nou vandaan komt, als een raadsel. Er is ook geen circus in de buurt. Er wordt nu onder meer met drones gezocht. Ja, dan gewoon nog heel erg vies nieuws.
4: Lekker.
1: Ja, in Utrecht zijn studentenhuizen beklad met poep, schrijft RTV Utrecht over. Meerdere huizen zaten onder. Een ander huis is bekogeld met eieren. En wie er nou achter zit, dat is niet bekend. Alles zou weer zijn opgeruimd. Het weer nog van Buienradar. Een echte herfstdag. Zon, wolken, ook regen. Een graadje of 15.
0: Dankjewel Danny, dankjewel verkeer van Flitsmeister. Met 2 files nog langer dan een kwartier op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen de Empelbrug en Zaltbommel. Daar liggen voorwerpen op de weg, voorzichtig, 19 minuten daar. En de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Wezep en de brug over de Katerweer 2. Een ongeluk, kom je in 3 kilometer, 20 minuten is je vertraging. Controles op de A12 Utrecht-Maren staan ze bij 73,9. De A16 Dordrecht-Breda 53,8. A27 Almere-Hilversum bij 112,3. En de A27 nog richting Almere bij 115,0.
5: Music. Bas van Nimwegen.
0: En David Guetta is gisteren opnieuw verkozen tot de beste DJ van de wereld. Je gaat hem zo meteen horen. Na Temper City nu. Q.

0: 40 van 8 oktober 1996. Je mocht kiezen. The Fugees, Ready or Not. Mr. President met Coco Jumbo. En Treintje Oosterhuis met De Zee. Erdal die zegt zelfs Treintje Oosterhuis. Die zou Treintje niet stemmen op... of nee, zelfs Treintje Oosterhuis zou niet op Treintje stemmen met deze keuzes. Ah, die anderen die zijn natuurlijk ook wel grote hits. Hè? Zo is het wel. Melanie van Doornik die zegt goedemorgen Bas. Voor mij Coco Jumbo graag. Maaike van Deudekom die zegt sowieso de Fugees. Dan Kimberly.
1: Oeh Bas, je maakt het wel moeilijk hoor. Want Treintje is ook hartstikke leuk. Maar dan gaan we toch voor Coco Jumbo.
2: Nou, omdat ik eigenlijk helemaal vergeten was, doe dan maar Treintje Oosterhuis.
3: Coco Jumbo.
4: Kan er maar één wezen natuurlijk, hè. Komt ie aan hoor. Coco Jumbo, Mr. President.
0: Hey! 17% van de stemmen voor Treintje Oosterhuis. 30% voor de Fugees.

0: Feels Part 2. Ja, en Domien die belde toen even met Olivier, drummer van Sommieux. Ja, en terwijl heel de band lekker vakantie houdt, is Olivier vooral thuis bezig. Hij en Maud, ook van Sommieux, zangeres natuurlijk, verwachten een kindje namelijk.
1: De hele band is op vakantie, joh. Ja, het is ongelooflijk. Ja. En ja, ik word vader, hè, dus ik ben een kinderkamer aan het schilderen en al die attributen aan het kopen.
0: Ja, dat is rock en roll, hè. Die is gewoon druk met het uitzoeken van geboortekaartjes. Welke kinderwagen moeten we hebben? Hydrofiele doeken inslaan nog. Ah, ik weet wel, als het een jongetje wordt, dan gaan ze hem natuurlijk Mieu noemen. Dat kan niet anders. Zoon Mieu, snap je?

0: jarig vandaag trouwens, hè? 41 geworden. En Joyce, goedemorgen.
1: Hallo.
0: Ja, misschien kan er bij jou straks ook taart op tafel staan. Als je 28.200 euro wint.
1: Ja.
0: Naar wie ren je als eerste?
1: Ik denk toch naar het werk van mijn man.
0: Ja?
1: Die luisteren waarschijnlijk ook allemaal mee.
0: Oh echt? Die staan gespannen bij de radio om te hopen dat jij het goede antwoord gaat geven.
1: Ja, denk het.
0: Nou, we hopen mee. Het geluid. Ja, je mag een poging gaan wagen. Wat denk jij dat het geluid van Key Music is, Joyce?
1: Nou, ik denk dat het indrukken van een draaiasbak is.
0: Het indrukken van een draaiasbak, oké. Okay.
2: Denk jij ook dat dit het goede antwoord is?
3: Doe mee met het spel in de Q-app en tik op ja.
4: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
5: Morgen.
4: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
5: Echt waar, joh?
4: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
6: Makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Kijk op numbers.nl.
7: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
8: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
7: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
9: De grootste energieslurpers in huis?
10: Wat kost al die kleding nou echt?
9: Wat heb je nog aan zonnestroom?
11: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
12: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
13: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
14: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel! Vandaag is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
15: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
16: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
17: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
18: Lampen hangen? Doe het lekker zelf. Nu met de Gamma Woordenpas 30% korting op verlichting of 30% korting op Philips LED lichtbronnen. Dat zeg ik.

0: Meer prijsraden? Speel het spel in de AHA-app en win tot wel 250 euro aan prijsfavorieten.
1: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta.

0: Avondeals Bijbel.
1: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
2: Ja.
1: En nu?
2: Domeinnamen kopen.
1: Voor je bedrijf?
2: Ja.
1: Welk bedrijf?
2: Ja, dat weet ik nog niet.
1: Welke domeinen dan?
2: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
1: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
2: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
0: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen. Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
3: Deze is voor jou, supermoeder, die race, rent, regelt, kids, deadlines en middagdipjes. Maar goed dat je een Kanzi-appel in je tas hebt. Uit Nederland. Kanzi. Power to go.
4: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches are looking like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
10: Daardoor word ik snel geholpen.
9: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
11: Chris?
12: Ja?
11: Hoef jij niet te werken vandaag?
12: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
11: Dus, heb je nu...
12: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
11: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
13: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
14: 11:30 geweest, goedemorgen. Kim is ik weer van Buienradar. Ja, echte herfstdag, af en toe wat zon. Verder vooral wolken, ook kans op regen. 15 graden worden. Dankjewel verkeer van Flitsmeister met 1 file langer dan 5 minuten op de A12 voor Oberhausen Arnhem. Tussen Oud-Dijk en Duiven kom je in 3 kilometer. Vertraging is 13 minuten.
15: Het geluid.
14: Ja, spelen we met Joyce uit Rijssen. Je mag een poging gaan wagen voor 28.200 euro.
16: Ja.
14: Wil je nog één keer herhalen wat jij denkt dat het geluid is?
16: Ik denk dat het is het indrukken van een draaiasbak.
14: Het indrukken van een draaiasbak. Mooi antwoord ook, tijdens Stoptober.
16: Ja.
14: Rook je zelf of...
16: Nee, anti, zeg maar.
14: Anti, oké. Okay. En toch kwam het bij je op?
16: Nou ja, er staat zo'n asbak in de tuin voor familie, gek genoeg.
14: Oké, okay. Anti roken, maar wel een asbak daar. Wie weet wordt het een gouden asbak als het je 28.200 euro oplevert.
16: Ja.
14: De jury, laat mij weten, Joyce. Dat het helaas fout is.
16: Oh, wat jammer.
14: Helaas.
16: Ja, nou, ik wens wel de volgende heel veel succes.
14: Dat is aardig van je. Wij sturen nog het thuisspel op van het geluid. Komt die kant op.
16: Helemaal goed, dankjewel.
14: En ik wens nog een mooie dag.
16: Ja, doeg. Jullie ook, hè. Doei.
17: Bas van Nimwegen. Yes.
14: De nieuwe waarde van het geluid is nu 28.000.

0: Arthur Know-It-All. Ik ga het nieuwste liedje van Douwe Bob draaien. Note to Self heet hij. Er is alleen iets aan de hand met dat liedje. En ja, het gaat om een zin. En op een of andere manier valt die zin mij steeds op. Het gaat om deze zin. I'll guess the apple didn't fall too far from that tree.
1: I guess the apple didn't fall too far from that tree.
0: En iedere keer als ik dat hoor, denk ik, ja, klopt dat nou wat hij zingt? Het is toch een beetje voor Nederlands-Engels, toch? Andersom. Ik bedoel, zou Douwe Bob gewoon een beetje zijn inspiratie bij Van Gaal vandaan halen?
2: And then you are always running behind the facts.
3: It is... Again, the same song.
2: In the Netherlands, they say that is another cook.
0: Ja, een beetje dezelfde categorie, toch? Nou, vanaf nu kan je die zin niet meer normaal horen. Dan hoor je hem iedere keer, let maar op. Note to Self, de nieuwste Douwe Bob nu bij Q Music.

0: Like a Prayer. Ik zag net een audio-appje binnenkomen van Nonja. Ja, die is wel duidelijk.
1: Wat is de hint? Hebben jullie die?
0: Ja. De hint voor het geluid. Nou, ik heb eigenlijk alleen de eerste hint die gegeven is door de jury natuurlijk. Die heb jij ook, die staat in de Q-app. Dus de video van de mislukte date, we kunnen het wel zeggen, van onze Bram Krikke. Maar ja, als het geluid vandaag niet geraden wordt, dan komt de jury inderdaad morgenochtend om 8 uur met de volgende hint. Dat ons hopelijk iets dichterbij het juiste antwoord gaat brengen. Ja, of je hebt gewoon nog steeds geen idee. Dat kan natuurlijk ook. Dat is natuurlijk ook vaak met de hints. Dat je geen idee hebt welke kant je op moet denken. Maar ik ben benieuwd. Morgenochtend in de ochtendshow. Hey Mattie. Om 8 uur ga je hem horen. Zo, en ondertussen zit je lekker in je coltrui en een warme chocomel. Vanavond lekker de stampot op tafel, denk ik. Ja, de herfst is begonnen, toch? Als je naar buiten kijkt. Nou, laten we nog heel even wegdromen naar die heerlijke nazomer die we

0: Mando, Diao en Dance With Somebody bij Q-Music. Danny, goedemorgen.
1: Ja, het is nog net ochtend, Bas.
2: Laatste nieuws zo.
1: Ja, klopt inderdaad.
2: Kort hier om mijn vingers getikt.
1: Nee, helemaal niet. Maar het is gewoon een ochtend. Ja, ik ben een man van de feiten. Nou goed, in dat nieuws. Welke sportlegende die dik in de 40 is, gaan we binnenkort weer terugzien?
2: Oh, gaat Messi weer toch weer in het
1: Argentijn? Zou bijna denken, hè? Nou.
2: En de lunchmix komt eraan. Alright, stop lunchtime. Met onder andere deze van Chris Cross Amsterdam. Zometeen.
3: Elke vrijdag zit hij naast mij. De man met de rebelse snor.
4: Hey, goedemorgen.
3: De man die... Ja, hoe zou je hem nou eens omschrijven?
5: Hele lieve jongen. 2,70 meter lang. En dat toch lijkt hij ook weer 14. En dan heeft hij wel weer een snor.
3: Een man van feiten.
4: Zelfs het stokbrood hebben wij te danken aan Napoleon.
3: Zijn naam is Krikke.
4: Bram Krikke.
3: En morgenochtend zegt hij... Hey,
4: Mattie. Hebben mijn snor en ik jou ooit teleurgesteld?
6: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september... meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux... van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: Altijd helder en onafhankelijk, dat is een Velsink-advies.
10: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
11: En er is altijd een Velsink-kantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs, bijvoorbeeld voor een verzekeringspakket. Dat past bij jouw situatie. Helder en onafhankelijk.
9: Dat is een Velsink-advies.
12: Offerte, check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
13: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
11: Een helder, onafhankelijk verzekeringsadvies. Ga voor jouw adviseur naar Velsink.nl.
14: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
15: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
16: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals hak groente in pot, €1. En Glorix toiletblokken, ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
17: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel! Vandaag is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
18: Als je dit hoort, zijn er weer hoortestdagen bij Schoneberg. Of als je het juist niet hoort. Ontdek gratis hoe jouw gehoor ervoor staat. Kom langs tijdens de Schoneberg hoortestdagen op 8 en 9 oktober. Kijk op schoneberg.nl voor een winkel bij u in de buurt. En ontdek horen zoals je nog nooit hebt gezien.
19: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 4 dagen.
8: Big deals bij Keukenconcurrent.
19: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
2: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één.
20: Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
21: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
22: Fans van voordeel.
21: Aldi.
23: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
21: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
22: Fans van voordeel.
21: Aldi.
24: Even bollen met Select.
25: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
26: Ah, relaxed?
25: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
27: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
28: Voor de makers.
24: Praxis.
29: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
30: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
28: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
30: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
29: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Dreamland. Plezier start hier.
31: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
32: Thuisbatterij.
33: Einde salderingsregeling.
34: Terugleverkosten.
35: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
36: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
31: Nu bij Dirk, WCL-kuip. Diverse varianten, 1,89.
37: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
38: Yes!
39: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
37: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
38: Yes!
39: Gebruik je Android

0: 12 uur geweest. Goedemiddag, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Danny Vos.
1: Ja, goedemiddag. Wat meer lucht op de huizenmarkt. De huizenprijzen dalen. Ook is er meer aanbod, blijkt uit de nieuwste cijfers. En er wordt ook minder overboden, zegt deze expert tegen de NOS.
2: Kopers hebben nou eenmaal meer keuze. Dus dat maakt niet altijd meer dat ze flink gaan overbieden.
1: Ja, dat er meer huizen te koop staan, komt onder meer doordat veel oude huurwoningen worden verkocht. Toch veel onduidelijk over wat er nou is gebeurd in Geldrop in Brabant. Vanmorgen was daar een grote politieactie. Zwaar bewapende agenten vielen een bedrijfspand binnen. En waarom is nog altijd niet duidelijk. Voor zover bekend is er ook niemand opgepakt. Een heftig ongeluk in Duitsland dan. In de buurt van Berlijn zijn 4 mensen om het leven gekomen. Het gaat om 4 jongeren. Alle 4 reden ze op een brommer. Ze zouden op een auto zijn gebotst die een andere auto inhaalde. Ja, ze gaan het toch weer proberen. De 41-jarige Amerikaanse skilegende Lindsey Vonn kennen we van de Olympische Winterspelen begin dit jaar. Ze ging de piste op terwijl ze een gescheurde kruisband had. Nou, dat ging helemaal mis.
3: These are the types of times that are going to go down. Lindsey Vonn is down. And a big crash from Lindsey Vonn. That's an absolute disaster. That's what everybody didn't want to see happen.
1: En ze viel erg hard en 8 maanden verder zijn we nu. Ze is nu geselecteerd in de hoofdselectie van de Amerikaanse skibond. Wel is ze nog aan het revalideren. Het weer nog van buienradar. Zon, wolken, maar ook regen. Een graadje of 15. Morgen grijze dag. Vooral in het westen dan veel regen.
0: Dankjewel Danny, dank je verkeer van Flitsmeister. Met 1 file langer dan 5 minuten op de A7 Den Oever Zurich. Tussen Breesandijk en de brug over de Lorentsluis. Daar kom je in 7 minuten. Controle is op de A2 Weert Echt. Staan ze bij 204,0. De A12 Utrecht Maren bij 74,0. A27 Almere Hilversum 112,3. En de A30 Barneveld Ede bij 16,4. Laatst op de A58 Goes Vlissingen bij 160,6.

goed uit bij Melanie Graafland. Die stuurt, kom maar op met de lunchmix. Nog druk pakketjes aan het bezorgen hier. Nou, met zometeen Kygo, Firestone komt eraan. Ook Chris Cross Amsterdam. En eerst Janice Blue. Dit is Mama.

0: Het is Stap Lunch Time, de Lunch Mix met Chris Cross Amsterdam en How You Samba.
1: Menno presenteert Menno Wat Dan.
0: Ja, Menno geniet nog van de laatste dagen van zijn vakantie. Daarom Bas hier, ja, wel gewoon met Menno Wat Dan natuurlijk. Ik heb 4 hints voor je, ik zoek weer iets. Alleen aan jou de vraag, wat zoek ik? Het is iets waar je vandaag iets over gelezen kan hebben in het nieuws. Misschien voorbij het horen komen. Mocht je het weten, stuur deze kant op via de Q-app. Maak je kans op het Q-prijzenpakket en een koffiecup. Hint 1. Zo, jij ziet er goed uit. Hint 2. Hier staat vaak file. Hint 3. Ja, ik wil. En hint 4. Hallo, met Bas. Dus zo, jij ziet er goed uit. Hier staat vaak file. Ja, ik wil. En hallo, met Bas. Nou, wat zoek ik? Stuur deze kant op in je bericht met de Q-app. Spreek ik je misschien zo.

0: dit moet morgen wel binnenkomen in de top 40 natuurlijk. Ik ben benieuwd hoe hoog. Suzanne en Freek hoorde je met pijnstiller. Alarm schrijft deze week bij Q-Music.
1: Menno presenteert... Menno, wat dan?
0: Ja, ik heb je net 4 hints gegeven. Ik zoek iets. Alleen de vraag aan jou was, wat zoek ik? In ieder geval geen Love is Blind zie ik binnenkomen. Bruiloft is niet goed. Toilet, gemeentehuis, vakantie. Een weg is het ook niet. Carlijn, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, kon jij iets met de hint?
2: Ja, op zich wel. Ik denk dat ik het wel weet.
0: Oké, nou laten we eens even doornemen. Zo, jij ziet er goed uit.
2: Een sieraad is als je iets om hebt wat er mooi uitziet.
0: Ja, ja. Of om er doorheen te halen, zou ook nog kunnen.
2: Oh ja, om er, ja, klopt.
0: Ja. Of hint 2 was, hier staat vaak file.
2: Ja, om de grote steden heen.
0: Ja, ik wil, was hint 3.
2: Ja, als je gaat trouwen, dan krijg je dit.
0: En hallo met Bas.
2: Als je iemand belt, dan ja, ring je iemand op.
0: Nou, en wat zochten wij?
2: Een ring.
0: Een ring, ja zeker. Heel goed, Carlijn. Weet je ook waarom we op zoek waren naar het woord ring?
2: Nee, sorry.
0: Vanavond wordt de televisiering gala wordt uitgereikt, de ring.
2: Ja.
0: In Carré in Amsterdam, de Bondgenoten, Kassa en Woeste Grond. Dat zijn de genomineerde televisieprogramma's. Ja, en onze eigen Bram Krikke natuurlijk, hè?
2: Nou, spannend.
0: Het is genomineerd in de categorie talent.
2: Nou, die gun ik hem dan
0: wel. Nou, wij allemaal inderdaad. Ze hopen dat hij hem... Nou, hij gaat hem trouwens niet in ontvangst nemen. Want hij is er waarschijnlijk helemaal niet bij, zei hij vanmorgen in de ochtendshow.
2: Oh.
0: Ben je genomineerd voor een grote prijs, ben je er niet bij?
2: Nou ja.
0: Belangrijkere afspraak had hij, hè?
2: Daarom.
0: Hey, we gaan het Q-Music prijspakket die kant op sturen. En de Alright Stop Coffee Time Cup doen we er ook bij.
2: Nou, superleuk, dankjewel.
0: En ik wens je nog een hele mooie donderdag.
2: Dank je, ik jou wel.

0: Kings of Leon en Use Somebody bij Q Music. Zometeen ga je Alex Warner horen. Passenger komt eraan. Eerst...
1: Het geluid.
0: Hallo Michel, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hey, 28.300 euro. Heb je al bedacht waar je het aan zou besteden?
2: Niet direct, maar het zou heel mooi uitkomen. Want binnenkort gaat mijn vrouw met de kinderen gaat lekker op vakantie. Dus ja, dan hebben ze in ieder geval extra zakcentje mee.
0: Oh, je geeft het eigenlijk gewoon weg. Jij blijft thuis.
2: Ik blijf lekker thuis, ja.
0: Oké. Okay. Nou, dat is lief van je. Ja, we hebben natuurlijk wel een goed antwoord nodig. Wat denk jij dat het geluid van Q-Music is?
2: Ik denk dat het het opzij halen, en we hebben het net even opgezocht, van de wagen van een typemachine. Dus het opzij halen als je naar de volgende zin wou.
0: Ja, oké. Okay. Ja, de wagen is zeg maar het dat ding wat heen en weer gaat. Ja, precies. Op de typemachine. Ja. Oké, het opzij schuiven van de wagen van een typemachine, zeg jij.
1: Denk jij ook dat dit het goede antwoord is?
3: Doe mee met het spel in de Q-app en tik op ja.
4: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
3: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
5: Makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Kijk op numbers.nl.
6: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
7: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
8: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
7: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
6: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Dreamland. Plezier start hier.
9: Er worden per dag zo'n 8000 broodrommels vergeten. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even lunchen, even sparren.
10: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
9: Nu bij Spar. Kies en mix al onze voorverpakte broodjes. 2 voor maar €5. Dus even lunchen, even sparren.
11: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
12: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
13: Slecht plan.
12: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
14: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
15: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
16: Hola, ¿dónde está mi casa?
15: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
16: Paella, paella.
15: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
16: Buenas noches.
15: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
14: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
17: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
18: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
17: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
19: Ah, hier kan het.
17: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
20: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
21: doei doei
20: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
22: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
20: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
2: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
19: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
21: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, vandaag is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
23: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
24: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons Extra Protect en Organic 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
25: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeve jonge kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden?

0: je collega's altijd alle antwoorden te weten? Meld je dan nu aan in de Q-Music app voor het slimste bedrijf van Nederland. En gebeurt er dit? Jullie zijn het slimste bedrijf van Nederland! Dan zorgt Tempo Team voor extra werkplezier. Met een karaoke party speaker voor op je werk. Het slimste bedrijf van Nederland. Iedere werkdag om 14:15 bij mij, Wim van Helden.
1: Hey werkgever, Tempo Team weet, medewerkers met plezier in hun werk zijn loyale krachten. Wil je ook minder verloop? Maak werk van werkplezier. Check tempoteam.nl/werkgever.
2: Altijd helder en onafhankelijk. Dat is een Veldzinkadvies.
3: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
4: En er is altijd een Veldzinkantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs. Bijvoorbeeld voor een verzekeringspakket. Dat past bij jouw situatie. Helder.

0: sportadviseur naar Weltsink.nl.
1: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper? Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
1: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Alweer geweest, goedemiddag. Kim is ik weer van Buienradar. Echt herfstdag, zon, wolken, kans op regen. Wel frisjes, graad of 15. Dan Q-verkeer van Flitsmeister met 1 file. Langer dan 5 minuten op de A1 Hengelo-Osnabrück. Tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens kom je in 4 kilometer. Vertraging daar is 10 minuten.
5: Het geluid.
4: Ja, Michel, goedemiddag.
6: Ja, goedemiddag.
4: Jij zei net, als je 28.300 euro wint, dan stuur je je vrouw en de kids op vakantie zonder jou.
6: Nou ja, de vakantie is al geboekt, dus het is een zakcentje voor ze extra. Ja, niet alles natuurlijk, maar dan kunnen ze in ieder geval lekker winkelen.
4: Waarom ga je zelf niet mee dan?
6: Ik durf zelf niet te vliegen. En we hebben ook nog een hond, dus het komt mooi uit. Dan kan ik gelukkig met de hond thuis blijven.
4: Ach, de hond en Michel blijven gezellig thuis.
6: Ja.
4: Nou, wie weet kan je gewoon de check opkomen halen in Amsterdam. Het voordeel is, hoef je niet voor te vliegen. Gewoon
6: ja, dat
4: is zo. Jij denkt dat het geluid is, herhaal nog één keer je antwoord.
6: Het opzij halen van de wagen van een typemachine.
4: Onder 83 foute antwoorden zijn er gegeven tot nu toe. Blijft het daarbij? De jury laat weten, Michel, dat jouw antwoord er ook bij komt te staan. Het is fout, helaas.
6: Jammer.
4: Niks aan te doen.
6: Nee, succes voor de volgende.
4: Dat is aardig van je. We doen er weer 100 euro bij. Nieuwwaarde is 28.400 euro. En het thuisspel van het geluid krijg je opgestuurd.
6: Nou, dat is ook heel leuk.
4: Kom ik op de fiets brengen, goed?
6: Ja, eens goed. Dankjewel.
4: Hoi, hoi.
5: Bas van Nimwegen.

0: bij Q-Music. En net nog Post Malone. Het Chemical, ja, ik zie het al voor me. Dat Menno als een soort kabouter lui op het strand ligt. Altijd bezig met post natuurlijk, Menno Barreveld's brievenbus. Zelfs als hij in slaap dommelt op vakantie, dat hij dan wakker schrikt. En dan denkt, oh jee.
1: Lui!
2: Post!
0: Post! Post!
2: Post.
0: Altijd bezig met post, Menno.
2: Post!
0: Ja, vanaf maandag is hij weer terug op zijn vertrouwde plek. Viert nu nog even vakantie, maar tot die tijd leg ik zijn brievenbus. Dus kom erop met je.
2: Post!
0: Ja, heel simpel. Zet het alvast klaar in een bericht in de Q-app. Gaan Wim en ik zometeen alle post voorlezen die binnenkomt tijdens het lied van de brievenbus.

0: en Boston bij Q-Music. Het is bijna 1 uur. Zometeen Wim van Helden. Goedemiddag.
1: Hey Bas.
0: Waarvoor?
1: Yes.
0: Even je mond leeg nog.
1: Ja, ik zat even lekker aan een volkoren soepstengel.
0: Volkoren soepstengel? Ja,
1: ik moest een tussendoortje hebben voor op mijn werk. En dat is het enige wat ik nog vond in de la.
0: Ik wil zeggen, de lunch is wel heel karig geworden.
1: Dit krijgen mijn kinderen mee naar school, tussendoortje. Volkoren soepstengel. Nou, het is best te doen, maar het is een beetje droog in de mond. Dus ik hoop dat zingen lukt.
0: 3, 2, 1.

0: merk alleen noemen.
1: Hé, hey Jaron, hoe smaakt die boterham van je? Je zit er zo van te smullen, zegt Sander Pol.
0: Edwin zegt zaterdag Oktoberfest op de Moesberg.
1: Ik wil mijn dochter Kira feliciteren met het behalen van haar theorie voor de auto, zegt Dennis Pimenta.
0: Zo trots op mijn dochter die nu in haar laatste klas van de basisschool zit. Ze doet het zo goed. En dat zegt Milou Beets.
1: Ramon, even niet. Ik heb een spoedje, zegt Lucas van Heteren.
0: Agda en de Munnik, here we go. Zin in, zegt Marcel. Die heeft kaartjes voor de Olympisch Stadion.
1: Ah, leuk. Spek, werk nou eens door. Nog 2 dagjes, dan weer weekend, zegt Paulien Smink.
0: Astrid, we zijn te laat voor de man met de zaag. Is het al bijna weekend? Ik hou van jou, dikke kus van Hetty.
1: Marco, als je mooie foto's wil maken, dan moet je hem eerst van de selfie-stand halen, zegt Joost Larsing.
0: Mama, ik hou van jou, kus Priscilla.
1: Nog even doorwerken, papa Tom. Tot zo, lekker weekend, kus van Bram.
0: Hartstikke idee, bijna weekend, zegt Danielle de Jong.
1: Ik sta op de boerenkalender van 2027, zegt Julian Verwijk.
0: Tess, succes nog even op werk. Ik ben heel trots op jou. Tot straks, zegt Joey.
1: Lieve Erwin, wat fijn dat je ons weer helemaal naar Maastricht rijdt, zegt de Fabienne Ruiters. En ik heb nog een raadsel van Jules.
2: Hoe noem je biljarten met een hengel?
0: Biljarten met een hengel. Biljarten met een hengel. Biljarten met een... Biljarten met een... Keu? Een keu?
1: Nee.
0: Nee? Keu? Ja.
2: Snoeker.
0: Snoeker. Ja.
1: Ja.
0: Ja, leuk.

0: Jullie gaan naar mij! Ja!
1: Blikwitte monster met twee shotjes espresso erin. Hoi mams.
2: Niet meer doen.
3: Hey Mattie, elke ochtend bij Q-Music.
4: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
5: En als je huur verandert?
4: Pas het zelf aan.
6: En als je gaat samenwonen?
4: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
7: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
8: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
9: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
10: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
11: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar €4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
12: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet kom naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
11: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
13: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
14: Thuisbatterij.
15: Einde salderingsregeling.
16: Teruglevert kosten.
17: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
18: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
19: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
20: Is dit het?
21: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
22: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
23: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
22: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
24: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
25: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
26: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1+1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of vis en fun, ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
27: Even bollen met z'n lijf.
0: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor 1,79. Campina yoghurt en kwark 1 plus 1 gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: De jackpot van Europa.

0: Beslist 18 plus.
1: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
2: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor word ik snel geholpen.
3: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
5: Het geluid.
6: Het geluid van Q-Music is nu waard 28.400 euro.

0: Goedemiddag, het is 1 uur. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Danny Vos.
1: Ja, goedemiddag. De beveiliging van de computersystemen van het Openbaar Ministerie was lang niet in orde. Dat blijkt uit onderzoek van het ministerie van Justitie. Vorig jaar was er nog een grote hack bij het OM, maar de beveiliging was al jaren niet goed. Of dat inmiddels is opgelost, dat is niet bekend. Wel zou er vooruitgang zijn geboekt. De huizenmarkt lijkt wat verder af te koelen, blijkt uit de nieuwste cijfers. Op steeds meer plekken dalen de huizenprijzen. Komt onder meer doordat veel oude huurwoningen worden verkocht. En wel wordt er nog flink overboden, zegt deze expert tegen ons.
2: Ja, er wordt nog steeds veel overboden. Dus ondanks dat er wat meer ruimte is op de woningmarkt voor kopers, zien we dat er nog steeds bij 2 op de 3 woningen overboden wordt. Dus dat er meer betaald wordt dan de vraagprijs.
1: Een huis kost nu gemiddeld 5 ton. Onderzoek in Spanje, daar heeft een man meerdere wielrensters aangereden. Gebeurde zondag, wordt nu pas bekend. De man reed honderden meters door. Daarna maakte hij een U-bocht, omdat hij ze nog een keer wilde raken. Nou, de man is opgepakt. Hij bleek op verlof te zijn van een andere celstraf. Ja, een marathon lopen, dik 42 kilometer. Je moet het maar kunnen. Een Chinese fitness-influencer gaat nu viral, omdat zij net deed alsof ze dat kon. Blijkt toch iets anders te liggen. De vrouw deed mee aan de marathon van Berlijn. En onderweg is ze dan stiekem bij een fietser achterop gesprongen. Tussen de 35 en de 40 kilometer liep ze opeens wel heel erg hard. Ze heeft sorry gezegd.
3: Goed verhaal.
1: Het weer nog van buienradar. Zon, wolken, ook regen. Graadje 15. Morgen een grijze dag, dan vooral in het westen veel regen.
3: Er staan 7 files. Het slechtst ben je af op de A1 Hengelo richting Osnabrück, tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens. 5 kilometer met een kwartier extra reistijd daar. En flitsers op de A28 Hogeveen richting Assen bij 162,1. A58 Goes-Vlissingen bij 160,6. En de A58 van Breda naar Tilburg daar opletten bij 57,6.
4: Q-Music. Wim van Helden.
3: Zo, donderdagmiddag.
5: Fijne weekend.
3: Nou, we moeten nog even. Maar wel een goed gezicht.

0: ready. Nou, ik moest er wel even aan wennen, ja, vanochtend. In mijn hoofd was het nog... It's the 4th of July. Ja. Somber. Het was heel somber.
1: Hey Wim, ga je lekker?
0: Toen ik vanmorgen vroeg de deur uit moest om Pluk, onze hond, uit te laten, dacht ik niet, goh, wat lekker. Ik stond klaar in mijn t-shirtje in de deuropening, met mijn slaperige kop nog helemaal in de nazomer. Maar het waaide opeens en het regende. Ik moest ook echt even zoeken waar de paraplu's ook weer lagen. Ja, de herfst is nu toch echt begonnen. En toch, als je eenmaal buiten bent geweest, is het eigenlijk best lekker. Hè? Je komt fris en uitgewaaid weer in een warm huis terug. Wel met de geur van natte hond, helaas. Dat dan weer wel. Het is ondertussen donderdagmiddag geworden. En daarmee is het deze week alweer de laatste kans om jezelf nog op de kaart te zetten in het slimste bedrijf van Nederland. De laatste dag om mee te spelen. Maandag spelen we verder. Ja, wie pakt nu de karaoke speaker voor de Vrijmimbo deze maand? Wie wordt het slimste bedrijf? Ik heb hier weer een vraag waarmee je kunt kwalificeren. Om 14:45 spelen we verder en dit is je kwalificatievraag. Vanavond wordt de gouden televisiering weer uitgereikt. En voor de televisiering Talent is een ontzettend grappige, authentieke en ook nog eens Q-Music-collega genomineerd die helemaal geen zin heeft om in een glittersmoking in het circus van BN'ers te zitten vanavond. Over wie heb ik het? Over welke genomineerde heb ik het? Stuur het in via de Q-Music-app.

muziek wil ik van je. Nou, zelf hebben ze ook ongelooflijk veel zin in morgen. Niet omdat het weekend dan begint, maar omdat er nieuwe muziek eindelijk uitkomt in de wereld van Direct New Music Friday. Morgen komt er heel veel nieuwe muziek van onze vrienden van Direct. Er komt een album uit met 8 nieuwe tracks. En ik kan er stiekem al even doorheen scrollen met je. Dit is het complete nieuwe album van Direct in 1 minuut.

0: track. Keep the Fire On is dit.
1: To free myself. Take me back to the beginning.
0: Zo klinkt dan Back to the Beginning. Ja, deze kende je. De eerste hit van het album Won't Fall. Dit is hartstikke nieuw. Dit is Brother van Direct. En na Brother komt dan, heel toepasselijk, My Friend. En we gaan even heel snel doorheen. Before It All Ends is ook een van de nieuwe tracks. Twee liedjes die waarschijnlijk al bekend voorkwamen. Won't Fall en My Friend. Ja, en die andere zes zijn dus hartstikke nieuw. En gezien het feit, vind ik wel grappig, het album hebben ze One Keep the Fire On genoemd. Dus One Keep the Fire On doet mij toch vermoeden dat er ook nog een deel 2 komt. Nou, voorlopig kun je dit morgen dus verwachten met ook dit prachtige stukje storytelling. Direct, dit is My Friend.

0: Zo'n mooi liedje. Zo'n goed verhaal. My Friend van Direct. En in een paar minuten hoor je Teddy Swims. En ook...
1: Het geluid.
0: Is inmiddels 28.400 euro waard. Kevin, wat denk jij dat het geluid is?
2: Ik denk dat het inklikken van een zeef in een shakebeker is.
0: Inklikken van een zeef in een shakebeker.
2: Ja.
0: En wat bedoel je dan met een zeef die je inklikt?
2: Dat zeefje klik je boven in de dop om een om je eiwit te om een zeefje
0: te shaken.
2: Ja, in de dop, ja, om te shaken.
0: Oh, er zit een apart zeefje in die eiwitshakebeker?
2: Ja, die klik je in de deksel.
0: En dan kun je hem shaken?
2: Ja, dan kun je hem shaken.
0: Nee, verder ga ik regelmatig naar de sportschool, hoor. Oké. Okay. Kevin, het inklikken van een zeefje van een shakebeker.
1: Denk jij ook dat dit het goede antwoord is?
3: Doe mee met het spel in de Q-app en tik op ja.
1: Q-music.
4: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
5: Goedemorgen.
4: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
5: Echt waar, joh?
4: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
6: Makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Kijk op numbers.nl.
7: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
8: Citytrippen? Drakentimmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
7: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
9: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
10: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
11: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
12: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
13: Voor de makers.
14: Praxis.
11: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
15: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.

0: gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
4: Ga je niet in te smeren.
3: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
5: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
3: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
6: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh,

0: feestje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
1: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
2: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
0: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
2: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje to go.
3: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
4: Wow.
3: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huiscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
6: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.

0: altijd een Veldzinkantoor bij jou in de buurt. Bijvoorbeeld voor een pensioenadvies dat bijdraagt aan jouw financiële rust. Helder en onafhankelijk. Dat is een
1: Veldzinkadvies. Kies voor Graan met je FBTO-woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO-woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
0: Een helder, onafhankelijk pensioenadvies. Ga voor jouw adviseur naar veldzinken.nl.
2: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet kom naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
3: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
4: Het is nu echt los. Het is een stuk frisser. Graad of 15 vanmiddag. Trekken wat buien over. Soms ook wat zon. Ja, morgen wordt het een grijze vrijdag. Kans op regen. 11 files zijn er. De langste op de A15. Ridderkerk richting Gorkum. Tussen Ridderkerk Zuid en de Noordtunnel. 3 kilometer. Vertraging is daar 20 minuten.
5: Het geluid.
4: Kevin, jij zegt het geluid is het inklikken van het zeefje in een shakebeker.
6: Ja.
4: Ja. Ik heb vaak zat een eiwitshake gemaakt. Mensen, iedereen die nu instuurt van... ja, Wim, dat is om klontjes te voorkomen. Ja, dat kon ik zelf ook wel bedenken. Dat er een zeefje in zit vanwege die klontjes. Maar ik had gewoon altijd... deed er altijd gewoon zo'n schep in en dan shaken. Maar dan had je inderdaad wel eens klontjes. Maar bij jou zit dus een extra verdieping in die shakebeker... om die klontjes te voorkomen.
6: Ja.
4: Ja, dat is, dat is het hele principe van het inklikken van het zeefje... in een eiwitshakebeker. Specifiek antwoord, een origineel antwoord, maar niet het antwoord. We zetten bij de foute antwoorden. €28.500 is het geluid nu waard. En jij krijgt het nieuwe bordspel van het geluid voor thuis.
6: Kijk, super. Dank je wel.
5: Wim van Helden.
4: Zometeen hoor je Teddy Swims en dit is Huntricks.

0: december. Potverdikkeme.
1: Ja, potverdikkeme, zegt Diego. Het is eigenlijk ook een beetje irritant, hè, Teddy Swims. Het is gewoon alles wat die man doet. Het is gewoon of dat hij nou met Armin van Buuren werkt, heeft hij ook gedaan. Of met David Guetta, of zijn eigen liedjes. Er zit nooit iets tussen waarvan je denkt, mwah, mwah. En deze man is gewoon altijd goed. Teddy Swims en Break Up and Reverse, zojuist bij Q Music.

0: Hey, Ray.
1: Hey, goedemiddag.
0: Ja, vanavond wordt... ja, zeker, met jou ook.
1: Ja, zeker.
0: Je zit er lekker in vandaag, dat hoor ik meteen.
1: Zeker.
0: Hey, vanavond wordt de gouden televisiering weer uitgereikt. Ga je kijken?
1: Ik ga zelf niet kijken.
0: Nee, het is toch ook een beetje een feestje voor, feestje voor de mensen uit Hilversum, hè?
1: Ja.
0: Ja, en we mogen meekijken. Al de glitter en glimmer. Ik wil toch even van je weten. Welke Q-collega is genomineerd voor televisiering Talent?
1: Dat is natuurlijk Bram Krikke.
0: Ja, maar die gaan we vanavond niet zien tussen alle glitter en glamour in het circus van al die BN'ers. Want vanochtend heeft hij dit gezegd bij Mattie.
2: Nee, ik ben er niet. Ja, maar wat het is wat het is. Ja, jammer. Ik moet zo naar Duitsland. Dan heb ik een draaidag.
0: Wat moet je daar dan doen? Wat moet je daar dan opnemen?
2: Ja, nee, dat kan ik natuurlijk niet zeggen. Dat zien jullie later allemaal. Maar daar kan ik nu niet over uitweiden.
3: Maar waar in Duitsland dan? Waar moet je heen dan?
2: Nou, het is wel echt richting München. Het is wel echt ver.
0: Richting München? Ja. Heel ver bij de Gouden Televisiering vandaan dus.
4: Het slimste bedrijf. Het slimste bedrijf.
0: Nou, hoe en wat, waarom? We horen ongetwijfeld morgenochtend meer. Want dan zit hij wel gewoon hier in de studio naast Mattie.
1: Ja, wat ongelooflijk zonde.
0: Ja, ja. Maar hij zal er een reden voor hebben. Hè? Er is maar één Bram Krikke.
1: Ja. Mm-hmm. Zeker, zeker. Hey,
0: er is ook maar één Volvo Henk Scholten in Arnhem.
1: Ja, dat zeker.
0: Ja, als ze zeggen, ja, ik ben bij Volvo geweest. Maar jij bij welke Volvo? Ja, bij Volvo Henk Scholten. Dan weet je het, hè?
1: Ja, dat is de beste. Dus,
0: ja, je weet dat er een wit voetje te halen valt. Want je loopt stage daar.
1: Ja, zeker. Dus, maar ik ben wel eens bij andere Volvo-dealers geweest. Maar dat is niks.
0: Je moet bij Henk Scholten zijn, dat is duidelijk.
1: Ja.
0: Hey, en wat is er tot nu toe het leukste van jouw stage?
1: In de auto zelf rondrijden. Dat vind ik wel hartstikke leuk.
0: Daar doe je het voor. Daar doe je het voor. Hey, en als stagiair heb je je opgegeven. De rest van het bedrijf hoorde ik ook op de achtergrond. Dus iedereen doet lekker mee met het slimste bedrijf van Nederland. Als jullie de snelste worden, dan krijgen jullie de karaoke party speaker van Tempo Team. En natuurlijk de slimste bedrijf van Award. Dus dan kan die stage helemaal niet meer stuk.
1: Ja, daarvoor loopt stage eigenlijk.
0: Dus ook nog, ja. Niet alleen voor de auto's, ook nog voor het slimste bedrijf. Ja. je bent een mooie, Ray. 1 minuut. Zo snel mogelijk 5 vragen goed beantwoorden.
1: Ja, duidelijk.
0: Komt-ie. Wat was het rugnummer van Lionel Messi?
1: 10.
0: Uit welk land komt de sport judo?
1: Japan.
0: En welk dier heeft vleugels en komt uit een kokon?
1: Vlinder.
0: Van welk land is Macron de president?
1: Frankrijk.
0: Maak het gezegde af, belofte maakt.
1: Schuld.
0: Nou, ik dacht, het is een stagiair die iets te grote mond heeft. Maar deze stagiair maakt het waar. Volvo Henk Scholten uit Arnhem staat bij deze op de kaart. Op de eerste plek, jongens.
1: Ja,
0: dit is heel lekker. 42 seconden over. Ik bedoel, de maand oktober duurt nog even. Dus het kan echt nog getopt worden. 42 seconden over. Maar ik denk dat dit wel een podiumplek gaat blijven. Ik durf niet te zeggen dat het de beste tijd wordt. Want 43, 44, 45 seconden over, dat maken we ook wel mee. Maar dit zou best wel eens een top 3 plek kunnen blijven.
1: Ja, nee, ja, spannend. Maar goed...
0: Lekker blijven luisteren op je stage.
1: Ja, die gaan we zeker doen.
0: En je krijgt het slimste bedrijf kaartspel.
1: Ook nog. Oh, ook die nog. Hebben we al gewonnen. Dat is al winst, hè.
4: Het slimste bedrijf. Het slimste bedrijf van Nederland. Q Music.

0: Dit is Your Music, Bruno Mars voor je met een paar minuten. En het laatste nieuws met Danny.
1: Ja, daarin alvast een waarschuwing voor morgen.
0: Waarschuwing voor morgen?
1: Ja,
0: voor morgen. Je bent er op tijd bij vandaag. Ja.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
2: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
3: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
1: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
4: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
5: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
4: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
6: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
7: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
8: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blaklader.
9: Er worden per dag zo'n 8000 broodtrommels vergeten. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus, even lunchen, even sparren.
10: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
11: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
12: Nu bij Spar. Kies en mix al onze voorverpakte broodjes. 2 voor maar €5. Dus even lunchen, even sparren.
13: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
14: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
15: Wen er maar aan.
16: Het is gewoon alsof ik mezelf niet ben. Ik heb een bloedheet. Ik kan opeens totaal flippen.
17: Ouder worden komt vanzelf.
18: Dat kan eigenlijk maar één ding betekenen.
17: Eraan wennen is een ander verhaal.
18: Je bent in de overgang.
17: Naar de bestseller van Maaike Meijer.
18: Ik ga als een phoenix herrijzen.
17: Wen er maar aan. Nu in de bioscoop.
14: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
19: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
20: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel! Vandaag is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
21: Het eten is klaar, aan tafel.
22: Zo, dat ziet er lekker uit.
23: Ja,
22: uit
23: een broodje. Een broodje, hè?
24: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
25: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
26: Onze bank, ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
27: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
28: Fans van voordeel.
27: Aldi.
29: Als je dit hoort, zijn er weer hoortestdagen bij Schoneberg. Of
0: als je het juist niet hoort. Ontdek gratis hoe jouw gehoor ervoor staat. Kom langs tijdens de Schoneberg Hoortestdagen op 8 en 9 oktober. Kijk op schoneberg.nl voor een winkel bij u in de buurt. En ontdek horen zoals je nog nooit hebt gezien.
1: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
15: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
23: Het geluid. Het geluid van Q-Music is nu waard
28: 28.500 euro.

0: is 2 uur. Q-Music Nieuws van nu.nl. Danny Vos.
1: Ja, goedemiddag. De veelbesproken schietpartij in Overasselt kost Overasselt tonnen. Dat zegt de gemeente zelf. Begin vorige maand werd in Overasselt een beveiliger doodgeschoten. Er zou een grote drugsruzie zijn geweest. Ja, er werden daarna meerdere huizen gesloten. Ook werden er camera's geplaatst. En dat kost dus veel geld. De huizenmarkt lijkt wat verder af te koelen, blijkt uit nieuwe cijfers. Op steeds meer plekken dalen de huizenprijzen. Dat komt onder meer doordat veel oude huurwoningen worden verkocht, zegt deze expert.
2: Dat ruimere aanbod zorgt ervoor dat de kopers meer keuze hebben. Daardoor zijn er minder bezichtigingen, minder overbiedingen. En uiteindelijk remt dat dus ook de prijsstijgingen die we lange tijd hebben gezien.
1: Een huis kost nu gemiddeld 5 ton. In Oekraïne zijn 33 mensen om het leven gekomen bij een grote Russische luchtaanval, melden de autoriteiten in Oekraïne. Meerdere bussen zouden zijn aangevallen, die vlogen daardoor in brand. 14 anderen zijn gewond geraakt. Ja, op veel plekken wordt het morgen file rijden. Daarvoor waarschuwt de ANWB. Komt doordat in het noorden de herfstvakantie begint en veel mensen gaan er daardoor op uit. Het wordt vooral 's middags druk op de wegen richting het zuiden en het oosten.
3: Oh, ik moet over de A2 richting Maastricht, maar daar is ook nog een deel afgesloten aan beide kanten.
1: Goh, ga je daar morgen heen?
3: Ja, ik moet op familieweekend.
1: Zin in ook, hoor ik.
3: Ik ga op familieweekend, zeg ik dan.
1: Ik zou vanmiddag vast vertrekken. Het weer nog van Buienradar. Zon, wolken, ook regen. Graadje op 15. Morgen grijs, dan vooral in het westen veel regen.
3: Situatie op de weg op dit moment. De langste file op de A2, daar zou je het hebben. Den Bosch richting Utrecht in dit geval. Tussen Rosmalen en Zaltbommel. Defect voertuig zorgt daarvoor 9 kilometer. 20 minuten extra reistijd. En verder zijn er flitsers op de A2. Weert richting Echt bij 202,1. A4 Amsterdam-Leiden 4,3. En een flitser op de A27. Hilversum Almere bij 108,5.
4: Music. Wim van Helden.
3: Alex van der Lint die zegt: ik ben wel benieuwd naar de nieuwe hint morgen. Ja, niet vergeten, morgen 8 uur geeft de jury een hint voor het geluid. Q-Music.

ik vind het wel grappig. Als je de grootste wereldhit hoort, dan denk je, daar is natuurlijk enorm veel tijd, aandacht, energie en ook heel veel geld in gestoken. Vaak geschreven door de beste tekstschrijvers van de wereld, waar iedereen mee wil werken. Er zitten topproducers op, allerlei sessiemuzikanten in de studio die uitbetaald moeten worden. De videoclip die gemaakt wordt zijn soms minifilms. Ja, en ook dure studio's waar natuurlijk iedereen wel zou willen opnemen. En dan denk je aan wereldhits. Toch is dat niet altijd het geval. Er zijn wereldhits die nauwelijks een cent hebben gekost. Geldt ook voor deze van Gotye en Kimbra. Opgenomen in een thuisstudiootje. Op een zolderkamertje. En wat niemand had verwacht is dat het een van de meest gestreamde tracks wereldwijd zou worden. De teller staat op meer dan 2,5 miljard streams. Belachelijk veel. En ondanks een plagiaatzaak in de rechtbank levert het hem alsnog vele miljoenen op. Dus die kan lekker rustig warmpjes oud worden. Gotye, Somebody That I Used To Know. Now and then I think of when we were together.

Je hoeft niet uit L.A. te komen om succesvol te zijn. Adela uit Slowakije bewijst het met Ain't in L.A. En als ze daar wel vandaan kwam, dan was ze born in the USA.

0: Jamie Miller en Baby Doll bij Q Music. Martien Staring die stuurt net een appje. En Wim, die hint van morgen, die horen we niet hoor. Het geluid wordt gewoon vandaag geraden.
1: Het geluid.
0: Voel je de druk op je schouders, Lindsay?
2: Heel erg.
0: Het gaat gebeuren. Het kan wel eens bij jou gebeuren. Wie zal het zeggen?
2: Ja, we gaan het zien.
0: Kon je wat met de eerste hint die gegeven is?
2: Nee, het was voornamelijk date en teleurstelling. En vaak, mijn antwoord heeft dan te maken met een adventkalender. Het openmaken van een vakje. Dus ja, ik kon er wel wat mee.
0: Oké, ja, het wordt ook een beetje de tijd van het jaar daarvoor natuurlijk. Het openmaken van een vakje van een adventkalender.
2: Klopt inderdaad.
0: Ja, nou, misschien hebben we die tweede hint morgenochtend om 8:00 helemaal niet nodig.

0: vrijdag zit hij naast mij.
1: De man met de rebelse snor.
2: Hey, goedemorgen.
0: De man die... Ja, hoe zou je hem nou eens omschrijven?
3: Hele lieve jongen, 2,70 meter lang. En dat toch lijkt hij ook weer 14. En dan heeft hij wel weer een snor.
0: Een man van feiten.
2: Zelfs het stokbrood hebben wij te danken aan Napoleon.
0: Zijn naam is Krikke.
2: Bram Krikke.
0: En morgenochtend zegt hij... Hey,
2: Mattie. Hebben mijn snor en ik jou ooit teleurgesteld?
4: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
5: En als je huur verandert?
4: Pas het zelf aan.
6: En als je gaat samenwonen?
4: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
7: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
8: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
9: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
8: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
9: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Nieuw, Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
10: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Altijd helder en onafhankelijk. Dat is een Veldsink-advies.
12: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
13: En er is altijd een Veldsink-kantoor bij jou in de buurt.
14: Bijvoorbeeld voor een pensioenadvies dat bijdraagt aan jouw financiële rust. Helder en onafhankelijk.
11: Dat is een Veldsink-advies.
15: Neusinhaler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis... en een gratis neusinhaler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
14: Een helder, onafhankelijk pensioenadvies. Ga van jouw adviseur naar veldsink.nl.
16: Daar heb je Huub van Hubo.
17: Hoi.
16: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
18: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel. Vandaag is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
16: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van €100. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf €1000. Hubo helpt.
19: Een zak chips is gemiddeld in 4 minuten leeg. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even trek, even sparren.
20: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken... geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
19: Nu bij Spar in de buurt. Alle Knorr kuppensoep en good snacks. 2 plus 3 gratis. Dus even een momentje voor jezelf. Even sparren.
21: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd. Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom maar dan.
22: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
23: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement... vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
22: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
24: Thuisbatterij.
25: Einde salderingsregeling. Terugleveren kosten.
26: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
27: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
28: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
29: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
0: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Even bollen met Select.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Ah, relaxed?
3: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
1: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1+1 gratis.
5: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels. 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram. Ook 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
6: Vaarwel. Zal weer eens regelen. Wat moet ik nu?
8: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
17: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
8: Ja.
17: En nu?
8: Domeinnamen kopen.
17: Voor je bedrijf?
8: Ja.
17: Welk bedrijf?
8: Ja, dat weet ik nog niet.
17: Welke domeinen dan?
8: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
17: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
8: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
24: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
30: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
31: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
32: Er trekken wat buien over. Tussendoor is er ook nog kans op de zon. Graad of 15 vanmiddag, dus een stuk frisser dan de afgelopen tijd. Ja, en morgen wordt ook grijs en dan weer kans op buien. 18 files worden er gemeld. De langste op de A2, Den Bosch richting Eindhoven. Tussen Bokstol en de Airbornebrug. Daar een ongeluk. 5 kilometer, ruim 20 minuten vertraging.
33: Het geluid.
32: Speel ik met Lindsay, 28 jaar uit Tiel.
34: Hi.
32: Je hebt er goed over nagedacht. De eerste hint, ja. De date van Bram Krikker, die is erin meegenomen. En jij zegt het openmaken van een vakje van een adventkalender.
34: Klopt.
32: Ja, en wat is voor jou precies de link met die date?
34: Die date, ja, een adventkalender is een datum, een date. Ja.
32: Kijk. Ja.
34: Heel simpel.
32: Ja, ja, en misschien dat er nu mensen denken, jeetje, die is diep aan het nadenken. Maar ja, het is toch vaak dat met die hints dat de jury heel kritisch en zo is. Dus dit is eigenlijk misschien wel iets heel logisch.
34: Ja, we hopen het.
32: Laten we eens even luisteren naar het geluid nog een keer. Het openmaken van een vakje van een adventkalender. Klinkt dat dan zo ook?
34: Mm-hmm. Ja.
32: Aan je inzet heeft het niet gelegen, maar het is fout.
34: Wel, helaas.
32: Morgen 8 uur, tweede hint. Mocht het voor die tijd niet geraden worden en we doen er 100 euro bij voor de volgende. Oh. En jij hebt ook helaas, iets leuks om naar uit te kijken. Geen adventkalender, maar je krijgt van mij wel het bordspel van het geluid. Dat is hartstikke nieuw.
34: Superleuk, dank jullie wel.
35: Wim van Helden.
32: Saldo nu 28.600.

0: Een nieuw vergeet mijn liedje komt eraan. Zo'n liedje waarvan je meteen denkt... hé, maar dat is lang geleden. Oh ja, die hadden we ook nog. Kim kwam er eentje tegen op TikTok.
1: Ik heb een superleuk vergeet mijn liedje. Hij kwam vorige week tegen op TikTok. En sindsdien staat hij echt non-stop aan in de auto. Namelijk Don't Hold Your Breath van Nicole Scherzinger.
0: Ja, Nicole Scherzinger van de Pussycat Dolls, hè? Ja. Gisteren toegevoegd aan de Vergeet Liedjes playlist. Suzanne heeft er ook eentje ingestuurd. Een van de weinige liedjes op de MP3-speler van Suzanne was deze boyband.
2: Ik heb nog een leuk Vergeet Liedje. Het doet me erg denken aan vroeger toen ik thuis kwam uit school en vervolgens dit liedje non-stop draaide.

0: ineens terug in de 90s toen ze zat te doomscrollen op de bank.
1: Ik was laatst aan het scrollen op TikTok en toen kwam ik op dit liedje. En ik dacht bij mezelf, zo, dat is lang geleden. Het blijft een heerlijk nummer en hij mag echt vaker op de radio komen. Real McCoy met Another Night.
0: Oh ja. Dit soort liedjes zoek ik dus waarmee je meteen roept... oh ja, dat is lang geleden dat ik die heb gehoord. Welk vergeven liedje komt nu bij jou naar boven? Deel hem vooral met me via de Q-app. Met 6 minuten een nieuw vergeven liedje.

0: dit is er weer eentje hoor. Ik vind hem fantastisch. En het is veel te lang geleden.
1: Wins vergeet mijn liedje.
0: Maar gelukkig is daar Remco, die stuurde dit vergeet mijn liedje in.
1: En vergeet mijn liedje.
2: Hey Wim, met Remco. Ik was thuis aan het opruimen en kwam een stapeltje oude cd-singeltjes tegen. Dit nummer kocht ik ooit bij mijn broer in de winkel. Die werkte bij de Free Record Shop. En ik dacht, oh ja, die heb ik al echt lang niet gehoord. Warner G met Nate Dogg, Regulator.

0: Nightje Music. Bijna 3 uur, zometeen bij Danny in het nieuws.
1: Ja, een grote sportverrassing.
0: Een grote sportverrassing.
1: Ja, zeker.
0: Ja, en ik heb ook... Nou, dit is ook weer een groot, groot iets. Dit is weer iets... Ja, ik weet... Ja, dit is altijd het moment op de dag waar jij naar uitkijkt, Danny.
1: Wat is dat voor moment?
0: Ik laat je weer een heel klein stukje van een hit horen. En de vraag is, welke hit is het?
1: Oh ja, ik ben benieuwd. Maar mag ik het niet zeggen nu, hè?
0: Nee, maar je weet het ook niet.
1: Ik weet het wel.
0: Echt?
1: Ja.
0: Maar vind je dit dan, is dit categorie makkelijk? Of zeg je, ja, dit is...
1: Ze zijn bij jou eigenlijk iedere dag te makkelijk.
0: Dat is toch niet waar, man?
1: Ja, wel. Ja.
0: Welke hit is dit?
1: Ja. Wederom makkelijk.
0: Oké, mag ik even aan je vragen? Is het een nieuw liedje of een oud liedje?
1: Vrij nieuw liedje.
0: Heeft dit weer fout, hoor, denk ik.
1: Ik ben benieuwd.
0: Nee. Oké, welke hit is dit? Als je het weet, mag je het zeggen.
2: Ja, het is waar. You're about to reach the glory, only one step away. You. Na 15 weken worden Shakira en Burna Boy eindelijk van de troon gestoten. Morgen heeft de top 40 een nieuwe nummer 1. Maar wie heeft dan nu de grootste hit van Nederland te pakken? Dat hoor je morgen vanaf 2 uur in een nieuwe Nederlandse top 40.
3: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
4: Morgen.
3: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: Autotaalglas is partner van de top 40.
6: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
7: Opgelost, Autotaalglas.
8: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
9: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, for Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
10: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look
11: like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
12: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
13: Nu niet 1, maar 2 merkjeans voor 110 euro. Tijdens de Denimarket bij Jeanscenter. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeanscenter. De vriendelijke jeansspecialist.
14: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 48 euro op transavia.com.
13: Nu 2 merkjeans voor 110 euro tijdens de Denimarket bij Jeanscenter.
14: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
15: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper, lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het aller goedkoopste van Nederland. Hands van
16: voordeel. Aldi. Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
17: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
18: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis.
19: Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
20: Voor de makers.
21: Praxis.
22: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
23: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
24: Karel Krok, één brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
25: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
24: Karel Krok, één brok liefde voor je hond of kat.
26: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
27: Domino's. M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
28: Deze week in de bonus, AH Elster appels in zak voor 1,79. Campina yoghurt en kwark, 1 per se gratis. En Joma 175 gram, 2 stuks voor 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
29: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
30: Nee, ik heb een leiding geraakt.
29: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
31: Ah, hier kan het.
29: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
32: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.

0: Download de app en start met vinden.
1: Het geluid. Het geluid van Q-Music is nu waard
2: 28.600 euro.

0: 8 is 3 uur. Q-Music Nieuws van nu.nl. Danny Vos.
1: Ja, goedemiddag. Andere landen zouden meer geld aan Oekraïne moeten geven. Met die oproep komt defensieminister Jessel Gus.
2: Wij weten dat alleen Nederland gewoon dat verschil echt niet gaat maken. En ik de andere landen voor nodig heb en ook van hen verwacht dat ze leveren.
1: Ja, volgens Jessel Gus gaat Oekraïne een zware winter tegemoet. Het land heeft onder meer geld en wapens nodig. De veelbesproken schietpartij in Overasselt kost Overasselt tonnen, zegt de gemeente zelf. Begin vorige maand werd in Overasselt een beveiliger doodgeschoten. Ja, er zou een grote drugsruzie zijn geweest. Er werden daarna meerdere huizen gesloten. Ook werden er camera's geplaatst. En dat kost dus veel geld. Weer een steekpartij op een school in Polen. Een oud-leerling van een basisschool heeft een leraar en een conciërge neergestoken. De conciërge overleefde dat niet. De oud-leerling is opgepakt. En gisteren nog stak een 19-jarige jongen in Polen nog meerdere mensen op een andere school neer. En een grote sportverrassing gaat over de vrouw die we vooral kennen van dit moment.
3: These are the types of times that are going to go down. Lindsey Vonn is down. And a big crash from Lindsey Vonn. That's an absolute disaster. That's what everybody didn't want to see.
1: Ja, de 41-jarige Amerikaanse skilegende Lindsey Vonn dus. Tijdens de winterspelen begin dit jaar ging ze de piste op, terwijl ze een gescheurde kruisband had. Ze viel toen hard, raakte zwaar geblesseerd. Einde carrière leek het even. Nou, niks is minder waar. Ze is nu 8 maanden later geselecteerd voor de hoofdselectie van de Amerikaanse skibond. Het weer nog van buien, radar op flink wat plekken regen. Maar vanavond wordt het droger, af en toe ook een zonnetje. Morgen een grijze dag. Dan vooral in het westen veel regen en het wordt al net zo warm.
4: Situatie op de weg. Er zijn 23 files op dit moment. Slechts ben je af op de A2. Er staat een lange van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Vianen en Beest. 10 kilometer, 18 minuten. En de A73, Maasbracht, Nijmegen. Tussen Zaander, Heiken en Horst. Daar een ongeluk gebeurt. 3 kilometer, ruim een half uur. Flitsers. A27, Hilversum, Almere, 108,5. A27, Utrecht, Gorkum, 69,5. En let op je snelheid op de A50. Apeldoorn richting Zwolle bij 213,3. Ik heb je net een heel klein stukje laten horen van een hit die je zometeen in zijn geheel hoort. Dat is deze. En één antwoord komt heel veel binnen in de Q-Music app. Welke hit is dit nou toch?
5: Dit is natuurlijk Cresip met Sweet Goodbyes.
6: Sweet Goodbye van Cresip natuurlijk. Is dit Sweet Goodbyes van Cresip?
4: Nou, laten we ze even naast elkaar leggen. En dit is Cresip. Nee, het zit heel erg in de buurt. Maar...
7: Music. Wim van Helden.
4: Danny Vosseil, ja, ik weet het.
8: Ja, hij is makkelijk, man.
4: Helemaal niet makkelijk.
8: Jawel.
4: Hé, dat man staat op zijn kop. Niemand weet wat het is, man.

0: de herfst is begonnen. Ik weet niet of je nog een nieuwe jas nodig hebt. Maar je kunt bieden op de rode leren jas van Michael Jackson. Ja, die iconische jas die hij in de videoclip van Thriller onder andere aan heeft gehad, die wordt geveild. Ze verwachten dat hij $10 miljoen oplevert. Dus je moet er wel even diep voor in de bijl tasten. Michael Jackson bij Q-Music zojuist, Beat It. Ja, de grote vraag is, welke hit is dit nou toch? Heel veel antwoorden. Crazy Sweet Goodbyes lijkt erop, is het niet.
1: Volgens mij ging dit over Hey There Delilah van Plain White Tees.
0: Plain White Tees, even kijken. Wil je dat naast elkaar leggen? Oeh, komt in de buurt. Maar Ruud, die had het meteen door.
2: Ja, is ook heel makkelijk. Dat is Pijnstiller van Suzanne en Freek. En ik had eerder al een berichtje gestuurd dat het op Hey Delilah van de Plain White Tees lijkt. Groete Ruud, hoi!
3: De Q-Music Alarmschijf.
4: Hey, wij zijn Suzanne en Freek.
5: En deze week is onze track Pijnstiller de Q-Music Alarmschijf. Q-Music.

Het is ongelooflijk. Ik vind het ongelooflijk. Het staat al sinds hartje zomer in de tipperaden. De tipperaden, dat is zeg maar de kraamkamer van de top 40. Nou, het is nogal een zware bevalling. Maar dit moet toch echt de top 40 gaan halen, hoor, jongens. Deze week gestegen van 4 naar nummer 3 in de tipperaden. Dus het moet lukken. Misschien morgen al in een nieuwe top 40. Ik hoop het. En ik help graag een handje, want ik vind dit een fantastische track. Keigo, zing.

0: Morgenochtend om 8 uur is er een hint voor het geluid. Tenzij het voor die tijd wordt geraden. Dan is die tweede hint natuurlijk helemaal niet nodig. Jordi, wat denk jij ervan?
1: Ja, ik hoop het, hè.
0: Ja. Kon jij iets met de eerste hint?
1: Nee, totaal niet.
0: Oké. Nou, dan is het wel een beetje een shot in the dark waarschijnlijk. Maar ja, ja, je weet het niet.
1: Ik had dit al vanaf het begin in mijn hoofd. Dus we
0: moeten er gewoon uit. Het moet er gewoon uit bij jou. Ja. Oké, beetje ruimte in je hoofd, gooi het eruit. Wat is het geluid volgens jou voor 28.600 euro?
1: Het doorsnijden van een ui met een koksmes.
0: Doorsnijden van een ui met een koksmes. Nou ja, de hint ging over een date, hè? Ik bedoel, in principe, ja, dat wordt ook gegeten tijdens een date.
1: Ja.
0: Ja, dat is misschien vergezocht.
2: Denk jij ook dat dit het goede antwoord is?
3: Doe mee met het spel in de Q-app en tik op ja.
0: En die date was ook om te janken, Jordi. Dus wat dat betreft, het doorsnijden van een ui zou ook nog kunnen.
1: Ja, dat kan ook wel.
0: We horen het zo van de jury.
3: Wil jij na jarenlang bankhangen toch weer gaan voetballen? Of ga je nu wel echt 2 keer in de week naar de sportschool? Beginnen met sporten is niet altijd makkelijk. Daarom helpt Joost Twinkels je deze week samen met Team NL om de eerste stap te zetten. Vertel je verhaal en maak kans op een jaar gratis sporten. Alle details op qmusic.nl.
4: Q sounds better with you.

0: En dan? Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
1: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. De business software voor jouw onderneming.
2: Makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Kijk op numbers.nl.
3: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
4: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
5: De nieuweling in het hockeyteam zijn.
6: Hallo.
5: Na jaren weer een tennisracket oppakken. Of voor het eerst de sportschool inlopen. Het kan net zo spannend zijn als de Olympische startlijn. Daarom support Team NL vanaf nu iedereen die de eerste stap zet. Van beginner tot topsporter. Want beginnen is winnen. Vind jouw support op de Team NL socials. Team NL. Beginnen is winnen.
7: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: Beginnen is winnen wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Hoofdsponsor van Team NL.
8: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors-tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
9: Elke sportieve droom begint met die eerste stap. Dat moment waarop je denkt, ik ga ervoor. Staatsloterij geeft als hoofdsponsor van Team NL sportieve dromen graag een duwtje. Van je eerste training tot het allerhoogste podium. Want wie begint, heeft al gewonnen. Staatsloterij. Supporter van dromen. Staatsloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
10: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks Houseplant. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Score alle avonddeals bij Bol.
11: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet, kom naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Oeps, I did. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je.

0: Knus Bijbel.
1: Altijd huis, altijd thuis, altijd Knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
4: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
5: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
6: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten verzamelen bij
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
8: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
9: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel. Vandaag is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
10: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania. De prijs.

0: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
1: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Ja, de herfst is echt begonnen. Het is wat frisser, rond de 15 graden. Ook morgen krijgen we te maken met regen. Ja, en nog meer regen. Het is niet anders. Situatie op de weg, er zijn 48 files. De langste op dit moment is de A2 Utrecht Den Bosch tussen de Jan Blankenbrug en Beest, 10 kilometer. Je vertraging is daar een half uur.
3: Het geluid.
2: 28.600 euro voor mogelijk Jordi. Jij zegt het doorsnijden van een ui met een koksmes.
4: Dat klopt.
2: Heb je zelf ook zo'n mes in huis? Dat je een beetje hebt kunnen nabootsen?
4: Ja.
2: Dus het is niet zomaar een mes, het is echt een koksmes.
4: Een koksmes.
2: Een hele zo vlijmscherpe.
4: Ja.
2: Nou, laten we nog eens goed luisteren inderdaad, Jordi. Ja, dit klinkt professioneel. Tak, tak.
4: Nou.
2: Zo er doorheen.
4: Of niet?
2: Nee. Nee. Ik krijg inderdaad niet door.
4: Nee.
2: Het is niet goed, helaas.
4: Helaas. Nou, dus, succes voor de volgende.
2: Sympathiek van jou. Je krijgt wel het bordspel van het geluid. Dat krijg je opgestuurd voor thuis.
4: Dankjewel.
2: Alsjeblieft.
3: Wim van Helden.
2: Morgenochtend 8 uur in Hint. Nu 28.000.

0: Elke dag laat ik nieuwe muziek aan je horen in Repeat of Niet. Gisteren ook, dat was deze track, Fosia. Maar dat werd heel hard een niet. En dat betekent dat ik weer nieuwe muziek aan je ga voorstellen.
1: Repeat.
0: Of niet. Ja, een nieuwe muziek van iemand waarvan de naam je niet zoveel zegt. Zij heet namelijk Ray Dalton. Nou, dat je dan nu meteen doet, oh, Ray Dalton, van die hit en van die hit en van die hit. Nou, waarschijnlijk niet. Maar Ray Dalton heeft al heel veel zijn talent gedeeld met allerlei grote DJ's en projecten waar hij dan hits voor heeft ingezongen. Waaronder deze met Madcon. Of wat dacht je van deze met Felix Jane?

0: en dezelfde stem, die van Ray Dalton dus. Nou, hij is nu terug met een track waarbij je weer die soulvolle, diepe, zware stem hoort die ooit in de kerk klonk. Hij heeft een liedje gezongen, nou, dat is ook een beetje gospel dit wat dat betreft. Go That High!
1: Repeat.
0: Of niet? Wil je dit vaker horen op Q Music of niet meer? Geef je mening over de nieuwste Ray Dalton via de Q Music app.

0: Hier hoor je weer zijn gospelroutine terug, hè? Go That High van Ray Dalton.
1: Repeat. Repeat. Of niet.
0: Maar wat vindt u ervan, broeders en zusters?
2: Nou, ik was even weggelopen. Maar is dit een nieuwe repeat of niet? Klinkt wel leuk.
0: Ja, Lonneke die viel er zo middenin, maar die vindt het wel leuk. Dus die wil het, neem ik aan, vaker horen. Robin?
3: Ja. Ik heb hem gisteren al met Lars ook al gehoord. En nu weer. Ik vind gewoon een lekker plaatje, dus een repeat van mij.
0: Een repeat van Robin. Sabine zegt, goede stem heeft deze gast, repeat hem maar. Raymond zegt, klinkt lekker, repeat. Daniel zegt, ik word hier gewoon vrolijk van. En dat met dit grijze weer, lekker liedje hoor. Laat hem maar doorgaan.
4: Hey Wim, dat is een repeatje. Dan mag wel vaker.
0: Al dus Timo Taken, die zegt voor mij een hele dikke niet. Ik vind hem maar niks. Simone zegt, ik heb hem al ergens gehoord. Echt een super nummer. Hier willen we meer van horen, dus doe maar een repeat. Willem wordt er helemaal vrolijk van. Steffen.
5: Hey Wim, lekker liedje. Repeatje.
1: Repeat. Of niet.
0: En Emma.
6: Ja, gisteren ook al bij Lars gehoord. Repeat.
0: Overtuigend door naar de volgende ronde. Vanavond weer bij Lars. Ronde 3 voor Ray Dalton. Dat is een nieuwe track.

0: met een Kakoverse Q-middagshow en natuurlijk een nieuwe ronde van Verdubbel je salaris. Elke middag om 16:45 maak je kans om je maandsalaris te verdubbelen. En ik zat gisteren te luisteren en toen hoorde ik het bij vraag 1 al van helemaal misgaan.
1: Ah, ja, nou, vraag 1 was goed, vraag 2 ging helemaal mis.
0: Ja, maar uiteindelijk maar die
1: één vraag goed beantwoord.
0: Ja, per goed beantwoorde vraag krijg je dan nog een tientje.
1: Ja, beter dan niks. Nee, Sebastian ging niet goed.
0: En een tientje kan hij toch voor stokbrood halen, hè, Sebastian. Maar goed, aan ons zal niet liggen. 1 van de 10 vragen geef ik cadeau. Vandaag is dat vraag 5 voor verdubbel je salaris.
1: Oh ja, maak het spreekwoord af. Het geld groeit me niet op de...
2: Nou, dat is het niveau van vandaag.
0: Kan mijn rug op.

0: that it's true. I'm still in love with you.
1: Wil jij na jarenlang bankhangen toch weer gaan voetballen? Of ga je nu wel echt 2 keer in de week naar de sportschool? Beginnen met sporten is niet altijd makkelijk. Daarom helpt Joost Winkels je deze week samen met Team NL om de eerste stap te zetten. Vertel je verhaal en maak kans op een jaar gratis sporten. Alle details op qmusic.nl.
2: Q sounds better with you.
3: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
4: En als je huur verandert?
3: Pas het zelf aan.
5: En als je gaat samenwonen?
3: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
6: De nieuweling in het hockeyteam zijn.
7: Hallo.
6: Na jaren weer een tennisracket oppakken. Of voor het eerst de sportschool inlopen. Het kan net zo spannend zijn als de Olympische startlijn. Daarom support Team NL vanaf nu iedereen die de eerste stap zet. Van beginner tot topsporter. Want beginnen is winnen. Vind jouw support op de Team NL socials. Team NL, beginnen is winnen.
8: Het eten is klaar, aan tafel.
9: Zo, dat ziet er lekker uit.
10: Ja, uit een broodje.
11: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
12: Beginnen is winnen wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Hoofdsponsor van Team NL.
13: Elke sportieve droom begint met die eerste stap. Dat moment waarop je denkt, ik ga ervoor. Staatsloterij geeft als hoofdsponsor van Team NL sportieve dromen graag een duwtje. Van je eerste training tot het allerhoogste podium. Want wie begint, heeft al gewonnen. Staatsloterij. Supporter van dromen. Staatsloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
14: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
15: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
14: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Daar heb je Huub. Van Hubo.
17: Hoi.
16: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
18: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
19: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van 100 euro. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf 1000 euro. Hubo helpt.
18: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
20: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
21: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
22: Daardoor word ik snel geholpen.
21: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
20: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
23: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
24: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
25: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
24: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
25: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
26: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
27: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
28: Chris?
29: Ja?
28: Hoef jij niet te werken vandaag?
29: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek.
0: Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
0: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld.
2: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Als je dit hoort, zijn er weer hoortestdagen bij Schoneberg. Of als je het juist niet hoort. Ontdek gratis hoe jouw gehoor ervoor staat. Kom langs tijdens de Schoneberg hoortestdagen op 8 en 9 oktober. Kijk op schoneberg.nl voor een winkel bij u in de buurt. En ontdek horen zoals je nog nooit hebt gezien.
7: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
17: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
7: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
17: Wow.
28: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
7: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
29: De mega jackpot van 10.

0: staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
2: Voor de makers.
3: Praxis. Het slimste bedrijf.
4: Denken jij en je collega's altijd alle antwoorden te weten?
5: Meld je dan nu aan in de Q-Music-app voor het slimste bedrijf van Nederland. En gebeurt er dit?
6: Jullie zijn het slimste bedrijf van Nederland!
5: Dan zorgt Tempo Team voor extra werkplezier. Met een karaoke party speaker voor op je werk. Het slimste bedrijf van Nederland. Iedere werkdag om 14:15 bij mij, Wim van Helden.
7: Hey werkgever, Tempo Team weet, medewerkers met plezier in hun werk zijn loyale krachten. Wil je ook minder verloop? Maak werk van werkplezier. Check tempoteam.nl/werkgever.
8: Het geluid.
9: Het geluid van Q-Music is nu waard 28.700 euro.

0: 4 uur. Goedemiddag, het Q-Music nieuws van nu.nl. Eefje Kuhne.
1: Goedemiddag. Als je nu op zoek bent naar een koophuis, dan is het ietsje relaxter geworden. Op steeds meer plekken dalen de huizenprijzen, vooral omdat er meer aanbod is. Meer keus zorgt ook voor minder overbiedingen. Een huis kost nu gemiddeld 5 ton. Heftige achtervolging in Breda. Een auto zat achter een fatbike aan. Waarom is onbekend, maar buurtbewoners zeggen ook dat ze schoten hebben gehoord. Uiteindelijk kwam het tot een botsing waarbij de fatbiker gewond raakte. Ook een fietser is gewond geraakt. De politie in Breda doet onderzoek. Vliegmaatschappij KLM moet vluchten schrappen. Vanaf eind oktober tot begin maart gaan ze minder vliegen. En dat komt doordat meerdere vliegtuigen technische problemen hebben. En de levertijd voor onderdelen is lang. Om welke vluchten het precies gaat, dat laat KLM volgende week weten. En op veel plekken wordt het morgen file rijden, waarschuwt de ANWB. Want in het noorden begint morgen de herfstvakantie. En veel mensen gaan er dus op uit. Het wordt vooral morgenmiddag druk op de wegen richting het zuiden en oosten. Het weer, wat bewolking, een buitje hier en daar, maar ook nog wel een zonnetje. Vannacht dan trekt de wind aan en krijgen we meer regen. Ook morgen regenachtig, veel bewolking en 14 tot 17 graden.
0: Verkeer van Flitsmeister met 88 files. 2 vertragingen langer dan 30 minuten. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Klaverpolder en Schavendeel 6 kilometer, 48 minuten. En de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Maasbree en Horst. Daar is een ongeluk gebeurd. Je file is 5 kilometer lang. Je vertraging 1 uur.
2: Music. Domien en Anton.
0: Goedemiddag. Middagshow van donderdag met Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Zometeen naar Calvin Harris. Hier is Blessings.

0: Calvin Harris, Levant and Douglas, Blessings bij Q Music. Q.
1: De Q Middagshow.
2: Met Tomien en Anton.
3: Ik heb het. Tomien, Anton, hoe is het?
0: Minuten over 4. Kakenverse begin van de donderdagmiddagshow voor 8 oktober 2026. Anton, goedemiddag.
4: Hallo.
0: Bericht van Ricardo in de Q Music app. Een heel goede middag. Waar gaan jullie heen? Ik heb gisteren niet meer kunnen luisteren om 4:15. Ja, het was veel paniek natuurlijk. We hebben gisteren, eigenlijk al eergisteren aangekondigd dat we zouden gaan verhuizen. Nou, dat gaan we ook echt letterlijk doen. Alleen de vraag is, waar gaan we heen?
4: Ja, en maar een week, hè?
0: Ja, we gaan een week verhuizen. Ja, we gaan een week verhuizen vanaf 2 november, over een maandje dus pas. En dan gaan we on tour, Q-middagshow on tour. En waar we naartoe gaan, dat hangt een beetje van jou af eigenlijk.
4: Ja, en de koffie, of een beetje te drinken is daar.
0: Is heel belangrijk. Of je een goede gevulde koek hebt. Een verse gevulde koek zijn we ook dol op.
4: Goed sanitair vind ik ook wel belangrijk.
0: Ja, heel belangrijk vooral. Ja. We willen heel graag bij jou thuiskomen, op je werk, in je mancave, je hobbyplek. Het kan ons zo gek niet, het kan niet gek genoeg eigenlijk. Je kunt je aanmelden via Q-music.nl of via de Q-music app. En wat er dan dus gebeurt, vanaf 2 november, 4 dagen lang, pakken we de radiostudio in. Die staat normaal gezien in Amsterdam, daar zitten we nu ook. Hallo Nederland! En dan gaan we dus in het vrachtwagentje naar jou toe. Zuidoost, Noordwest, Nederland.
4: Ja, het maakt niet uit. Alle hoeken doen mee. Iedereen doet mee. Ja.
0: Bijvoorbeeld in de bioscoop of in het theater. Of
4: postsorteercentrum lijkt me ook geweldig.
0: Of lekker ergens in een zwembad als je als badmeester werkt. Lijkt ons ook heel leuk om na 3 uur radio te maken.
4: Ja, dat hebben we ooit een keer gedaan natuurlijk.
0: Dat klopt, ja. Centerparks. Centerparks hebben gezeten. Nou, laat het maar weten. Qmusic.nl of via de Qmusic app. Nog meer vragen die binnenkomen?
5: Hey Domien, kan je mij vertellen hoe laat de paintballen bingo is?
4: Nou ja, 6:15 lijkt me wel een keer leuk.
0: Oh, 6:15.

de A73. Maasbracht richting Nijmegen. Door een ongeluk tussen Maasbree en Horst. 5 kilometer. Je vertraging is daar 1 uur. Heel sterk als jij stilstaat.

0: Three Doors Down bij Q and Here Without You. Kwart over vier, donderdagmiddag show. Altijd leuk om wat van je te horen, middel van de berichten in de Q-Music app. Veel berichten van mensen die zich graag willen aanmelden voor Q-Middagshow On Tour. Gaat beginnen op 2 november, dus je hebt nog wel even. Ik zou graag iedereen willen uitnodigen om het even achter te laten via de speciale actiepagina op Q-Music.nl en in de Q-Music app. Daar hebben we namelijk een heel mooi boeketje wat we dan goed kunnen, qua overzicht goed kunnen bekijken. Ja, goed kunnen bundelen. Dus Q-Music.nl of via de Q-Music app. Dan klik je even op acties en dan kom je vanzelf wel bij de Q-Middagshow On Tour terecht. We kunnen bijvoorbeeld naar een babyspa. We kunnen thuiskomen bij Mark. Ik zie dat iemand aan een klein kroegje achter huis heeft. Op een basisschool mogen we langskomen.
1: Ja, dit wordt zo leuk. Dit wordt zo geweldig. Ik heb er zin in.
0: Qmusic.nl of via de Qmusic app. Marloes is er vanmiddag bij.
2: Hey Domien, groetjes uit de auto. Ik ben weer

0: misschien hebben die mensen van de Q-middagshow ook wel zin in een 0.0'tje.
1: Nou, ik mag leien niet te lang.
0: Ik denk dat het voor 5 uur niet gaat gebeuren. Eerst gieten ze zichzelf vol als ik mijn collega's een beetje ken. Of als daarna dan komen wij. Hé, hey, er wordt in de app gevraagd naar jouw valkendiner van gisteravond.
1: Ja, nou ja, groot succes.
0: Want jouw vriendin is er niet, jouw vrouw is er niet.
1: Nee, die was een nachtje was ze weg. En ik dacht, ja, dan moet ik zelf gaan koken. Nou, dan krijg ik stress. Dus ik denk, ik ga even naar de Van der Valk. En dat is mijn favoriete restaurant.
0: Ja, ja, ja.
1: Nou, het was wel eenzame mannenavond bij de Van der Valk.
0: Wat dan?
1: Nou, ik lieg niet, hè. Er zaten om me heen, ik heb ze geteld, 6 mannen in een eentje aan een tafel. Allemaal kale mannen ook.
0: Wat heb je gegeten?
1: Ja, schnitzeltje.
0: Ah, lekker zeg.
1: Ja, appelmoes, kersje.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: En natuurlijk aardappelpuree.
0: Wat heerlijk zeg. Jij weet jezelf ook wel goed te verwennen. Ja. Hier is Cat's Eye.

0: Q-Music met Robin Schulz en Young Right Now. Wat heb jij tegen kale mannen?
1: Ja, ik zag het berichtje van Aad.
0: Wil Aad graag weten, wat heb je tegen kale mannen, Anton?
1: Ja, ik was gisteren met 6 kale mannen bij de Van de Valk, maar ik ben zelf ook kaal.
0: Ja, het was gewoon een observatie, toch?
1: Ja,
0: je hebt niks tegen kale mannen.
1: Helemaal niet.
0: Je bent zelf ook kaal.
1: Nee, maar ik denk dat Aad niet weet dat ik ook kaal ben.
0: Nee, anders hartstikke kaal. Het geluid. Het krijgt altijd een petje, dus valt niet zo op.
1: Nee.
0: Floris, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hallo, 37 jaar jong, je komt uit Oud-Beierland. Het geluid is waard 28.700 euro. En jij mag het zeggen. Wat is volgens jou het geluid?
2: Het openen van het reservoir van een stofzuiger.
0: Het openen van het reservoir van een stofzuiger.

0: Mink op ja. Q-music. De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Verdubbel je salaris wordt mede mogelijk gemaakt door Tempo Team. Maak werk van werkplezier.
3: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB dit profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
6: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, vandaag is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
7: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
8: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
9: Een zak chips is gemiddeld in 4 minuten leeg. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even trek, even sparren.
10: Wen er maar aan.
11: Het is gewoon alsof ik mezelf niet ben. Ik heb een bloedheet. Ik kan opeens totaal flippen.
12: Ouder worden komt vanzelf.
13: Dat kan eigenlijk maar 1 ding betekenen.
12: Eraan wennen is een ander verhaal.
13: Je bent in de overgang.
12: Naar de bestseller van Maaike Meijer.
13: Ik ga als een feniks herrijzen.
12: Wen er maar aan. Nu in de bioscoop.
9: Nu bij Spar in de buurt. Alle Knorr kuppensoep en Good Snacks. 2+3 gratis. Dus even een momentje voor jezelf. Even sparren.
14: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
15: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
16: Even bollen met Select.
17: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
15: Ah, relaxed?
17: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
15: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.

0: keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
1: Dus jij hebt een ID.Buzz Cargo gekocht?
2: Ja.
1: En nu?
2: Domeinnamen kopen.
1: Voor je bedrijf?
2: Ja.
1: Welk bedrijf?
2: Ja, dat weet ik nog niet.
1: Welke domeinen dan?
2: Plus met Kees.nl, bloemen bij Kees.nl of Keeskomkoken.nl.
1: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
2: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
3: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID.Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
5: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
6: Nu niet één, maar twee merkjeans voor 110 euro tijdens de Denimarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center, de vriendelijke jeansspecialist.
7: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
8: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
6: Nu twee merkjeans voor 110 euro tijdens de Denimarket bij Jeans Center.
9: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Lampen hangen? Doe het lekker zelf. Nu met de Gamma Woningpas 30% korting op verlichting of 30% korting op Philips LED lichtbronnen. Dat zeg ik.
11: Ga je binnenkort tanken? Niet weggooien, dat bonnetje. Nee, serieus. Stop hem in je zak, in je dashboardkastje of onder je zonneklep. Want dat kleine stukje papier is jouw bingo-kaart. Heb je? Bingo! Dan win jij je getankte bedrag terug en een extra tankbeurt bij Esso.
12: Tankbonnen bingo, tankbonnen bingo.
11: Vandaag om 17:15 in de Q-middagshow.
13: Q-music. Omdat elke rit telt. Vind het dichtstbijzijnde tankstation bij jou in de buurt op esso.nl. Met Esso altijd iets extra's.
14: Goedemiddag, 16:30, de Q-middagshow met verkeer van Flitsmeister. Er zijn 109 files in totaal. Een paar vertragingen langer dan een half uur op de A4 richting Rotterdam. Tussen het Limes-Aquaduct en Rijswijk Centrum. Daar kom je in 16 kilometer file met een vertraging van 30 minuten terecht. De A16 Breda richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht Centrum. 7 kilometer, 1 uur. En 3 kwartier de andere kant op. De A16 richting Breda. Tussen Ridderkerk Zuid en Zwijndrecht door een auto met pech. Daar 5 kilometer.
13: Het geluid.
14: Ga terug naar Floris. Goedemiddag.
15: Hoi, goedemiddag. Ben ik weer.
14: 37 jaar, daar ben je weer. Floris, je hebt net het antwoord mogen geven aan de jury. Jij denkt het openen van het reservoir van een stofzuiger.
15: Ja.
14: Hoe kom je daarbij? Heb je ook iets met de hints gedaan bijvoorbeeld? De hint die afgelopen vrijdag te horen is geweest in de ochtendshow?
15: Het type stofzuiger dat ik nu niet ga noemen, daar zit ook een 10 in. Dus ik dacht 10 minuten te laat. Misschien heeft het daarmee te maken dat hij op zijn deck kwam.
14: Gaat er vanzelf een
15: dat ding wordt
14: niet.
15: Nog wel eens, wordt wel eens iets, wordt wel eens genoemd onder de mannen thuis om mee te stofzuigen als de AK. Wat? Ja, Duitse door schot schieten, gamen. Jeetje. Zo had ik hem een beetje opgevat.
14: Wauw. Je
15: beetje
14: bent heel
15: vergezocht misschien. Maar
14: een stofzuiger is dit, Floris?
15: Welke het is?
14: Ja.
15: Kan ik dat nu gewoon zeggen?
14: Dat voor mij wel, ja.
15: Oké, ja, Dyson
14: C10. Ja, de Dyson C10. Ik dacht wel. Oké. Mocht je dat denken, wacht even, waarom zegt Floris Duitsland door een kop schieten? Ja. Moet je even de hint checken op Instagram? Of via de Q-music app. Dat zegt Bram. Die heeft als hobby dat hij thuis een supercomputer heeft. En dan gaat hij spelen. Je moet even de hint checken als je dat nog niet gedaan hebt. Het openen van het reservoir van een stofzuiger voor 28.700 euro. Floris, de jury heeft meegeluisterd naar jouw antwoord.
15: Oké.
14: Het is niet goed.
15: Nee.
14: Het is niet goed. Nee, maar ik moet wel zeggen, ik vind het
16: creatief.
14: Zeer creatief bedacht allemaal. Dus dank daarvoor.
15: Ja, en dank dat van mijn vriendin, want die begon er eigenlijk over in eerste instantie dat het de stofzuiger zou kunnen zijn.
10: Ja, ja, nou,
15: de rest heb ik er zelf een beetje achteraan bedacht, meegeluisterd, kijken of dat het zou zijn.
10: Goed bedacht.
15: Het klonk wel redelijk in de buurt, voor sprek.
10: Maar niet goed genoeg, helaas. Nee, ja, het klopt helaas niet.
15: Helaas.
10: Dank voor het meespelen, Floris. Ik wens je een mooie donderdag.
15: Jullie ook heel erg bedankt. Yo, en hetzelfde. Hoi, hoi.
10: Ja, ik kan hier wel van genieten. Als je dat op de radio komt en je hebt een antwoord, dan moet het ook wel een klein beetje kloppen met de hint die hier gegeven is. Ja, mocht het morgen nog niet geraden zijn, dus eigenlijk vanavond, dan hoor je morgenochtend rond 8 uur bij Hey Mattie een nieuwe hint voor het geluid. We gaan naar het laatste nieuws, dat krijg je van Eefje.
16: Goedemiddag. De huizenmarkt lijkt verder af te koelen. Op steeds meer plekken staat er meer te koop en dalen de prijzen. Dus als je nu op zoek bent naar een koophuis, dan is het allemaal iets relaxter geworden, zegt makelaarsvereniging NVM.
17: Dat er dus wat meer keuze is, dat woningen ook iets langer te koop staan. En dat maakt natuurlijk wel dat je als koper het gevoel gaat krijgen dat je iets minder concurrentie hebt.
16: En een huis kost nu gemiddeld 5 ton. Een sporticoon stopt. Maarten van der Weijden, die stopt met zijn zwemcarrière.
10: Nee!
16: Ja, echt waar.
10: Nee!
16: Ja, het schijnt,
10: nee, toch?
16: Het schijnt nu echt, echt, echt gedaan te zijn.
10: Nee!
16: Ja, en hij stopt ook met zijn foundation.
10: Ach, nee!
16: Hij zegt tegen de Telegraaf dat het wel welletjes is geweest.
10: Ach!
18: Jij meent hier toch geen flikker van?
10: Ja, ik ben heel kritisch geweest op Maarten van der Weijden. En ik heb volgens mij ook letterlijk gezegd, stop er nou eens mee. Maar dat hij ook geluisterd heeft.
16: Ja, door jou.
10: Ah, nee, ik vind het ook zielig. Want hij heeft dus geprobeerd om die, wat was het ook weer, die 11-steden zwemtocht heeft hij weer gedaan. Zo, wat deed hij de laatste keer?
16: Ja, de 22
10: steden. 22 steden, 380.000 kilometer zwemmen.
18: Brabant, toch?
10: Ja, weet ik het. Daar begon hij. Toen moest hij naar Utrecht.
18: Was hij ziek? Was hij ook?
10: Niet gelukt.
16: Nee, hij zegt ook zelf wel dat het allemaal een beetje te zwaar is geworden.
10: Ach. Ach, ik vond het toch een beetje lullig over. Dat ik nu zo onaardig heb gedaan over zijn laatste poging om heel veel geld. Want hij heeft gewoon weer echt iets van 7 of 8 ton binnengehaald, hè, vorige keer, toch?
16: Ja, joh, hij heeft, nadat hij natuurlijk Olympisch goud haalde en sportman van het jaar werd in 2008. Toen heeft hij zich helemaal gestort op zwemtochten voor het goede doel.
10: Ja.
16: Hij heeft al met al meer dan 18 miljoen euro opgehaald voor het kankeronderzoek.
10: Kun je niets lelijks over zeggen.
18: Nee.
10: Maar het is misschien nog een keertje mooi geweest, toch?
18: Volgend jaar gaat Domien zwemmen.
10: Ik heb dat één keer gedaan, hè, voor het goede doel. Voor,
18: 2 kilometer, toch?
10: Nou ja, 2 kilometer. Ja, dat is echt lood en loodzwaar.
18: Ja.
16: Vanavond wordt de Gouden Televisiering uitgereikt. De prijs voor het beste tv-programma van het jaar, volgens de kijkers. Genomineerd zijn de reality-spelserie De Bondgenoten, dramaserie Woeste Grond en het consumentenprogramma Kassa.
10: Ja, ik kan nu al bekendmaken wie hem gaat winnen vanavond.
18: Oh?
10: De Bondgenoten.
18: Hoezo?
10: Die gaat hem winnen vanavond.
18: Hoe weet je dat nou?
10: Ja, dat weet ik gewoon.
16: Denk je niet Kassa?
10: Nee hoor.
16: Een soort,
10: Nee. Bondgenoten gaat er minder vanavond.
18: Nou, ja.
10: Gefeliciteerd allemaal.
18: Nou, ik zou dat echt. Ik ben het met Anja de Jong eens. Dat is toch eens failliet van die prijs.
10: Waarom zo? Bondgenoten, daar kijken iedere dag hartstikke veel mensen naar. Sowieso via lineair, dus gewoon via de televisie. Wordt ook heel goed teruggekeken.
18: Nou, valt wel mee toch?
10: Nee, valt echt niet mee. Hartstikke populair.
18: 500.000 kijkers.
10: Hartstikke populair programma.
18: Ach, het is toch gewoon
10: top. Jan van Steeg en iedereen achter de schermen, onwijs gefeliciteerd. En veel plezier met het ophalen van de prijs vanavond in Carré, Amsterdam.
16: Nou, leuk.
10: Ja.
16: En Kabouter, wat?
18: Kassa. Ik zeg Kassa.
10: Nee, joh.
16: Ja,
10: kassa.
16: Nee,
10: nee.
16: En kabouters gezocht. Die oproep doet een kabouterbos in Renesse in Zeeland. Dat bos bestaat al een jaar of 6 en is ontzettend populair bij jonge gezinnen. Maar de kabouters die zijn inmiddels een beetje versleten.
10: Ah.
16: En die zien er, zoals ze bij dat bos zelf zeggen, ze zien er gewoon niet meer echt gezellig uit. Dus heb je thuis nog een tuinkabouter staan waar je vanaf wilt? Doneer hem.
10: Wat een lief bericht. Waar kunnen we doneren?
16: Je kan je tuinkabouter inleveren bij een café in Renesse. Café Anders aan de Hoge Zoom in Renesse.
10: Oké, nou allemaal daarheen.

0: Joey bij Q en Living on a Prayer.
1: Verdubbel je salaris.
2: In 1 minuut.
0: Donderdagmiddag, 16:45. Paul, goedemiddag.
3: Een hele goede middag.
0: Welkom in jouw arena.
3: En Anton.
4: Hallo.
3: Dank je.
5: Hallo.
0: Paul, ja, man naar mijn hart. Jij bent barista en barista-trainer.
3: Klopt.
0: Ja, wat is je favoriete figuurtje voor in een cappuccino?
3: Een dubbele tulp.
0: Een dubbele tulp, hè?
4: Een dubbele tulp.
0: Ben ik ook echt goed gek op. Als ik een dubbele tulp krijg van de barista, nou, dan is het echt bij mij. Dat maakt de koffie net wat lekkerder.
3: Zeker.
0: Paul, kun je eens uitleggen, wat is het verschil tussen een cappuccino en een flat white?
3: Flat white is een dubbele espresso. Met voilà. Een klein beetje melk en de cappuccino is één.
0: Ik krijg deze vraag zo vaak van mensen die nooit een flat white drinken. En die dan met mij op het moment zijn dat ik een flat white bestel, gaan ze altijd vragen wat het verschil is een cappuccino en een flat white. Ik blijf ook jouw antwoorden herhalen, maar dan gaan ze toch nog even googlen of het klopt. Maar het is echt zo, toch?
3: Ja, zeker.
0: Dus eigenlijk is voor een cappuccino en een dubbele espresso, zo zou je het kunnen zeggen.
3: Ja, een lekker pittige cappuccino. Ja.
0: Hoeveel bakjes per dag?
3: Ja, tussen de 8 en 10 wel.
0: Ja, je lotgenoot.
5: Ja, echt. Paul, jongen, wij kunnen elkaar helemaal de hand schudden. Wat geweldig. Wow.
0: Superbaan. Wat verdien jij per maand als barista?
3: 2500.
0: Voor hoeveel uur is dat?
3: 40.
0: En je bent zelf 53 jaar jong.
3: Yes.
0: Luister goed, dit zijn je spelregels, beste Paul. Ik heb 10 vragen voor mijn neus. De klok staat op 1 minuut. Telt zometeen onverbiddelijk af naar 0. En als het lukt om die 10 vragen in die 60 seconden juist te beantwoorden, verdubbel ik je salaris en win jij 2500 euro. Je mag maximaal 2 gepaste vragen open hebben staan. Die vragen krijg ik op het einde binnen die minuut nog een keer gesteld. En ook die moeten goed worden beantwoord. Want hoor ik een fout antwoord, is het spel direct afgelopen. Maar mocht het fout gaan, krijg je nog wel 10 euro per goed gegeven antwoord.
3: Yes.
0: Ben je er klaar voor?
3: Zo goed als.
0: Ik wens je bij deze heel veel succes.
3: Dankjewel, Noemi.
0: Ga de klok starten. Hier komt jouw vraag 1. Welke dag komt er direct na donderdag?
3: Vrijdag.
0: Welke soep wordt bedoeld met snert?
3: Ettersoep.
0: Hoeveel is 4500? 4500 gedeeld door 3.
3: 4500 gedeeld door 3.
0: Ja.
3: 1500.
0: Ja. Welke Franse DJ heeft de meeste top 40 hits op zijn naam staan?
3: Top 40 is.
0: Maak een spreekwoord af, het geld groeit me niet op de...
3: rug.
0: Welke kleur heeft het kruis in de Zweedse vlag?
3: Kruis in de Zweedse vlag.
0: Ja, welke kleur?
3: Geel.
0: Ja, is goed. Wie presenteert vanavond samen met Peter Pannenkoek het televisiering gala?
3: Wie presenteert televisiering gala?
0: Mag hem passen.
3: Pas.
0: In welke maand start officieel de herfst?
3: In welke maand begint de herfst? Oktober?
0: Nee. September, dan start de herfst officieel, beste Paul.
3: Oh, shit.
0: Ja, helaas. Verkeerd gegokt. De Franse DJ met de meeste top 40 hits op zijn naam, David Guetta, a.k.a. David Guetta. En hij presenteert opnieuw met Peter Pannenkoek vanavond de televisiering gala. Zijn naam is Jan Smit.
3: Ah.
0: Ja, dat was net niet jouw lijstje, beste Paul, helaas.
3: Helaas.
0: Je hebt de 5 vragen goed beantwoord. Je krijgt 50 euro cash van Q-Music en Tempo Team, maar het is niet gedroomd de 2500 euro.
3: Helaas.
0: Wil je wel bedanken voor het meespelen en ik wens je een hele mooie donderdag.
3: Zeker, dankjewel voor de kans, joh.
0: Dag, Paul. Hoi.
1: Verdubbel je salaris.
2: In

0: Dit is Q Music.
1: Adela.
0: En dit is Q Music.
1: Cameron Winscombe. Ask me how we go.
0: En dit is nieuw.
2: Onlangs de gast geweest in Stefans Piano Bar. Op het punt van doorbreken. Zijn naam is Sven Cillier. Dit is nieuwe muziek in de Q Music Middagshow. Somebody New.

0: David Guetta, BB Rexha bij Q Music en I'm Good Blue. Daarvoor nieuwe muziek van Sven Silier, Somebody New. Het is een nieuwe ster die gaat stralen aan de horizon. Of eigenlijk aan de hemel, moet ik zeggen. Hij staat in het voorprogramma. Support bij Gavin DeGraw aanstaande dinsdag. Laat Daphne weten in de Q Music app.
1: Vet, ik vond hem echt goed.
0: Zou Gavin DeGraw dinsdag weer O.O. Den Haag gaan zingen?
1: Oh, dat zou ik wel echt vet vinden. Ja, heb ik hem ooit geleerd, hè?
0: Ja, jij hebt het ooit geleerd bij een etentje. Jij zat te eten met Gavin DeGraw.
1: Ja, ineens was ik bij een etentje met Gavin DeGraw. En ik kan natuurlijk geen Engels. Dus nee. Ik heb een beetje zo half Nederlands-Engels met hem gepraat. En toen zei ik, maybe you could sing O.O. Den Haag on the end of your show.
0: Want dit was in het paard, toch?
1: In Den Haag.
0: Ja, ook. In Den Haag. En toen heeft hij dit gedaan.
2: I say this. How's it go? Den Haag.
0: Kijk, zo
2: is het.
0: En daarvoor spelen we Paul van Dilbeer Salaris. 5 vragen goed. Je bent welkom in jouw arena. Als je aanmeldt via Qmusic.nl of de Qmusic app. We gaan nog het nieuws van 5 uur. Krijg je zo van Eefje.
3: Goedemiddag. Een helikopter heeft een noodlanding gemaakt in Callantsoog in Noord-Holland. Praat je zo bij.
0: En Avril Lavigne komt eraan.
4: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
6: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
7: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
8: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
10: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
11: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
12: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
13: Vergeet je niet in te smeren.
12: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
14: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
12: Voor de makers.
15: Praxis.
12: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo.

0: 18. Meer prijsraden? Speel het spel in de AHA-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
1: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
2: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
3: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
4: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
5: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
6: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren.

0: Nee.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Eurobeken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
6: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
5: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
7: Ah, hier kan het.
5: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
8: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. De business software voor jouw onderneming.
9: Makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Kijk op numbers.nl.
10: Het geluid. Het geluid van Q-Music is nu waard
7: 28.800 euro.

0: 5 uur geweest. Goedemiddag, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Eefje Kunnen.
1: Goedemiddag. In Callantsoog in Noord-Holland heeft een helikopter een noodlanding gemaakt. Er was waarschijnlijk iets mis met de motor. Mensen hebben ook zwarte rookwolken gezien. Aan boord van die heli waren 5 mensen. Nou, die zijn er goed vanaf gekomen. De piloot wist veilig te landen. Niemand raakte gewond. Bij een achtervolging in Breda zijn 2 mensen gewond geraakt. Een auto zat achter een fatbike aan. Waarom? Dat is onbekend. De fatbiker en een fietser die er niks mee te maken had zijn gewond geraakt. Er is 1 iemand opgepakt. Het gaat ietsje beter met de Amerikaanse vrouw die ter dood veroordeeld was, maar waarvan de executie mislukte. Christa Pike kan praten en ze heeft in het ziekenhuis weer een stukje gelopen, zegt haar advocaat. Ze noemen de mislukte executie een marteling en ze willen zelf een onderzoek beginnen. En bij een stuk of 30 automobilisten valt 1 deze dagen een dikke boete op de mat. Ze filmden gisteren vanuit hun auto een zwaar ongeluk op de A58 bij Oorschot. Dat is gevaarlijk, verboden en onbeschoft, zegt de politie. De boete is bijna €450. Het weer, wat bewolking, een buitje, maar ook nog wel een zonnetje. Vannacht dan trekt de wind aan en krijgen we meer regen. Ook morgen regenachtig, veel bewolking en maximaal 17 graden.
0: Q-verkeer, Flitsmeister meldt 129 files. Een paar vertragingen langer dan 30 minuten. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld is de afrit nu dicht. 11 kilometer, 31 minuten. De A12 Utrecht-Oberhausen tussen Arnhem Noord en Zevenaar. Auto met pech, 9 kilometer met 34 minuten. En de laatste op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Knoopend Zonzeel en Klaverpolder, 5 kilometer, 42 minuten vertraging.
2: Ja, sorry, misschien moet jij dit gewoon weer gaan doen. Ja. Ja, dit is ook gewoon expres. Jij wist dat ik dit ging vergeten.
0: Ja.
2: Ja. Ja. Jij doet het al 20 jaar.
0: Nee, helemaal niet.
2: En dan moet ik dit nu ineens weten.
0: Ik zag het ook zo schrikken.
1: Ja, die paniek in je ogen.
0: Paniek in zijn ogen.
2: Nou, ja,

0: music and Skater Boy. Gezellig.
1: Gezellig.
2: Het is Ruby van Dinten.
0: Het is 5:09. Goedemiddag, het is de Q-Music middagshow. Dat leuke wat van je te horen in de middel van de bericht in de Q-Music app. Danny is erbij, die zegt lekker Skater Boy. Vroeger al veel geluisterd, was toen zelfs een beetje verliefd op Avril Lavigne. Ken je dat verhaal over Avril Lavigne, dat zij al heel lang niet meer in leven zou zijn?
2: Ja, ze zou dood zijn.
0: Ja, er is een Melissa Vandella en die lijkt 2 druppels water op Avril Lavigne. En er is een samenzweringstheorie, een conspiracy theory, waar mensen die daarin geloven dus zeggen dat zij al heel erg lang geleden is overleden. En dat de platenmaatschappij toen dacht, ja wacht even, we hebben wel een soort dubbel Avril Lavigne nodig. We mogen niemand laten weten dat zij niet meer is. Dus is die Melissa in haar plaats gekomen en sindsdien zou zij Avril Lavigne zijn.
2: He, wat, maar is ze dan... Zij is dus echt dood?
0: Nee, zij is niet echt dood. Natuurlijk is zij niet echt dood. Nee,
2: of dat ze gedacht heeft, nou, ik wil ermee stoppen. Nee, ik doe alsof ik dood ben. Dan hebben ze iemand anders.
0: Het is een hele rare complottheorie dit. Nee, zij is natuurlijk gewoon springlevend nog.
2: Gelukkig.
0: Ja. Verder nog een bericht van Stefan.
3: Hey, Domien en Anton.
0: Goedendag.
3: Ik zit net in de auto en ik vroeg me af... heb ik de tankbon en bingo al gemist? Of komt hij zo meteen nog? Later!
2: Nou, je hebt echt geluk, want we doen het deze keer een keertje om 6:15.
0: Zo, oh, dan heeft hij nog meer dan een half uur om te tanken, joh.
2: Ja.
0: Oké, 17:15 ben we vandaag in Bonnemingo. Ja. Ik vroeg me hetzelfde af, wat Stefan zich al vraagt. Heb ik het gemist of komt het nog? Over de bitterballetjes.
2: De bitterballetjes?
0: Ja, er is een borrel gaande. Ja. En die borrel is hier nou letterlijk 3 deuren verder. En die is om 4:00 begonnen. Ja, en ik begin een beetje... Ja, ik ben ook recalcitrant. Ik wil eigenlijk kijken hoe lang het duurt voordat iemand van onze collega's... Dat zijn er velen, hè. Van iemand denkt, hey, die lieve vrienden van de Q-Middagshow... die zouden misschien ook wel een biertje en een balletje lusten.
2: Wij kunnen lang wachten, denk ik. Kijk, wij krijgen weer die koude bitterballen... die eruit zien alsof ze al een keer gegeten zijn.
0: Die net iets te vale bitterballen... die iets te kort in de frituur zijn geweest. Ja. Die niemand wil hebben.
2: Oh, en dat er nog een beetje zo'n bevroren stukje in zit.
0: Of, weet je wat ik ook altijd heel goor vind?
2: No?
0: Dan heb je die mosterdjes... die dan op een gegeven moment zijn dus de bitterballen al heel lang niet meer gedipt... Want die blijven dan over. En dan gaat die mosterd gaat dan zo'n iets donkerder laagje liggen.
2: Ja.
0: Nou, zo meteen komen ze met dat bakje mosterd... en die bitterballetjes komen ze langs.
2: Nou, hou ze maar!

0: Hazel bij Q-Music en Home. Kwart over vijf. Donderdagmiddag van 8 oktober. Het is dus bijna 9, 10 en 11 oktober.
1: Ja.
0: Ja. Natuurlijk zijn grote data voor jou, denk ik.
1: Ja.

0: gezegd, merk ik hoor.
1: Nee?
0: Nee.
1: Wel man.
0: Nou, je was natuurlijk ook vrij snel van de radio na de bruiloft.
1: Ja, ja, ja, ja. Nou ja, dat is wat trouwen met je doet. Hè. Je zit gelijk een half jaar in een burn-out.
0: Moest je even voorbij komen natuurlijk.
1: Maar ja. Ik ben blij dat ik het jaartje gehaald heb. Hè?
0: Jij hebt mij echt, nou, hoe lang is het geleden? Ik denk inmiddels anderhalf jaar geleden heb je mij een beetje voor de bus gegooid in het programma. Met de vraag of ik jouw babs wilde zijn. Jullie babs wilden zijn op de bruiloft. En daar heb ik toen op de radio ja tegen gezegd. En nou, daar ben ik ook best wel eerlijk geweest in het programma over. Dat ik dat best wel, nou, zo'n eer vond, maar ook heel spannend en behoorlijk moeilijk.
1: Ja, maar je hebt echt, kijk, je bent natuurlijk met ons uit eten gegaan bij de Van der Valk. Je hebt ons helemaal uitgehoord. Je hebt een geweldig verhaal in elkaar gedraaid.
0: Ja.
1: Nou ja, en het klonk als een klokje.
0: Maar ik heb het wel aangepakt zoals ik vroeger ook mijn werkstuk op de HAVO aanpakte.
1: Eén avond van tevoren.
0: Echt een avond van tevoren. Ja, dat was echt, toen ben ik een beetje begonnen. Nou, nee, ik denk een week van tevoren.
1: Is dit dan dat jouw... Marcella die zei op de vrijdagavond, zei ze om half tien...
0: Dit was nog niet op de radio. Ik weet niet wat Marcella tegen
1: jou. Om half tien zei ze, ja, Domien, jij moet nu meekomen. Jij moet naar bed. Maar moest je toen nog even de puntje op de i zetten misschien?
0: Nee, die vrijdagavond. De bruiloft was op zaterdag. En wij kwamen allemaal daar aan op vrijdag. En vrijdag hadden jullie bedacht om een cocktailparty te doen.
1: Ja.
0: Slecht idee.
1: Ja, als je natuurlijk zo'n hele reden nog af moet
0: als
1: zeker,
0: dan. Ja, als je dan de volgende dag iets moet doen, dat is echt een slecht idee. Dus vrijdagavond, toen had ik op een gegeven moment zoveel gedronken... dat ik eigenlijk ook niet meer zo goed wist hoe laat het was en waar ik precies was. Dus toen heeft mijn lieve vriendin inderdaad op een gegeven moment besloten... tijd om naar bed te gaan.
1: Nou, en het is goed gekomen. We hebben ja gezegd.
0: Ja. Er is ja gezegd. Is er een klein stukje laten horen van de ceremonie?
1: Oh, leuk, ja.
2: Als imitatieambtenaar van de burgerlijke stand verklaar ik... dat Anton en Marije vanaf dit moment door de echt aan elkaar zijn verbonden... en samen verder gaan als Anton Giep en Marije Giep. Ik verklaar jullie tot man en vrouw. Jullie mogen elkaar kussen!
1: Ja!
0: Geweldig.
1: Nee, wacht even hoor. Ja, nu was ik uitgetonkt.
0: Ja. Hey, maar mooi. De trouwdatum is natuurlijk 11 oktober. Dus wat gaat er 11 oktober gebeuren 2026?
1: Sorry. 10 oktober. Nee, ja, we hebben besloten. Ik weet niet of jij wat jij ervan vindt. Maar we gaan het op 10 oktober gaan we het voortaan herdenken. Want dat is makkelijk.
0: Sorry, wat ga je doen?
1: Nou, 11 oktober is toch... Kijk, 11, 10... 25 is...
0: Nee, dat kan niet. Nee, kunt niet trouwen op 11, 10 en dan zeggen... Ja, we zijn getrouwd op 10, 10. Nee, dan had je moeten trouwen op 10.
1: Dat kan je niet onthouden.
0: Dat kan niet. Ja, dat is moeilijk te onthouden.
1: 10, 10, 25. Dat is echt makkelijker voor ons.
0: Ik zit even in mijn... Nee, ik heb hier de foto van de ceremonie. Dat was echt op 11 oktober. Ja. 11, 10.
1: Ja, maar vind je dat dan gek? Daar kunnen we er gewoon 10 van maken. 10, 10, dat is mooier. Dat weet toch niemand meer, man?
0: Maar je kunt toch nu ook gewoon besluiten... ik ga voor de rest van mijn leven onthouden... dat de mooiste dag van mijn leven 11 oktober was. Zo ingewikkeld is het op die.
1: Nee, dat zou je zeggen.
0: Maar in jouw geval... ja, oké. <okay. laughs> Dan begrijp ik. In jouw geval zou je het ook lekker op 10-10 houden.
1: 10-10.
0: Nou, ja. Overmorgen groot feest dan.
1: Ja.
0: Ik ben, je zit 1 jaar getrouwd, zeg. Oh.

0: Samuelte en Russo en Boom. Jij bent natuurlijk ook bijna jarig.
1: Ja.
0: Dat jij bijna jarig bent.
1: 12 juni.
0: Ja, dat vind ik ingewikkeld. Dus ik vind jouw verjaardag altijd op 11-11. Het geluid. Marlieke, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hallo, je mag het gaan roepen voor 28.800 euro. Dat is de huidige waarde van het geluid. Wat denk jij dat het is?
2: Nieuwe nietjes in een niet-machine stoppen.

0: Dick op ja.
1: Q Music.
0: Heb je het gehoord?
1: Oh, echt? Oh, is het waar?
0: Heb je het gehoord?
1: Oh, is het echt? Heb je het gehoord?
0: Is het waar?
2: Is het waar?
3: Ja, het is waar.
4: You're about to reach the glory, only one step away.
3: Na 15 weken worden Shakira en Burna Boy eindelijk van de troon gestoten. Morgen heeft de top 40 een nieuwe nummer 1. Maar wie heeft dan nu de grootste hit van Nederland te pakken? Dat hoor je morgen vanaf 2 uur in een nieuwe Nederlandse top 40.
5: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
6: En als je huur verandert?
5: Pas het zelf aan.
7: En als je gaat samenwonen?
5: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
8: Autotaalglas is partner van de top 40.
9: Sta je in de file en spot je ruitschade?
10: Opgelost, Autotaalglas.
11: Nu niet één, maar twee merkjeans voor €110 tijdens de Denemarken bij Jeanscenter. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeanscenter, de vriendelijke jeansspecialist.
12: Onze bank, ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club van je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Nu twee merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeanscenter.
13: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
14: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
13: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
15: Deze is voor jou, supermoeder die race, rent, regelt, kids, deadlines en middagdipjes. Maar goed dat je een Kanzi-appel in je tas hebt. Uit Nederland. Kanzi. Power to go.
16: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
18: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
19: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
20: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
21: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 4 dagen.
22: Big deals bij Keukenconcurrent.
21: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
23: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
24: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw, dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
25: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
26: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. go, go, grow met business software van Numbers.
25: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
26: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
0: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
1: Balen zeg. Koffie?
0: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
1: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
2: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
3: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets. Even bollen
4: met Select. Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
6: Relaxed?
4: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
7: Tankbonnen Bingo wordt mede mogelijk gemaakt door Esso. Omdat elke rit telt. Vind het dichtstbijzijnde tankstation bij jou in de buurt op esso.nl. Met Esso altijd iets extra's.
27: Hey, goedemiddag. Het is 6:30. De Q-middagshow met verkeer van Flitsmeister. 133 files. Gelukkig maar één vertraging waar je langer dan 30 minuten staat te wachten. Op de A12 Utrecht-Oberhausen. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. 9 kilometer, 34 minuten.
28: Het geluid.
27: Hey Marlieke, goedemiddag.
29: Goedemiddag.
27: Hallo, 41 jaar jong uit Broekhuizen-Vorst.
29: Ja.
27: Broekhuizen-Vorst.
29: Ja.
27: Waar ligt dat?
29: Dicht bij de brouwerij van Echt Jan.
27: Kijk, dan weet ik precies waar het is.
29: Dacht ik al.
27: Monique, je hebt zojuist de gok gewaagd voor 28.800 euro. Wil je nog één keer jouw antwoord herhalen, alsjeblieft?
29: Ja hoor. Een nieuwe nietjes in een nietmachine stoppen.
27: Marlieke?
29: Ja?
27: Volg jij Q Music op Instagram of Facebook of TikTok?
29: Nee.
27: Zou ik wel gaan doen. Want we hebben daar eigenlijk in week 2 van het geluid een video geüpload met daarin een callcenter-achtige setting, waarbij de meest gestelde vragen werden beantwoord. En daar hoor je mij zeggen:
30: het is geen niet-machine! Het is geen niet-machine! Niet! Maar het zit al in het woord, mevrouw! Het is niet een niet-machine!
29: Oké.
27: Dus Marlieke,
29: ja.
27: De jury heeft meegeluisterd.
30: Het is niet goed.
29: Oké.
27: Okay. Het is niet goed. Niet. Dank voor het meespelen. Ik wens je wel een hele fijne donderdagavond.
29: Jullie ook.
27: Dag Marlieke. Nieuwe waarde van het geluid is 28.900 euro. En voor de duidelijkheid, wij DJ's weten niet wat het geluid is. Maar één ding weten we zeker.
31: Het is geen niet-machine.
27: Geen niet-machine. Bradder het nieuws. Eefje, goedemiddag.
32: Goedemiddag. In Callantsoog in Noord-Holland, daar heeft een helikopter een noodlanding gemaakt. Er was waarschijnlijk iets mis met de motor. Mensen hebben ook zwarte rookwolken gezien. Eventjes werd ook gedacht dat het een crash was. Nou, dat is niet het geval. Aan boord van die heli waren 5 mensen. Die zijn er goed vanaf gekomen. De piloot wist veilig te landen. Niemand raakt gewond.
27: Gelukkig.
32: Het gaat ietsje beter met die Amerikaanse vrouw die ter dood veroordeeld was, maar waarvan de executie mislukte. Krista Pike is dat. Zij kan inmiddels weer praten en heeft in het ziekenhuis weer een stukje gelopen, zegt haar advocaat. Ja, het is een wonder dat ze daar tot nu toe zo goed uitkomt. En ze noemen die mislukte executie een marteling, en de advocaten willen nu zelf een onderzoek beginnen. Een avondje uit eten wordt volgend jaar duurder. Dat verwacht het kenniscentrum van de eetsector.
27: Nog duurder.
32: Dat is slecht nieuws. Zo. Restaurants, broodjeszaken en cafés gaan bijna 5% in prijs omhoog. Het kenniscentrum denkt dat mensen volgend jaar dus nog meer op hun geld gaan letten en minder vaak uit eten gaan.
27: Mag ik even een momentje pakken voor nu toch even eten hebben? Om een shout-out te doen naar de cateraar hier intern bij Q-Music.
5: Ja, wat een toppers.
27: We hebben een half uur geleden hebben wij een beetje zitten klagen over de borrel die gaande is. Dat is een borrel die één keer in zoveel tijd hier vlakbij drie deuren hier verder op dezelfde vloer plaatsvindt. En meestal krijgen wij nul op request als wij hier met hongerige mondjes en dorstige blikken zitten te kijken naar die borrel. Dan komt er eigenlijk nooit iets. En daar hebben we over geklaagd rond 5 uur dat we altijd de overgebleven bitterballen krijgen.
5: Ja.
27: Nou, net tijdens het commercial blok van 5:30 komt er iemand van de cateraar binnen met een verse bruine fruitschaal.
5: Ja, ja. En goed. Ja,
27: geweldig. Applaus. Een klein applausje voor de cateraar.
5: Hutte!
27: Hutte!
32: En Formule 1-coureur Valtteri Bottas die heeft zijn Formule 1-wagen ingeruild voor de fiets. Hij besloot na de Grand Prix in Maleisië.
27: Gaat hij niet winnen, denk ik.
32: Nou,
27: nee, dan gaat hij niet winnen van de rest.
5: Die fiets die gaat bijna harder dan die Formule 1-auto van hem.
27: Ja,
5: joh, die is altijd laatste.
27: Oké.
32: Hij besloot na de Grand Prix in Maleisië op de fiets naar de volgende race te gaan in Singapore. Een tocht van 320 kilometer.
27: Wow.
32: En Bottas heeft het gehaald. Hij is inmiddels in Singapore aangekomen.
27: Wat geweldig, hè?
32: Het was een mooi avontuur, zegt hij. Maar hij was ook doodsbang. Hij moest een flink stuk door de jungle. Hij heeft daar ook in het donker gefietst. Hij kwam een cobra tegen, een python. Hij moest met zijn fiets over een enorme hagedis heen springen. Hij is ook nog achterna gezeten door een hond. En hij kwam vast te zitten in een kudde koeien.
27: Joh, wat een avontuur dit zeg. Ja, we hebben gelukkig Formule 1-kenner Anton Giep in de studio. Anton, goedemiddag.
5: Nee, ja, kijker. Matty is kenner.
27: Formule 1-kijker Anton Giep.
5: Weet je wat leuk is? Nou. Kijk, hij houdt zo van fietsen omdat zijn vriendin dus ook professioneel wielrenster is.
27: Ah.
5: En toen zei zij dus voor de grap zo van... Hé, schat, je kunt al op de fiets naar de volgende Grand Prix. Ja, en dat heeft hij gewoon gedaan.
27: Maar heeft dit in zijn eentje gedaan?
32: Ja.
5: Ja, dat is toch fantastisch?
27: Maar er is niemand met hem meegegaan? Niemand van het team of
5: nee, natuurlijk niet.
27: Nee, weet ik veel. Dit zijn toch miljoenen mannen? Dit gaat, als hij, weet ik veel, zijn been breekt... dan kan hij niet meeracen in de Grand Prix.
32: Misschien is hij wel een stukje op weg geholpen door een team...
27: Er is niemand erbij geweest. Want nee. Ik kan me echt voorstellen... Ja, als je zo iemand die zo kostbaar is... want dat is Valtteri Bottas gewoon.
5: Jawel, maar ja, weet je, laatst was er ook Hadjar... die had tijdens een training, een bokstraining... zijn pols volgens mij gebroken. Of kneus, dikke kneus. Heeft hij ook een aantal Grand Prix niet mee kunnen doen. Dus ja, dan kun je niks meer.
27: Nee, dat is waar. En het is echt zijn hobby. Hij vindt het echt leuk om...
32: Hij houdt ook van fietsen.
27: Ja, ik vind het een geweldig verhaal. Het is 6 minuten over 6:30. Dat betekent 9 minuten voor...

0: TLC en No Scrubs bij Q Music. Hey, het ging over Bottas. Valtteri Bottas.
1: Valtteri.
0: Die afgelopen week 420 kilometer heeft gefietst. Van?
2: Ja, van Maleisië naar Singapore.
1: Van de ene Formule 1 race naar de andere Formule 1 race.
0: Hey, 400, we hebben 320, het is 420 kilometer.
2: Ja, het was meer dan 400 kilometer.
0: Ja, nou sowieso, Valtteri Bottas is een soort van supermens, als ik de app mag geloven. Eerst even over of hij het nou alleen heeft gedaan of niet. Hij is sowieso alleen op de fiets gaan zitten, maar hij is wel gevolgd.
1: Ja, en er zijn ook mensen met hem meegefietst.
0: Ja, dus wat ik moet dus een beetje afvroegen, zo'n goudhaantje, laat je die dan helemaal alleen fietsen? Dat is nu niet helemaal zo.
3: Hey, Domien. Bottas had wel een volgauto hoor. Die reed altijd binnen een kwartier van hem. Dus zeker niet helemaal alleen.
0: Zijn vriendin heeft ook nog een stuk meegefietst. Maar dan komen de berichten binnen. Dat zijn niet normaal. Joris zegt, hij heeft afgelopen jaar al 10.000 kilometer op de fiets gezeten. Kijk eens op zijn Strava-profiel.
2: Jeetje, wat een man.
0: Wouter zegt, Bottas heeft ook eens een keer een Ironman gedaan. Zoek maar op YouTube. En Benny zegt, lieve Anton en Domien, Bottas is ook geselecteerd voor het WK Gravel. Dan staat hij voor een onmogelijke keuze. In datzelfde weekend is namelijk ook de Formule 1 race. Ja. Ik denk dat als dit zo doorgaat, dan blijkt zo meteen dat Bottas zelf de Chinese muur gebouwd heeft. Ja. Ja. Eigenhandig heeft Valtteri Bottas de Chinese muur gebouwd. Dat is echt.
1: Potverdor. Ja, maar die onmogelijke keuze is natuurlijk onzin, hè? Want hij heeft gewoon een contract, hè, in principe. Met
0: hij, moet
1: Formule 1 team,
0: hij moet wel. Maar weet je dat hij zo goed was op de fiets? Dat hij echt zo goed dat hij WK Gravel...
1: Dat wist ik ook niet.
2: Hij heeft zo'n goede snor, hè, ook.
0: Ja, een goede snor.
2: Echt, ziet er goed uit.
0: Oké, het is nu 5:45, gelukkig.

0: vanmiddag. Het is 17:15. En voor deze ene keer spelen we vandaag Tankbonden Bingo om 17:45. Ja, de bingo-mode die staat er weer klaar voor. Er worden zometeen 4 getallen getrokken uit het gouden bingo-modetje van Anton Griep. De getallen 0, 1 tot en met 99 zitten in die bingo-molen. 1 van die 4 getallen moet in je betaalde bedrag of in het aantal getankte liters zitten. Zo simpel is het. Voorwachten, er komen dan mag allebei van ons. Heb je bingo, dan maak je de foto van je bon. Die stuur je in via de Q-Music-app. Kom je met een bingo op de radio, dan win je het getankte bedrag terug overgemaakt. Plus, en dan gaat de stembeurt bij Esso.
1: Esso!
0: Ben jij helemaal ingedraaid?
1: Ja.
0: Dan is het tijd voor het origineel!
2: Tankbonnen bingo, tankbonnen bingo, tankbonnen bingo, tankbonnen bingo.
0: En hier, dames en heren, jongens en meisjes en alles en iedereen daartussenin, om en nabij de luisterende mensen.

0: gekomen. De studio van Q Music. Hier is Anton!
1: Leuk dit. Maar je mag goed dat je volgende week een week vakantie
0: hebt. Van de week hier vrij. Kan helemaal aan komen.
1: Dit is trouwens de laatste, hè?
0: Wat de laatste?
1: Voor de vakantie.
0: Oh, schok al.
1: Het eerste getal van vandaag. Jouw aderen zijn helemaal opgezet.
0: Ja, ik voel het ook.
1: 16.
0: 16.
1: 16. Tweede getal dat je alweer...
0: Ja, gaat snel, hè.
1: Lieve vrienden en vriendinnen. Ja. Luisteren naar dit radio-onderdeel. 60.
0: 60?
1: 60.
0: Dat is een mooie leeftijd.
1: Ja. Ja. Ja, maar hoezo?
0: Ik hoop dat wij het worden.
1: Nee, niks, nou, dan moet je nog 7 jaar en dan mag je met pensioen, hè?
0: Dat is waar, ja.
1: Zo heerlijk om 60 te zijn. Was ik maar 60.
0: Ja, was je maar 67, toch?
1: Ja, dat zou nog beter zijn.
0: Gooi je stom met een debiele molentje.
1: Ja. Dat wij dit over 20 jaar nog steeds aan
0: het
1: doen zijn.
0: Nou, ik vrees het wel, ja.
1: Op een hutje kut FM. Omdat we niet kunnen stoppen. Weet je, net als Mart Smeets. Dat je gewoon te lang doorgaat.
0: Van mij. Hutje kut FM. Oké, nou goed. Sorry.
1: Sorry. 85. 85, lieve vrienden. En buitenlui.
0: Ja. Nou, die zijn wel afgehaakt inmiddels. Ja. Ja, dat is allemaal een huntje kuntje vet natuurlijk.
1: En dan het laatste getal alweer van vandaag voor de vakantie. 35. 35, ja.
0: Ja, Anton, ik durf het bijna niet te vragen. Maar nee. Zou ik ze mogen van laag naar hoog als je...
1: Natuurlijk. Dat is 16. 35. 60. En 85.
0: Wat vind jij er eigenlijk van dit hele onderdeel 1?
2: Ja, veel te hysterisch. Daar niks van. Vorige week toch zo'n lekker relaxed muziekje.
0: Ja, de andere muziek was een oude Tengel de Bingo muziekje.
2: Ja.
0: Het is toch een muziekje. Ja. Ja, heb je een bingo met een van die vier getallen? Maak een foto van je bon, stuur hem in via de Q Music app.

0: Flamingo. Het is de hysterische editie van 8 oktober 2026. We gaan snel naar Daniel. Daniel, goedemiddag.
1: Hoi, goedemiddag. Hoi,
0: hallo. Hey. Daniel, Anton, Anton, Daniel.
1: Hoi, Anton.
2: Hey, Daniel, welkom op Hutje Kutje FM.
0: Ik wil niet zeggen, man.
1: Dankjewel.
2: Nee. Ja, jongen, leuk, man. Hey, hoe is het met je leven?
1: Ja, goed. Ja? Druk, maar goed.
2: Zit je een beetje in een high?
1: Ja, best wel. Ja, hoor.
2: Ja, en hoe komt dat zo?
1: Ik ben nog aan het werk, dus ik ben rustig aan richting standplaats aan het rijden. En even rustig aan eten.
2: Ja, ik heb echt het idee dat jij in de file staat.
1: Zeker, bingo. Twee tellen geleden wel. En nu rijden we weer.
0: Kijk, ga snel in de file.
2: Dat is het mooie van de file.
1: Ja, dit was echt top.
2: Hey, Daniel, waar heb jij de bingo, jongen?
1: Op het getankte liters.
2: Ja, het gaat natuurlijk om het Hutje Kutje FM prijzenpakket. Getankte liters. Met welk cijfer?
1: Ik had 50 liter en 50,60 liter.
2: Dus het gaat om het getal 60 waar jij dan bingo mee.
1: Ja, zeker. Ja.
2: Nou, ik zit even op je

0: radio. Geweldig! Ja. Jij wint de tankbonnen bingo van deze week.
1: Yay!
0: Yay!
1: Lekker!
0: We mogen jou feliciteren met de enige gratis tankbon bij Esso. En daarbij krijg je ook 123,41 euro. Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
2: Mag ik één ding zeggen? Vera die appt. Hey Anton en Domien. Ik heet Vera Hut en werd vroeger altijd uitgescholden voor Hutkut.
0: Stop hiermee! Daniel, ik ga er een punt achter zetten, een eind aan breien. Je wint 123,41 euro. Wat ga je ermee doen?
1: Ik ga er denk ik mee tanken.
0: Ja!
3: Jarenlang bank hangen, toch weer gaan voetballen? Of ga je nu wel echt twee keer in de week naar de sportschool? Beginnen met sporten is niet altijd makkelijk. Daarom helpt Joost Twinkels je deze week samen met Team NL om de eerste stap te zetten. Vertel je verhaal en maak kans op een jaar gratis sporten. Alle details op qmusic.nl. You sound better
4: with you. De nieuweling in het hockeyteam zijn.
5: Hallo.
4: Na jaren weer een tennisracket oppakken. Of voor het eerst de sportschool inlopen. Het kan net zo spannend zijn als de Olympische startlijn. Daarom support Team NL vanaf nu iedereen die de eerste stap zet. Van beginner tot topsporter. Want beginnen is winnen. Vind jouw support op de Team NL socials. Team NL, beginnen is winnen.
6: Soms zul je zeggen...
7: Jij blijft mij inspireren, pap.
6: Voor de eeuwige optimist, je dierbare en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
8: Beginnen is winnen wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Hoofdsponsor van Team NL.
9: Elke sportieve droom begint met die eerste stap. Dat moment waarop je denkt, ik ga ervoor. Staatsloterij geeft als hoofdsponsor van Team NL sportieve dromen graag een duwtje. Van je eerste training tot het allerhoogste podium. Want wie begint, heeft al gewonnen. Staatsloterij. Supporter van dromen. Staatsloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
10: Altijd helder en onafhankelijk. Dat is een Veldzinkadvies.
11: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
12: En er is altijd een Veldzinkantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs. Bijvoorbeeld voor een hypotheekadvies. Voor een nieuw huis, een verbouwing. Helder en onafhankelijk.
10: Dat is een Veldzinkadvies.
13: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
14: Een helder, onafhankelijk hypotheekadvies. Ga voor jouw adviseur naar veldzink.nl.
15: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper? Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste.

0: 40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
1: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
0: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonduurs.

0: Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het. Keukeloos.nl.
2: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
3: Ik ben Isa en thuis lag ik elke nacht wakker. Op een oud matras, op de grond. Overdag was ik zo moe dat opletten op school niet lukte. Tot ik een echt bed kreeg van Kinderhulp. En nu kom ik weer uitgerust aan op school.
4: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
2: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
3: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
5: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons Extra Protect en Organic 1 plus 1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
8: Je avond groter dan groots beginnen doe je met... twee stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
9: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
10: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar €4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
11: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
10: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
12: Tankbonnen Bingo wordt mede mogelijk gemaakt door Esso. Omdat elke rit telt. Vind het dichtstbijzijnde tankstation bij jou in de buurt op Esso.

0: En het 6 uur, goedenavond. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Eefje Kühne.
1: Goedenavond. De Russische ambassade eist tekst en uitleg van het kabinet. En dat gaat over iets dat defensieminister Jessokus vanmiddag zei in de Tweede Kamer.
2: Rusland is niet langer de agressor. Dat eufemisme zult u uit mijn mond niet vaak meer horen. We mogen niet naïef zijn. Rusland is onze vijand.
1: En het ging over de oorlog in Oekraïne. De Russische ambassade vindt het niet kunnen. En ook het kabinet is eigenlijk verrast door de uitspraak van Jessokus. De loslopende wilde kat in Duitsland is nog steeds niet gevonden. Eergisteren heeft een jager iets gespot in de buurt van München. Misschien een puma, maar dat weten ze nog niet zeker. Politie zoekt met onder andere drones en warmtecamera's, maar tot nu toe zonder resultaat. Ondertussen wordt nog steeds opgeroepen om kinderen binnen te houden. Bij een stuk of 30 automobilisten valt een deze dagen een dikke boete op de mat. Zij filmden gisteren vanuit hun auto een zwaar ongeluk op de A58 bij Oorschot. Het is gevaarlijk, verboden en onbeschoft, zegt de politie. Die boete is bijna €450. En Maarten van der Weijden die stopt met zijn zwemcarrière en zijn acties voor het goede doel. Hij vindt het te zwaar geworden en hij zegt het is welletjes zo. Ook stopt hij met zijn foundation, waarmee hij toch miljoenen ophaalde voor kankeronderzoek.
0: En daar zeggen wij geen kwaad woord over.
1: Het weer. Vanavond wat opklaringen, maar vannacht dan trekt de wind aan en dan krijgen we ook meer regen. Ook morgen regenachtig veel bewolking en 14 tot 17 graden.
0: Toch heerlijk?
3: Nee.
0: Als je naar Ibiza gaat volgende week.
3: Ja, natuurlijk. Hey, het is lekker hoor, die herfst. Lekker, lekker. En volgende week zit hij zelf op Ibiza.
0: Gaat er zo meteen uitgebreid over hebben. Q-verkeer, Flitsmeis. Meld 83 files, 2 vertragingen van 25 minuten of langer. Op de A2, Sint-Michielsgestel richting knooppunt Empel. Op de hoofdrijbaan, 7 kilometer met 25 minuten. En de A73, Nijmegen, Maasbracht tussen Belfeld en Bezel. Door een auto met pech, 4 kilometer. Vertraging is 41 minuten.
4: Q-music.
0: Goedenavond. Het is de middagshow van donderdag met Akda en de Munnik. En niet zomaar, je hoort ze zo. Na Shakira en Zoo.

0: 2020. Ja, de avond dat Amsterdam wordt overspoeld door BN'ers. Als je BN'ers in het echt wil zien, dan moet je eigenlijk nu bij de ingang van Carré gaan staan. Carré Amsterdam.
1: Ja, iedereen is er toetbekend Nederland.
0: Iedereen is aanwezig, namelijk het grote Gouden Televisiering Gala in Carré Amsterdam. De belangrijkste tv-prijzen die worden weer uitgereikt. De avond wordt de grootste Jan Smit en Peter Pannenkoek live te volgen vanaf 9 uur NPO 1. Ga je kijken vanavond eigenlijk?
1: Ja, ik vind dat wel leuk.
0: Ik ook. Ik ga echt van genieten ook. Ik kreeg gisteren nog een uitnodiging.
1: Gisteren?
0: Gisteren.
1: Lekker op tijd, daar had iemand afgezegd.
0: Ja, 100%.
1: Bram Krikken?
0: Nou, ja, gisteren kreeg ze definitief te horen dat Bram Krikken vandaag voor opnames in Duitsland zit. En ik kreeg gisteren het bericht. We hebben een kaartje over voor het Gouden Televisiering Gala. En ik dacht, met jouw nieuwe rol bij The Voice, wel heel leuk als je erbij bent.
1: Dat was goed, dus jij gaat zo nog heen?
0: Ik ga absoluut niet naar Carré. Nee, ik ben er 2 keer geweest in het verleden. Het was nog in AVAS Amsterdam, in AVAS Live. Het is niet voor mij.
1: Waarom niet?
0: Ja, omdat ik begrijp Bram ook wel een klein beetje. Dit is echt een avond voor, nou, wat jij al zegt, toetbekend Nederland. Echt voor de televisiemakers. En ja, het is hetzelfde als dat televisiemakers bij de radioring zijn bijvoorbeeld. Die denken ook, wat is dit? Wat is dit voor clubje? Ik ken deze mensen allemaal niet.
1: Mensen spreken een andere taal.
0: Ja, wel een beetje. Wij spreken radio's, zij spreken televisies. Dus nee, dit is niet voor mij, joh. Maar als je erbij bent vanavond en je luistert toevallig Q-Music, ik ben BN'er, veel plezier. Genomineerd voor de ring, Woeste Grond, Bondgenoten en Kassa.
1: Denk je dat er veel BN'ers naar ons luisteren?
0: Absoluut, eindeloos veel BN'ers, ja.
1: Nou, misschien kan een BN'er even in de app klimmen.
0: Oké, okay, dat is misschien echt leuk, ja. Okay, zo'n bericht van Marieke Elsinga zo meteen.
1: Oh ja. Ja.
0: Oké, okay, Woeste Grond, Bondgenoten, Kassa. Jij zegt Kassa, hè?
1: Ja, Kassa is zeker, ja.
0: Nee, ik denk Bondgenoten. Kan bijna niet anders. Verder onder andere de prijzen voor beste presentator. Thomas van Groningen, hè, genomineerd.
1: Ah, die moet dat toch gewoon winnen.
0: Beste acteur en ook het grootste talent waarvoor dus Bram Krikken genomineerd is. Ja, verder de avond die ervoor kan zorgen dat we morgenochtend een nieuwe hint krijgen voor het geluid. Als het geluid zometeen niet wordt geraden om 6:30... dan volgt morgen om 8:00 de tweede hint voor het geluid bij Hey Matty. En het is de avond van Agda en de Munnik in de Ziggo Dome met de nieuwe show Bal op het Dak. Vanavond, morgen en overmorgen. Als je erbij bent, onwijs veel plezier.

0: on Mars by Q-Music and On My Soul.
1: Wat serveert de keuken van Kuhne vandaag?
0: Gaan we ons af.
2: Biltong.
0: Biltong. Biltong. Ik vroeg naar je weekendplan. Ik vroeg wat je serveert. Ja. Biltong.
2: Biltong. Ja, het klinkt inderdaad als een seksuele handeling.
0: Biltong.
2: Biltong.
0: Ja, ook heel dwingend. Biltong.
3: Biltong. Is dat een soort rimmen?
0: Ja, dat denk ik. Biltong. Oh, dat moet wel. Ja.
2: Biltong, dat is gedroogd vlees. Oh, okay. Dat zijn gedroogde plakjes vlees.
0: Beef jerky.
2: Ja, een soort van beef jerky.
0: Oké, oké, oké.
2: Volgens mij is het oorspronkelijk Zuid-Afrikaans.
0: Ja.
2: Verder heb ik lekker truffelblokjes kaas.
0: Oh, lekker.
2: Hoe heet dit ook alweer? Coppa di Parma.
0: Ja, worstje.
2: Kaas. Worstje. Voor Anton. Ja, worstje.
0: Dat is worstje.
2: Kaaspesto dip.
0: Oh.
2: Crackertjes.
0: Hoezo heb je zoveel vandaag?
2: Ja, ik liep met honger in de supermarkt. Oh, dat had ik nooit doen, hè?
3: Of het is een dubbele editie. Omdat volgende week een
2: vakantie. Nou, ook een beetje. Dat dacht ik ook. Ja, ik liep in de supermarkt. Dacht ik moet even een beetje uitpakken.
0: Maar je bent er volgende week gewoon wel, toch?
2: Ik ben er een paar dagjes volgende week.
0: Ja.
3: Niet te gek doen.
0: Nee, niet te gek doen.
2: Ja, ik kan niet zonder jullie.
0: Nee, de mannen zijn weg, dus een paar dagjes even. Nou, even heerlijk. Dankjewel, heel fijn. Ja, ja, volgende week dan zijn wij even een weekje met verlof, met herfstvakantie.
3: Ja, verlof.
0: Verlof. Maar je hoeft dan maar 4 dagen te missen. Tijdens de maandag erop zijn we er gewoon weer. Volgende week hier Tom en Bram op onze plek. Ja. Wat ga jij doen eigenlijk?
3: Ik ga 2 dagen naar België. Naar de sauna.
0: Waarom maar 2? Oh, 2 dagen. Maar echt 2 dagen sauna ook. Zo'n heel arrangementje.
3: Een arrangementje bij. Nee, ik ga niet zeggen. Bij
0: nee, zeg het niet. Gaan mensen allemaal weer kijken. Want het er allemaal bij hangt natuurlijk.
3: Nee. Maar dat is wel hartstikke leuk. Dat
0: leuk hoor.
3: Heel zin in. En ja, jij hebt de koffer al gepakt.
0: Ja. Nou, nee, ik moet er wel een koffer pakken. Maar dat ga ik waarschijnlijk. Wij vliegen zondagochtend. Zaterdagavond ga ik mijn koffer pas pakken. Ja, wij gaan 6 dagen, ik weet het even niet uit mijn hoofd, 6 dagen geloof ik. Gaan we met baby Boris gaan we naar Ibiza. De tweede vakantie in het buitenland met hem.
3: Lekker naar de club.
0: Ja, nou, die zijn allemaal dicht gelukkig. Dus het is deze week de laatste week. We hebben het een klein beetje verkeerd geboekt. Want we gaan ook met 4 vrienden. We gaan met z'n 7 in totaal. Dus mijn vriendin Boris en 4 vrienden. En we hadden ook de hoop dat we nog even een paar clubavonden konden meepakken. Maar we hebben net even 1 week te laat geboekt. Vind ik eigenlijk niet zo heel erg.
2: Dus nu is dat allemaal een beetje afgelopen daar?
0: Ja, het laatste weekend is eigenlijk dit weekend. Dus er is nog 1 closing party in Pasja. Maar dat gaan we niet meer meemaken. Dus wij hebben gewoon een lekker leeg eiland. Er zijn geen Britten, geen Duitsers, geen Nederlanders. Tenminste, allemaal de koffertjes gepakt en zijn we terug naar hun eigen land. En ja, wij hebben gewoon de rust en de pracht en praal van Ibiza.
3: Nou, ik ben daar vorig jaar ook een keer geweest toen het zo rustig was. En dat is echt mooi dan, hoor.
0: Ibiza is sowieso prachtig. Ik denk, er heerst echt een verkeerd imago van Ibiza. Het is niet alleen
2: iedereen
0: maar
2: party. Iedereen gaat naar Ibiza.
0: Hoezo gaat iedereen naar Ibiza?
2: Nou ja, je hoort iedereen altijd naar Ibiza.
0: Mallorca gaat iedereen heen. Mallorca is het nieuwe Ibiza. Ja,
3: nou, ook wel.
2: Ibiza is het nieuwe Mallorca.
0: Nou, noem eens 2 mensen die naar Ibiza zijn gegaan dit jaar. En je mag mij
2: jij
0: niet
2: mee.
0: Nee. Dit jaar. Wie ken jij die naar Ibiza is geweest?
2: Nou, volgens mij Jeroen Latijnhouwers.
0: Jeroen Latijnhouwers,
2: dat vind ik ook mijn echt. Mijn nieuwscollega van Joe.
3: Vind ik echt zo'n Ibiza-ganger.
0: Ibiza-ganger, ja.
3: Ja, die staat er dan te reven.
0: Ja, die gaat reven op Ibiza, ja.
2: Mijn nicht.
0: Je nicht? Ja. Hoe heet je nicht?
2: Floortje.
0: Wanneer ging Floortje naar Ibiza?
2: Een tijdje geleden.
0: Ja, wanneer dan?
2: Wat is dit voor kruisverhoor?
3: 1992.
2: Nee, maar iedereen gaat naar Ibiza.
0: Ja, gewoon blijven volhouden. Iedereen gaat naar Ibiza. Nou, ik ga komende week lekker naar Ibiza. Ik neem een mooi souvenir voor jullie mee.
2: Oh leuk!
0: Ja, ik ga een mooi souvenir voor jullie
3: mee. Koelkastmagneet.
0: Ja, nou, wat is daar mis mee?

0: Voordat ik het verkeerd doe, is het op zijn Nederlands of op zijn Engels?
1: Nederlands.
0: Kathleen, goedenavond.
1: Hi.
0: Hallo, 33 jaar jongen uit Boskoop kom je. Het geluid is waard 28.900 euro. Jij bent de laatste kandidaat van vandaag. Ik moet bij deze zeggen, of ik mag dat van de jury, als jij het niet goed hebt, daar gaan we natuurlijk niet van uit, dan is er morgenochtend om 8 uur bij Hey Matty in de Q-Music Ochtendshow een nieuwe hint te horen. Maar nogmaals, we gaan ervan uit dat jij het goede antwoord gaat geven op de vraag, Kathleen. Wat is volgens jou het geluid van Q-Music?
1: Het folie van een bakje yoghurt trekken, denk ik.
0: Het folie van een bakje yoghurt trekken.
2: Denk jij ook dat dit het goede antwoord is?
3: Doe mee met het spel in de Q-app en tik op ja.
2: Q-Music.
4: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reis

0: Tijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
1: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
2: Makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Kijk op numbers.nl.
3: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, vandaag is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
4: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
5: Thuisbatterij,
6: einde salderingsregeling,
7: terugleverkosten,
8: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
9: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
10: Soms wil je zeggen:
11: jij bent de reden waarom ik met plezier naar het werk ga.
10: Voor je favoriete collega, je dierbaren en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci.

0: gebruikte verpakking.
1: De grootste energieslurpers in huis?
2: Wat kost al die kleding nou echt?
3: Wat heb je nog aan zonnestroom?
4: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
0: Vul je voorraad was- en vaatwasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Ariel 4-in-1 pots 104 wasbeurten voor maar €32,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
6: Wen er maar aan.
7: Het is gewoon alsof ik mezelf niet ben. Ik heb een bloedheet. Ik kan opeens totaal flippen.
8: Ouder worden komt vanzelf.
9: Dat kan eigenlijk maar één ding betekenen.
8: Eraan wennen is een ander verhaal.
9: Je bent in de overgang.
8: Naar de bestseller van Maaike Meijer.
9: Ik ga als een phoenix herrijzen.
8: Wen er maar aan. Nu in de bioscoop.
5: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
10: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
11: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
12: Download de app en start met vinden.
13: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
14: Voor de makers.
15: Praxis.
16: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
17: Hola, ¿dónde está mi casa?
16: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
17: Paella, paella.
16: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
17: Buenas noches.
16: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
18: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, for Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
19: Deze is voor jou, supermoeder die race, rent, regelt, kids, deadlines en middagdipjes. Maar goed dat je een Kanzi-appel in je tas hebt. Uit Nederland, Kanzi. Power to go.
20: Ariel. Je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten verzamelen bij
21: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Elke seconde scherp zijn. Constant inschatten. Afwegen. Schakelen. Wil je weten of jij het in je hebt om te werken in de gevangenis? Kom op zaterdag 7 november naar het event One Day Inside in de Koepel in Haarlem. Dit is jouw kans om de wereld achter de muren van dichtbij te beleven. Meld je nu aan op werkenbijdji.nl/onedayinside. Er zit meer achter werken bij DJI.
23: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas 1+1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
24: Ah. Dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
25: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited-abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
24: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
26: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
27: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
26: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
27: Ah, hier kan het.
26: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
28: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
0: Altijd Weekamp.
1: Altijd Abba.
0: Heel verwarrend. Het is 1 minuut over 6:30. Dit is de Q-Music middagshow met verkeer van Flitsmeister. Het neemt allemaal gelukkig af. Nog 34 files. 1 vertraging van 20 minuten. Die opvalt op de A2 richting Den Bosch. Tussen de Jan Blankenbrug en Beest. 11 kilometer, 20 minuten dus.
2: Het geluid.
0: Dan gaan we terug naar Kathleen. Goedenavond.
3: Hoi.
0: Hoi. Nog 1 keer jouw antwoord alsjeblieft.
3: Het folie van een bakje yoghurt trekken.
0: Folie van een bakje yoghurt trekken. Kathleen.
3: Ja.
0: Het is niet goed.
3: Dat dacht
0: ik al. Ja, ik ga het ook kort houden, want Jan Willem uit Zaltbommel heeft dit antwoord al eens gegeven. Het aluminiumfolie van een yoghurtbakje aftrekken.
3: Altijd, ik heb het gezocht, maar niet goed gevonden.
0: Nee,
3: dan.
0: Niet goed genoeg gezocht. Het stond er echt tussen, dus de foute antwoorden op Qmusic.nl. Helaas, Kathleen, wat zonde.
3: Geeft niks.
0: Dank voor het meespelen. Ik wens je een mooie donderdagavond.
3: Graag gedaan. Hetzelfde.
0: Nieuwe waarde van het geluid is €29.000. Morgenochtend, 8 uur, bij Hey Mattie. Met Mattie en Bram, een tweede hint van de jury voor het geluid. En vanaf 9:30 spelen we verder. We gaan naar het laatste nieuws, dat krijg je van Eefje.
4: Goedenavond. De Russische ambassade in ons land eist tekst en uitleg van het kabinet. Het gaat over iets dat defensieminister Jezelgus vanmiddag zei in de Tweede Kamer.
6: Rusland is niet langer de agressor. Dat eufemisme zult u uit mijn mond niet vaak meer horen. We mogen niet naïef zijn. Rusland is onze vijand.
0: Dit is nogal wat, hè, dat Jezelgus zegt dat Rusland de vijand is.
4: Ja, Rusland wordt meestal inderdaad de agressor genoemd. Ja. En zo openlijk zo de vijand. Dat hoor je niet in de Kamer. Dit ging natuurlijk over de oorlog in Oekraïne. Nou, de Russische ambassade vindt het niet kunnen en zegt dat Nederland de destructieve route van confrontatie kiest. Ja, en ook het ministerie van Algemene Zaken en Buitenlandse Zaken, die waren eigenlijk wel een beetje verrast door die uitspraak van Jezelgus. Ze wisten niet dat ze dat ging zeggen.
0: De destructieve route van confrontatie, dat klinkt ook wel heel dreigend, hè?
4: Ja, dat kan je ook in je vrije tijd misschien een keer gebruiken. Ja. Als iemand problemen zoekt.
0: In een ruzie in je relatie. Ja. Liever, je kiest nu de destructieve route van confrontatie. En dat pad wil je niet bewandelen. Nee, maar ik vind het echt dreigende taal van Rusland.
7: Ja, maar ondertussen gooien ze zelf Oekraïne plat. Ja,
0: nee, maar kijk, dus daar hoeven we niet zo heel lang over te discussiëren hier. De agressor, dat is inderdaad de term die altijd wordt gebruikt. Maar dat nu dus de vijand wordt genoemd, dat Rusland de vijand van Nederland is. Ja. Dat is natuurlijk wel, dat is in ieder geval opmerkelijk. Nieuw, ja, dat is wel nieuw, ja.
4: Ja, misschien een beetje onhandig van je.
0: Ja.
4: Zo doet. Bij een stuk of 30 automobilisten valt een deze dagen een flinke boete op de mat. Het gaat om automobilisten die gisteren vanuit hun auto een zwaar ongeluk filmden op de A58 bij Oorschot. Ja, dat is gevaarlijk, verboden en bovendien onbeschoft, zegt de politie. En die boete is bijna €450. Zoek je nog een tweedehands Billy-kast? Dan kun je binnenkort terecht op een speciaal tweedehands IKEA-platform. Ja, de meubelwinkel stapt slim in de populariteit van tweedehands. Verkopers kunnen dan op dat platform een advertentie maken. IKEA komt vervolgens met een adviesprijs, goede foto's en eventueel ontbrekende moertjes en schroefjes.
0: En hier zit de crux. Hier zit waarom dit interessanter is dan Marktplaats. Want die ontbrekende schroefjes en moertjes is natuurlijk een probleem. Want dan vaak halen mensen de kast voor je uit elkaar en dan blijft er net 1, 2, 3 schroefjes blijven er. Oh, die zijn opeens weg.
7: Dan sta je daar weer te mopperen.
0: Dan sta je daar te mopperen in je eigen slaapkamer. Nee, ik vind het een supergoed idee.
9: Eefjes boek. Of world records.
4: Ik heb weer een mooi record gevonden, hoor.
0: Lekker.
4: Het is oranje en weegt een kleine 1300 kilo.
0: Een Oompa Loompa.
4: Fout.
0: Ah, jammer. Dat ik het goed had.
7: Noem even een speler van het Nederlands elftal.
0: Oh, Virgil van Dijk. Ja. Een hele dikke, zware Virgil van Dijk.
7: Nee?
4: Het is een pompoen.
7: Ach.
4: In Engeland.
0: We applaudisseren omdat het blijkbaar een...
4: De zwaarste pompoen ter wereld.
0: De zwaarste pompoen ter wereld.
4: Ja, en de man die hem gekweekt heeft is er erg druk mee geweest. 6 uur per dag had hij nodig om honderden liters water te geven. Hij is zo trots. Hij heeft de pompoen zelfs een naam gegeven. Bagheera.
0: Gefeliciteerd.
15: De Top 40 update wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
2: De 4 belangrijkste Top 40 hits van vandaag.
15: Dit is de Top 40 Update.
0: Here we go. Hitdossier van donderdag 8 oktober 2026. Zometeen op nummer 1. Ja, mijn voorspelling wordt de nummer 1 van morgen. Op basis van alleen de dagstatistieken van vandaag. En ik verklap alvast, dat is niet Die Die van Shakira en Burna Boy. Op 2, de grootste tip voor de top van deze week. En op 3, de country hit van Ella Langley. Eerst de hit van DJ Goja, Jason Derulo en Melody. Vorige week stegen ze al met hun Meet Chico door naar de top 10. Maar als ik kijk naar de streamingcijfers en hoe vaak die track nu op de radio wordt gedraaid, dan denk ik dat ze morgen doorstijgen, afstevenen naar en op de top 5. Vanavond in de update alvast op
5: nummer 4.

0: Langleaches en Texas vanavond in de top 40 update op nummer 3. Dan de nummer 2. Is voor de dikste tip voor de top van deze week. Pijnstiller van Suzanne en Freek. Precies een week geleden waren ze te gast hier in de Q-middagshow voor de primeur van een nieuwe liedje. En sindsdien gaat die track echt als een raket door de streamingcharts en kon je er op de radio ook niet omheen. Dat zij morgen hoog gaan binnenkomen, dat staat vast. Maar waar, dat is nog even de vraag. Kijk, iets wat ik niet verwacht, maar waar we wel rekening mee moeten houden, is dat ze direct binnenkomen op nummer 1. En dat zou vrij historisch zijn. De laatste keer dat een track in de enige echte binnenkwam op nummer 1, dat is exact 2,5 jaar geleden, toen Roxy Dekker direct het goud pakte met Sugar Daddy.
1: Vanaf ben jij de baby en ik de sugar daddy. Dus dans een beetje sexy en draai eens met die pil.
0: Nogmaals, ik verwacht niet dat het Suzanne en Freek morgen lukt om met Pijnstiller hetzelfde te doen, maar we kunnen het simpelweg niet uitsluiten. Mijn voorspelling voor de nummer 1 van morgen, die hoor je zo. Na de nummer 2 van vanavond is voor de alarmschijf van Suzanne Freek.
2: De Q-Music alarmschijf.
3: Hey, wij zijn Suzanne en Freek.
4: En deze week is onze track Pijnstiller de Q-Music alarmschijf. Q-

0: Suzanne en Freek, nummer 2 vanavond.
1: Top 40 update.
0: Van donderdag 18, 20, 26 gaat het volgende archief in. DJ Goja, Jason Derulo, Melody, Axel Armschrijf, Meet Chico op 4. Ella Langley, Houston, Texas 3. En Suzanne en Freek, Pijnstiller nummer 2. Dan de nummer 1 van vanavond. Mijn voorspelling voor de nummer 1 van morgen. Ja, dit is wel even een momentje. Want het is voor het eerst in 3 maanden niet Die Die van Shakira en Burna Boy. Ik zeg het al de hele week in de Q-middagshow. Morgen hebben we een nieuwe nummer 1 in de Nederlandse top 40. Welk liedje ik denk dat het gaat worden, vertel ik je zo. Eerst nog een reminder om jouw voorspelling voor de nummer 1 van morgen door te geven via qmusic.nl/top40. Dan maak je kans op kaartjes voor een concert naar keuze, inclusief vervoer. Luister, wat mij betreft zijn er 3 kanshebbers voor de nummer 1 positie morgen. Eigenlijk 4. Die 4 heb ik net gedraaid. Zou echt bizar zijn. Dan blijven er nog 3 andere hits over. Sienna Spyro, die doorstijgt naar de koppositie met Great Expectation. Kan zomaar gebeuren. Teddy Swims, die eindelijk het zilver inwisselt. Eindelijk eens een keer een gouden hit pakt. In dit geval met Mr. Know-It-All. Maar ik ga zelf voor optie 3 dat Kulas zijn eerste nummer 1 hit gaat pakken met zijn samenwerking met Antoon en Boef. Het is echt een gok. Mijn nummer 1 voorspelling voor morgen zou 100 tranen zijn. Daarom staan zij vanavond op
2: nummer

0: Jonas Blue met Dakota en Fast Car met Q-Music. Joost Swinkel!
1: Hallo, hallo, hallo.
0: Hey, zij zit natuurlijk helemaal in de glam nu.
1: Ja, zij zit in de glam. Ja, zij is er niet. Ik heb een update waar zij, waar zij is.
0: Over Quinty natuurlijk. Jan die je normaal op donderdagavond hoort naast jou in de avondshow. Joost en Quinty. Zij is naar het televisiering gala. Daarover zometeen meer.
2: Dankbaarheidsmomentje.
1: Oh ja, bij de tv zijn ze weer lekker even druk met de televisie. Dat vind
0: Kijk, ik heb het al gezegd op de radio. Wij horen dat niet bij en dat geeft ook helemaal niet. Wij horen daar niet helemaal bij. Nog niet, bijna.
1: Je zit daar weer allemaal weer voor.
0: Nee, net ook vanwege de Voice natuurlijk. Dat moet natuurlijk op tv komen nog. Maar als je het wel bij tv zit, zoals Quinty, dan heb je een leuke avond.
1: Kan het dan zijn dat jij volgend jaar er dan wel heen gaat?
0: Ja, want je bent natuurlijk dansbeheer. Nee, ik ga er niet heen. Misschien. Waar ben je dankbaar voor, wil ik aan jou vragen. Omdat je, dan mag jij de rol van Quinty vandaag overpakken.
1: Zeg ik ben gewoon dankbaar voor maandag.
0: Ja, precies. Oké, zometeen na 7 uur veel plezier bij jou.
1: Gaan we samen
0: volgend jaar.
3: Wil jij na jarenlang bankhangen toch weer gaan voetballen? Of ga je nu wel echt 2 keer in de week naar de sportschool? Beginnen met sporten is niet altijd makkelijk. Daarom helpt Joost Swinkels je deze week samen met Team NL om de eerste stap te zetten. Vertel je verhaal en maak kans op een jaar gratis sporten. Alle details op qmusic.nl.
4: Sounds better with you.
5: Wat kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
6: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
7: De nieuweling in het hockeyteam zijn.
8: Hallo.
7: Na jaren weer een tennisracket oppakken. Of voor het eerst de sportschool inlopen. Het kan net zo spannend zijn als de Olympische startlijn. Daarom support Team NL vanaf nu iedereen die de eerste stap zet. Van beginner tot topsporter. Want beginnen is winnen. Vind jouw support op de Team NL socials. Team NL, beginnen is winnen.
9: AI geeft heel veel liefdesadvies. Maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
10: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging.
9: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
11: Beginnen is winnen wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Hoofdsponsor van Team NL.
12: Elke sportieve droom begint met die eerste stap. Dat moment waarop je denkt, ik ga ervoor. Staatsloterij geeft als hoofdsponsor van Team NL sportieve dromen graag een duwtje. Van je eerste training tot het allerhoogste podium. Want wie begint, heeft al gewonnen. Staatsloterij. Supporter van dromen. Staatsloterij.nl. 18+, speelbewust.
13: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders.
14: Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
15: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
16: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En er is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je banken erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
17: 20 inch wielen, automaat. Oh, deze is perfect.
18: Hi, Kim van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
19: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
20: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
21: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
20: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
8: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
21: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
22: Nu niet één, maar twee merk jeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center, de vriendelijke jeansspecialist.
23: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
24: Die wil ik.
25: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
24: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
23: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Plezier start hier.
22: Nu twee merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center.
26: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
27: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
28: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normale lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
29: Neus en heler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis... en een gratis neus en heler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
30: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford... pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027... Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering... en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford-dealer.
31: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt... Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
32: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5,000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
33: Het eten is klaar, aan tafel.
34: Zo, dat ziet er lekker uit.
35: Ja, uit een broodje.
36: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
37: Het geluid.
38: Het geluid van Q-Music is nu waard...
39: €29.000.
38: Jij al wat het is?
40: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
0: Exact 7 uur, Joost hier, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg van Fieke.
41: Goedenavond. Nou, minister Jezelgus noemt nu ook minister Berendsen van Buitenlandse Zaken Rusland een vijand, na vragen van de oppositie. Volgens de buitenlandminister maakt het voor het beleid niet uit of je Rusland een agressor of een vijand noemt. Ondertussen eist de Russische ambassade wel uitleg. Ze beschuldigen Jezelgus ervan een gewapend conflict te willen uitdokken. Elektriciteit te gebruiken op piekuren wordt binnenkort duurder. Huishoudens moeten dan flexibele energietarieven gaan betalen. Dat is een voorstel van de autoriteit Consument en Markt, Netbeheerders en het ministerie. Nu maakt het voor je energiekosten nog niet uit wanneer je stroom gebruikt. En dat is niet handig op een overvol stroomnet, zegt de ACM.
42: Het stroomnet is overvol en huishoudens hebben veel invloed op de belasting van dit stroomnet. En met deze tarieven gaan wij aan huishoudens vragen een bijdrage te leveren aan de oplossing van het probleem.
41: De waterstand van de Rijn is niet meer te peilen bij Lobith. Bij het bekende meetpunt is normaal gesproken op een bord de actuele waterstand te zien. Maar het water staat nu zo laag dat het bord niet meer werkt. Er zit een peilbuis aan die onder de waterspiegel moet liggen om te meten. Maar die ligt inmiddels niet meer onder water. Rijkswaterstaat heeft besloten het bord dan maar uit te zetten. En huisnummer chaos in een straat in Soest. Want 15 huizen in de straat hebben huisnummer 20, A, B, C, etc. Maar er komen er nog eens 32 van bij. Pakketbezorgers zijn het al zat en die dumpen vrijwel ieder pakketje dat ze hebben op huis nummer 20 zonder toevoeging. En die bewoner baalt.
1: 'S Morgens belden ze aan, we komen voor u een luchtbed brengen. Nieuwe keukens, nog los van alle maaltijden, vloeren, alom verwarring.
41: Nieuwe huisnummers zitten er voorlopig niet in, zegt de gemeente Soest, want het kan niet zomaar worden aangepast. En dan nog het weer van Buienradar. Vanavond klaart het even op, maar vannacht gaat het vanuit het westen waaien en regenen. En ook morgen bewolkt, regenachtig en veel wind bij een graad of 16.
0: Vertraging nog op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Everdingen en Beest. 10 kilometer, 20 minuten vertraging, daardoor een defect voertuig. En de A50 Os-Arnhem tussen Paalgraven en Ravenstein. 4 kilometer, 8 minuten vertraging. De stem van dit programma zit vandaag zonder Quinty Missijan.
38: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Hoofdsponsor van Team NL.
2: Q-music.
3: Joost Swinkels.
0: Oh, de glitter en de glamour van het Televisie Ringgala krijg je zometeen uit eerste hand. Toch een bericht van Quinty Missijan. Eerst Sam Jeuk. Q-music.

0: love you, baby.
1: Kriskels Amsterdam bij Q-Music en My Oh My. Daarvoor Son Mieux en Morning. Maakt het 7:08. Joost hier. Ja, zonder Quinty. Zonder Quinty berichten de Q-Music app. Waar is Quinty dan? Nou, zij schittert vanavond bij het televisieringgala. Ik kreeg echt zojuist een bericht van haar. Ja, ze is onderweg met een sterrenensemble. Nou jongens, luister mee.
2: Hallo lieve Joost. Ik zit in de taxi onderweg naar Carré met Stijn de Vries, Geraldine Kemmer. Ik zit met Gwen van Poorten en natuurlijk mezelf. We zien er allemaal niet normaal uit. Echt om door een ringetje te halen. Ik heb een jurk aan, eventjes voor het beeld, waardoor ik niet rechtop kan zitten. Nou, dat belooft wat. Ik heb er in ieder geval kapot veel zin in. Maar ik mis jullie wel een beetje hoor, daar in de studio. Een beetje. Oké, dag.
1: Nou, deel maar eens een taxi met deze aanname. Hè. Met De Mol, met Geraldine Kemper, hoppakee, Gwen van Poorten. Wie vanavond ook daar is, althans misschien wel zou moeten zijn, is Bram Krikke. Hij is genomineerd voor de Televizier Talent Award. Maar ja, of hij er nou is, Mattie ging het vanochtend checken.
3: Nee, ik ben er niet.
1: Maar wat
3: het is wat het is. Ja, jammer. Maar ik moet zo naar Duitsland. Dan heb ik een draaidag. En helaas ben ik er dan niet bij vanavond.
4: Oké, okay, maar Bram, wie zit daar dan vanavond? Is er dan vanavond een lege stoel?
3: Daan Boom, die zit op mijn plek.
4: Neemt Daan Robin ook mee, of niet?
3: Nee, die zit lekker thuis.
4: Ja, die zit lekker thuis. Oké, goed.
3: Ja, die zit lekker bij mij op de... Die zit...
1: Een draaidag in Duitsland, wij nemen dat maar voor waard aan. Morgenochtend, geen paniek hoor, dan zit hij gewoon weer om 6:00 naast Mattie. Dat is het toch een figuur, hè? Die Bram, geweldig.

0: En dan bericht nog via de Q-Music app van Roos. Heb jij nou die kitesurfles vanochtend nog gedaan? Is dat nou nog doorgegaan? Antwoord erop ga ik je zo meteen geven.
1: Q-Music.

Camera With come back. Je music in Kingdom of Fear. 7:15, bericht in de Q-app. Joost, is die kitesurfles nou nog doorgegaan waar je al de hele week over aan het vertellen bent? Ja, leuk dat je vraagt, leuk dat je vraagt. Ik dacht, nou, kitesurfen is misschien wel iets voor mij. Ik werd getipt door Freek van Suzanne Freek, die is een grote kitesurfer. Dus hij zei, ja Joost, is dat niet iets voor jou? Nou, ik dacht, daad bij het woord, ik koop een pakket van 5 lessen kitesurfen. Ik denk, top, de herfst komt er een beetje aan, het is nog niet echt onder nul. Ik denk, nou, dat water kan ik nog wel induiken. Dus ik had vanochtend een kitesurfles gepland. Met een beetje geluk dacht ik, kan ik er nog één doen zo voor de winterstop? Nou, ik vanochtend serieus netjes mijn zwembroek ingepakt. Handdoekje ingepakt. Ik heb serieus bammetjes gesmeerd. Ik zat helemaal klaar met mijn rugzakje om richting het strand van Zandvoort te gaan. Al waar ik dus gisteravond een mail had gekregen met, hey, je les staat even op standby, omdat we niet weten wat het herfstachtige weer gaat doen. En toen kreeg ik vanochtend helaas een mail. Gecanceld, je kan helaas niet komen. En dan denk je, nou, ga je het dan later nog inhalen? Ja, het nieuwe kitesurfseizoen start pas 1 april 2027. Dus die ambities die kunnen weer heel even terug de koelkast in om ze in het voorjaar weer eruit te halen. Nou, wordt vervolgd. Dit verhaal parkeer ik bij even tot volgend jaar. Dan pak ik dat kitesurfer wel weer op. De aanmeldingen voor Knok tegen de Klok gaan zo meteen open. Na Imani, don't be so shy.

0: Alex Warren, McHugh, and Emerald Eyes. Als je gisteren hebt geluisterd, dan hoorde je Roos.
1: Knok! Tegen de klok!
0: Ja, en dan was je officieel onderdeel van een complot. Wij spraken haar en zij wilde het geld dat ze eventueel zou winnen graag gebruiken voor een tripje naar Spanje. Daar ging ze namelijk samen met haar broertje haar vader verrassen voor zijn verjaardag. Ja, en toen gebeurde dit.
2: €175.
3: Stop.
0: Ja, stop de klok. Ja, €175, daar zou je op zijn minst een avondje tapas voor kunnen doen, toch? In Spanje, hoe lekker is dat? Doe er een flesje wijn bij. Nou, heerlijk, het weekend lacht je gewoon toe. Als je nou ook een keertje mee wilt doen met Knok tegen de klok, stuur dan nu, maar dan ook nu, het woord klok via de Q-Music app. Pak je misschien wel ook €175 zo vlak voor het weekend. Hoe lekker is dat? Hey, en de stofzuigerhit van Eefje Kuhne komt eraan.
4: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
5: En als je huur verandert?
4: Pas het zelf aan.
6: En als je gaat samenwonen?
4: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
7: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
8: Wow!
7: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
9: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
10: Even bollen met Select.
11: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
12: Relaxed?
11: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
13: Met superveilig

0: internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
3: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
5: De grootste energieslurpers in huis?
6: Wat kost al die kleding nou echt?
5: Wat heb je nog aan zonnestroom?
7: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
8: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
9: Download de app en start met vinden.
10: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
11: Get ready for the OG.
12: All y'all bitches wanna look like me.
13: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
14: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 120 miljoen. Ja, 120 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
15: Weer naar de bergen dit jaar? Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste. Bij Sunweb is je skipas altijd inbegrepen. Wintersport. Al vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. Nooit gedacht. Toch gedaan.
16: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
17: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, teruglevert kosten,
18: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
17: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
19: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
20: Voor de makers.
21: Praxis.
22: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
23: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten, verzamel erbij.
24: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
25: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
26: Daardoor word ik snel geholpen.
25: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
0: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
1: Joost Winkels.
2: Ja, hallo. Als je nog mee wilt doen met Klok tegen de Klok, stuur dan Klok via de Q-Music app. Dit is BBX.

Dua Lipa bij Action Music en Houdini. Aanmeldingen voor Knok tegen de Klok staan nog wagenwijd voor je open. Als je denkt, nou goh, dat weekend komt eraan. Ik zou wel een lekker zakcentje willen verdienen. Stuur dan het woord Klok via de Q-Music app. Spreken we elkaar zo meteen. Ja, eerst even naar Douwe Bob. Hij vertelde bij Stefan in de pianobar dat hij het eigenlijk schandalig vindt als je niet naar zijn tour komt. En niet omdat hij een arrogante dude is, maar gewoon omdat die show blijkbaar zo goed in elkaar zit dat hij iedereen dat plezier gunt. Daar speelt hij overigens niet alleen eigen muziek, maar ook muziek van anderen.

dan maar eens droog te houden. Ik heb het idee dat Douwe het lekker een beetje aan het terugschroeven is, dat tempo. Een nieuw goed liedje van hem. Dit is No To Self bij Q.

0: 5. En one more night.
1: Knok. Tegen de klok.
0: Ga ik spelen vanavond met Marlies. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Uit Lichtenvoorde.
2: Ja, klopt.
0: Ben je buren geweest bij Suzanne en Freek toevallig? Bij Suzanne of Freek?
2: Nou, toevallig ken ik ze wel inderdaad.
0: Oh, maar... je kent ze goed.
2: Maar ja, nou ja, niet heel goed. Maar we hebben bij elkaar op school gezeten.
0: Ach, wat leuk. Ik heb het idee dat iedereen Lichtenvoorde elkaar kent.
2: Ja, dat is wel waar.
0: Ja. Er is, ik denk serieus, binnen Lichtenvoorde, er zal altijd een one handshake away van Suzanne en Freek zijn, toch? Dat kan niet
2: anders. Ja, de kans is wel groot, ja.
0: Hey Marlies, je wil graag meedoen met Knok tegen de Klok. Waarom wil je dat?
2: Nou, ik wil heel graag een nieuw hardloophorloge hebben.
0: Ja, en wat voor horloge moet dat zijn?
2: Nou ja, ik ben wel een beetje een luxe poes, dus dat graag een Garmin.
0: Een Garmin, ja, die heb ik ook. En welke wil je dan?
2: Ja, daar ben ik nog een beetje op aan het oriënteren. Ligt een beetje aan de prijs.
0: Ja.
2: Maar het zou natuurlijk wel kunnen dat na vanavond een net iets duurdere variant ter beschikking komt.
0: Och, je hebt ze echt tot €700 volgens mij wel.
2: Ja, er zit een groot verschil in.
0: Niet te geloven. Welke functionaliteiten moeten er minimaal op zitten?
2: Nou ja, sowieso voor het hardlopen natuurlijk.
0: Ja.
2: En ook wel een stukje slaap en herstel. En dat zijn allemaal wel dingetjes die belangrijk zijn. Hartslag. Ja, voor optimaal te kunnen trainen.
0: Ik hoor het. Ik zou voor de Forerunner Music gaan. Die heb ik zelf. Die is toppig.
2: Oké, dat is een goede tip. Die ga ik onthouden.
0: Je moet even zelf uitzoeken welke je het beste vindt. Want ik was helemaal verdwaald in de hardloophorloge. Daar kun je helemaal echt een avond in verliezen, Marlies.
2: Ja, nog wel meerdere avonden.
0: Oh, echt, hè?
2: Ja, okay. Zeker.
0: We gaan de klok starten. Misschien zit er wel een sporthorloge in. Misschien helemaal niks. De vraag is, hoe ver ga jij het laten komen? Veel plezier. Succes. Daar ga je.
3: 11 euro. 20 euro. 51 euro. 83 euro. 86 euro.
2: Stop.
0: Stop de klok.
2: Ja.
0: Ja, zeg jij. En waarom zeg jij ja, Marlies?
2: Nou, ik wilde eigenlijk voorbij de 100 euro gaan, maar ik heb hem... flauw vermoeden dat hij niet heel hoog komt vanavond.
0: Jij dacht, het is een moeilijk klokje, het is een dieseltje. Hij komt niet echt lekker op gang. Hij blijft een beetje hangen bij 86 euro. Dus
2: inderdaad.
0: Oké, nou, die 86 euro is sowieso voor jou.
2: De vraag... dat is fijn.
0: Ja, dat is lekker. Hè? De vraag is wel, hoe ver had je door kunnen spelen? Luister mee.
3: 116 euro.
0: Oei. Ja, er was nog één stap, Marlies.
2: Ja, nou, ik ben helemaal tevreden.
0: Van de 116 euro is er 86 voor jou. Gefeliciteerd daarmee. En wanneer ga je weer hardlopen?
2: Aanstaande zondag.
0: Oh, en wat ga je lopen?
2: Ja, dat is een kleine, hier heel lokaal, een kleine hardloopwedstrijd waar ik aan mee ga doen.
0: Nou, ik zou naar de kijkshop gaan morgen en meteen die horloge in huis halen.
2: Ik ga meteen actie ondernemen.
0: Heel goed. Dankjewel Marlies, tot later.
2: Ja, tot later. Dankjewel.
0: Vanavond 10:15 bij Lars, een nieuwe ronde Knok tegen de Klok. Ed Sheeran naar Last Frequencies.

0: Ed Sheeran en Set Fire by Q. Ik denk dat ik het echt een van de allerleukste acties vind die we in tijden hebben gedaan in de avondshow. Beginnen is winnen. En het idee daarachter is als volgt. We hebben het allemaal wel eens lastig gehad met beginnen met sporten. Om van die bank af te komen. Dat is vaak een ongelooflijke moeilijke stap. Maar daar willen we je in de avondshow graag bij helpen. Samen met Team NL en Staatsloterij slaan we de handen ineen om jou te stimuleren om te gaan sporten. Nou, vorige week hier te gast in de avondshow Olympisch kampioene schaatsen Femke Kok. En zij weet als geen ander hoe moeilijk het soms is om van die bank af te komen. En ze had ook nog een goede tip.
1: Mensen moeten ook beseffen, het gaat niet altijd meteen super. Vaak de eerste keer dat je ergens mee begint met wat voor sport dan ook. Het valt altijd zwaar. Maar dan moet je maar als doel hebben dat het altijd weer wat makkelijker gaat worden. Het wordt op een gegeven moment makkelijker. En dan ga je het ook leuk vinden, denk ik.
0: Ja, en het begint natuurlijk gewoon simpelweg bij beginnen. Ook al is het maar 1 kilometer, ook al is het maar een rondje, dan ben je in ieder geval begonnen. In de avondshow maak je kans op een jaar lang gratis sporten. Je mag jezelf en je verhaal aanmelden via qmusic.nl. En wie weet spreek je dan zometeen.

0: Jullie gaan er maar in staan.
1: Blikwitte monster met twee shotjes espresso erin. Hoi mams.
2: Niet meer doen.
3: Hey Mattie, elke ochtend bij Q-Music. Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie-lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal-preppers, fitboys en girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
4: Daar heb je Huub van Hubo.
5: Hoi.
4: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
6: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van 100 euro. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf 1000 euro. Hubo helpt.
7: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
8: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. En voor elk type weer slaag je bij Jumbo Golf keer op keer. Aan het weer ligt het dus niet meer. Vanaf nu is het elke dag golfweer. Jumbo Golf weer.
9: Chris?
10: Ja?
9: Hoef jij niet te werken vandaag?
10: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
9: Dus, heb je nu...
10: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
9: Oh, dat is goed geregeld.
11: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
12: BTW-deadline? Geen stress. eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
13: eBoekhouden.nl. In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
14: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
15: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
14: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
13: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van 90 euro Lego een Lego bestelwagen gratis. Plezier start hier.
4: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
16: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
17: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
18: Soms zul je zeggen, wat fijn dat jij mijn buurman bent. Voor de brievenbusleger, je dierbaren en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
19: Wow deals bij Ethos. Zoals Oral-B, IO5, Leopard elektrische tandenborstel en Gillette Fine scheersystemen 60% korting. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
20: Mooi van Ethos.
21: Nu niet één, maar twee merk jeans voor 110 euro. Tijdens de Denimarket bij Jeanscenter. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeanscenter. De vriendelijke jeansspecialist.
22: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek één van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
21: Nu twee merk jeans voor 110 euro. Tijdens de Denimarket bij Jeanscenter.
22: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
23: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
24: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
25: Fans van voordeel.
24: Aldi.
26: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
24: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
0: Fans van Voordeel.
24: Aldi.
1: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg, van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
2: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
3: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
5: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
20: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, vandaag is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
25: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand.

0: 29.000 euro.
1: Weet jij al wat het is?
2: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
0: 1 minuut over 8, Joost hier, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg van Fieke.
3: Goedenavond. De Russische ambassade wil uitleg. In de Tweede Kamer ging het vandaag over Oekraïne. En daarin noemde defensieminister Dylan Jezelgus Rusland niet langer een agressor, maar de vijand.
4: We zien de afgelopen weken, maanden, een intensiteit van die dreigingen. Ook aanvallen, zoals je bijvoorbeeld met de drone boven Leipzig zag, maar ook andere plekken in Europa. Deskundigen geven ons heel duidelijk ook aan. Wees ook duidelijk wat je bedoelt. Gebruik geen verhullend taalgebruik. Nou, dat is dit.
3: Volgens buitenlandminister Tom Berendsen maakt het voor beleid niet uit of je Rusland een agressor of een vijand noemt. Maar Rusland zegt in een reactie dat Jezelgus hiermee een gewapend conflict wil uitlokken. 7 omroepen hebben de NPO om opheldering gevraagd over het besluit om volgend jaar toch mee te doen met het Eurovisie Songfestival. In een brief in handen van de Volkskrant schrijven ze dat ze willen weten hoe het is besloten en wie die deelname eigenlijk betaalt. Ook willen de omroepen weten of Nederland zich nog kosteloos kan terugtrekken. En er zijn nog altijd scholierenprotesten bezig in Frankrijk. En in Parijs liepen die vandaag weer uit de hand. De politie greep in bij Place de la Bastille, waar duizenden jongeren waren samengekomen. Volgens journalisten werden ze met traangas en wapenstokken uiteengedreven. Mensenrechtenorganisaties vinden dat de Franse politie onnodig hard optreedt. En 4 bemanningsleden van ruimtestation ISS zijn vandaag teruggekeerd op aarde. Ze plonsten zoals gepland in zee voor de kust van Californië. Onder hen was de Franse Sophie Adenau. En zij is de eerste Europese astronaut die 237 dagen achter elkaar in de ruimte verbleef. Ze heeft onder meer 3 ruimtewandelingen gemaakt. En dan nog het weer van Buienradar. Vanavond klaart het even op, maar vannacht gaat het vanuit het westen waaien en regenen. Ook morgen bewolkt, regenachtig, met veel wind. En het wordt tussen de 14 en 18 graden.
0: En alles rustig op de weg. Geen vertragingen, geen controles.
2: Joost Swinkels.
0: Zometeen mag ik weer iemand blij maken met een jaar lang gaten sporten. Iemand die weer van de bank af gaat komen. Hoe lekker is dat? Eerst Hugo Salto.
5: Dat is vast hartstikke leuk, maar ik heb nog nooit van deze Joost gehoord en ik ben vast de enige niet.

0: Lady Gaga bij Q-Music. En Alejandro, 8:09. Deze hele week staat de avondshow in het teken van beginnen is winnen. En waar beginnen we dan mee? Precies, met sporten. En dat is soms zo ongelooflijk moeilijk. Vorige week had Femke Kok het nog over dat het soms zo goed is om na te denken voordat je begint met sporten aan het gevoel wat je hebt nadat je klaar bent met sporten. Dan lig je echt lekkerder op de bank. Maar feit is dat het moeilijk is om te beginnen, en daar willen we je graag samen met Team NL en Staatsloterij een handje bij helpen. Team NL support vanaf nu namelijk iedereen die die eerste stap zet. Van beginner tot topsporters, alles daartussenin. Sport is gewoon goed voor je. En we kunnen je hopelijk blij maken met een jaar lang gratis sporten. Sjanne, goedenavond.
1: Hallo.
0: Hallo, Sjanne. Met welke sport zou jij graag nog weer willen beginnen?
1: Ik zou heel graag willen beginnen met basketbal.
0: Basketbal, wat leuk. En is dat een oude hobby van je? Heb je het bij 3x3 basketbal gezien? Dacht je, Worthy de Jong, nou dat moet ik ook? Of?
1: Nee. Ik heb 3 kinderen en daarvan zit inmiddels in zijn 3e jaar dat hij op basketbal zit.
0: Ja.
1: En de jongste is net begonnen. En ik ben vorig jaar eigenlijk met de middelste meegegaan het veld op. Want ze zochten scheidsrechters. En sindsdien sta ik er midden op het veld en denk ik, ja, dit wil ik ook.
0: Ja, kijk, als scheidsrechter is natuurlijk de bedoeling dat je de bal niet...
1: Ja, precies.
0: Toen dacht je, nee, ik wil die fluit inwisselen voor die vrije handen met die bal. Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Hey, en wat triggert jou dan zo in dat spel, Sjanne? Wat vind je er dan zo goed aan of leuk?
1: Ja, wat ik bij Boris zie, is dat het gewoon zo ontzettend gezellig is. Hij speelt veel samen. Hij heeft er echt hele leuke contacten mee opgebouwd. Maar je ziet gewoon zijn conditie enorm vooruit gaan. Het lijkt me gewoon heel top.
0: En is Boris ook al een boomlange jongen aan het worden?
1: Nou, hij is net 8.
0: Oh, hij is toch...
1: Dus ja. Dat gaat nog komen.
0: Ja, dus hij heeft nog niet helemaal van die lange spaghettibenen waar hij eigenlijk geen raad meer weet. Dat komt
1: dat klungelige gaan we nog hebben, hopelijk.
0: Hey, en Sjanne, heb je al een soort eerste stap gezet? Of is het gewoon alleen maar de basketbal die je van Boris af en toe even leent? En even kijken.
1: Nee, ik ben 2 weken geleden ben ik bij een proeftraining geweest kijken.
0: Oh, wat goed.
1: Of wezen meedoen. Ja.
0: En wie denk je dat er fanatieker is dadelijk? Dat jij dat bent? Want als jij scheidsrechter bent en dan denkt, oké, ik wil nu... daar voel ik fanatisme.
1: Ja, we zijn allebei bloedfanatiek. Hij is het fanatisme niet van een vreemde, zeg maar.
0: Nee. En hoe reageerden jouw kids toen jij zei van... nou jongens, mama wil ook graag basketballen. Zitten ze nog in de fase dat ze het leuk vinden? Of zeggen ze, nou mama...
1: Oh, die vinden dat fantastisch.
0: Oh, wat goed. Ja,
1: nee, de oudste heeft zoiets van... ja, maar als jullie met z'n 3 gaan basketballen... nou, dan wil ik denk ik ook op basketbal.
0: Nou, dat wordt helemaal...
1: Dus in die fase zitten ze nog.
0: Een heel familietoernooi wordt het al. Ik hoor het al. Hey, en loop je nu dan een beetje met het gevoel... Sjanne, goh, ik had het jaren eerder moeten doen... had ik misschien nog wel in de NBA gebasketbald...
1: Nou, dat is misschien een beetje hoog gegrepen. Maar ik had het zeker eerder willen leren kennen.
0: Ja, nou die eerste stappen ga je zetten, Sjanne. Ik mag je namelijk feliciteren. Jij wint een jaar lang gratis sporten!
1: Oh, tof, dankjewel. Hoe leuk.
0: Ja, Sjanne, gefeliciteerd. Het gaat nu echt beginnen. Je wint een jaar lang gratis sporten en een Team NL sportpakket. En die prijs die wordt je aangeboden door Q-Music en Staatsloterij. Gefeliciteerd.
1: Oh, heel tof. Dankjewel.
0: Hey, en wat is het eerste wat je gaat kopen? Basketbal, tenuutjes, schoenen, sokken? Zeg maar.
1: Ja, een outfit.
0: Een outfit. Schrijven wij bij deze op. Toekomstige LeBron James. Ik vond het heel leuk je te spreken. Gefeliciteerd, Sjanne. Ga ervan genieten.
1: Dankjewel. Ga ik doen.

het 5 minuten de kans. Loop gewoon heel even. En als je daarna denkt, ik heb het echt niet vandaag, dit is niet mijn dag, dan mag je gewoon stoppen. Maar dan zul je zien, na 5 minuten denk je ineens, hey, die spieren zijn warm. Ach, ik maak gewoon lekker even een rondje af. En het hoeft echt geen halve marathon te zijn. Maar al is het 2 kilometer, 1 kilometer, voor jou 500 meter. Beginnen is gewoon alweer. Dus kom van die bank af en ga lekker starten. Dan word je een gelukkiger mens. Dit is Bente bij Q.

0: Bente bij Q en Parachute. Zometeen. Hoger, lager. Jouw kans om mee te doen met hoger, lager is nu. We spelen zometeen in de categorie merken. En welke dan ouder is? Dus je hoort een merk en dan is het de vraag... Oké, is het volgende merk in de reeks ouder of jonger? Als je mee wil doen met hoger, lager en degene wil zijn... die naar huis gaat met een paar Q-Music sokken... dan is dit je kans. Stuur hoger, lager via de Q-Music app. Kijk, het is leuk om mee te spelen thuis. Het is leuk om mee te spelen in de auto. Nog leuker gewoon op de radio. En ook My Body Isn't Ready. Somber komt eraan. Ja, het is waar. You're about to reach the glory, only one step away. You. Na 15 weken worden Shakira en Burna Boy eindelijk van de troon gestoten. Morgen heeft de top 40 een nieuwe nummer 1. Maar wie heeft dan nu de grootste hit van Nederland te pakken? Dat hoor je morgen vanaf 2 uur in een nieuwe Nederlandse top 40.
1: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september... meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux... van 6

0: 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Autotaalglas is partner van de top 40.
2: Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas. Deze is voor jou, supermoeder, die race, rent, regelt, kids, deadlines en middagdipjes. Maar goed dat je een Kansi-appel in je tas hebt. Uit Nederland. Kansi. Power to go.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
6: Is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
7: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
6: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
8: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
9: Wen er maar aan.
10: Het is gewoon alsof ik mezelf niet ben. Ik heb een bloedheet. Ik kan opeens totaal flippen.
11: Ouder worden komt vanzelf.
12: Dat kan eigenlijk maar één ding betekenen.
11: Eraan wennen is een ander verhaal.
12: Je bent in de overgang.
11: Naar de bestseller van Maaike Meijer.
12: Ik ga als een phoenix herrijzen.
11: Wen er maar aan. Nu in de bioscoop.
8: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
13: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
14: Nu bij Coolblue zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
13: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
15: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
16: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
17: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
18: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
17: Nu bij Dirk. Calvé pindakaas. 1,49. Word je groot van...
19: De prijs.

0: krankzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Ik ben Isa en thuis lag ik elke nacht wakker. Op een oud matras, op de grond. Overdag was ik zo moe dat opletten op school niet lukte. Tot ik een echt bed kreeg van Kinderhulp. En nu kom ik weer uitgerust aan op school.
3: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
4: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
5: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
6: Joost Winkels.
7: Hallo. Ja, Stella Lefty zometeen. Boston O'Glorien komt eraan na Sam.

0: Laureen Bag Hugh. En Euphoria. Zo, daar gaat hij.
1: Hoger,
0: lager. Gaat hoger, lager spelen met vandaag de vraag: welk merk is er ouder? Amber, goedavond.
2: Goedenavond.
0: Amber, we gaan met jou beginnen en we gaan met jou richting de 10. Dat hoop ik tenminste.
2: Ja, ik hoop het ook.
0: Maar let wel, geef je een fout antwoord, is het spel voor jou afgelopen. Dan ga ik gewoon naar de volgende.
2: Ja.
0: Als je denkt, oké, ik wil nog aansluiten in de rij, 09099596 mag je gewoon bellen. Amber, wij beginnen bij het automerk Audi.
2: Nou, ja.
0: Dat ken je natuurlijk. Dan gaan wij naar Samsung. Is dat ouder of nieuwer?
2: Hoger, nou ja.
0: Nieuwer dus. Of
2: ja.
0: Nieuwer, oké. Okay.
2: Ja.
0: Nieuwer is goed. Nou, zo werkt het spel. Amber, heb je hem een beetje door?
2: Ja, ik heb hem door.
0: Oké, okay, we gaan van Samsung naar Apple. Is dat nieuwer of ouder? Moet ik nu wel een antwoord hebben? Nieuwer zeg jij?
2: Nieuwer.
0: Dat is inderdaad hartstikke goed. Dan gaan we van Apple naar Zalando. Is Zalando nieuwer of ouder dan Apple?
2: Nieuwer?
0: Nieuwer is inderdaad goed. Gaan we naar Q-Music nummer 5. Is dat ouder of nieuwer dan Zalando?
2: Q-Music?
0: Ja. U weet wel, die radiozender?
2: Ja. Dan Zalando. Ik denk ouder.
0: Ouder is inderdaad het goede antwoord. Gaan we naar nummer 6. Rituals. Ouder of nieuwer dan Q-Music?
2: Ouder.
0: Ouder is goed. Je gaat als een trein. Nummer 7. De Barbie. Is die ouder of nieuwer dan Rituals?
2: Ouder.
0: Wat zeg je?
2: Ouder.
0: Ouder. Dat is inderdaad het goede antwoord. Dan gaan wij naar Lego. Is dat ouder of nieuwer dan de Barbie? Of dan Barbie, het merk aan zich?
2: Ouder.
0: Ouder. Dat is goed. Hey, Amber. Verdomme, je gaat echt als een trein.
2: Oh.
0: We zijn bij nummer 9. Steven, goedavond.
3: Goedenavond.
0: Ja, hoor je Amber gaan. Ze gaat als een trein, hè? Jij zit natuurlijk in de wacht. Je hoopt natuurlijk dat Amber een foutje maakt. Maar dat gaat voorlopig nog even niet gebeuren.
2: Nou.
0: Amber, luister goed. Van Lego gaan we naar Philips. Is dat ouder of is dat nieuwer dan Lego?
2: Ouder.
0: Ouder. Amber. Dat is goed.
2: Top.
0: Nou, Amber, dan ben jij dadelijk, als dit lukt, de eerste die hem in ieder geval on my watch helemaal voltooit. Op pole position.
2: Moet je het niet te moeilijk maken.
0: Nee, ja, goed, we gaan zien wat er gaat gebeuren. Op pole position voor de Q-Music sokken. En gewoon de eer dat je het hele rijtje afgaat. Amber, van Philips gaan wij naar Heineken. Is dat ouder of nieuwer?
2: Ouder.
0: Amber. Nou, ik ga gewoon een staande ovatie geven. Jij bent de eerste die hem gewoon weet te voltooien. Amber, dat is inderdaad hartstikke goed.
2: Nee, nou,
0: Amber, ik vind dit echt ongelooflijk knap. Dit is echt in de paar maanden dat we dit spel spelen nog geen één keer voorgekomen. In ieder geval not on my watch. Dat er gewoon iemand is die hem helemaal uitspeelt.
2: Nou, ik denk, ik krijg allemaal designermerken en daar ben ik helemaal niet goed in.
0: Nee.
2: Maar dit zijn hele andere merken. Ja.
0: Dit ligt jou. Amber, gefeliciteerd. Q-Music sokken komen jouw kant op. En de eer dat jij dit spelletje hoog en laag gewoon helemaal hebt gedaan. Goed gedaan, gefeliciteerd.
2: Dankjewel.

sounds better with you. Q Music.

0: Imagine Dragons en Whatever It Takes bij Q-Music. Juist wist Amber Hoogelager volledig uit te spelen. Zij stond aan de start bij 1 en voltooide het tot de 10e. Het ging om de oprichting van de merken. Zijn die dan ouder of nieuwer? Nou, neem bijvoorbeeld Philips 1891, Heineken 1864 zelfs. Het nieuwste merk in dit rijtje was dan weer Zalando 2008. Q-Music, ontstaan in 2005. Nou, zij heeft het fantastisch goed gespeeld. Nu is er wat gesteggel in de Q-Music app over de beloning. Over de beloning. Ik zei, ja, kijk, ik ben natuurlijk ook niet de alleenheerser over het prijzenpaleis. Dus ik ga spaarzaam om met de prijzen waarvan ik weet dat ze er zijn. Dus ja, ik zei, je wint een paar Q-Music sokken. Nou, Janine.
1: Hey, maar Joost, als het zo uniek is, wat het ook is, want het is gewoon ook hartstikke goed, dan krijg je toch gewoon 2 paar sokken. Ja, dat vind ik wel. Als iemand het gewoon alle 10 zelf doet, 2 paar sokken.
0: 2 paar sokken. Dan is daar nog Davy die zegt, wij vinden dat Amber het Q-Music prijzenpakket ook mag krijgen, omdat ze de eerste is in maanden die de 10 weet te halen. Hier was helemaal over de zijk. Lieve Amber, er komt een Q-Music prijzenpakket jouw kant op. Met je wel. 3 paar sokken.
2: Let's go.

0: gewoon een steengoed liedje. Miley en Bad. Nee, ik ben helemaal verward dat het tegenwoordig niet meer Miley Cyrus is. Het is Miley. De artist formerly known as Miley Cyrus. Kom op. Ja, zij schittert vanavond door afwezigheid. Quinty Misidjan, zij is tv-maker. Naast dat ze radiomaker is, dus zit zij vanavond in Carré bij de uitreiking van de Gouden Televiering. Ik hoop dat zij een mooi plekje bemachtigd heeft en dat zij mij zometeen nog kan verblijden, en jou ook als je nu aan het luisteren bent, met een klein sfeerverslag van hoe het is in Carré. Wie zit ervoor? Misschien wel Bob Sikkens zit misschien wel voor. Links van haar, nou noem het toch, is iemand... Tim Hofman, ik noem zomaar iemand. Rechts van haar, Tobias Kamman. Ik ben benieuwd hoe het zometeen in Carré is. En ook Mr. Know-it-all. Teddy Swims komt er aan.
1: Elke vrijdag zit hij naast mij. De man met de rebelse snor.
2: Hey, goedemorgen.
1: De man die... Ja, hoe zou je hem nou eens omschrijven?
3: Hele lieve jongen, 2,70 meter lang. En dat toch lijkt hij ook weer 14. En dan heeft hij wel weer een snor.
1: Een man van feiten.
2: Zelfs het stokbrood hebben wij te danken aan Napoleon.
1: Zijn naam is Krikke.
2: Bram Krikke.
1: En morgenochtend zegt hij... Hey,
2: Mattie. Hebben mijn snor en ik jou ooit teleurgesteld?
4: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
5: Morgen.
4: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
5: Echt waar, joh?
4: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
6: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
7: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
8: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje?
9: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
10: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
11: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
13: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
12: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
14: Ah, hier kan het.
12: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
15: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
16: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
17: Vergeet je niet in te smeren.
16: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
18: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta.

0: Lampen hangen? Doe het lekker zelf. Nu, met de Gamma Woordenpas, 30% korting op verlichting... of 30% korting op Philips LED-lichtbronnen. Wat zeg ik?
1: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting... en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
2: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor word ik snel geholpen.
3: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.

0: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: De laatste keukentrends. Keukeloos heeft het.
2: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
3: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
4: Deze week in de bonus.

0: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
1: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
0: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
2: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Is Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je Skipas altijd in je pakket.
4: Het geluid.
5: Het geluid van Q-Music is nu waard €29.000. Jij al wat het is?
4: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
5: 1 minuut over 9, Joost hier. Het Q-music nieuws van nu.nl. Van Fieke.
6: Goedenavond. In de garage van het Olympisch Stadion in Amsterdam woedt een grote brand. De brandhaard is moeilijk vindbaar. Volgens de brandweer lijkt het erop dat het vuur in de kruipruimte van de garage zit. Het lijkt er volgens nog niet op dat er auto's in brand staan. Er zijn nog geen berichten over gewonden. Of er gevolgen zijn voor de marathon van Amsterdam, die volgende week zou starten en finishen in het stadion, is niet bekend. Er wordt opnieuw geprotesteerd in het Gelderse op Heusden tegen de komst van asielzoekers. Er staan zo'n 150 mensen bij het gemeentehuis. Het is daar helemaal donker, want er wordt digitaal vergaderd over een AZC door de gemeenteraad. Een paar weken terug liep een protest in op Heusden uit de hand met rellen en zwaar vuurwerk. De Amerikaanse president Trump belooft dat hij Iran niet aanvalt voor de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen. Die zijn over een maand. Volgens hem voeren de twee landen productieve gesprekken. Veel Amerikanen balen van de oorlog in Iran, want daardoor zijn de brandstofprijzen flink gestegen. Trump zegt wel dat er nieuwe sancties komen. En maanden na de finish van de marathon van Rotterdam is toch nog een valsspeler betrapt. Een Braziliaan die op Instagram marathons analyseert kwam erachter dat deze hardloper 10 kilometer in 12 minuten zou hebben afgelegd. En dat kan niet. Het wereldrecord is bijvoorbeeld ruim 26 minuten. De marathonorganisatie zegt bij Rijnmond dat de valsspeler over het hoofd is gezien. En dan nog het weer van Buienradar. Vanavond klaart het even op, maar vannacht gaat het vanuit het westen waaien en regenen. Ook morgen bewolkt, regenachtig met veel wind. En het wordt tussen de 14 en 18 graden.
4: Joost Winkels.
5: Nou, op de weg is alles rustig, lekker doorrijden. En je radio hard voor Adela zometeen. Ain't in LA. Eerst Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Nieuw muziek bij Q, Nothing But Thieves. En 5. 10 minuten over 9. Bericht in de Q Music app van Simon. Waar is Quinty eigenlijk? Ja, die hoort u altijd op donderdagavond. Dat klopt. Ik zit hier naar een leeg stoeltje te staren. Quinty Misijan is naast dat zij radio maakt. Ook tv-maker. En dan zit je vanavond in Carré bij het televisieringhalen. Ik kreeg zojuist een bericht.
1: We zitten in de zaal in Carré. Het is hier ongelooflijk druk. Iedereen, het ziet er een beetje uit. Nou ja, als je de Hunger Games kent en dan denkt aan het Capitool met mensen die ongelooflijk overdressed zijn. Dat is hier. Het is nu, ik denk, 0 seconden voor de show. Dus ik stop mijn telefoon weg. Maar dit wordt een... Het wordt denk ik een hele leuke show. Ik heb er zin in. En mijn voeten doen echt al ongelooflijk veel pijn. Het is 2 uur. Ik heb pumps aan. Het doet pijn. Maar weet je wat het is? C'est la vie.
0: Ja, je hoort, de show is eigenlijk al bezig. Ik zou het toch graag een keer mee willen maken. Gewoon, ik zeg je heel eerlijk, de televisie lijkt me gewoon lachen om een keer bij te zijn. Al die supersterren die je normaal op tv ziet, zitten dan gewoon voor je. Genomineerd voor de categorie Televisier Talent is het Bram Krikke. Schittert vanavond door afwezigheid. Morgenochtend zit hij wel gewoon op de stoel naast Mattie. En ik hoop dat hij scherp is. Waarom? Ga ik je zo vertellen. I was

0: Adela, 1 in L.A.
1: Het geluid.
0: Ik hoop dat hij scherp is morgenochtend. Mr. Bram Krikke, hij vanavond niet bij het televisie ingehalen, maar morgenochtend wel gewoon naast Matty. En hij moet scherp zijn, want morgenochtend gaat het dan zover zijn. De jury van Het Geluid gaat een tweede hint geven. Vooralsnog is het goede antwoord dus nog niet gegeven. De teller op dit moment op 29.000 euro, jongens. Als je nou toch morgenochtend om 9:30 meteen de eerste bent die het goede antwoord geeft en gewoon dat weekend inrolt met bijna 30.000 euro. Ja, dan heb je echt vrienden in de kroeg, hoor. Dan heb je echt vrienden in de kroeg. Dan gaat het een goed weekend worden. Misschien denk je, oké, die tweede hint, daar wacht ik nog even op en dan meld ik me aan via de Q-Music app of Q-Music.nl. Of je bent dus een dat je denkt, die tweede hint, weet je wat. Ik weet het echt zo zeker. Ik weet het echt zo ongelooflijk zeker. Nou, dan mag je ook nu melden via de Q-Music app of Q-Music.nl. En wie weet ben je dan degene die morgen heel Nederland verlost van dat ene antwoord op die ene vraag. Wat is toch...

0: Yigal Kalani en Think of Me by Q. Ga zo meteen spelen. Toonaangevend. Het is een oersimpel spelletje. Je krijgt de 5 eerste tonen voor je kiezen. En jou de vraag: wat is nou de titel? Wat is nou de artiest? Ik heb een kwalificatietoon. Ik denk dat het te doen zou moeten zijn. Als je weet wat dit is, dan mag je dat nu laten weten via de Q-Music app. Ja, is dat te doen of is dat niet te doen? Kijk, ik denk van wel. Maar goed, ik werk bij de radio, dus muziek is ook een beetje mijn leven. Maar als je weet wat dit is en je denkt, oké, ik kan er nog 5 zo uit het handje doen. Nou, kom maar door via de Q-app, spreek je zo.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Morgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is pas een flinke dosis voordeel. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
5: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go. Werk geen.

0: mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
1: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
2: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje. Gratis, bij Kaartje2Go.
3: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
4: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
6: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. En voor elk type weer slaag je bij Jumbo Golf keer op keer. Aan het weer ligt het dus niet meer. Vanaf nu is het elke dag golfweer. Jumbo Golf weer.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
8: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En er is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Ah. Dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
10: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
9: Nieuw, Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
11: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
12: Ik ook niet.
11: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
13: We kunnen door.
11: Direct door. Allianz Direct.
14: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
14: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
17: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
18: Deze muur weg. Een grote raampartij. Ingebouwde trap.
19: Emma van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een verbouwing. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en de rente is vaak ook fiscaal aftrekbaar. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
20: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
21: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
22: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
23: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
0: De mega-jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
12: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine. Tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Joost Winkels.
24: Hallo. Q-Music. Alex Warren, zometeen Passenger. Eerst Offenbach, dit is Miles Away.

0: Marion, goedenavond.
1: Hoi, goedenavond.
0: Hoi, ben je niet lekker aan het kijken naar televisie Ringgala?
1: Nee, toevallig niet.
0: Nee, wat zei je?
1: Toevallig niet.
0: Toevallig niet. Hé hey Marion, heb jij de telefoon op luidspreker staan of niet?
1: Op mijn oortjes.
0: Het gaat. Als jij zo de oefenopgaves en de normale opgaves goed kan horen, dan vind ik het allemaal prima.
1: Ja.
0: Oké. Dit was de oefenopgave. Nou, toen wist jij meteen te gokken dat het ging om...
1: Kloks van Coldplay.
0: Ja hoor, dat is natuurlijk hartstikke goed. Maar ja, nu moeten we natuurlijk nog voor het Echi gaan spelen. Ik wil nog even een klein beetje terugblikken op afgelopen maandag. Ik heb 2 rondes van dit spel gespeeld. En alle 2 waren echt dramatisch. Dus ik hoop dat je de eer nog een klein beetje kan redden, Marion.
1: Oh, ik hoop het ook.
0: Oké.
1: Ja.
0: Komt ie aan. De eerste. Voor. Wat is dit?
1: So Incredible van Ilse de Lange.
0: Ja, goed. Nou, eerste punt al binnen. De eerste 2 zelfs. We gaan snel door met de volgende. Wat is dit?
1: Is lastig.
0: Jawel, je weet dit wel.
1: Ik herken hem wel. Ja, ik weet de artiest en titel niet. Oh, wat erg.
0: Jawel.
1: Van Pitbull?
0: Nee, die andere.
1: Als ik hem hoor, het zit echt op een puntje van mijn tong. Nee, ik kom er niet op.
0: I got a feeling. Nu?
1: I got a feeling.
0: Ja, Black Eyed Peas.
1: Van Black Eyed Peas.
0: Nou, niks aan de hand. We gaan snel door met de volgende. Wat is dit?
1: Dat is het country nummer.
0: Ja.
1: Kan zo meedoen, hè. Kom er niet op. Wat stom.
0: Denk eens aan een country stad.
1: Texas. Ja, maar...
0: en het ligt in Texas. Ja, dan... het was Dasha Austin. Austin, ja. Texas, baby. Oké, 2 punten. Daar moet nog wel even wat bij. Wat is dit?
1: Oh, wat lastig.
0: Jawel, dit weet je wel. Dat zing je altijd mee. Ze komen naar Nederland ook. Ja, komt ie nog.
1: Oh, het is echt zo'n korte toon op de radio.
0: Het zijn 2 broers. Die altijd ruzie met elkaar hebben.
1: Jonas Brothers? Nee.
0: Gewoon deze.
1: Natuurlijk niet Nederland.
0: Oh,
1: Wonderwall.
0: Oh, ja. Het is echt een venijnig spelletje. Oké, ja. De laatste. Je kan het nog een beetje goed maken.
1: Ja, Acta in de Munnik met het regent zonnestralen.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja. En het regent
0: zonnestralen. Marion, je krijgt een 2-mans applaus. Alsnog 4 punten gescoord, dus je hebt het goed gedaan. Dus dankjewel voor het meedoen. Tot later.
1: Ja, tot later.
0: Hoi, hey, morgen in de top 40. Een nieuwe nummer 1. Ik wil zo meteen vast heel even vooruitblikken. Eerst Direct by Kids.

0: gaat het eindelijk gebeuren. Na 1000 weken hebben we een nieuwe nummer 1. Dat is al aangekondigd door Mr. Top 40 Domien. Die Die is van de troon gestoten. De vraag is alleen door wie? De kanshebbers. Mr. Know-it-all. Zou kunnen. Op dit moment, als ik het goed zeg, het zilver in de lijst. Dan is daar er nog een die ook echt zit aas op die nummer 1 positie. Je ziet me lachen, maar mijn hart is leeg. Als ik kon huilen, liet ik 100 tranen. Dit zou dan wat zijn. Het is Antoon met Boef en 100 tranen. Op dit moment het brons in de lijst. En dan is daar ook nog Temper City die weer een plekje aan het winnen is. Van 6 naar 5. Ja, zou dit dan ineens doorstoten naar 1? Of komt er uit onverwachte hoek ineens een nieuwe nummer 1? Suzanne en Freek hebben een nieuw liedje uit. En dat is de alarmschijf van deze week.
1: De Q Music alarmschijf.
2: Hey, wij zijn Suzanne en Freek.
3: En deze week is onze track Pijnstiller de Q Music alarmschijf. Q

0: Hoe voel je je vandaag, Lars? Wat ben je, denk je?
1: Oh, daar ben je, sorry.
2: Ja, ik voel me denk ik vandaag... Wat de keuze was of Hoenpapa of Stoere Binky, toch?
1: Ja, Stoere Binky.
2: Stoere Binky vandaag.
0: Ja, komend weekend is hij weer te vinden in de landen om daar een klein tasje geld op te halen.
2: Ja, maar ik zit toch te denken, is het allemaal niet wat veel met helemaal met zo'n liedje en zo?
0: Nou,
2: overdrijven we nou niet?
0: Sorry, het gaat allemaal van je eigen tijd af. Ik ben er nou klaar mee. Ik noem jou face-dj, is het niet goed, ben je party-dj.
2: Nee, maar...
0: Dan zet ik jou neer als hier fucking David Guetta.
2: Ja, nou...
0: En dan mekkeren dat het te veel is. Wat wil jij nou?
2: Nou, laten we het ook niet te groot maken... Ik ben ook geen David Guetta natuurlijk.
0: Ja, maar je bent toch wel party DJ?
2: Ja, dat klopt.
0: Weer muziekje is het weer niet goed.
2: Nee, maar ik vind het muziekje wel. Echt... Nou goed, doe maar gewoon.
3: Party DJ Lars Bolle.
0: Nou, zeg, we kunnen die mensen je vinden.
2: Ja, morgenavond tijdens het feestweekend in Nooddorp. En zaterdagavond in de Koepelhal in Tilburg. Het is trouwens heel leuk, ja. Want K3 treedt daarop. De echte. De echte K3.
0: Kleineer jezelf nou niet. Je staat gewoon op de line met K3, man.
2: Ja, dat is waar.
0: Triple aanname. En Lars Boele.
2: Lars Boele, K3 en weet ik eigenlijk niet. Nog iemand. Weet ik niet.
0: Ja, Danilo of zo.
2: Ja, joh, inderdaad. Zo'n Danilo. Oh, nou, hou vlak nee. Danilo niet uit.
0: Nee, zit er geintje. Dat is de eerste die op ons
2: Danilo.
0: Ja, ik moet morgen naar de kapper. Mijn kapster heeft het altijd over Danilo.
2: Echt? Is die fan van Danilo?
0: Ja, volgens mij
2: kan me aardig zingen. Ik ben een keer op artiestenreis geweest. Toen moest Danilo ook zingen. Ik ben naar zo'n Ibiza-artiestenreis geweest.
0: No fucking way!
2: Ja, heel lang geleden.
0: Heb jij dit gedaan?
2: Ja, in de tijd dat Tino Martin nog niet bekend was.
0: Zo'n muziekreis? Ja, zo'n muziekreis. Komen in Turkije?
2: Ja, in een all-in resort. Oh. En dan Danilo was zeg maar de subartiest van Tino Martin.
0: Ik wil hier echt alles over weten.
2: Ja, doen we volgende keer.
0: Kan ik hier gewoon volgende week even een moment voor inlassen? Want dit
2: ja,
0: is
2: kan,
0: fantastisch.
2: Ja,
0: het
2: was, ja, dat was fantastisch. Echt zo'n muziekreisje.
0: Oh.
2: Ja.
0: Nou, dit weekend nog één keer, waar sta je?
2: Nooddorp en Tilburg.
0: Fantastisch. Vanavond de avondshow. Met Sorry Papi. En ook Harry Styles. Watermelon Sugar Oil.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Hoofdsponsor van Team NL.
5: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
6: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
5: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
7: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
11: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
12: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
10: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
13: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
14: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet kom naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
13: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
15: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
16: Neus en heler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis... en een gratis neus en heler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
17: Kies voor Graan met je FBTO-woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO-woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
18: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
19: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
20: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
21: Daardoor word ik snel geholpen.
20: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
22: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
23: Het eten is klaar, aan tafel.
24: Zo, dat ziet er lekker uit.
25: Ja,
26: mag ik
25: een broodje?
27: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
28: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
29: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
30: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
29: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
30: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
31: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
32: De mega-jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
33: Het geluid. Het geluid van Q-Music is nu waard
2: €29.000.
33: Weet jij al wat het is?
34: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
2: 10 uur geweest, het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Fieke Hamers.
35: Goedenavond. In Koninklijk Theater Carré in Amsterdam is het Gouden Televisiering Gala in volle gang, waar de belangrijkste Nederlandse televisieprijzen worden uitgereikt. In de categorie presentator heeft Jan Versteeg gewonnen en Britt Dekker won de prijs voor jeugd met haar YouTube-kanaal Paardenpraat TV. Ze was alleen even haar speech vergeten.
36: Bedankt het hele team! Lenneke van Ingen, Max, mijn man, mijn moeder die me gemaakt heeft. Nog heel veel meer mensen. Ik ben mijn speech vergeten. Esra kan het wel!
35: Andere winnaars tot nu toe waren Daan Alverink voor talent en even tot hier in de categorie impact. Bij de scholierenprotesten in Frankrijk zijn vandaag meer dan 500 mensen opgepakt. In onder meer Parijs en Rennes kwam het tot rellen. In totaal waren ruim 70.000 mensen op de been om hervorming in het onderwijs te eisen. Franse onderwijsminister komt met een noodplan, onder meer om afwezige docenten te vervangen. Bij een schietpartij in Antwerpen zijn 3 mensen zwaar gewond geraakt. Ze verkeren volgens de politie in levensgevaar. De schoten werden gelost in een Airbnb in het centrum van de stad. De politie was binnen een minuut ter plaatse, waardoor ze gelijk 3 verdachten konden oppakken. En Tweede Kamerleden moeten vanavond terug naar Den Haag om te stemmen. Het gaat om een voorstel van Pro om zondag tijdens Coming Out dag de regenboogvlag te hijsen aan het Kamergebouw. Een eerder verzoek was afgewezen, waarop het nog een keer werd ingediend tijdens een debat over buitenlandse zaken. SGP wil dat er dan ook hoofdelijk over gestemd wordt. Om 11 uur moeten ze terug zijn om te stemmen. En dan nog het weer van Buienradar. Komende nacht gaat het vanuit het westen waaien en regenen. En ook morgen bewolkt, regenachtig met veel wind. En het wordt tussen de 14 en 18 graden.
2: Flitsmeister meldt wel controles, geen flitsers. De controles, daar krijg je de 4 meest gemelden van. Die staan langs de A4 Leiden-Amsterdam, 3.8. A27 Almere-Hilversum, 112.4. De A58 Vlissingen-Goes, 161.5. En de A79 Heerlen-Maastricht, bij 8.3.
33: Music.
0: Lars Boelen.
2: Donderdagavond is vanaf nu joggingsbroekenavond. Dus ik zou zeggen, trek hem lekker aan. Zometeen Topic, Becky G en eerst Harry Styles, Watermelon Sugar.

0: Topic, Becky G en Sorry Papi.
1: Hey Lars.
0: Hey Cindy.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond. Nou, het is zeker een goede avond. Het is namelijk de allereerste nationale joggingsbroekenavond. Ja hoor. Lekker. Nee, vanaf vandaag is elke donderdagavond joggingsbroekenavond. Zet hem vast in je agenda en dan dat hij elke week terugkomt. Elke donderdagavond vanaf nu. Joggingsbroekenavond. Ja, het ding is, ik loop namelijk thuis altijd in een joggingsbroek. Maar als ik dan de deur uitga, dan moet ik me altijd even omkleden. Want ik denk, ja, het ziet er altijd netjes uit. En ja, vanaf nu hoeft dat eigenlijk niet meer. Ik denk, we roepen gewoon een nationale avond in het leven. Dat je dat niet meer hoeft te doen. Ook al ga je naar je werk. Ook al ben je thuis, ben je onderweg. Vanavond is de avond. Net als elke donderdagavond vanaf nu. Dat je je joggingsbroek mag aantrekken. Nationale joggingsbroekenavond. En in principe kan je ook nog meedoen. Dus ik zou zeggen, trek lekker je joggingsbroek aan. Het mag allemaal. En als je hem aan hebt, stuur dan ook even een fotootje in de Q-app. Dan voelen we ons niet alleen. Want wij hebben allemaal hier, dus we hebben nu allemaal een joggingsbroek aan. Ik kan je vertellen, het zit heerlijk. Hey, als je dan toch in die Q-app zit, laat dan even weten wat je van het volgende nummer vindt. Het is nieuwe muziek van Ray Dalton. Go Dead High heet het nummer. En als je hem vaker wil horen, dan stuur je repeat. Vind je het niks? Dat kan ook, dan stuur je niet. Spreek je ongezouten mening even in en doe het met een audioberichtje in de Q-music app. Repeat.

0: Nieuwe muziek van Ray Dalton. Go That High.
1: Repeat. Of niet.
0: Ik dacht, je moet hem echt op de laatste toon moet je hem horen om goed te kunnen oordelen of hij door mag naar de volgende ronde. Dat is de vraag. Repeat of niet? Even kijken. Sander die zegt repeat. Ik draai hem nu al grijs, dus laat hem maar lekker doorgaan. Maartje die zegt, ja, ik vind dit een beetje 13 in een dozijn. Dus doe maar een niet. Roos, dikke repeat. En Jessica zegt weer een niet. Even kijken wat de audioberichten doen.
2: Superlekker nummertje. Ik zit in de auto, in mijn joggingbroek.
0: Oh, lekker.
2: En ik zou zeggen, doe maar een repeatje.
0: Okay.
3: Ja hoor, dit is een repeatje waardig. Ja hoor, ik vind hem heel mooi, dit nummer. Het is een repeatje.
4: Voor het eerst dat ik hem hoor, maar even verder, maar het is toch wel een repeat.
5: Zo'n lekker nummertje, ik word er weer helemaal wakker van.
0: Goed zo.
5: En hij zingt een stuk on repeat in the morning. Nou, in the evening ook hoor, voor mij een dikke repeat.
2: Oh, wat een lekker nummer.
0: Zo.
6: Ja, lekker hoor.
0: Okay.
6: Lekker. Een repeatje van mij.
0: Ja.
6: Gisteravond ook gehoord.
0: Ja.
6: En vandaag weer. Helemaal goeie.
0: Goed zo. Hier en daar wat nietjes, maar op deze donderdagavond, joggersbroekenavond, zegt de meerderheid toch. Repeat. Ja. Hij is door naar de volgende ronde. Ronde nummer 4. Aanstaande zondag. 4:15 'smiddags. Mijn vriend en collega Stefan Bouwman.

0: Cat's Eye en Animal Back Your Music. Hey, morgen dan komt er een hint voor het geluid. Daar dacht ik, misschien is het goed, want blijkbaar het geluid is nu waard. En dat is echt een ontzettend lekker bedrag. 29.000 euro. Misschien moeten we even oefenen. Want laten we eerlijk zijn, kijk, die hint morgen, altijd die hints van de jury. Het brengt je wel verder. Maar de hints brengen je vaak niet op een idee. Snap? Die kunnen alleen maar iets bevestigen. Dus als je bijvoorbeeld denkt, het is plantenspuit. Dan denk je, oh ja, maar deze hint klopt bij mijn antwoord wat in mijn hoofd zit. Ik denk, weet je wat we moeten doen voor het geluid? We moeten even oefenen. Ik heb even een geluid opgenomen bij mij thuis. Dat is een geluid wat ik sinds kort heb. Ik gebruik dit voorwerp elke dag. En ik ben benieuwd of je kunt raden wat dit is. Luister goed. Welk geluid is dit? Ik pak hem er even bij, moment. Ja, welk geluid is dit? Komt-ie. Ja, dat gaat dus de hele tijd zo door. Ik heb dit gewoon vandaag opgenomen. Ik gebruik dit elke dag. Misschien wel... Oké, nog een hint gelijk. Misschien wel meerdere keren per dag. Welk geluid is dit? Als je denkt te weten, laat me even weten. Dat doe ik maar even een gokje in de Q-app. Ik ben benieuwd of iemand kan raden. De Bruno Mars komt eraan. On My Soul.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
3: Citytrippen?
4: Drakentemmen in het Verre Oosten.
5: Of nee, juichen voor Oranje.
2: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
6: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
7: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
9: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
10: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de

0: lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
1: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
2: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
3: Die wil ik en die wil ik en die wil ik
4: en... hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
3: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
2: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego... een Lego bestelwagen gratis. Plezier start hier.
1: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
5: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
6: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons Extra Protect en Organic 1 plus 1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
7: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
8: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
7: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
9: Ah, hier kan het.
7: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.

0: Ik ook. Ik
1: doe mee. 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
3: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
2: Nu bij Dirk, Duca gyoza's en snacks, 2,49. Lekker anders.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
4: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
5: Wintersport vanaf 299 euro per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
6: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
7: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf 176 euro per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
8: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
9: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
10: Lars Boelen.
11: Hi.

Will.i.am en Eva Simons. And This Is Love by Cube Music. Het geluid heeft op dit moment een waarde van 29.000 euro. Morgenochtend rond de klok van een uur of acht in de ochtendshow bij Hey Mattie komt er een nieuwe hint. Maar ik dacht, ja, het duurt nu al zo'n tijdje voordat het geraden wordt. Misschien is het goed om even te oefenen voor het geluid. Gewoon even een laagdrempelige opgave. Om eventjes gewoon een geluid te herkennen. Dus ik heb even een geluid van mij thuis heb ik even opgenomen. Dat is een geluid wat ik sinds kort in bezit heb. En ik gebruik het elke dag. En het klinkt zo.

0: En nu is de vraag. Wat is dit? Zon.
1: Ja.
0: Wat denk je dat het is?
1: Het is een tondeuze.
0: Een tondeuze?
1: Ja.
0: Is niet goed. Is niet goed.
1: Jammer.
0: Ja, zeker jammer. Even kijken. Jos die zegt, is het misschien een mini-stofzuiger? Nee, is ook niet goed. Marieke, koffieapparaat. Nee, dat is ook dat is niet goed. Renate?
2: Hi, goedenavond Lars.
0: Wat denk jij dat het is?
2: Ik denk een melkopschuimer.
0: Dat is ook niet goed. Nee, dat is ook niet goed. Dat is niet goed. Niels?
3: Ja, ik denk dat het een blender is.
0: Een blender! Even luisteren. Niels?
3: Ja?
0: Niet goed.
3: Dat
0: is niet goed. Nee. Ja, een neustrimmer komt ook nog binnen van Maarten. Bart?
4: Ik denk dat het de Satisfyer is.
0: Niet goed. Niet goed. Allemaal fout. Zal ik het gewoon vertellen? Ja, ik dacht al dat niemand dit ging... Het is ook een raar ding wat ik gekocht heb. Ik wist ook eigenlijk niet dat het bestond, maar ik zag het in de winkel liggen. Ik dacht, ik wil het hebben, ik wil het proberen. Het geluid wat ik je net liet horen, dit geluid. Nog één keer. Is het geluid van een hybride tandenborstel? Nou, het is dus een normale tandenborstel. Dus gewoon geen elektrische. Hè? Want die komen ook vaak binnen. Elektrische tandenborstel is niet goed. Het is geen elektrische tandenborstel. Het is een. Ja, het is dus een normale tandenborstel. Zoals je die. Gewoon zo'n handtandenborstel. Maar er zit dus een batterij in. En hij trilt. Het is een heel gek ding, is het. Het is een trillende, normale. Dus ik noem het een hybride tandenborstel. Hij is niet elektrisch. Dus de kop, voor de duidelijkheid, draait niet. Hij trilt gewoon. Dus je kan hem aan- en uitzetten. En hij trilt. Het is, het is een gek gevoel. Ik heb wel het gevoel dat het, ik weet het niet, ik gebruik het nu een week. Ik merk dat ik langer poets omdat ik het gewoon een lekker gevoel vind in mijn mond. Omdat het gewoon, ja, dat is echt waar. Ik poets langer omdat het trilt. Maar dat is natuurlijk eigenlijk een gek ding. Dus het is gewoon een trillende tandenborstel. Het is een beetje alsof je tanden aan het poetsen.

0: Nieuwe muziek van Jamie Miller, Baby Doll. Ontzettend lekker liedje. Hey, ik was vandaag eventjes boodschappen doen bij de Lidl. En bij de Lidl, daar lagen ze al, daar lagen ze al in de winkel. En toen dacht ik, hey, maar we lopen altijd met z'n allen te janken dat die pepernoten en die kruidnoten altijd zo vroeg in de winkel liggen. Maar bij de Lidl, daar lagen ze al in de winkel. En dan heb ik het over de kerstollen. Ja, dat is echt waar. Ik vind het echt heerlijk, hè, met dat spijs erin en zo. Ik heb ze wel nog even laten liggen, omdat ik dacht, als ik nu al begin aan spijs en zo. Nee, meer, ik vind het wel lekker. En zo, maar ja, god, we moeten nog tot de kerst. En ik ben al zo topzwaar, dus misschien moet ik het niet doen. Dus dat is de reden dat ik het heb laten liggen. Maar toen dacht ik wel, van, is het dan dit wel een beetje het moment dat we liedjes over kersttollen kunnen gaan draaien? Romy van de redactie, ik leg het even aan jou voor. Is het te vroeg? Kunnen we nu al liedjes over kersttollen draaien? Of zeg je van, dan moeten we...
1: Ja, maar dit vind ik moeilijk. Want in mijn rol op deze plek moet ik natuurlijk zeggen, het is nog veel te vroeg.
0: Nee, eigenlijk zou je dus moeten zeggen, het is veel te vroeg. Ik ben de regisseur van het programma, dat gaan we niet doen.
1: Ja, maar ik ben een kerstfanaat. Okay. Ja, kan voor mij echt niet vroeg genoeg beginnen.
0: Dus we kunnen liedjes draaien over kersttollen.
1: Absoluut.
0: Nou, dan gaan we dat lekker doen. Kriskros Amsterdam, dit is Queen of My Kerstol.

0: Jenna Spyro en Great Expectation. Maakt het bijna 11 uur. Het nieuws komt eraan met Fieke. Fieke, wat zit erin?
1: Nou, er was een opvallende gast op de verjaardag van de Russische president Poetin.
0: Ja, en zo meteen een nieuwe ronde Knok tegen de Klok. Maak je kans op een lekker zakcentje. Werkt als volgt. Je hoort geldbedragen oplopen. Roept dan stop voordat de klok afgaat. Dan win je het laatst volledig uitgesproken bedrag. En anders win je niks. Als je nou mee wil spelen en je kan een extra zakcentje wel verdienen. En je bent goed gehumeurd. Want dat vind ik eigenlijk nog misschien, dat vind ik nog het belangrijkste. Nee, maar dat is echt. Ik wil gewoon even gezellig iemand even. Die zometeen mee wil spelen. En stuur dan nu het woord klok. Stuur nu het woord klok en doe het met een berichtje in de Q-Music app.
2: Elke vrijdag zit hij naast mij. De man met de rebelse snor.
3: Hey, goedemorgen.
2: De man die... Ja, hoe zou je hem nou eens omschrijven?
4: Hele lieve jongen, 2,70 meter lang. En dat toch lijkt hij ook weer 14. En dan heeft hij wel weer een snor.
2: Een man van feiten.
3: Zelfs het stokbrood hebben wij te danken aan Napoleon.
2: Zijn naam is Krikke.
3: Bram Krikke.
2: En morgenochtend zegt hij... Hey,
3: Mattie! Hebben mijn snor en ik jou ooit teleurgesteld?
5: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
6: Morgen.
5: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
6: Echt waar, joh?
5: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
7: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
9: Hola, ¿dónde está mi casa?
8: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
9: Paella, paella.
8: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
9: Buenas noches.
8: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
10: Nu niet 1, maar 2 merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeanscenter. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeanscenter, de vriendelijke jeansspecialist.
11: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
12: Daardoor word ik snel geholpen.
11: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
10: Nu 2 merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeanscenter.
13: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
14: Voor de makers.
15: Praxis.
16: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
18: Weer naar de bergen dit jaar? Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste. Bij Sunweb is je skipas altijd inbegrepen. Wintersport. Al vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. Nooit gedacht. Toch gedaan.
19: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen. 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk. 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
17: Fans van voordeel.
19: Aldi.
20: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
21: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
22: Ariel, je kent het wel! Nu bij Kruidvat, 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten, verzamelen bij...
23: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
24: Onze bank, ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
1: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.

0: specialist.
1: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
2: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
3: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Het geluid.
5: Het geluid van Q-Music is nu waard
6: €29.000 en het klinkt zo.
7: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
6: 11 uur geweest, het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Fieke Hamers.
8: Goedenavond. De gouden televisiering voor beste tv-programma is gewonnen door de Bondgenoten. Naast de kijkers en alle makers wilde presentator Jan Versteeg één groep in het zonnetje zetten, de deelnemers.
9: Want je moet het maar durven. In een huis gaan zitten met 90 camera's. Of wetende dat het hele land een mening over je gaat hebben, positief of negatief. En dan toch je zo bloot durven geven, soms zelfs letterlijk.
8: Jan Versteeg won ook de prijs voor beste presentator. Andere winnaars tijdens het gala waren onder andere Daan Alverink voor talent, even tot hier in de categorie Impact, Annette Malherbe voor beste acteur en Joop van den Ende kreeg een speciale oeuvrerie.
6: Ik begrijp dit niet. Die bondgenoten, ik mis heel deze hype. Wordt heel goed bekeken ook. Maar dit is toch gewoon een soort Big Brother of zo?
8: Ja, maar met spelletjes.
6: Kijk jij het wel eens?
8: Nee,
6: ik kijk het dus ook niet. Ik ken ook niemand in mijn omgeving die dit kijkt. Nou, ik vind het heel bijzonder. Gefeliciteerd iedereen, maar ik snap er niks van.
8: Een brand in de garage van het Olympisch Stadion in Amsterdam zorgt al uren voor rook- en stankoverlast. Het vuur ontstond in een kruipruimte van de parkeergarage en sloeg over naar een spouwmuur. Er zouden geen auto's in brand staan en er zijn ook geen berichten over gewonden. Omdat het een historisch pand is, is er groot opgeschaald, omdat er alles aan wordt gedaan het pand te behouden. Een asieldemonstratie in het Gelderse Opheusden is vanavond rustig verlopen. De meeste van de 150 demonstranten zijn vertrokken. Er waren geen spreekkoren, spandoeken of anti-AZC-liederen. Half september liep een demonstratie in Opheusden nog uit op rellen. Maar de gemeente had nu met demonstranten een eindtijd afgesproken. Ook waren camera's en extra verlichting. En een opvallende gast op de verjaardag van de Russische president Poetin, de Duitse oud-bondskanselier Schröder. Volgens het Kremlin zou Poetin hebben gehoord dat Schröder in Moskou was en hem thuis hebben uitgenodigd. Op foto's schudden ze elkaar lachend de hand. Schröder krijgt al jaren kritiek op zijn hechte band met Poetin. En dan nog het weer van Buienradar. Komende nacht gaat het vanuit het westen regenen. Morgen wordt het ook bewolkt en regenachtig met veel wind. En het wordt tussen de 14 en 18 graden.
6: Verkeersinformatie van Flitsmeister. Geen files, wel flitsers gezien. Je krijgt de vier meest gemelde. Die staan langs de A4 Leiden-Amsterdam 3.8. De A27 Almere-Hilversum 112.4. A58 Vlissingen-Goes 161.5. En de A79 Heerlen-Maastricht staan ze bij 8.3. En een volledig overzicht vind je in de Flitsmeister-app. Er zijn wel mensen in de Q-app trouwens die veel de bondgenoten kijken. Maar, ik begrijp het gewoon niet. Angelique bijvoorbeeld zegt, ja, ik kijk het elke dag. Begrijp ik geen reet van.
10: Music. Lars Boelen.
6: Goed, over tot de orde van de dag. Zometeen kans op een lekker zakcentje in een nieuwe ronde. Knok tegen de klok. Als je mee wil spelen, stuur dan nu het woord klok in de Q-app.

0: Back to music. Ja, Lotte.
1: Ja.
0: Ja. Jij bent ten huwelijk gevraagd.
1: Dat klopt.
0: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Hoe lang, mag ik even vragen hoe lang jullie al samen waren? Ik vraag dit voor een vriend. Wat zeg maar een beetje de normale termijn is dat je dan iemand ten huwelijk vraagt.
1: 4 jaar.
0: Oh ja, 4 jaar. Ja. Vond je het ook wel tijd worden of had je zoiets van, oh, het is wel snel dit?
1: Nee, want ik wilde haar ook gaan vragen.
0: Oh ja, oké. Okay. Ja, oké, okay, heel goed. Dus, jullie zijn 2 vrouwen, begrijp ik?
1: Ja, dat klopt.
0: Hoe bepaal je dan wie vraagt? Of is dat dan maar gewoon... want normaal gesproken... Wat ik daarmee bedoel... Ja, nu klinkt het zo kut.
1: Ik snap wat ik bedoel.
0: Vaak is het de man, zeg maar, die op de knie gaat. En zeg maar, is dat de volger? Maar wie... Zeg maar, hoe doen jullie dat dan? Spreek je dat af? Of is het gewoon wie het eerst komt, wie het eerst maalt?
1: Dat denk ik, hè. Een wedstrijd van maken wie het dan als eerste is. Als ik het erover heb gehad.
0: Oh ja, leuk zeg. En hoe heeft ze het gedaan?
1: Ja, met allemaal vrienden erbij. En dan in een mooie binnentuin.
0: Bijzonder.
1: Ja, zeker.
0: Hey, maar wanneer is het gebeurd? Is gisteren gebeurd, zei je?
1: Nee, september.
0: Oh, dat is alsnog kort dag. Hey, en is er al iets, is er iets bekend qua daad? Zijn jullie erover na dan denken wanneer het dan ongeveer moet gaan gebeuren? Of is dat allemaal voor de lange termijn?
1: Dat is lange termijn, maar dat komt eraan.
0: Eerst nog even lekker genieten van de verloving.
1: Precies.
0: Ja, mijn vriendin is weddingplanner, dus ik maak het allemaal vanaf dichtbij mee, zeg maar. Dus hoe die bruiloft wordt, dat is een hoop geregel, Lotte. Dat wil je niet weten. Dus,
1: nou goed.
0: Ja. Nou, succes daarmee. Gaan we dan ook daarvoor spelen? Als jij zo meteen een mooi bedrag wint, gaat dat allemaal richting de bruiloft?
1: Ja, dat gaat wel in het potje, ja.
0: Oké, nou, dan gaan we ons best doen. Knok. Tegen de klok. We gaan een nieuwe ronde Knok tegen de klok spelen. Je hoort zo meteen geldbedragen oplopen. Roep dan stop voordat de klok afgaat. Dan win je het laatst volledig uitgesproken bedrag. En anders win je helemaal niks. Dat is hoe het werkt. Hoe zit het met de zenuwen, Lotte?
1: Ja, goed.
0: Goed, oké. Okay. Alles onder controle?
1: Alles onder controle.
0: Ben je er klaar voor?
1: Zeker.
0: Succes, daar ga je.
2: 43 euro. 58 euro. 139 euro. 152 euro.
1: Stop.
0: Gefeliciteerd, Lotte! Hey, 152 euro, dat is een lekker bedrag. Daar kan je zeker wel 1 glas champagne van kopen voor op je bruiloft.
1: Als je bruiloftbedragen meedraagt,
0: ja. Het is godsgruwelijk duur, maar 152 euro, het is lekker meegenomen. Het is een fantastisch bedrag, dat gaan we naar je overmaken. We gaan ook even luisteren wat er uiteindelijk in de klok had gezeten. Want had er nou nog meer in gezeten dan die 152 euro? Daar gaan we nu achter komen.
2: 183 euro.
0: Ja.
2: 200 euro.
0: Zo. Ja, 200 euro rond zat erin. Ja, Lotte.
1: Dat is een mooi bedrag.
0: Dat is een mooi bedrag, maar 152 euro is ook een mooi bedrag. En daar zei je stoppen. Dat gaan we naar je overmaken. Ik wens jou een hele fijne avond.
1: Dankjewel.
0: En alvast heel veel succes met sparen en het organiseren van die bruiloft die gaat kopen.
1: Heel erg bedankt. Fijne uitzending nog.
0: Yo, doei.
1: Doei.
0: Ach, het is zo gegund, hè, Lotte. En dat gaat er ook zoveel geld kosten, die bruiloft. Hey, morgenavond bij Stefan Bouwman een nieuwe ronde Knok tegen de klok. Zometeen Ella Langley. Choosing Texas komt eraan. En eerst Kensington. Dit is Done With It bij Q.

0: Langley en Choosing Texas bij Q Music. Het is donderdagavond, nationale joggingsbroekenavond, heb ik in het leven geroepen. Omdat het zo lekker is om joggingsbroeken te dragen. En eigenlijk als je de deur uitgaat, is het, ja, het is niet echt lekker om dan een joggingsbroek aan te trekken. Maar we doen het wel met het hele land op donderdagavond, vanaf vanavond. Danielle.
1: Nu onderweg naar huis, want ik moest een keer een avonddienst draaien.
0: Oh ja.
1: Maar het eerste wat ik ga doen,
0: ja, is,
1: als ik thuis kom,
0: ja,
1: is met joggingsbroeken aan.

0: Pink bij Q en Just Like a Pill. Hey, vanavond hebben we lekker gegeten van de toko. Dat is zo'n Aziatische toko hier bij Q Music om de hoek. Daar hebben we heerlijk even gegeten. Maar tijdens dat we de bestelling hebben geplaatst, zijn we even in de supermarkt ingegaan. Romy van der Rust en ik.
1: Ja, klopt.
0: Was leuk, hè? Even zo, dat is echt leuk. Wij houden ook van buitenlandse supermarkten.
1: Ik vind al die producten, wat wij, dat ken je dan niet. En dan denk ik, oh, wat is het? En ik wil eigenlijk alles proberen.
0: Ja, maar dit ken je wel, toch? Dat is, zeg maar, als je zit te luisteren. In het buitenland is het heel leuk om eventjes een supermarkt in te daar. Nou, dat hebben we dus nu ook gedaan. En wat zagen we daar liggen, Romy?
1: Ik zag daar fortune cookies.
0: Ja, dat zijn van die dingen die krijg je ook wel eens bij het Chinese restaurant, toch?
1: Ja, klopt.
0: Ja, en dat zijn gewoon van die cookies, als je het niet kent, met een spreuk erin. En dat brengt je dan geluk of zo, of dat zegt iets over je.
1: Ja.
0: Dan dachten we, is het leuk om dat uit te pakken? Gewoon straks. Dus als je nu zit te luisteren en je denkt, hé, maar ik kan wel een beetje geluk gebruiken. Stuur dan het woord
1: cookie.
0: Cookie?
1: Ja, fortune is moeilijk.
0: Fortune
1: dus daar had ik ook zelf ook moeite mee om dat te
0: spellen. Ja, het is een heel moeilijk woord, fortune.
1: Nee, dus ik dacht gewoon cookie. En dan kan je of op zijn Engels of op zijn Nederlands. Maakt niet uit.
0: En dan gaan wij voor jou een fortune cookie openmaken.
1: Leuk.
0: Ja, dat is leuk, hè?
1: Ja,
0: en wie gaat het dan opeten? Dat gaan we gewoon zelf doen.
1: Ja, doen we dat.
0: Ja, dan eten we gewoon zelf op. Maar dan krijg jij zeg maar het geluk.
1: Dus ja.
0: Oké, dat is een goed idee. Nou, vanavond had ik er al eentje opengemaakt. Er stond in volg je intuïtie en al je plannen slagen. Dus dit kan niet anders dan een fantastisch worden natuurlijk.
1: Absoluut.
0: Ja. Dus stuur het woord cookie nu met een berichtje in de Q Music app. Maken we zo meteen de fortune cookie voor je open. En nou, Cameron Whitcomb. Komt eraan.
2: Heb je het gehoord? Is het waar? Ja. Het is waar. Na 15 weken worden Shakira en Burna Boy eindelijk van de troon gestoten. Morgen heeft de top 40 een nieuwe nummer 1. Maar wie heeft dan nu de grootste hit van Nederland te pakken? Dat hoor je morgen vanaf 2 uur in een nieuwe Nederlandse top 40.
3: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
4: Goedemorgen.
3: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: Autotaalglas is partner van de top 40.
6: Sta je in de file en spot je ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
9: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Nu bij Dirk, Felix Kattenvoer. Diverse varianten, €3,99.
10: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
11: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
10: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
12: Bij Ducardi worden het schitterende dagen. Met bijzonder veel voordeel op meer dan 500 nieuwe sieraden. Ideaal voor een mooi aandenken. Aan je eerste zelfgebakken zuurdesembrood. Dus loop gewoon eens binnen. Ducardi-juwelier. Gewoon schitterend.
13: Wen er maar aan.
14: Het is gewoon alsof ik mezelf niet ben. Ik heb een bloedheet. Ik kan opeens totaal flippen.
15: Ouder worden komt vanzelf.
16: Dat kan eigenlijk maar één ding betekenen.
15: Eraan wennen is een ander verhaal.
16: Je bent in de overgang.
15: Naar de bestseller van Maaike Meijer.
16: Ik ga als een feniks herrijzen.
15: Wen er maar aan. Nu in de bioscoop.
16: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
17: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie.
13: Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
18: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: De prijs.

0: Afrojack en Rebel en 10 Feet Tall bij Q-Music. De plek waar we vanavond lekker bij de toko hebben besteld. Zo'n Aziatische toko, daar hebben ze heerlijk eten. En we zijn er gelijk eventjes langs de supermarkt gegaan. En daar hebben we wat fortune cookies gekocht. Romy van de redactie, jij dacht, dat is een leuk idee. Dan gaan we even die show openmaken.
1: Ik vind het altijd heel leuk om die cookies open te maken. Ik bedoel, ja, ze zijn niet per se echt lekker om te eten.
0: Nee, dat vind ik ook altijd.
1: Ik vind die spreuken daarin altijd zo leuk.
0: Ja, en het leuke is, wij gaan jou dus nu de fortune geven en wij krijgen het cookie.
1: Ja.
0: Dus wij krijgen het gore cookie, maar jij krijgt het geluk. Dus als je een beetje geluk kan gebruiken, dan gaan we zo'n ding voor je openmaken. De eerste gaat naar Lars. Nou, sowieso heb je dan nog geluk met je naam in principe. Lars, goedenavond.
2: Hallo.
0: Hallo Lars. Hey, jij kan wel een beetje geluk gebruiken.
2: Ja, misschien wel een beetje.
0: Waarom?
2: Nou, ik heb toevallig maandag een punt gezet achter een korte relatie die niet goed voelde. Ja. Dus ja, geluk kan altijd wel een beetje.
0: Nou, dan kan je het wel gebruiken. Oké, nou, we gaan een cookie voor je openmaken, Lars. Wie wil je dat hem openmaken? Romy heeft er 3 en ik heb er 3. Zeg het maar.
2: Doe maar Romy.
0: Oké, Romy.
1: Oké, leuk. Mag je van mij ook nog even kiezen, want ik heb er hier 3 voor me liggen. 1, 2 of 3.
0: Laten we het nou niet
2: De meest rechtse.
1: Oh, dat vind ik moeilijk. Rechts, dat is deze. Ja, oké. Okay. Ik weet niet wat links en rechts is. Oké, ik ga hem voor je openmaken.
0: Kinderklas, links of rechts.
1: Nou, ja, ik weet het gewoon niet.
0: Ja, maar het is kleuterklas.
1: Oh, het koekje breekt. Het kruimelt een beetje. Even kijken. Er staat op... Pas op voor mensen met een kleine lepel.
0: Hè?
1: Nee, dat staat er niet op, sorry.
0: Nou, wat is dat nou voor rare?
2: Ik wil wel zeggen, hè?
1: Sorry, die heb ik zelf even verzonnen. Ja. Nee, er staat op... Wees niet bang die grote stap te zetten. Oh. En kan jij dit plaatsen in jouw leven, Lars?
2: Ja.
1: Ja?
0: Oh, echt?
2: Ja, maar het heeft niet met liefde te maken, maar ja, ik kan hem wel plaatsen.
0: Wat dan? Wat dan? Dan ben ik benieuwd.
2: Nou, ik doe al een paar jaar aan... ik laat het anders zeggen. Ik ben sinds dit jaar eigenlijk een beetje aan het doorbreken als scare actor.
0: Ja.
2: En ik ben sinds een paar maanden bij een nieuwe organisatie. Ik weet niet of ik de naam mag noemen, maar...
0: Weet ik ook niet.
2: Ik ga het gewoon doen trouwens. Het heet Terror Nights.
0: Ja?
1: Ja.
2: En daar heb ik toevallig... zit ik nu een paar maanden bij als scare actor. En toevallig heb ik 2 weken geleden... een vraag gekregen of ik nu al spookhuisbaas wil worden... voor een volgend jaar. Nou, dus.
0: Die Lars, stap moet je zetten. Je hebt het gehoord.
2: Ik heb hem aangenomen. Maar
0: nou, heel goed. Niet bang voor zijn. Gewoon lekker van genieten.
2: Gaan we doen.
1: Heel veel succes.
2: Dankjewel.
1: Joehoe.
0: Iris.
2: Doei.
0: Iris.
3: Een goedenavond.
0: Hallo. We gaan er voor jou ook eentje openmaken. Kun je ook een beetje geluk gebruiken of is het gewoon...
3: Ja, tuurlijk. Je kan altijd geluk gebruiken, dacht ik.
0: Nou, kom maar door. Wie moeten we openmaken? Ik of Romy?
3: Jij mag hem openmaken.
0: Oh, ja, ook leuk.
3: Zeker.
0: Even kijken hoor. Dan breek ik er voor je in tweeën.
3: Ja.
0: Dan haal ik het... blaadje eruit. Even kijken. De Nederlandse versie. Het staat ook in 8 talen er altijd op. Even kijken. Oké. Beste Iris, komt-ie. Je problemen zullen in het niet vallen... bij het grote geluk... dat je binnenkort... ten deel valt.
1: Huh?
0: Ja, dat is wat er staat. Ja, sorry, dat is wat er staat. Ja. Je problemen zullen in het niet vallen... bij het grote geluk dat je binnenkort... kort ten deel valt. Dus nou, eigenlijk zeggen ze dus, je krijgt binnenkort heel veel geluk en alle problemen die je nu hebt, die verdwijnen als sneeuw voor de zon.
3: Nou, perfect.
1: Geweldig.
0: Kan iedereen wel gebruiken natuurlijk. Ja, ik ook, Iris. Heb je veel problemen of valt het mee?
3: Nou, naar mijn idee niet. Maar
0: misschien
3: weet het nooit, hè?
0: Heb je kleine probleempjes, weet je, we hebben allemaal probleempjes. De vaat moet ook wel eens gedaan worden. Nou, die verdwijnen als sneeuw. Misschien krijg je een extra vaatwasser. Weet jij even. Nou,
3: Zou ook leuk zijn.
0: Succes ermee.
3: Ja, dankjewel. Fijne avond. Doei.
0: Doei. Zullen we er even eentje doen?
1: Ja, is goed.
0: Fabian.
4: Hey, goedenavond.
0: Hallo Fabian. Kan je een beetje geluk gebruiken of niet?
4: Ja, zeker. Maandag heb ik mijn allereerste intakegesprek voor een appartementje. Dus,
0: alright.
4: Ik hoop op goed geluk.
0: Ja, dat hoop ik ook voor je. Oké, Fabian, zeg het maar. Wie moet er eentje openmaken? Moet ik dat doen? Of Romy?
4: Nou, ik voel wel geluk bij Romy, bij de allerlinkerste.
0: Ja, oké, bij de allerlinkerste. De meest linkse, oké. Gaan we hem even openmaken.
1: Ja. Oh, het koekje is al gebroken. Ja, ik weet niet of dat wat zegt.
0: Ik neem even een hapje ook ondertussen.
1: Hoor. Kijk hoor. Je talenten worden gewaardeerd en beloond. Ja, ik weet niet of dat heel veel zegt over dat appartement. Maar misschien wel op werkvlak.
0: Nou, hoor ik ook niet.
4: Ja, ik heb geen idee, maar het zal
0: talenten worden.
1: Even niet zo smakken, ja, dat is echt goor.
0: Wacht even, het eten.
1: Ja, maar dat moet je dan nu toch niet doen? Ook zo'n droog koekje krijg je ook niet weg?
0: Nee.
1: Sorry Fabian, wat zei je?
4: Het zal vast wel geluk brengen in de toekomst, dus het is positief.
0: Ja.
1: Nou zeker, want ja, je talenten die worden gewaardeerd en beloond. En ik hoop dat ze flink beloond worden,
0: met
1: Fabian.
0: Een appartement, met een appartement.
4: Nou, met een appartement, ja.
0: Met een appartement, laten we dat dan hopen.
1: Nou, veel succes maandag.
4: Hé, hey, dankjewel.
0: Hé, Romy, zullen wij zo meteen nog even een rondje doen?
1: Absoluut, want ik heb nog een koekje over. Ja. Jij ook, denk ik, hè?
0: Ik heb er nog twee over hier.
1: Nou, super.
0: Ja, oké, dan doen we zo meteen nog even een rondje. Als je geluk kan gebruiken, stuur even het woord cookie met een berichtje in de Q Music app.

0: 3 van Taylor Swift, Patient Zero bij Q Music. Waar we fortune cookies aan het uitpakken zijn, als je een beetje geluk kan gebruiken. We hebben vanavond bij de toko gegeten en hebben een zak fortune cookies meegenomen. En nu gaan we ze openmaken. Even kijken, Jeremy.
1: Hallo.
0: Hallo Jeremy, jij zit lekker in de auto en je kan wel een beetje geluk gebruiken.
1: Ja, ik bedoel, tegenwoordig weer niet, hè?
0: Nee, precies. Maar wat bedoel je daarmee? De benzineprijzen?
1: Ja, inderdaad, dat ja. Benzineprijzen, dus prijzen in de supermarkt.
0: Ja, ja. Box 3.
1: Ja.
0: Oké. Oké, Jeremy, we gaan een fortune cookie voor je openmaken. Laten we godsnaam hopen dat de box 3 problemen oplost. Even kijken, wie moet hem openmaken? Moet jij, Romy, of moet ik hem openmaken?
1: Jij mag hem openmaken voor mij.
0: Okay, ga ik hem voor je openmaken. Kijk, ook deze zit goed dicht.
2: Ik ben gewoon bij elk koekje weer benieuwd wat er is.
0: Nou, ik ook.
2: Zo leuk.
0: Ik ook. Ja. Nou, ik breek hem voor je in 2 zakjes open. Ik haal het plaatje eruit en daarop staat voor jou. Erkenning zal vanuit een onverwachte hoek komen.
2: Oh.
0: Ah. Erkenning zal vanuit een onverwachte hoek komen. Misschien dus een schouderklopje van je leidinggevende of zo. Ik weet niet of je die hebt.
2: Ja, of onverwacht, ja.
0: Onverwachte hoek, ja.
1: Ja, ja.
0: Ja, erkenning. Nou ja, houd het even in de gaten de komende tijd,
2: ja.
0: Jeremy.
2: En laat het ons ook even weten als je nou denkt... Doen, ja. Hey, en, dit was dat cookie.
0: Maar ja, erkenning zal vanuit een onverwachte hoek komen. Nou ja, ik doe je voordeel mee.
1: Ja, dat ben ik zeker van plan, ja.
0: Oké, okay,
2: pas op. Succes.
0: Yo.
1: Yo, fijne avond.
0: Daddy.
3: Hoi,
0: jij bent, de laatste voor wie we een koekje gaan openmaken. Jou gunnen we ook een beetje geluk.
3: Ah, dat is lief.
0: Heb je het echt nodig of is het gewoon weer gewoon een beetje geluk?
3: Nee, ik wil gewoon een beetje geluk. Okay. Ik wil gewoon weten wat het brengt.
0: Ja, wat het universum voor jou in pacht heeft. Nou, dan gaan we gewoon nu checken. Wie moet hem openmaken, Romy of ik?
3: Romy.
2: Oké, okay. Hij gaat open.
0: Spannend dan.
2: Oh, hij gaat moeilijk. Oh, nee.
0: Mag ik nou even een stukje van de koekje eten? Want ligt je...
2: Nee, doe dat nou dadelijk.
0: Nou, lekker.
2: Dat klinkt toch vies?
0: Maak er nou uit.
2: Oké, even kijken. Nieuwe ideeën kunnen voordelig zijn.
3: Zo.
2: Diep, hè?
0: Zo.
2: Deze gaat
0: zo.
2: Even heel diep.
3: Ja, nieuwe... Deze gaat heel diep.
0: Zo, nieuwe ideeën kunnen voordelig zijn. Heb jij nieuwe ideeën, Danny?
3: Nou, nee, niet echt.
0: Nee, maar... weer verhuizen of zo? Of weet ik veel, nieuwe baan?
3: Ja, nee, geen nieuwe baan. Ik heb nu een goede baan. Ja. Nou, verhuizen, ja, dat is wel een goed idee.
0: Nou, hier zie je. En die kunnen voordelig zijn. De huizenprijzen zakken. Hey.
3: Ja. Ja, dat heb ik ook gehoord vandaag, ja.
2: Nou, houd het in de gaten.
0: Houd het in de gaten. Houd het in de gaten, Danny. Misschien komt er wat op je pad. Nieuwe ideeën kunnen voordelig zijn. Oké, doei doei. Succes!
3: Doei.
0: Veel geluk! Hoi.
3: Hoi.
0: Hoi. Dan hebben we nog eentje over, of niet?
2: Ja, klopt. Wil je die van mij openmaken?
0: Ja,
2: ik wil er gewoon nog eentje. Ik vind het zo leuk. Ik heb er al 3 opengemaakt vanavond.
0: Voor jezelf, dat jij ook nog een beetje
2: geluk
0: hebt.
2: Ja, maar ik vind het zo... Ik ga misschien nog een zak kopen.
0: Oké. Okay. Nou, even kijken. Maak hem voor je open. Even kijken, het staat erop. Dit jaar gaat alles lukken wat je wil.
2: Wow.
0: Wow, dit jaar gaat alles lukken wat je wil. Ja, waanzinnig.
2: Dat is niet normaal.
0: Jij wilde dit jaar toch gaan afvallen?
2: Nou, dat heb ik toch al gedaan.
0: Wat?
2: Dat heb ik al gedaan.
0: Ja, ja, nee, maar dat gaat je lukken ook dit jaar, bedoel ik.
2: Ja, dat is dus al gelukt.
0: Nee, maar het jaar is niet voorbij.
2: Nou,

0: De nummer 1 in de top 40 op dit moment. Ja, nog heel even, want er komt een nieuwe nummer 1 aan. Heft, zegt hij nou? Ja, dat verklap ik nu gewoon bij deze. Morgen in de top 40 een nieuwe nummer 1 van Nederland. Welk liedje dat hoort, wordt, dat hoor je vanaf 2 uur 's middags. Die Die, Shakira en Burna Boy. En zometeen de nummer 1 uit de foute 1500. Ja, we beginnen de dag niet goed, maar fout. En dat doen we met K3. Oh ja, Lele, hoor je zo.
1: Jillian van Jullie gaan naar mij.
2: Blik witte monster met 2 shotjes espresso erin.
3: Hoi mams.
4: Niet meer doen.
5: Hey Mattie, elke ochtend bij Q-Music.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
8: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist. Weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
9: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echts. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
10: Lampen hangen? Doe het lekker zelf. Nu, met de Gamma Woordenpas, 30% korting op verlichting of 30% korting op Philips LED lichtbronnen. Dat zeg ik.
9: Happy nieuws. Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.

0: Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Niet weer hetzelfde uitje? Kom naar Preston Palace. Zwemmen, kermis, eten, drinken en veel meer all-inclusive. Boek nu op prestonpalace.nl.
1: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi. Het eten is klaar, aan tafel.
4: Zo, dat ziet er lekker uit.
5: Ja, met een broodje.
6: Een broodje, hè?
7: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
8: Keukenkopers, opgelet. Nog maar 4 dagen.
9: Big deals bij Keukenconcurrent.
8: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
10: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
11: Chris?
12: Ja?
11: Hoef jij niet te werken vandaag?
12: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
11: Dus, heb je nu...
12: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
11: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
13: Het geluid. Het geluid van Q-Music is nu waard
14: 29.000 euro.

0: nacht geweest. Het Q-Music nieuws, dat krijg je van Mario Kwaitaal.
1: Goedenacht. In het Gelderse Opheusden is een demonstratie tegen de komst van asielzoekers rustig verlopen. Er stonden 150 demonstranten bij het gemeentehuis, vooral jongeren. Spandoeken en spreekkoren waren er niet. Vorige maand liep een demonstratie daar nog uit de hand. Toen gooiden demonstranten zwaar vuurwerk naar agenten. De brandweer in Amsterdam heeft nog uren nodig om de brand in het Olympisch Stadion te blussen. Volgens lokale media was er een chemische lucht te ruiken, maar er is niks schadelijks gemeten. De brand begon in de kruipruimte van de parkeergarage, maar sloeg over naar een spouwmuur. Daardoor kwam er ook veel rook vrij. De regenboogvlag hangt zondag aan het Tweede Kamergebouw voor Coming Out Day. SGP was tegen en liet alle Kamerleden 's avonds laat nog naar Den Haag komen voor een hoofdelijke stemming. Van alle aanwezigen stemden 90 Kamerleden voor het hijsen van de regenboogvlag, 36 waren tegen. Ja, 21 kwam niet opdagen. En zwemster Marit Steenbergen heeft een Europees record gezwommen op de 100 meter wisselslag. Met een tijd van 56,18 seconden snoepte ze iets van haar eigen record af van vorig jaar. Zelf had ze geen persoonlijk record verwacht. Alleen de Amerikaanse Gretchen Walsh zwom ooit sneller dan Steenbergen. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht en het koelt af naar 7 tot 13 graden. Overdag buien en veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen.
0: En op de weg lekker rustig, geen files. Flitsmeister meldt wel controles en je krijgt de 3 meest gemelde. Die staan langs de A4 Leiden-Amsterdam bij 3.8, de A27 Almere-Hilversum 112.4 en de A58 Vlissingen-Goes. Daar staan ze bij 161.5. Voor een volledig overzicht check je de Flitsmeister-app.
2: Het is 12 uur. Een nieuwe dag begint. Dus dat betekent een foute start.
3: Lars Boelen.
0: Officieel vrijdag 9 oktober. Met één been in het weekend kunnen we wel zeggen, toch? Beginnen we lekker fout met K3. Dit is Oya Lele.

0: oktober 2026, je hoorde K3. En Oya Lele, de nummer 1 uit de foute 1500 afgelopen jaren. Hey, even kijken, komt de audioberichtje binnen van Patrick.
1: Lars en Romy,
0: ja.
1: Ik heb jullie hulp nodig.
0: Wat dan?
1: Ik ben door mijn snackies heen.
0: Oh, doe je snackies.
1: En ik moet nog heel de nacht.
0: Oké, ja.
1: Mag ik even bij jullie wat plunderen?
0: Ja.
1: Doei.
0: Doei. Ja, goed nieuws voor iedereen die net als Patrick last heeft van die nachtelijke hongerklop. Heb ik altijd na 12 uur. Beetje honger. Beetje dat borreltje in de maag. Zometeen gaan we snacks uitdelen uit de Q-Music snackautomaat. Eerst Bibi Rexha.

0: Man en Skin Back Your Music. Het is donderdagavond, joggingsbroekenavond, nationale joggingsbroekenavond. Het is de avond dat je lekker in je joggingsbroek mag zitten, ook al ga je de deur uit. Heb ik in het leven geroepen. Dus doe er vooral lekker aan mee. En het is ook de avond dat de snackautomaat Back Your Music, die staat hier op de gang, tot de nok toe wordt bijgevuld. Dus die zit weer helemaal vol. Er zit van alles in, variërend van een Twix tot een zakje chips. En bij elke snack staat een getal tussen de 1 en de 80. Rome van de redactie, jij bent ergens achtergekomen.
1: Ja, ik liep vanmiddag langs de snackautomaat.
0: Toevallig, hè? Niet om wat te halen.
1: Nee. Ik liep er toevallig langs.
0: Toevallig.
1: Ik denk dat mensen schrokken, want ik maakte een klein gilletje.
0: Ja, ik hoorde dit.
1: Ah! Ja, ik dacht, omdat ik zag iets en dat verbaasde mij. En ik werd eigenlijk zo blij.
0: Ja, enthousiasme was het.
1: Ja,
0: toch?
1: Dat er gewoon een gilletje uitkwam. Maar omdat we hebben een nieuwe snack in het automaat.
0: Ja, we hebben een nieuwe snack. Ja.
1: En dit is een waanzinnige snack.
0: Dit is heel lekker.
1: Witte Kinder Bueno.
0: Dat meen je niet.
1: Ja.
0: Hoe? Een witte Kinder Bueno hebben we vanaf nu in de snackautomaat zitten. Maar er is, op welke plek zit dat dan? Van de bruine?
1: Ja, is wel in plaats van.
0: Oh,
1: maar goed,
0: ik vind
1: het wel even een lekkere switch.
0: Ja, even frisse wind door die automaten.
1: Ja, dat is anders.
0: Ja, dat is goed.
1: Maar goed, we gaan natuurlijk niet zeggen welk getal die zit.
0: Absoluut niet. Bij elke snack staat dus een getalletje tussen de 1 en de 80. Nu gaan we zometeen snacks weggeven uit die automaat aan de hand van random getallen die ik ga invoeren. En jij mag die getallen gaan bepalen. Dus als je zit te luisteren en je denkt, ik heb een beetje honger, stuur dan nu je geluksgetal tussen de 1 en de 80 deze kant op. Doe dat met een berichtje in de Q-Music app en dan ga ik zometeen kijken of er een snack in je vakje zit en welke dat dan is. Dat is toch lekker. Kom maar door. Getal tussen de 1 en de 80.

0: Natasha Bedingfield en Unwritten bij Q Music. Doet nog steeds goed op ieder feestje trouwens, Unwritten. Want Natasha, het is echt waar. Ik draai ieder weekend draai ik die feestjes ook voor Q Music. Daar gaat erin een zoete koek, nog steeds. Hey, op de gang bij Q hebben we een snackautomaat staan. Zo'n zwarte kast met een glazen ruitje ervoor. IJzeren spiralen. En in die spiralen heerlijke snacks variërend van een Twix tot een Mars, tot iets te drinken, tot iets qua chips en zo. En bij ieder snackje staat een getal tussen de 1 en de 80. Nu ga ik snacks weggeven uit die automaat aan de hand van random getallen die ik ga invoeren. En die getallen komen van jou. Eerste getal komt uit de koker van Nathalie. Nathalie, hallo.
1: Hallo, hoi.
0: Hi. Nathalie, heb je het gehoord? We hebben een nieuwe snack in de automaat sinds vandaag.
1: Ja.
0: Een witte kinderbueno. Vind je dat lekker of liever niet?
1: Nee, ik hou wel van bruin, maar niet van wit.
0: Oké, dus eigenlijk hoop je dus niet. Want ik vraag even aan Romy van de redactie. Zijn die bruinen nu ook helemaal verdwenen?
2: Ja, hij zit volgens mij in plaats van de bruine, ja.
0: Maar helemaal, want soms heb je ook wel eens dat er zeg maar 3 rijen bruin. Snap je wat ik bedoel?
2: Ja, nee, ik zag nu de bruine niet staan. Dus ik denk dat hij even in plaats van is. Maar ja.
0: Oh, dit wordt spannend, Nathalie. Dan we godsnaam dan hopen dat je... Dat je

0: zegt, maar dat is het vakje naast de witte kinderbueno.
1: Maar nu heb je eigenlijk al verklapt waar die zeg maar zitten.
0: Je weet niet welke kant.
1: Nee, oké, dat kan twee kanten zijn. Goed, 29 is dus niet de witte kinderbueno, maar wel een zakje gele M&M's.
2: Dat is ook lekker.
1: Tenminste, de M&M's zijn niet geel, maar het zakje is geel. En er zitten M&M's van pinda in.
0: Snapt iedereen.
1: Ja, ik denk, zeg het eventjes. Goed.
2: Nou, heerlijk.
1: Nathalie, veel plezier ermee. Rob!
3: Ja?
1: Rob, jij bent de tweede in rij. En je mag ook lekker een getalletje gaan geven... die ik dan weer ga invoeren op de snackautomaat.
3: 37.
1: 37 of 37?
3: 37.
1: Ja,
3: ik kom uit het land van de mine.
1: Oh, Brabant. Tilburg ook, of
3: zeker.
1: Niet? Oké. Okay. Nou, dan mag je 37 zijn. Oh, zo, je hebt wel bij 37. Dan heb je wel even een lekkere prijs, hoor. Dit is echt een van de lekkerste dingen misschien wel. Op de Twix, na op 23 zit hij.
3: Nou, ik ben benieuwd.
1: Ja, jij wint een Milka-cookie.
3: Lekker.
1: Ja, dat is echt lekker. Er zit zo'n lekkere vulling zitten in. Het is een chocoladecookie met Milka. Dat is heerlijk. Geniet ervan, Rob.
3: Ja, dankjewel.
1: En dan gaan we nog even naar Sylvia. Sylvia, hallo.
4: Hallo.
1: Hallo, Sylvia. Wat ben je aan het doen?
4: Nou, op dit moment ben ik even de slaapkamer uitgepiept.
1: Ja, maar heb je wakker gebeld?
4: Nee. Oh. Ik dacht, ik app en ik word toch niet teruggebeld. Okay, maar ik werd wel teruggebeld.
1: Ja, oh ja. Ja, maar dat is natuurlijk het gevaar. Als je appt, dan kan je natuurlijk... Ja, dat is net als met het geluid. Als je jezelf opgeeft, kan je gebeld worden.
4: Precies.
1: Ja, oké, okay, nou ja, goed. Maar je bent de slaapkamer uitgepiept, want er lag ook iemand anders in de slaapkamer. Die lag wel te slapen.
4: Ja, precies. Ja, okay, ik kon niet slapen.
1: Okay, nou, dan moeten we een klein beetje stil doen. Sylvia, welk getal kan ik voor je invoeren?
4: Nummer 33.
1: Ik hoop dat het iets is waardoor je lekker in slaap valt. Dus niet een blikje Red Bull of zo, want het zit er ook in. Ja, dat zou je net zien. Ja. Even kijken, 33 vullen we in op de snackautomaat. En het levert jou op, beste Sylvia. Een gevulde koek.
4: Lekker,
1: hè? Dat is echt lekker.
4: Ja. Ja, zeker.
1: Nou, probeer even een beetje te slapen, Sylvia. Want dat is niks, dat niet slapen. En dan gaan we...
4: Nee, maar goed, die gulden koek...
1: Die gaat er nog wel even in. Ja. Nou, geniet ervan.
4: Dankjewel.
1: Hoi, hoi, hoi.
4: Hoi, hoi.
1: Ik zit even tegen Romy nog even een rondje, of niet?
0: Ja, lekker
1: leuk,
0: toch?
1: Leuk, hè? Leuk. Ik heb hier ondertussen een knop gesloopt, zie ik. Ik weet ook niet.
0: Huh?
1: Ja, nou goed, dan ga ik wel even fixen. Ja, ik weet ook niet.
0: Zijn we nog wel te horen?
1: Weet ik niet. Er zit hier...
0: Zo.
1: Oh, alles dondert uit elkaar. Nou, goed.
0: Is het echt kapot?
1: Ja, weet ik niet. Ik ga het zo wel even fixen. Ondertussen, als je nog wil meedoen met de snack.
0: Helemaal zo'n groen dingetje
1: liggen. Ja, dat gaat even niet goed. Nou, ik ga even proberen dit te fixen. Als je nou wil meedoen met de snackautomaat, als we zo meteen nog uitzenden.
0: Ja, dit is echt, we horen jullie nog.
1: Fijn zo. Dan stuur je nu even een getalletje tussen de 1 en de 80 deze kant op met een berichtje in de Q-music. Wat heb ik nou kapot gemaakt?

0: Morgan Wallen, Tate McRae en What I Want bij Q Music. We hebben hier op de gang bij Q een snackautomaat staan. Zo'n zwarte kast, ijzeren spiraaltjes, glazen ruitje. En bij iedere snack staat een getal tussen de 1 en de 80. Nu ga ik snacks weggeven uit die automaat aan de hand van random getallen die ik ga invoeren. Ik zeg er wel even bij, altijd een klein addertje onder het gras. Want niet ieder getal tussen de 1 en de 80 bestaat ook. Dus het kan ook zijn dat je misgrijpt. Voor het eerste getal ga ik naar Siebe. Siebe, hallo.
1: Hey, goedenavond.
0: Siebe, waarom ben je nog wakker?
1: Ik ben onderweg terug van mijn werk.
0: En wat doe je voor werk?
1: Ik ben piloot voor Malta Air.
0: Oh, zo joh. Leuk denk ik, of niet?
1: Ja, meestal wel.
0: Oh, leuk. Weinig enthousiast.
1: Ja, is wel leuk, zeker.
0: Ja, is leuk. Piloten, dat is toch eigenlijk een droomleven. Dat hoor je wel eens. Dat piloten echt een droomleven. En die doen het ook allemaal met de stewardessen, toch?
1: Ja, dat valt wel mee, hoor.
0: Het is meer
1: een beetje grootspraak, denk ik.
0: Oh, oké. Okay. Bij jou gebeurt het niet?
1: Nee, ik ben elke dag gewoon lekker thuis met mijn vrouw.
0: Maar is het ook zo... Je bent ook niet dan een nachtje dat je ergens blijft slapen. Je doet altijd heen en weer, je eindigt altijd weer in Nederland.
1: En niet gepland, nee. Het is altijd heen en weer. Of één keer heen en weer, of twee keer heen en weer. Dat kan ook.
0: Oh ja, dat is grappig. En alleen naar Malta, of niet? Of ook andere bestemmingen?
1: Nee, heel Europa.
0: Leuk hoor, leuk. Leuk, Siebe. Nou, dan heb je wel een lekker snackje verdiend als je nu pas naar huis toe gaat. Wij gaan een getal invoeren op de snackautomaat. En welk getal mag dat zijn?
1: 23.
0: Wat zit er daar volgens jou?
1: De Twix.
0: Ja, dat klopt. Dat heb ik inderdaad. Dat is mijn favoriete snack inderdaad. Ja, 23. Levert jou een Twix. Ik wou zeggen Snickers. Een Twix op.
1: Lekker, dankjewel.
0: En het leuke is, het is ook nog een extra large. Dus zo'n lange. Zo'n hele grote Twix.
1: Perfect.
0: Geniet ervan.
1: Dankjewel.
0: Martin.
2: Jawel.
0: Martin, welk getal kan ik voor jou invoeren?
2: Voor mij een kegelgetal nummer 13.
0: Kegelgetal?
2: Ja joh, ik kom net van de kegelclub vandaan. Ja. Deze nu de gezelligste kegelclub van Brummen en omstreken.
0: Ja.
2: Ik heb mijn dochter en mijn schoonzoon even van een bierproeverij opgehaald.
0: Ook
2: dus helaas, ik aan de alcoholvrije bier vanavond.
0: Goed zo. En maar waarom is 13 dan een kegelnummer? Die begrijp ik niet. Het is gewoon...
2: Een kegelnummer en geluksgetal van mij.
0: Nou, we gaan het...
2: Je hoeft het ook niet te snappen. Als ik het maar snap.
0: En zo is het. En als het jou ook nog maar... Ja, nee, je hebt gelijk ook. En als het je maar ook een lekker snackje oplevert, Martin. Dat,
2: ja. Ik hoop het. Een lekker eitje of zo.
0: Weet je zeker dat het alcoholvrij bier was?
2: Ja, weet ik echt zeker.
0: Martin, jij wint een zakje Doritos Bits.
2: Oh, nou, die zijn ook niet verkeerd,
0: dat
2: dankjewel.
0: Zeker niet verkeerd, dat is heerlijk. Veel plezier ermee, Martin.
2: Dankjewel en heel veel succes vannacht, hè.
0: Dankjewel, en van Martin gaan we naar Martijn. Martijn, hallo.
3: Hey, hoe dan?
0: Hallo. Hey, we hebben een nieuwe snack in de automaat sinds vandaag. Dat is in plaats van de bruine Kinder Bueno, de witte. Dan had ik weer net Nathalie aan de telefoon. Die zei dat ze daar eigenlijk helemaal geen zin in had. Maar wat denk jij ervan? Wil je een witte of zeggen van...
3: Dan zou ik wel eens.
0: Een witte Kinder Bueno, daar wil je wel voor gaan. Heb je ook, want ik heb net eigenlijk al een beetje verklapt. Kijk, Nathalie ging voor 29. Toen zei ik, ja, de witte zit er eigenlijk naast. Maar ja, dan is het natuurlijk de vraag, de voor of de acht?
3: Ja, 50%.
0: 50%. Martijn, ja, dan ga ik ervan uit dat jij of 28 of 30 wil invullen. Want waar ga je voor?
3: Gaan we voor 30.
0: 30, oké. Okay. Ga ik die voor je invullen. Ik vul 30 in op de grote Q-Music snackautomaat. En beste Martijn!
3: Ja?
0: 30 bestaat niet.
3: Oh.
0: Zo. Ja. Maar dan betekent dat we er nu met een domper uitgaan. Dat vind ik niet leuk.
3: Ja.
0: Nee, Martijn, dat vind ik niet leuk. Nee, we gaan jou niet met lege handen wegsturen. Oké, okay, Martijn, je mag nog één poging wagen.
3: 100%, ja, 28 dan.
0: 28, nou, we gaan toch even kijken wat er... dat zou toch leuk zijn als... Het zou toch wat zijn als dat... Het is... Martijn, het is ongelooflijk. Martijn, ja, mag even een applausje. Jij wint een witte Kinder Bueno.
3: Wow. Kijk, ja, dankjewel.
0: Wat is dit? Ik denk dat dit de eerste keer is in de geschiedenis van de Nederlandse radio... dat er is geklapt voor een witte Kinder Bueno. En dat is... daar heb ik nog nooit mee gehad. Stop maar. Nee, stop maar.
4: Nee,
0: Martijn, veel plezier met Witte Kinder Bueno.
3: Hey, dankjewel.
0: Mazzel.
3: Houdoe.
0: Je mag stoppen met klappen.
4: Ik blijf nog even doorgaan.
0: Romy, stop alsjeblieft met klappen voor een Witte Kinder Bueno. Wat zijn we nou aan het doen?
4: Het is een waanzinnige snack, dat wil iedereen.
0: Stamper City bij Q.

0: Bruno Mars en I Just Might. Thank you, music. Vanavond was het gala van de Gouden Televisiering. En een van de prijzen werd uitgereikt door niemand minder dan Henny Huisman. Ik vind Henny Huisman, ik vind dat nog een van de levende legendes van vroeger. Jij bent wat jonger.
1: Ja.
0: Jij hebt hem denk ik niet op tv gezien, of
1: nee,
0: wel?
1: Nee, klopt.
0: Nee, ik ben 38. Ik heb hem heel vaak op tv gezien. Henny Huisman, ja, ik vind het zo'n enorme held met de mini playback show en de soundmix show en zo. Ja, dat is
1: echt... Maar ik moet zeggen, ik heb hem niet op tv gezien, maar toch vind ik het... Ik ken hem wel of zo. Iedereen kent hem, toch?
0: Ja, het is wel een baas, maar het is ook een oude snoepert.
1: Ja.
0: Hè? Ja, toch, Romy?
1: Een hele leuke man.
0: Oké, Romy van de redactie.
1: Ja.
0: Henny Huisman, wat is er nou mee gebeurd? Want Henny Huisman, die kwamen wij tegen op de Foute Party afgelopen jaar.
1: Ja, klopt. Die was toen mee met Kriskras Amsterdam, want daar heeft hij een liedje mee gemaakt. Ja. Was hij mee als surprise act. En wij kwamen hem achter de schermen, kwamen hem tegen. En jij dacht, ik wil even een fotootje maken. Want ja, vind ik toch wel vet, ja, Henny Huisman.
0: Ja, Henny Huisman is er gewoon een held.
1: Nou, dus wij een fotootje maken. Ik denk, nou, ik ga ook even op de foto. Want ja, is toch leuk voor
0: het archief. Je weet nooit natuurlijk als hij een keertje gaat hemelen.
1: Nou ja, ik vind het gewoon leuk om te hebben.
0: Oh, okay.
1: Ja, niet per se daarvoor, toch? Ja, maak ik jou toch ook niet een selfie voor het geval dat je gaat nemen.
0: Nee, dan heb je nog een leuk poosje als je gaat nemen. Ja, nou goed, ja.
1: Nou, dus ik ga naast hem staan. Ik zeg, mag ik ook even op de foto? Hij zegt, ja, natuurlijk, kom hier. Hij zegt, hey, ik zag jij net nog lopen op parkeerterrein. Ik zeg, oh, leuk, ja, wat dacht je? Zeg maar, ik weet ook niet waarom ik dat vraag, maar ja, gewoon
0: wat dacht je? Ja, dat is ook vragen, zeg maar.
1: Nee, maar gewoon gesprekje aangaan, toch?
0: Ja.
1: Nou, ik zeg, nou ja, misschien was ik het wel. Ja, nou ja, goed, wat dacht je? Hij zegt, lekker wijf. Zo. Henny Huisman.
0: Maar wacht even, Henny Huisman heeft jou lekker wijf genoemd.
1: En ik snap waarom. Nee.
0: Zo.
1: Nee, ja.
0: Ja.
1: Hij heeft mij lekker wijf genoemd. Ja, dat is toch waanzinnig?
0: Ja, dat is waanzinnig. Ja,
1: 75
0: Henny Huisman.
1: Jaar.
0: Ja. Ja, 75 is hij?
1: Ja.
0: Ja, dat is ongelooflijk. Henny Huisman. Ja,
1: dat opa kunnen zijn.
0: Ja, maar luister, vind je dit dan dat je denkt, ja, dat kan eigenlijk niet? Is dit, zeg maar, wordt naar aanleiding van dit verhaal nu een Volkskrant-artikel geschreven? Of?
1: Nee, absoluut niet.
0: Nee,
1: want ik vind het dus wel cool. Dat ik denk, ja, vet, die man zegt dat ook maar gewoon nog steeds.
0: Ja, maar ja, het
1: zo,
0: is ook eigenlijk moet je dat ook gewoon misschien een beetje zien als een compliment.
1: Absoluut.
0: Maar ik denk dat er sommige kringen dit wel, dit kan eigenlijk niet meer, toch? Je kan toch niet tegen iemand zeggen, ik vind je lekker wijf?
1: Ja, nou ja, goed. Ik ben daar niet zo moeilijk in, hoor.
0: Nee,
1: ik vind dat allemaal, dat is toch leuk als je lekker wijf wordt genoemd.
0: Je bent ook 10 kilo afgevallen dit jaar.
1: Nou, moet dat erbij gezegd worden?
0: Nee.
1: Daarvoor was ik niet lekker.
0: Jawel.
1: Nou?
0: De alarmschijf van deze week.
1: Ja, dag!
0: Die hoor je zo meteen. Nee.
1: Nou, het is maar goed dat we weekend hebben.
0: Het is een grappie.
1: Het is een grappie. Ja,
0: je kan tegenwoordig ook niet.
1: Dit is een Volkskrant.
0: Ja, dat denk ik. Daar ben ik ook een beetje bang voor.
1: Dit kan niet meer.
0: De alarmschijf van deze week. Suzanne Vreek.

0: Ik vind het zo'n mooi liedje en draaien we deze week extra vaak. Althans, ja, tot morgenmiddag dus, of eigenlijk vanmiddag. Als er een nieuwe top 40 begint. De alarmschijf van Suzanne Freek. Pijnstiller. Back to music. Ja, het is altijd even drie nachten. Is het altijd even... Ja, dan denk ik van ja, jammer. Maar dan is het, zeg maar, dan is het donderdag. En dan nu dus officieel vrijdag. Dan denk ik, goh, heerlijk.
1: De slingers kunnen uit.
0: Dus, nou, laten we niet overdrijven.
1: Nou, doe je eens even rustig.
0: Nee, maar het is toch leuk dat ik dan, zeg maar, dat we nog even gezellig, dat we elkaar tenminste nog zien.
1: Oh, want jij dat is het alleen maar.
0: Wat?
1: Ik denk, nou ja, het is ook leuk.
0: Leuk programma ook nog.
1: Ja, dacht ik ook.
0: Absoluut. Dan heb ik nog wat leuks om te luisteren naar onderweg. Hoewel ik de muziek ook heerlijk vind. Judith Eijk.
1: Zo, ik ben helemaal te tuffen. Sorry.
0: Hoezo?
1: Nee, omdat ik moest lachen. Sorry, ik begin helemaal te kwijlen. Oh. Zo, gaat even mis.
0: Je lijkt mijn hond wel.
1: Klopt.
0: Nee, die kwelt ook even. Nou, jij maakt tegenwoordig in het weekend maak je een programma. Dus je hoort jou ook een zaterdag en zondagochtend.
1: En vrijdagavond.
0: En vrijdagavond met Tom. En dan één keer in de week ook s'nachts. Nu dus, zeg maar, van donderdag op vrijdag. Nu dus. Leuk.
1: Ja, dat is nu. Nou, en ik heb er echt elke week onwijs veel zin in, kan ik vertellen.
0: En we kunnen nog niet te veel vertellen wat jij straks gaat doen. Maar wat ik wel kan, want jij hebt het tegen mij al stiekem verteld.
1: Ja, ik heb het al stiekem verteld.
0: Jij gaat iets heel creatiefs doen. En toch, dan ben ik serieus.
1: Oké, ja.
0: En ik denk dat het ook wel belangrijk is dat iedereen wel echt wakker is.
1: Ja, oh, dat zeker.
0: Voor het spel wat jij bedacht hebt, toch? Dat je echt even...
1: Ja, maar dat is later pas in de nacht. Dat
0: maakt het niet uit. Mensen blijven toch de hele nacht wakker?
1: Ja, dat hoop ik wel. Want jij gaat dus, lijkt mij je gaat
0: dus,
1: gezellig.
0: Dat zeker. Maar jij gaat dus een spel spelen. Ja, maar dit is een nieuw spel. Dus volgens mij nog nooit eerder gespeeld.
1: Nee, dat is sowieso waar. Ja, sowieso waar.
0: Daar moet je gewoon scherp voor zijn, daar moet je wakker voor zijn. Ja, ja. Meer kunnen we niet over zeggen, dat gaan jullie straks allemaal uitleggen. Maar het wordt een heerlijke dag, dat wordt een fantastische nacht.
1: Oh.
0: Het leukste nachtprogramma van Nederland, zometeen met Judith Eijk. Eerst JC en Alicia Keys. Dit is

0: Een hele goede nacht. Het Q-music nieuws van 1 uur krijg je van Mario Kwijtouw.
1: Goeienacht. In Terneuzen mag een asielzoekerscentrum komen in een oud kantoorgebouw. Na een urenlang debat stemde de gemeenteraad er nipt mee in. De vorige raad was nog tegen. Er moeten 200 mensen komen, vooral gezinnen. Volgens tegenstanders, zoals de grootste partij PVV, is er te weinig gekeken naar de veiligheid. Bij studentenprotesten in Luik zijn tientallen demonstranten opgepakt. Net als in Frankrijk waren er de afgelopen dagen rellen. Sinds gisterochtend mogen er in Luik geen groepen meer samenkomen. De avond was daardoor volgens de politie rustig. In Frankrijk werden gisteren bij onderwijsprotesten ruim 500 mensen opgepakt. Nederlandse militairen gaan de politie op Sint Maarten helpen om de criminaliteit aan te pakken. Dat meldt de marinecommandant in het Caribisch gebied. Het eiland heeft al voor de 5e keer in ruim 2 jaar om militaire hulp gevraagd. In augustus zochten mariniers nog naar drugs en steekwapens in de gevangenis op Sint Maarten. En meerdere partijen in de Tweede Kamer willen dat er bij een verplichte stagevergoeding ook een minimumbedrag wordt ingesteld. Linkse partijen denken aan 500 tot 800 euro per maand bij een fulltime stage. De VVD wil geen minimumbedrag noemen en Ja 21 ziet het hele plan niet zitten. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht en het koelt af naar 7 tot 13 graden. Overdag buien en veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dan de situatie op de weg. Geen files, wel vertragingen. Dat is hetzelfde. Geen files, echt vertragingen. Maar wel controles, dat bedoel ik. De A2 Weert richting Echt, daar staan ze bij 202.3. Dan de A4 Leiden richting Amsterdam bij 3.8. Ook oppassen bij de A27 Almere richting Hilversum staan ze bij 112.4. De A50 Zwolle richting Apeldoorn bij 212.8. En de A58 Vlissingen richting Goes bij 161.5. Ja, het is vandaag een speciale dag. En ik ga je zo meteen vertellen waarom. Q-music. Judith Eik. Doen we ook gelijk een spelletje mee. Dus het Q-prijspakket ligt binnen handbereik. Eerst Wisdom Tea, Beats & Hardy. Dit is Show Me Love.

Ex-Norm Schijf, Stella Lefty en Boston by Q. Een hele goede nacht. Het is 9:09. Vrijdag 9 oktober. Het weekend staat er bijna voor de deur. Dat is altijd een lekker gevoel, vind ik. Maar goed, zover is het nog niet. Want vandaag is het ook een speciale dag. Het is namelijk internationale dag van het ei. Ja, het ei. Een omeletje of een hardgekookt ei. Maar ook pannenkoeken of een lekkere wentelteefjes. Je kan natuurlijk alles maken met ei. En daarom kan ik vandaag wel janken. Ja, ik kan wel echt janken. Want ik ben namelijk allergisch voor alles met ei. Maar goed, ik kan mensen pakken neerzetten. Maar ik kan er ook wat leuks mee doen. En daarom vandaag het allergiespel helemaal gefocust op een ei-allergie. Dus ik ga nu een etenswaar noemen. En de vraag is eigenlijk, kan ik dit eten? Of kan dat dus niet omdat er ei in zit? Ja, kippen-ei, hè? Even voor de duidelijkheid. Oké, het etenswaar deze nacht is krentenbrood. Krentenbrood. Zit hier iets van ei in? Stuur dan met een berichtje in de Q-Music app niet eten, want dan krijg ik dus een allergische aanval. Moeten we 1-2 bellen, EpiPen in de been. Nou, dat willen we natuurlijk allemaal niet, hè? Laat het wel wezen. Zit er niks van ei in krentenbrood? Dan stuur je natuurlijk wel eten, want dan kan ik er zorgeloos van genieten. Nou, ik zou zeggen, doe een gokje in de Q-Music app, want als ik je straks terugbel en jij het goede antwoord geeft, dan stuur ik vanavond dus nog het Q-prijzenpakket naar je op. Dus ik heb een allergie voor ei. Zit dat in krentenbrood? Stuur je niet eten? Denk je dat ik het wel kan eten? Dan stuur je automatisch natuurlijk wel eten, inderdaad.

0: goeienacht tegen Michael.
1: Hey, goedenavond Judith.
0: Goedenavond Michael. Hey Michael, waar ben jij allergisch voor?
1: Voor mensen met een slecht humeur.
0: Voor mensen met een slecht humeur. Ja, dat kan ik me helemaal voorstellen. Daar word je zelf ook natuurlijk een beetje chagrijnig van.
1: Dat ben je mooi goed. Daar word je vrolijk van.
0: Ja, ja, ja. Maar goed, jij bent heel vrolijk, hoor ik.
1: Ik ben heel vrolijk. Ja, zeker. Bijna weekend.
0: Bijna weekend. Ja, dat doet toch altijd iets met de mensen, hè? Bijna weekend.
1: Zeker.
0: Heel lekker.
1: Absoluut.
0: Hey, welkom in het allergiespel. Het is vandaag een speciale dag. Het is vrijdag 9 oktober. Dat betekent het is de internationale dag van het ei. Nou, ik ben allergisch voor ei. Dus ik dacht, ja, ik kan een beetje met de pakken neergezetten. Maar ik kan ook gewoon een leuk spelletje van maken. Dus vandaar dus het allergiespel. Ik vertelde je net een etenswaar. En de vraag is, kan ik dat wel of niet eten omdat er ei in zit? Etenswaar deze nacht is krentenbrood.
1: Dat kan je gewoon eten.
0: Michael, jij denkt dat ik het gewoon kan eten?
1: Ja, er zit geen ei in.
0: Zit geen ei in, dat weet je heel zeker?
1: Heel zeker, heel zeker.
0: Oké. Okay. Hoe zeker weet jij het?
1: 100%.
0: Hoeveel?
1: 100%.
0: 100%. Yes. Oké, okay, nou, ik kan het heel spannend gaan maken dan. Maar Michael, je hebt het hartstikke goed. Hey, gefeliciteerd.
1: Dank je wel, super.
0: Ja, ja, ik kan nu het Q-prijspakket naar je opsturen. Maar ik weet niet of jij een krentenbroodliefhebber bent.
1: Denk wel lekker.
0: Wil je liever dan krentenbrood? Of zou ik gewoon krentenbrood in het Q-prijspakket doen?
1: Doe het maar in het Q-prijspakket.
0: Q-prijspakket. Oké, okay, nou, ja. dan ga ik dat voor je regelen.
1: Top.
0: En dan wens ik jou verder een hele fijne nacht en een fijne rit verder.
1: Dankjewel. Moet ik nog blijven hangen?
0: Ja, blijf maar even hangen. Vind ik wel gezellig.
1: Is goed.
0: Hé, doeg.
1: Doeg.
0: Nou, gefeliciteerd aan Michael zo. Poeh, nou, je hoorde wel dat hij in de vrachtwagen aan het rijden was. Zometeen ook muziek van Sven Zeliers, nieuw muziek. En welke muziek Harry Styles graag luistert in de sportschool. En dan kan je vertellen, dat is echt een guilty pleasure. Ga ik zo meteen vertellen. Eerst Ariana Grande en Zed. Dit is Break Free bij Q Music.

0: Music Adele en Rolling in the Deep. Ja, welke muziek ga jij nou harder van sporten? Als ik in de sportschool sta en ik zie iedereen met oortjes in of koptelefoons op, dan vraag ik me altijd af wat iedereen nou zo'n beetje aan het luisteren is. Ja, wat ik vandaag op had in de sportschool was een beetje, ja, wat zal het zijn, een beetje afrobeats. Zo moet ik het zeggen, afrobeats, een beetje afrohouse. Maar onder de nieuwste van Jason Derulo, die ga je trouwens zo meteen ook horen. Michiko is dat. Maar ik hou ook echt wel van een lekkere beuker, bijvoorbeeld Satisfaction of zo. Oh, dat is toch heerlijk. Of iets heel fout, zoiets als Busy met Traag.
1: Doe het voor me, doe het laag. Het is niet moeilijk voor je.
0: Dat is ook wel echt mijn guilty pleasure. Ja, en zo'n guilty pleasure heeft Harry Styles ook. Als hij aan het sporten is, dan luistert hij het liefst naar iets van One Direction. Ja, zelfs dat hij natuurlijk in de boyband echt jaren geleden. En ik geef hem groot gelijk, is ook gewoon hartstikke lekkere muziek. Ja, tegenwoordig maakt hij een andere soort genre, andere soort muziek. Tevens net zo lekker. Harry Styles ga je horen nu. American Girls bij Q.

Taylor Swift bij Q en Cruel Summer. Werd inderdaad rond de zomer uitgebracht, het liedje. Dat was 3 jaar geleden, in augustus. Heerlijke zomerse temperaturen. Raampje open, wind door je haar, zonnebril op. Nog een beetje kleffe handen van een zonnebrand wat je opgesmeerd had. En ondertussen hoorde je Cruel Summer op de radio. Ja, bij Jason Derulo was dat ook eigenlijk het idee. Ja, op 26 juni dit jaar bracht hij een nieuw zomers liedje uit. Michiko. Het was net een week zomer. Nou, het heeft langer geduurd dan verwacht. Want pas toen de herfst bijna moest beginnen, werd het uiteindelijk een hit. En hij staat nu 3 weken in de top 40.

0: Jorda, It's My Life bij Q.
1: Ja, er zijn heel veel vragen waar je nu waarschijnlijk geen antwoord op kan geven. Bijvoorbeeld, hoe weet je wanneer iemand echt de liefde van je leven is? Of waar begint en eindigt de ruimte eigenlijk? Of hoe kan het dat 5 minuten slapen soms als een uur voelt, maar 5 minuten snoezen als 2 seconden? Nou, en gooi daar nog maar even een vraag bij. Want wat is het geluid?
2: Het geluid.
1: Ja, want ik weet het niet hoor. Ik ben het even helemaal kwijt. Het geluid is op dit moment €29.000 waard. En omdat het geluid tot nu toe nog niet geraden is, zelfs nadat afgelopen vrijdag een hint gegeven werd door de jury, de allereerste, kan je trouwens terugvinden op Q-music.nl of in de Q-app, is het volgens de jury tijd voor een nieuwe tweede hint. Vandaag, vrijdagochtend, zal de jury namelijk rond 8 uur een tweede officiële hint geven bij Hey Mattie. Ja, mocht je het na de hint weten, meld je dan zo snel mogelijk aan in de Q-music app. En ben je misschien nu al zeker van je zaak zonder zelfs de hint te krijgen? Vergeet je dan ook absoluut niet aan te melden. Want deze ochtend spelen we weer om 9:30 gewoon weer een nieuwe ronde van Het Geluid.

Nieuw muziek bij Q Music. En tevens ook ex-alarmschijf Delbop. En Note to Self. Ja, de laatste dagen word ik echt doodgegooid met de vraag: kijk je Love is Blind? Ja, voor mijn gevoel is iedereen dit op dit moment aan het kijken. Ik val altijd eigenlijk buiten de boot met dit soort dingen. Net als B&B voor Liefde. Nooit gekeken. Nee, dat kijk ik gewoon niet. Maar goed, ik dacht deze avond, weet je wat? Ik ben toch benieuwd waar al die commotie over gaat. Laat ik toch eens beginnen. Even voor als je geen idee hebt wat Love is Blind is. Dat is een datingprogramma waarin deelnemers met elkaar daten zonder elkaar te zien. En ik moet zeggen, bij aflevering 1 denk je eigenlijk al, Oké, ik moet eigenlijk wel verder kijken. Dus het kan nog eens een hele lange nacht voor mij gaan worden. Maar nu zag ik iets voorbij komen in de aflevering. En dat is dat mensen die in het programma zitten, dus de deelnemers, die drinken altijd uit een glazen gouden beker. Of nou, ik weet niet of het van glas is, maar in elk geval van uit een gouden beker. En daar zit dus een reden achter. Daar zit een reden achter waarom ze uit een gouden beker drinken. En die reden, die heb ik even voor je opgezocht. Die ga ik je natuurlijk zo meteen vertellen. Eerst muziek van Ed Sheeran en Justin.